0: Ik ben Ilona en ik woon in Nieuwsloot.
1: Ik ben Bert en ik woon bij de mooie fruittuinen van West in Amsterdam-Osdorp.
2: Ik ben Antoinette van Pardo en ik woon mijn hele leven al in Zaandam.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 3:00.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zangeres Dolly Parton leed kort voor haar dood aan kanker, dat meldt haar mediateam. Welke vorm van kanker ze had, is niet bekendgemaakt. Vanwege het overlijden van Parton hangen bij het Witte Huis de vlaggen half stok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld in haar geboorteplaats in Tennessee en op andere plekken. Parton verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is daarmee een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Haar bekendste hits zijn Jolene en 9 to 5. De countryster overleed gisteren na een kort ziekbed. Ze was 80 jaar. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 3 Franse journalisten en een groep activisten aangevallen. Dat meldt persbureau AFP. Ze zouden zijn belaagd door Israëlische kolonisten. De journalisten werken voor het persbureau en waren bezig met een reportage over Israëlische activisten die Palestijnen proberen te beschermen. Een van de journalisten zou met een stok in het gezicht zijn geslagen. Verder zouden 5 activisten gewond geraakt zijn. De Israëlische autoriteiten hebben nog niet op de beschuldigingen gereageerd. Milieuactiegroep Extinction Rebellion zegt niet van plan te zijn te stoppen met het blokkeren van snelwegen. Justitieminister Van Wil zegt dat betogers op de snelweg voortaan strafrechtelijk worden vervolgd. Het is gevaarlijk, zegt Van Wil na een overleg met burgemeesters, het OM en de politie. Eerder deze maand kwamen 2 mensen om toen een auto botste op een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Actiegroep Farmers Defence Force reageert dat er heel goede redenen nodig zijn om boeren die protesteren op snelwegen te vervolgen. Het weer hier en daar wat bewolkt en bij een graad of 13. Komende dag ook bewolkt met lokaal onweer. 'S Middags geregeld zon bij maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek.

0: Ik ben Benita uit Amsterdam.
1: Ik ben Bas uit Egmond aan den Hoef.
2: Ik ben Ron uit Hello.
3: Ik ben Glaya en ik kom uit Uithoorn.
4: Ik ben Joost uit Opdam.
5: En ik ben Ellen uit Stompetoren.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 4:00.
8: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Steeds meer artiesten reageren op het overlijden van Dolly Parton. Popster Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Zangeres Sabrina Carpenter zegt dat Parton een engel op aarde was. Kelly Clarkson noemt Parton een ongelooflijk talent en dat ze haar zegt dat ze haar gaat missen. Vanwege het overlijden van de countryster hangen bij het Witte Huis de vlaggen halfstok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld en haar geboorteplaats in Tennessee. Parton leed aan kanker en overleed na een kort ziekbed. Ze was 80 jaar. In het onderzoek naar de dode vrouw die werd gevonden langs de Maas in Venlo is iemand opgepakt. Over de identiteit van de verdachte kan de politie niets zeggen. De dode vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de Maas. Het gaat om een vrouw van 40 uit Venlo. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat uit van een misdrijf. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 3 Franse journalisten en een groep activisten aangevallen, meldt persbureau AFP. Ze zouden zijn belaagd door Israëlische kolonisten. De journalisten werken voor AFP en volgden Israëlische activisten die Palestijnen proberen te helpen. Een van de journalisten werd met een stok in het gezicht geslagen. Volgens de Palestijnse Rode Halve Maan zijn 5 activisten behandeld aan verwondingen. De Israëlische politie meldt dat de gebeurtenis wordt onderzocht. Fleur Jong heeft als eerste para-atlete verder gesprongen dan 7 meter. Jong is regerend wereld- en paralympisch kampioene op de 100 meter en bij het verspringen. Gisteravond sprong ze 3 keer verder dan haar eigen wereldrecord. Bij haar 4e sprong kwam ze tot 7 meter en 6 centimeter. Maar bij de wedstrijden in België zijn geen dopingcontroles en daarom is het geen officieel wereldrecord. Het weer, het is helder bij een graad of 12. Komende dag eerst bewolkt, 's middags geregeld zon en maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek.

0: Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Noord-Holland.
0: Bart Slim.
1: Ja, er staat weer een prachtige verzameling platen voor je klaar.
0: Goedemorgen, met een pakkie met Bart.
1: Hoe drink je je koffie?
2: Bart.
0: Wat moet er op de toeter?
1: Hoor je dat geluid en weet je welk woord er is weggetoeterd? Onmiddellijk die telefoon pakken.
0: Goedemorgen met Bart Slim. Elke werkdag van 10 tot 12.
1: Onder het genot van een lekker bakkie.
0: Hier.
1: Ja.
0: Bij NH.
1: Dat bedoel ik.

0: Ik ben Indy en ik kom uit Alkmaar.
1: Ik ben Iets uit het mooie Heemskerk.
2: Ik ben Soraya en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Matt en ik kom uit Amstelveen.
4: Ik ben Roos en ik kom uit Warmhuizen.
5: Ik ben Alicia en ik kom uit Lisserbroek.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 5:00.
8: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Wereldwijd wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. En de Nederlandse muziekjournalist Leo Blokhuis zegt dat de countryster iedereen aan zich wist te verbinden. Bij het Witte Huis hangen de vlaggen half stok en in Partons geboorteplaats in Tennessee worden bloemen neergelegd. Parton leed aan kanker en overleed gisteren na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80 jaar. Bij een Amerikaanse aanval op een vermeende drugsboot in de Caribische Zee zijn 4 mensen omgekomen. Dat meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. De regering Trump voert regelmatig aanvallen uit op vermeende drugsboten. Volgens AP zijn bij 68 aanvallen het afgelopen jaar ruim 200 mensen omgekomen. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil geen Feyenoord-fans in het NEC-stadion als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur. Dat zei de burgemeester bij WNL Goedenavond Nederland. De wedstrijd NEC tegen Feyenoord is volgende week zaterdag. Feyenoord-aanhangers gooiden zondag vuurwerk naar Cambuur-fans. 7 mensen raakten daarbij gewond. De politie bekijkt camerabeelden om de daders op te sporen. Actiegroep Farmers Defence Force zegt dat er heel goede redenen nodig zijn om boeren die protesteren op de snelweg te vervolgen. Justitieminister Van Wil zegt dat de snelweg geen plek is voor betogingen. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus worden betogers voortaan vervolgd. Eerder deze maand kwamen 2 mensen om toen een auto botste op een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Het weer helder bij een graad of 13. De ochtend begint bewolkt met lokaal onweer. Vanmiddag dan geregeld zon bij maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek.

0: ontbijttafel.
1: Was jij eerst aan het lachen?
2: Mm-mm.
1: Hij is voor jou, hoor, de kaasschaaf.
3: Yes!
1: Jawel! Hij komt jouw kant op. Ik wens je heel veel plezier.
0: Elke werkdag van 6 tot 10 bij NH.

0: 6 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het overlijden van Dolly Parton maakt wereldwijd veel los. Gisteravond werd bekend dat de Queen of Country, zoals ze werd genoemd, is overleden. In Amerika gaan de vlaggen een week lang half stok. En er worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld in haar geboorteplaats in Tennessee. Ook veel artiesten reageren op het overlijden. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Zangeres Sabrina Carpenter zegt dat Parton een engel op aarde was. De countryster leed aan kanker en overleed na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80 jaar. De VS heeft weer een aanval uitgevoerd op een vermeende drugsboot in de Caribische Zee. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. De regering Trump voert regelmatig aanvallen uit op vermeende drugsboten. Volgens AP zijn bij 68 aanvallen het afgelopen jaar ruim 200 mensen omgekomen. In het onderzoek naar de dode vrouw die werd gevonden langs de Maas in Venlo is iemand opgepakt. Over de identiteit van de verdachte kan de politie niet zeggen. De dode vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de Maas. Het gaat om een vrouw van 40 uit Venlo. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat uit van een misdrijf. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De voetbalploeg uit Nijmegen verloor ook de uitwedstrijd in Noorwegen van Bodø/Glimt. Het werd 3-0. De doelman van NEC kreeg al in de 3e minuut een rode kaart. NEC gaat nu spelen in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer bewolkt met in de loop van de ochtend lokaal kans op onweer. Vanmiddag geregeld zon, maar ook kans op regen en onweer. En het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ik ben er weer.
2: De ontbijttafel.
3: Met Pieter Kok.

0: Whitney Houston met I Wanna Dance With Somebody. Goedemorgen, welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel, dit is hem hoor. Die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 6:07. Op die vroege woensdagochtend, die gewoon weer lekker droog begint hoor. Het is 26 augustus. En Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Suus erbij voor het nieuws. Goedemorgen, Suus.
2: Hey, goedemorgen.
0: Wat een gezelligheid. Jongens, wel droevige dag vandaag ook een beetje, hè? Ja. Anne, moet je al huilen?
1: Nee, gisteren.
0: Ja, jij moest huilen.
1: En vanochtend een auto even.
0: Ja, weer. Ook nog even.
1: Ja.
0: Voor mensen die het niet weten, Anne is toch best wel onwijs Dolly Parton fan.
1: Ja, ik ben echt dol op Dolly.
0: Ja. En ze is niet meer, we weten het sinds gisteravond. Jij wist het eerder dan wie dan ook. Ik weet niet precies hoe dat gegaan is, maar...
1: Ja, ik zag het op Instagram ineens. Ik zag een video van haar neef.
0: Jij appt mij met de tekst... Volgens mij is Dolly Parton overleden.
1: Zij ziet dat natuurlijk. Zij volgt al die kanalen van die familieleden.
0: Ja.
1: Dan zie je dat dus tegelijkertijd met alle Nederlandse media.
0: Ja.
1: Die moeten het dan nog optypen.
0: Ja.
1: Dan moeten wij het nog lezen. Ja, dan weet Anne het al.
0: Ja, en die hoeft alleen maar even mij te appen. En heb je dan
1: totaal van in de war.
0: Ja, dat snap ik ook wel.
1: Ik heb 4 keer gekeken, die video.
0: Ja, ik vond het ook zo interessant. Je zei, volgens mij is Dolly Parton overleden. Terwijl je had niet meer dan zeg maar 3,5 seconden bij die video nodig. Je gelooft het gewoon niet. Dat was het een beetje.
1: Nee, dat is
0: je wilde er nog niet aan.
1: Nee, ik wil het nog steeds niet aan.
0: Nee, dat begrijp
1: ik. Voor mij mocht ze 100 worden eigenlijk.
0: Ja, voor mij van iedereen wel eigenlijk. Hè. Ja, aan de andere kant, de man is vorig jaar overleden. Misschien had ze ook wel gewoon zin om bij hem te zijn.
1: Mag
0: denk ik dan, toch? Ja, die ruimte moet er ook zijn.
1: Mm.
0: Daar gaan we natuurlijk aandacht aan besteden. Daar gaan we natuurlijk liedje van draaien. Gaan we eens even kijken of we er iemand over kunnen spreken die haar ontmoet heeft. Want dat zou natuurlijk mooi zijn, toch? Dat we een klein beetje meer weten dan alleen maar jouw fanschap. Wat ook heel belangrijk is, Han. Maar we waren ook met z'n allen fan van Dolly natuurlijk.
1: Dat mag ik hopen.
0: Ja, nou, ik moet zeggen. Iedereen bleek opeens fan van Dolly Parton, zei gisteravond in mijn tijdlijn. Ik weet niet hoe het er bij jullie was. Ja,
1: is dat zo?
2: Ik heb zelf ook wat geplaatst trouwens.
0: Echt waar? Wat vond jij zo fijn?
2: Ook fijn.
0: Gewoon mooi aan Dolly Parton dan.
2: Ik kom uit een soort Disney Channel generatie.
0: Ja.
2: Weet je wel, High School Musical.
0: Ja.
2: Rock en zo. En Hannah Montana.
0: Ja.
1: Oh,
2: en daar
1: ja, Miley.
2: En daar was Dolly Parton was de tante van
0: Miley
2: Hannah
0: Cyrus.
2: Montana.
0: Oh, echt waar?
2: En ze is ook in het echt de P-tante.
0: P-tante,
2: van
0: Miley
2: Cyrus.
0: Ja.
2: Dus daar ken ik haar eigenlijk vooral.
0: Misschien. Ja. Nou, maar dan ben je eigenlijk wel heel end. Misschien moeten we gewoon Miley Cyrus even bellen straks.
1: Ook leuk.
0: You never know. Misschien neemt ze op. Nee. Gaan we natuurlijk eventjes bij stilstaan vandaag. En mooi eerbetoon maken. Want dat heeft ze op zijn minst toch wel eventjes verdiend. Hier bij de ontbijttafel. Je hoort het allemaal.
3: Goedemorgen. Goedemorgen. Gaat het nu met jou?
0: Ja, goed hoor.
3: Heb je goed kunnen slapen? Wat je wakker van de kou?
0: Nou, het is een graad of 15. Kom op.
3: Goedemorgen. Goedemorgen. Het is allemaal gezeur, maar als de wekker afloopt, dan goedemorgen voor de deur.
0: Zometeen lekker krantenkopkussen naar Keith Urban en Michael McDonald met We Go Back.

0: Albert Hammond met It Never Rained in Southern California.
1: Krantenkopquiz.
0: Kwart over zes, hoog tijd voor...
1: De krantenkopquiz.
0: Dat is een makkelijk quiz, hoor. Je krijgt van mij 3 krantenkoppen. Maar let op, eentje ervan is helemaal niet waar. En jou de vraag welke. Je mag het doorgeven via 088-850-5152. Voor de eer van de ontbijttafel, die staat er op het spel. Best wel lekker om daar je woensdag mee te beginnen, dacht ik zo. Kom eens aan.
1: Kop 1.
0: Onderzoekers willen lava gebruiken om huizen mee te bouwen.
1: Kop 2.
0: Oversteken terwijl je op je telefoon kijkt. Dat is dan €75.
1: Kop 3.
0: Windhond rent record op 100 meter en crasht na de finish. Nou, één van deze 3 is dus niet waar. Doorgeven doe je via 088-850-5152. Welke dat is?
1: De krantenkopquiz.
0: Is het vandaag kop 1? Onderzoekers willen lava gebruiken om huizen mee te bouwen. Is het kop 2? Oversteken terwijl je op een telefoon kijkt. Dat is dan €75. Of is het kop 3? Windhond rent record op 100 meter en crasht na de finish. Laat maar weten. 088-850-5152 is het. Kopie 1, kopie 2. Of is het kop

0: Hall & Oates met Rich Girl.
1: De krantenkopquiz.
0: Ik heb je daarnet drie krantenkop gegeven en de vraag gesteld: welke is er niet waar? Ik lepel er nog één keertje voor je op. Hè. Het is voor mij ook woensdag hoor. Even lekker inkomen en die week de midden hakken. Zo is het ook.
1: Kop 1.
0: Onderzoekers willen lava gebruiken om huizen mee te bouwen.
1: Kop 2.
0: Oversteken terwijl je op een telefoon kijkt. Dat is dan €75.
1: Kop 3.
0: Windhond rent record op 100 meter en crasht na finish. Nou, één van deze is dus niet waar. Maar de vraag is, welke is het precies? Gaan we eens even kijken wat er binnengekomen is. Ik begin vandaag bij kop 2. Koos, Rodi, Renny, Dennis en Saskia. Helaas voor jullie. Kop 2 is gewoon waar. Ook helaas trouwens, als je dat doet, oversteken terwijl je op je telefoon kijkt. Maar dan hebben we het wel over Italië.
2: Oké. Okay.
0: Ja, dus dat gebeurt in Nederland nog niet.
2: Nee, nou, het zal niet lang meer duren.
0: Het zorgt wel steeds vaker voor ongelukken, want je moet gewoon oppassen als je oversteekt, toch? Zo is het ook. In Litouwen is het bijvoorbeeld ook al verboden. Oh, nou, ja. Dan komt het dichtbij, hoor. Gaan we door naar kop 1 in dit geval. Helaas voor Christian, Frank, Els, nog een Els, Kees en Cynthia. Die dachten dat die niet waar was. Onderzoekers willen lava gebruiken om huizen mee te bouwen. En hier hou ik van. Dit vind ik echt leuk. Dit is een idee van een moeder en haar zoon.
2: Ja.
0: En die dachten, dit is vloeibaar spul. En als het afkoelt, dan is het knijterhard. Oftewel, je kunt er gewoon een huis van bouwen.
2: Even een huis van maken.
0: Ja, lava kan 1000 graden worden, maar het wordt dus wel heel hard als het afgekoeld is. Ze willen lava opvangen en daar huizen mee gaan bouwen. Het gebeurt allemaal op IJsland.
2: Ah.
0: Maar ze hebben daar ook natuurlijk vulkanen. Dus,
2: zou jij in een lavahuis willen wonen?
0: Zeker.
2: Ja?
0: Tuurlijk. Helemaal op IJsland in een lavahuis? Nou, dat vind ik wel goed verhaal, hoor.
2: Ja, zo cool.
0: Toch?
2: Lijkt me wel moeilijk een huis kleien.
0: Lijkt me inderdaad ook wel lastig. Maar je kan misschien met van die 3D-printers. Als je dat dan... toch?
2: Ik heb geen idee.
0: Jawel, dat kan tegenwoordig. Dan kun je gewoon zo'n robot zo'n heel huis laten bouwen. Als je maar een beetje vloeibaar materiaal hebt. Nou, als dat dan wel lava moet zijn.
2: Als iets heel warm kan worden, dan kan het.
0: Ja, ik ben er helemaal oké mee.
2: Leuk.
0: Welke is er dan niet waar? Dat is vandaag natuurlijk kop 3. Windhond rent record op 100 meter en crasht na finish. Nee, het gaat niet om een windhond, maar om een Chinese robot.
2: Aha.
0: Ik weet niet of jullie tijdlijn er ook helemaal vol mee staat. Maar ze hebben weer een of andere. Ja, nou, ze hebben een soort van evenement in China gehad de afgelopen tijd.
2: Ja.
0: Met dingen met robots. En ik heb nog nooit zoveel robots achter elkaar gekke dingen zien doen.
2: Echt?
0: Ja, het is echt een soort van propaganda voor robots. Het
2: oh,
0: is
2: ik
0: echt...
2: krijg dat allemaal niet.
0: Nee, krijg je dat allemaal niet? Nee. Nou, ik wel hoor. Het was in Peking. Hij heeft het record gebroken in iets minder dan 9 seconden. 8,86 seconden. Ze konden allemaal alleen niet stoppen, die robots. En dat vind ik toch ook belangrijk. Er stond een groot kussen op het einde. Maar ja, wat ze doen, ze rennen dan heel hard. Komen er tegen het kussen aan. Vallen daarbij vrij hard. En exploderen ook enigszins.
2: Ja. Komt wel een beetje rook vanaf, ja.
0: Ja, het is allemaal niet best. Maar het is onderdeel allemaal van dus die robotwedstrijd. Die loopt op dit moment. En ja, dan zie je die robots soms dingen doen dan. Nou, dat is beangstigend zo goed. Maar soms zie je ze ook lopen dat je denkt... nou, ik hoef me nog geen zorgen te maken.
2: Ja, als je echt vol op zo'n mat knalt, dan valt het nog wel mee.
0: Ja, maar vooral ook dat ze... soms zie je ze over een trapje lopen en dan denk je... oh, het gaat allemaal maar net goed ook. Dus alsof je een kind van 4 ziet lopen.
2: Ja,
0: weet je wel? Ja. Nou goed, zorg er in ieder geval dat de eer van de ontbijttafel... samen met dat applaus is voor... hou je vast, Joke, Tim, Gerrit, Frank, Marcia, Nico, Paul en Lidie. Gefeliciteerd.
1: De krantenkopquiz.

0: Ik ben Lisa uit Monnikendam.
1: Ik ben Maarten, kom maar boven Kast.
2: Ik ben Fieke uit Amsterdam.
3: Ik ben Peter uit Zaandam.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 6:30, in Brezant is het 16 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Suus Boslo. Suus, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Er mag weer worden gesproeid met oppervlaktewater in het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Sinds 6:00 vanochtend is het verbod daarop opgeheven. Het waterschap stelde 2 weken geleden in vanwege de extreme droogte. Inmiddels is er meerdere keren flink wat regen gevallen en ook de komende dagen wordt neerslag verwacht. Het sproeiverbod voor grondwater wordt vrijdag opgeheven. Het waterschap roept wel op om zuinig met water om te blijven gaan. Ze benadrukken dat hoewel de waterpeilen stabiliseren, het nog steeds zorgwekkend droog is. Maatregelen die zijn genomen rondom om verzilting tegen te gaan, blijven nog wel van kracht. Beveiligers van Schiphol staken vandaag opnieuw. Deden ze gisteren ook al. Achter de staking zit vooral frustratie over de hoge werkdruk, de roosters en de werkomstandigheden. Ze eisen onder meer meer personeel, langere pauzes en een betere werkomgeving.
7: Vorig jaar hebben we nog actie gevoerd om klimaatbeheersing en dat speelt gewoon nog steeds. Het lijkt erop dat Schiphol en de beveiligingsbedrijven zich niet realiseren dat er elk jaar weer een zomer eraan komt en dat de beveiligers in enorme hitte moeten werken en 's winters ook weer in de kou. De beveiligers zijn gewoon klaar met loze beloftes en zeggen tot hier en niet verder.
6: Door de onderhandelaar Serdar Karabulut van de FNV. Vandaag leggen de beveiligers op Schiphol het werk 5 keer een kwartier neer om 10, 12, 2, 4 en 7 uur. En dat kan behoorlijk wat vertraging opleveren.
8: We zien natuurlijk kansen, ook tegen Real. Maar we weten wel op papier dat zij...
6: Stop. Die bedoel ik. Bij de Krukjesbrug in Heemstede komt een asielopvang voor 160 mensen. Het college van BMW heeft die plek gisteren als voorkeurslocatie gekozen. Het is nu nog een weiland, maar het is de bedoeling dat er minstens 5 jaar lang een opvang komt. De keuze voor het weiland naast de Krukjesbrug is geen verrassing. De gemeenteraad van Heemstede had al gevraagd om te kijken of het op die plek kan. En er zijn ook al bijeenkomsten voor omwonenden geweest. De voorkeur gaat uit naar die plek omdat de hele opvang waar Heemstede dan aan moet voldoen dan op 1 plek kan. En die grond is al van de gemeente. Helemaal zeker is het overigens nog niet. Het weiland ligt in beschermd landschap en daarom is een ontheffing van de provincie nodig. En een belangrijke wedstrijd voor Ajax vanavond. In de laatste ronde van de play-offs voor de Women's Champions League neemt de ploeg het op tegen Real Madrid. De wedstrijden bepalen wie er dit jaar zich mag gaan meten met de grootste clubs in Europa. En Ajax-coach Anouk Bruijl heeft een plan. Maar die weet ook dat Real Madrid een pittige kluif kan worden, vertelt ze aan ESPN.
8: We zien natuurlijk kansen. Ook tegen Real. Maar we weten wel op papier dat zij natuurlijk een veel betere tegenstander zijn. Maar we gaan het als team proberen goed weg te zetten, zodat we kans hebben. Ik denk als je kijkt naar het begin van de wedstrijd, er staat natuurlijk heel veel stress op en heel veel druk. Dus je hebt de opkomst, Tune natuurlijk. Dan gebeurt er wat. Het is uitverkocht hier. Dus we hebben een plan even voor de eerste paar minuten, dat we in de wedstrijd kunnen groeien. En daarna hoop ik gewoon dat we gaan spelen zoals Ajax altijd wil spelen. Maar ja, dat heeft ook te maken met wat gaat de tegenstander doen. En doen ze hetzelfde wat we geanalyseerd hebben.
6: Ajax speelt vanavond de eerste wedstrijd om 19:30... op het veld van Sportpark De Toekomst in Amsterdam. En volgende week is de return in Madrid.
5: Best wel spannend.
6: Heel spannend.
5: En je hoort haar ook zeggen...
6: Zegt van die tune, hè?
5: Ja, van die tune. Als die opkomt, dat je denkt, oh, daar gaan we.
6: Dan heb je toch de bibbers.
5: Maar ze zegt ook iets bijzonders. Ze zegt namelijk, we hebben een plan. We hebben een plan en dan weten we na een paar minuten... Of we kunnen doen wat we willen doen. Dan kunnen we daarna weer als Ajax gaan spelen of zo. Ik ben heel benieuwd wat er in die eerste paar minuten gaat gebeuren.
6: Omdat jij zelf ook sportcoach bent?
5: Ik ben helemaal...
6: Benieuwd nu?
5: Ja, ik ben nu heel nieuwsgierig. Want nu hebben ze dus iets bedacht. Ze hebben naar Madrid zitten kijken en ze hebben gedacht... Oh, ze gaan dit doen.
6: En dan gaan wij de
5: Weet je wat, als wij de eerste 5 minuten... Zo, ja. En dan schrikken ze zich kapot en dan pakken we meteen even 1... of misschien wel 2-0. En dan, zoiets.
6: Ja.
5: Dus ik zou zeggen, als je geen zin hebt om de hele wedstrijd te kijken... kijk dan wel de eerste 5 minuten.
6: Ja, dat is het belangrijkst. En meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl. En het weer, het blijft vandaag droog. Er komen wel wat wolken voorbij, maar als het goed is...

0: Olivia Newton-John met A Little More Love.
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: Bijna kwart voor zeven op die vroege woensdagochtend. En misschien kun jij je nog even lekker omdraaien in je bed. Maar denk eens aan al die Noord-Hollanders die weer keihard aan het werk zijn. Hè? Ik noem een bakker of een vrachtwagenchauffeur, een krantenbezorger. Die zijn allemaal weer aan de slag. Net als vogelspotter Mark op Texel. Mark, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe is het op het eiland?
2: Ja, ontzettend goed.
0: Vertel.
2: Het is nog steeds prachtig weer. Wel nog steeds veel te droog, maar wat zo fijn is, de vogeltrek is weer de volle gang.
0: Oh, dat meen je.
2: Ja, de steltlopers zijn al een hele tijd aan het doortrekken. En daar hebben we alweer een paar zeldzaamheden van gehad. Goudlevieren trekken weer volop door, roze grutto's. En tussen die goudlevieren zat vorige week al een Aziatische goudlevier.
0: Oh, die is even verdwaald?
2: Ja, zoals zijn naam zegt, een hele oostelijke vogel.
0: Ja.
2: En we hebben de afgelopen dagen wat oostenwind gehad, dus dat merk je meteen. Er zijn op Vlieland is er alweer een grauwe vitus gezien. Een Noordse boszanger. Op de Schelling alweer een bergfluiter.
0: Oké, en ja, hoe komt dat dan? Je zegt de oostenwind, want dan komen ze vanuit Rusland deze kant op gewaaid of zo.
2: Ja, ja, eigenlijk wel.
0: Oh.
2: Vanuit het noordoosten, Scandinavië, het oosten van Polen, Rusland, komen vogels.
0: Mag ik een domme vraag stellen, Mark?
2: Altijd. Maar dat is geen domme vraag.
0: Nou, Pieter. Deze wel hoor. Let maar op. Welke kant vliegen ze op?
2: Ja, dat is een goede vraag.
0: Oh,
2: ze gaan een beetje met de wind mee. Ze zoeken de meest efficiënte manier van vliegen. Daarom zijn vogelaars in Nederland ook dol op een beetje oostenwind. Want dan krijg je veel meer aanvoer vanuit Europa naar ons toe.
0: Dus nee, maar ze moeten toch naar het zuiden. Ze moeten toch naar het zuiden? Ja, dat is toch het hele idee?
2: Ja. Dat is het hele idee, ja. Maar wanneer je nu in Oost-Scandinavië in Finland broedt, bijvoorbeeld. Ja, en dan hoor je naar het zuiden te gaan, maar je volgt vaak de kustlijn een beetje. Ja, dan kom je met oostenwind dus in Nederland terecht. Ja. En liefst op Texel natuurlijk.
0: Dat is ook weer zo natuurlijk. En moeten ze dan ook nog over grote bergenkammen heen vliegen? Moeten ze over de Alpen bijvoorbeeld,
2: soms,
0: of de Pyreneeën?
2: Soms wel de Alpen, de Pyreneeën gaan ze overheen. Ja, dat is voor de meeste vogels peanuts. Want als je bedenkt dat vogels die in het oosten van Rusland broeden, die moeten over de Himalaya heen. Die moeten dus over een bergkam van 9000 meter heen.
0: Dat is nog veel heftiger inderdaad.
2: Dat is veel en veel heftiger. En zo hoog kunnen vogels dus vliegen.
0: Dat heb ik me nooit gerealiseerd. Gewoon zonder extra zuurstof en dat soort dingen. Het is niet zo dat ze een klein maskertje meenemen of zo.
2: Naar zwanen kijkt, die kunnen daar dus gewoon overheen vliegen. En dat is dus ongelooflijk. Wij hebben daar hulpmiddelen voor nodig.
0: Zou ik net zeggen, moet je je voorstellen dat je daar staat in de Himalaya en je bent daar de Mount Everest aan het beklimmen, vliegt gewoon een zwaan over.
2: En dan komen er gewoon een paar zwanen over. Jouw uitlachen, omdat je met een zuurstofmasker.
0: Dat zit je moeilijk te doen allemaal. Ja. Maar goed, er zijn behoorlijk wat vogels op weg naar zonnige oorden. Want dat is waar het op neerkomt. Dat ze gewoon
2: Ze gaan dus naar het zuiden. Hè,
0: ja.
2: Om antwoord te geven op jouw vraag. Welke richting? De meeste vogels trekken nu naar het zuiden.
0: Ja. En wat voor vogels kunnen we dan op dit moment mooi zien op Texel die daar ook wel gangbaar zijn in deze tijd van het jaar?
2: Nou, wat heel leuk is, dat je nu weer grotere groepen ziet bijvoorbeeld. De tapuit is een vogel die broedt in de duinen. Hè? Die hebben we in het voorjaar een paar keer besproken, omdat we daar camera's bij de nesten hebben staan.
0: Ja, die doet dat in oude hazenholen, toch? Konijnenholen?
2: Ja, in konijnenholen. In konijnenholen, in de duinen. Ja, en die zie je nu opeens langs de Waddendijk. Op de paaltjes zitten jonge tapuiten die al op weg zijn naar het zuiden. En dat zijn niet alleen maar onze broedvogels van Texel, maar broedvogels vanuit heel Noord. West-Europa eigenlijk. Die komen dan langs. En die kan je hier dan zien. En wanneer je nu 's ochtends vroeg, vanochtend vroeg langs de dijk gaat, of morgenochtend vroeg, dan zie je soms hele grote groepen zwaluwen. Tot wel 100, 200 stuks.
0: Gaaf.
2: Die verzamelen zich al een beetje. De boeren zwaluwen met name.
0: Maar zitten die dan op een hekje of zo?
2: Ja, gewoon op een rasterdraad of een
0: kaperraster. Gaat niet op de grond zitten, toch, zwaluwen? Dat doen ze
2: en
0: niet.
2: Grotere groepen gele kwikstaarten kan
0: ook
2: je
0: nog
2: nu zien. Ja.
0: Nou, wat leuk. Mark, en nou wil het feit. Wij zijn met de ontbijttafel, of althans, Frank en Anne en ik, zijn niet aankomend weekend, maar het weekend daarna gaan we even naar Texel toe. Zijn er nog tips waarvan je zegt, dat moet je echt even doen? We komen natuurlijk wel even langs bij het Vogelinformatiecentrum bij jou.
2: Ja, Dat wou ik net zeggen. Kom langs, want in september staat bij ons de maand in het teken van de vogeltrek. Want september is natuurlijk wel de trekmaand. Dus dan hebben we ieder weekend wel wat leuks. We hebben veel trekvogelexcursies.
0: Ja, maar leuk.
2: Ga ook kijken in de Slufter bij het Diepe Gat. Dat is de noordopgang van de Slufter. Er staat een prachtige vaste telescoop. Daar kan je over het natuurgebied heen kijken. En er werd de hele week werd daar al een zeearend gezien.
0: Hé, wauw, die heb ik nog nooit in het echt gezien. Dat zou gaaf zijn.
2: Als wij die
0: als je die even kunt vragen of die kan blijven. Dat zou ik wel waarderen, Mark, als je dat even kunt regelen voor ons.
2: Nou, dat zou wel heel mooi zijn. Leuk.
0: Maar ben je zelf ook wel op het eiland in het weekend van 4, 5 en 6 september?
2: Ja, als het goed is wel. Tenzij er ergens wat heel zeldzaam zit. Ja, maar dan ben je opeens pleiten, dat snap ik.
0: Nou, dat zou leuk zijn als we nog even een kopje koffie deden samen dan, goed?
2: Ja, hartstikke leuk.
0: Oké, Mark, fijn dat we even mochten bellen. Zo vroeg op de dag en daarom ook gefeliciteerd. Je bent ook de vroege vogel van de dag. Je weet het, hou hem hier.
2: Met veel plezier.
1: Ben je ook een vroege vogel? App dan nu je naam en je beroep naar 088 8 50 51 52. En wie weet ben jij binnenkort wel de

0: Vaya con Dios met Heading for a Fall. An.
1: Ja.
0: Ik was gisteren weer eens in een knijter nostalgische bui.
1: Echt? Ja. Wat heerlijk.
0: En dat kwam doordat er iemand langskwam met een beroep waarvan je denkt, bestaat dat nog? Ja, dus.
1: Een beroep?
0: Ja, iemand had een beroep wat nog bestaat. En die kwam bij mij langs.
1: Beetje scheppen.
0: Bijna goed.
1: Oh.
0: Wat het is, vertel ik je na Alphaville.

0: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
1: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
2: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
1: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
2: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
1: Bestel op budgetbroodjes.nl.
2: Nu ook in Purmerend.
3: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
4: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
5: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
6: Dus het maken van staal wordt schoner.
7: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
8: Maar moet dat dan in Nederland?
9: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
4: En wat levert dat dan op?
7: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
4: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
10: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
11: Hallo, ik ben Francine uit het mooie Haarlem.
12: Ik ben Piet en we komen uit de Pijp.
13: Wij zijn Joop
14: en Gerda en komen uit het historische stadje Purmerend.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: NH. Met 7 uur, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland, krijg je van Suus Boslo. Suus, goedemorgen.
17: Goedemorgen. Het sproeiverbod is opgeheven in het waterschap Gooi, Amstel en Vecht. Met oppervlaktewater mag het weer. Sproeien met grondwater is vanaf vrijdag weer toegestaan. De maatregelen werden 2 weken geleden ingesteld vanwege de extreme droogte. Beveiligers op Schiphol leggen ook vandaag een aantal keer het werk neer. Deden ze gisteren ook al. Ze willen meer collega's, minder werkdruk en een betere werkomgeving. En Hilversum grijpt in bij een beruchte rotonde. Op de kruising tussen het Oosterrijnd en de Soestdijkerstraatweg is die. Er gebeuren daar regelmatig ongelukken of bijna ongelukken. Nu wordt de rotonde versmald naar 1 rijstrook. En in november kijkt de gemeente dan of het daardoor veiliger is geworden op de rotonde. En ik weet niet meer wat ik dan daarna ook weer moet
16: zeggen.
17: Straks
16: meer nieuws uit Noord-Holland, maar eerst het nationale en het internationale.
18: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De afgelopen jaren zijn er in Nederland meer dan 10 situaties geweest waarbij een kind voor langere tijd werd gemarteld. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Kindermarteling is de meest vergaande vorm van mishandeling. Slachtoffers worden bijvoorbeeld opgesloten en daders halen plezier uit de macht over een kind. Zoals bijvoorbeeld gebeurde met het pleegmeisje uit Vlaardingen. Uit vonnissen van rechtbanken blijkt dat er de afgelopen 5 jaar zeker 12 rechtszaken over kindermarteling zijn geweest. Wereldwijd wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. En Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. De Nederlandse muziekjournalist Leo Blokhuis zegt dat de countryster de allergrootste was.
19: Zij heeft het glazen plafond doorbroken voor vrouwen, niet alleen in de country, maar in de popmuziek. Zij was een vrouw die zelf wist wat ze wilde. Zij was er heel vroeg bij als zelfstandig componiste in een tijd waarin liedjes werden geschreven door mannen die aangereikt werden aan vrouwen.
18: Bij het Witte Huis hangen de vlaggen half stok. Parton leed aan kanker en overleed gisteren na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80. Amerikaanse leger heeft in de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. Het is niet gelukt om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken voor NEC. Gisteravond verloor de Nijmeegse ploeg opnieuw van Bodo Glimt. Het werd 3-0. NEC gaat nu naar de Europa League en daar zijn de fans ook wel blij mee.
20: Je bent natuurlijk gewoon trots op NEC. Ja, het is gewoon mooi. Het is gewoon jammer.
21: We kunnen wel heel verdrietig worden, daar komt het eigenlijk op neer. Maar ja, iemand moet ook gewoon de Europa League winnen. Ja, dat zijn wij overduidelijk.
18: En dan nog het weer, bewolkt met in de loop van de ochtend lokaal kans op onweer. Vanmiddag geregeld zon, maar ook kans op regen en onweer. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Indiën, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indiën Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Hé, wat is dat?
22: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
15: Doe maar duur.
22: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave.
23: Greenwave.
24: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
25: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
26: Oké, we gaan.
27: Ik betaalde €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
28: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
29: Zijn we al.
28: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
30: Oh ja, verzekering.
28: En weer door met de Ora autoverzekering.
31: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
32: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
33: Hey, Raymond!
31: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
34: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
35: Rustig, adem in,
34: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken?
35: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
36: De ontbijttafel.
37: Met Pieter Kok.

0: Crowded House met It's Only Natural. Goedemorgen, welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 7:08 op die vroege woensdagochtend. Maar hij begint wel lekker zonnig en het wordt ook nog zonniger. 26 augustus en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Suus er ook nog voor het nieuws. Goedemorgen, Suus.
2: Hey, goedemorgen.
0: Ah, jongens, beroepen van vroeger, dingen waar je niet zoveel meer over hoort. Daar kan ik knijter nostalgisch van worden natuurlijk.
1: Ja.
0: Daar heb ik sowieso wel last van. En gisteren was dan het moment daar. Ik ben bezig geweest met het verbouwen van de woonkamer. Dat weet je, dat heb ik wel vaker verteld al aan.
1: Ja.
0: En daar moesten nieuwe radiatoren in, want die oude waren echt een soort van lekkende oude gare dingen.
1: Mm-hmm.
0: Nou, wat doe je dan? Dan laat je iemand komen om die af te koppelen. In mijn geval dan heb ik dat gedaan. Ik heb dat niet zelf gedaan, want dat moet je helemaal leegzuigen. Zo'n gedoe. Dus die heb ik laten ontkoppelen. En toen heb ik die vervolgens ergens op een plek aan de rand van mijn tuin gelegd. Zo van, dat los ik binnenkort wel op.
1: De oude radiatoren?
0: Ja. Ja? En dat was ongeveer in mei.
1: Super.
0: En die lagen er nog.
1: Zou Esther blij mee zijn?
0: Dat was dus ook niet zo.
1: Ik weet nog de vorige keer dat je iets in de tuin had laten liggen.
0: Ja, dat werd ook niet gewaardeerd.
1: Nee.
0: Nou goed, dus dat moest echt een keer opgelost worden. Maar toen ben ik gaan bellen en ik ben eventjes gaan zoeken. Mijn schoonmoeder zei namelijk... Ah, dit is toch wel een oude ijzerboer die me even op wil halen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Goeie.
0: Daar heb ik weinig mee te maken over het algemeen met de oude ijzerboer. Maar ik heb daar iemand op gebeld.
1: Nee, vroeger was er dan iemand met zo'n bakfiets die dan door,
0: precies.
1: Die dan rondfietste.
0: Precies. Nou goed, dus ik een beetje bellen. En ik kom inderdaad bij Jaap uit. En Jaap zegt, hoe lang is de langste radiator ongeveer? Ik zeg, nou, een metertje of twee. Oh ja, dan maak ik eerst mijn bakje even leeg. Kom ik na het eten even langs.
1: Oh, wat heerlijk.
0: En toen kwam hij om 6:30, stond hij op de stoep. En zei hij, ja, ik ga wel aan de bak. En toen legde hij het even uit. Het was heel fijn. Hij legde het even uit, want hij had allemaal gereedschap bij zich en zo. En ik zei toch van, ja, je gooit het in die bak en dan ben je toch klaar? Toen zei hij, nee, want er zitten verschillende soorten metaal aan.
1: Oh.
0: Want je hebt nog hoekjes en dingetjes. En dat kan dan een soort van koperachtige legering zijn. En dat is meer waard. Dus dan moet je er even afschroeven. Moet je een apart bakje inleveren en krijg je meer geld.
1: Oh, maar verkoopt hij het dan weer?
0: Dat
1: of
0: is wat de deal was.
1: Weer opnieuw?
0: Nee, dat was de deal. Want ik belde de oude ijzerhandel. En die zei, als je het zelf komt brengen, dan krijg je wat geld van mij ervoor.
1: Mm-hmm.
0: Maar als je dat er niet per se zelf voor hoeft te hebben, dan weet ik wel iemand. Die komt bij je halen en dan krijgt die dat geld ervoor.
1: Ah, top, slim.
0: En zo werd het geregeld. En ik hoefde niks te doen behalve te zeggen, het ligt daar.
1: Zet hem op.
0: Gaat het al zien liggen.
1: En hij tilde die hele grote...
0: Ja, maar het was...
1: Dan moet ik wel zeggen, zelf in zijn kar?
0: Nou, het was een soort van...
1: Zo'n kar voor me.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat was het niet.
1: Oh.
0: Het was gewoon een grote auto, zeg maar, waar alles in kon. En een imperiaaltje erop. Maar, nee... Die langste radiator, die radiatoren waren van een soort van oude convectorachtige materiaal gemaakt.
1: Okay.
0: Dus ze waren niet heel zwaar.
1: Precies. Ik wou zeggen, draagt hij dan zelf dat 2 meter lange ding?
0: Nee, maar dat zou niet te doen zijn.
1: Je hebt wel even geholpen, toch?
0: Nee, dat hoefde niet. En ik moest zelf nog eten. Ik stond te koken.
1: Heb je gegeten terwijl die man...
0: Wat had ik dan moeten doen? Nee, maar hij was gewoon lekker rustig. En hij zei, nee, ik red me wel. Komt allemaal wel goed. Ga je me nou een schuldgevoel aanpraten?
1: Ja, je kan toch even helpen? Je gaat toch niet eten als iemand je hele tuin leeg staat te halen met radiatoren?
0: Ik heb mijn kip uit de oven gehaald. Dan moet ik toch...
1: Hè? Heb je hem wel een beetje gegeven?
0: Nee, hij had net gegeten, want hij is naar het eten gekomen.
1: Wat lullig ben jij eigenlijk?
0: Had ik hem iets aan moeten bedanken?
1: Hij had net gegeten, misschien wilde hij wel een kopje koffie.
0: Nou,
1: heb
0: dat
1: je dat wel
0: aardig.
1: Gevraagd?
0: Nee, heb ik niet gevraagd.
1: Lullig.
0: Oh, dat is lul. Heb ik helemaal spijt. Heeft er iemand nog oude radiatoren? Maak het goed met hem.

0: Pointer Sisters met Fire.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Vanavond klinkt in de Sint-Nicolaaskerk in Amsterdam het slotconcert van de Amsterdamse Orgelzomer. 9 weken lang konden liefhebbers iedere avond genieten van orgelmuziek, gespeeld door organisten uit binnen- en buitenland. Met vanavond dus het laatste concert. En die eer is aan de organist Jos Maters. Klinkt ongeveer zo.

0: herken je je eigen spel nou ook, Jos?
1: Nou, ik moest nou even horen wat er nou was. Ja. Ik weet niet waar jullie het uit hebben geknikt.
0: Ja, goedemorgen. Leuk om je eventjes aan de lijn te hebben. En ook te benoemen dat jij volgens mij ook wel een van de jongste organisten van het land bent, of niet?
1: Dat zal meevallen, maar ik hoor zeker wat tot de jongere generatie.
0: Ja, 28 lentes jong. En daar dus niet mee de jongste van Nederland. Want het is best een beetje populair, of niet?
1: Populair?
0: Ja, toch? Laat ik het zo zeggen. Er zijn in ieder geval wel jongeren die het leuk vinden om hier ook mee bezig te zijn.
1: Oh, ja, zeker. Zeker als je ook het amateur muzikantenschap meetrekt, dan zijn er zeker nog wel jonge organisten te vinden. Kom je bij de professionele hoek, dan is het iets minder, maar we zijn er nog zeker.
0: Ja, en hoe ben je nou zelf ooit in aanraking gekomen met het orgel?
1: Ja, dat was zo'n mooie kinderervaring. Ik mocht bij een achterneef, die ook orgel speelt, mocht ik als 10-jarig jochie ook naast hem op de orgelbank zitten.
0: Ja.
1: Dat was tijdens een of andere kooravond, hij begeleidde dat koor. Ja, vooral toen dat orgel even open ging, ik vond het fantastisch. Toen wou ik niks anders meer.
0: Snap ik wel, want omschrijf het nou eens eventjes, de magie van een orgel. Wat heb je toen gevoeld als 10-jarige? Wat heb je gezien? Wat greep je zo?
1: Nou, wat mij toen heel erg greep was vooral dat machtige gevoel. Dat je gewoon in je eentje die grote klank voort kunt brengen. Bij het andere, als je gewoon het viool speelt of zingt, is dat toch iets beperkter. En hier heb je echt het volledige spectrum van lage klanken, hoge klanken. Zacht, hard, fantastisch.
0: Ja, als je nou op één orgel kan spelen, kun je dan op alle orgels spelen of werkt het niet zo?
1: Technisch gezien wel, maar de verschillen tussen de instrumenten zijn wel echt enorm. Dus het is wel echt dat je op het ene type orgel wat minder goed uit de voeten kan dan op de andere.
0: Ja, want vanavond speel je in de Sint-Nicolaaskerk, dus in Amsterdam. Dat is dan je thuisbasis. Dat is dan ook waarschijnlijk het orgel wat je gewoon het beste kent, toch?
1: Ja, zeker. Ik doe daar ook flink wat van mijn studio. Dus ja, nee, ik ken het orgel echt van binnen en buiten.
0: Ja, kan ik me voorstellen. En wat maakt dit orgel anders dan andere orgels waar je terechtkomt? Wat is er bijzonder aan dit orgel?
1: Dat is vooral omdat het behoorlijk, dat zeggen we wel, symfonisch is ingestoken. Dus je kan, waarbij je bij een orgel vaak hebt dat je heel erg duidelijk de dynamische verschillen hoort. Als je register bijtrekt, dat het ineens veel harder wordt. Kan dat hier veel subtieler. Dus het kan echt bijna onhoorbaar aanzwellen tot een supergrote klank. Het kan ook echt fluisterzacht zijn.
0: Oh, geweldig. En het is ook al vrij oud, hè, dit orgel?
1: Relatief, ja. Het is in 1889 gebouwd.
0: Ja, geweldig. En is het in Nederland gebouwd eigenlijk? Want we zijn hier best wel goed met die orgelpijpen en restaureren ervan, toch?
1: Ja, klopt. Nederland is eigenlijk heel lang en nog steeds wel een toonaangevend landvest. Dat is klopt. Maar nee, hij is uit Duitsland gehaald.
0: Oké.
1: Okay. Er zat toen een echt een wereldberoemde bouwer, die zijn Nederlandse collega's nog wel de baas was. Daar hebben wij een exemplaar van staan. Geweldig. Dus dat is wel bijzonder.
0: Ja, mag je zeggen. Vanavond dus het slotconcert van die 9 weken durende Amsterdamse orgelzomer. Jij bent bij elk concert aanwezig geweest, heb ik me laten vertellen. Hoe is dat geweest? Wat heb je allemaal meegemaakt? Zijn er dingen geweest waarvan je denkt, oh, dat wil ik ook gaan proberen? Of zijn er dingen geweest waarvan je zegt, van nou, dat nooit meer?
1: Het is sowieso heel leuk om al die verschillende collega's te horen spelen. Want iedereen brengt zijn eigen muzieksmaak, zijn eigen manier van muziceren mee. Dus je hoort constant het orgel dat je zo goed kent op een compleet andere manier. Dus dat is heel inspirerend. En ja, wat verder heel leuk is om te zien, is dat de publiek dat bij trekken toch wel net wat anders is dan het reguliere orgelpubliek, wat behoorlijk vergrijsd is. Maar misschien dat iets Amsterdamse is, dat mensen toch wat sneller geïnteresseerd zijn in nieuwe dingen en daardoor ook wat jongere mensen weten trekken.
0: Ja, hartstikke gaaf. Is nog plek eigenlijk, of is het al helemaal uitverkocht?
1: Nee, er is plek. Dat komt wel goed.
0: Nou, als je erbij wil zijn, dus in de Sint-Nicolaaskerk in Amsterdam. Hoe laat is het vanavond?
1: 8:15.
0: En wat ga je spelen?
1: Een klassiek programma, dus er moet uiteraard wat Bach op. Dat is toch wel de orgelcomponist.
0: Ja, hoort er wel bij.
1: En dan via wat meer impressionistische klanken sluit nog af mijn ontzettend virtuoos.
0: Wat gaaf. En gaat dat zien, zou ik willen zeggen. Organist Jos Maters, heel veel plezier vanavond tijdens die Amsterdamse orgelzomer in de Sint-Nicolaaskerk in Amsterdam. En maak er een daverend einde van, zou ik willen zeggen.
1: Ga ik doen. Dankjewel.
0: Dag Jos.

Sam Fender met Olivia Dean, Rain Me In. Het is 5 minuten voor 7:30. Zometeen is het tijd voor het nieuws. En dan krijg je ook nog het weerbericht met Jan Visser. Kijk of het droog blijft. Zometeen meer.

0: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
1: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
3: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland.
4: Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
8: Hey, wat is dat?
9: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
8: Doe maar duur.
9: Nee joh, deze Jackery kost nog geen €800. Bij Greenwave. Greenwave.
10: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
11: Ik betaalde €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
12: Ik ben Chetin Sen uit Zaandam.
13: Ik ben Rob uit Heilo.
14: Ik ben Destiny uit Amsterdam.
15: Ik ben André uit Den Burg op Texel.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Het is 7:30. In Haarlem is het 15 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Suus Boslo. Suus, goedemorgen.
18: Goedemorgen. Een forse autobrand in Assen-Delft. Gebeurde rond 2:30 vannacht. Buren zouden vlak daarvoor 2 harde knallen hebben gehoord. Toen de brandweer aankwam, sloeg er metershoge vlammen uit de auto en kwam er veel rook vrij. De brand was snel geblust, maar er is weinig over van de auto. De politie weet niet precies wat er is gebeurd, maar houdt er rekening mee dat het vuur is aangestoken. Er mag weer worden gesproeid met oppervlaktewater in het waterschap Amstelgooi en Vecht. Sinds 6:00 vanochtend is het verbod daarop opgeheven. Het waterschap stelde 2 weken geleden in vanwege de extreme droogte. Inmiddels is er meerdere keren flink wat regen gevallen en ook de komende dagen wordt neerslag verwacht. Het sproeiverbod voor grondwater wordt vrijdag opgeheven. Het waterschap roept wel op om zuinig met water om te blijven gaan. Ze benadrukken dat hoewel de waterpeilen stabiliseren, het nog steeds zorgwekkend droog is. Maatregelen die zijn genomen om verzilting tegen te gaan blijven nog wel van kracht. En Hilversum grijpt in bij een beruchte rotonde na een reeks ongelukken. Het gaat om de rotonde op de kruising tussen het Oosterrijnd en de Soestdijkerstraatweg. Die wordt tijdelijk versmald van 2 naar 1 rijstrook. Omwonenden waarschuwen al langer voor de verkeerssituatie.
19: Ik heb zelf ook een keer gehad, toen kwam ik vanuit die kant aanrijden. Dat is die dode hoek, omdat je hier 2 stroken hebt. En als er eentje naast je zit, kan je niet zien wat er van links komt. Dus dan zie je de fietsers niet aankomen.
20: Ik probeer altijd extra oogcontact maken met de bestuurder in de auto. En ik heb inderdaad ook een paar keer gehad dat de auto gewoon doorreed omdat hij mij niet zag.
21: Ik fietste dus hier op het fietspad. En er kwam hier een auto aan. Die stopte keurig netjes voor mij. En daarachter reed nog een auto. Die dacht waarschijnlijk, er is niemand. Er komt geen fietser aan. Dus die gaf gas.
18: Eind deze week wordt de rotonde tijdelijk aangepast. De gemeente Hilversum hoopt zo het aantal gevaarlijke situaties terug te dringen. En tijdens de proef kijken ze of dat lukt en of het verkeer nog wel goed doorrijdt. Dat duurt dan weer tot eind november en daarna wordt besloten of de aanpassing definitief wordt. Beveiligers van Schiphol staken vandaag opnieuw, deden ze gisteren ook al. Achter de staking zit vooral frustratie over de hoge werkdruk, de roosters en de werkomstandigheden. Ze eisen onder meer personeel, langere pauzes en een betere werkomgeving.
22: Vorig jaar hebben we nog actie gevoerd om klimaatbeheersing en dat speelt gewoon nog steeds. Het lijkt erop dat Schiphol en de beveiligingsbedrijven zich niet realiseren dat er elk jaar weer een zomer eraan komt en dat de beveiligers in enorme hitte moeten werken. En 's winters ook weer in de kou. De beveiligers zijn gewoon klaar met loze beloftes. En zeggen tot hier en niet verder.
18: Nou, en dus leggen ze het werk vandaag op Schiphol 5 keer een kwartier neer. Om 10, 12, 2, 4 en 7 uur. En dat kan behoorlijk wat vertraging opleveren. 60-plussers worden belaagd met nep-erfenisbrieven, staat in de Telegraaf. Ze krijgen brieven via de post met meerdere postzegels erop en soms ook een lakzegel met een nagemaakte stempelafdruk van bestaande advocatenkantoren in Engeland of Canada. De brief gaat vervolgens om een overleden persoon met dezelfde achternaam als de ontvanger en een advocatenkantoor dat de erfenis beheert af te handelen. Je moet dan contact opnemen, een kopie van je paspoort opsturen en jawel, geld betalen. Dat is dus allemaal nep, niet intrappen dus. En de seniorenvereniging ANBO PCOB maakt zich zorgen. Zij zien ook overeenkomsten met babbeltrucs.
17: Oh jongens, wat is dit toch naar allemaal, hè?
18: Ja.
17: Ik hoor zoveel van dit soort varianten. Gisteren was nog in het nieuws die overstap van Ideal naar Wero, waar je letterlijk niets voor hoeft te doen. Het is een verandering van een Nederlands naar een Europees systeem, wat helemaal prima is. Dat gaat gebeuren zonder dat je ooit iets mee te maken zult hebben, behalve dat je een ander merkje ziet staan. En toch worden er mensen daarmee opgelicht. Ja.
18: Ja, en ook dit, ik snap dit ook wel weer dat je erin zou trappen. Als in, we weten inmiddels wel dat als je een e-mailtje krijgt uit, weet ik veel, Maleisië of van de prins van Senegal of zo, dat je dan, ja, daar.
17: En ik heb hier 9 miljard, maar precies, ik kan het nergens kwijt.
18: Dan gaat er meestal wel een belletje rinkelen. Ja. Maar als het dus een bestaand advocatenkantoor is in, nou, Canada of zo, en er staat helemaal zo'n lakzegel op, en er komen allemaal postzegels, weet ik veel, ja, dat lijkt natuurlijk wel overtuigend.
17: Het probleem is, op het moment dat je denkt dat het waar is, Dan ben je al verkocht. Ja. Want dan ga je erin mee en dan denk je, dit klopt en het deugt. En dat is één groot drama natuurlijk.
18: Wat ik wel te denken, als je eerst geld moet betalen om vervolgens geld te kunnen krijgen,
17: ja, dan weet je ook al
18: iets mis.
17: Dan moet je ook meteen al alle alarmbellen moeten naar afgaan.
18: Nou, precies. Bij deze dus. En meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
17: Dankjewel, Suus. Gaan we naar het weer met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
0: Pieter, goedemorgen.
17: Wat een zomersdagje hadden we inderdaad gisteren opeens, hè?
0: Was, ja, mooie dag. Ja. Ja. Net als maandag. Prachtig weer, ja. Ja.
17: Ja. En krijgen we dat vandaag weer, Jan?
0: Ja, wel iets met ietsje meer bewolking. Op dit moment is het nog overal zonnig. Maar ten zuiden van ons zit een band met wat meer bewolking. We horen bij een zwak front dat langzaam in betekenis afneemt, zeg maar oplost. En dat front geeft wat aanleiding tot wat lichte regen momenteel in Zeeland. Dat trekt langzaam naar het noorden, maar lost dus op. Dus de zon blijft overheersen. Maar het kan af en toe ietsje meer bewolkt zijn in de loop van de dag. Maar ja, de temperatuur is hoog. Het wordt op veel plaatsen zo'n 24 tot 25 graden. En het waait meest matig uit het oosten, later uit het oosten tot zuidoosten. En bij Texel is de wind af en toe vrij krachtig. Morgen dan komt van het zuiden uit een actieve front opzetten. In eerste instantie zijn er vanavond in de komende nacht nog brede opklaringen. Blijft verder droog, weinig aan de hand dus. En morgen wordt er ook warmere lucht aangevoerd voor dat front uit. De temperatuur gaat omhoog richting 26, misschien lokaal 27 graden. Maar de luchtvochtigheid neemt toe, dus het wordt allemaal wat klammer. En minder zon dus, maar nog wel droog in eerste instantie. Maar in de middag dan is er kans op een enkele regen- of onweersbui. Het kan een flinke bui zijn. En dan morgenavond trekken de buien in eerste instantie verdwijnen weer. Maar aan het eind van de avond en in de nacht naar vrijdag, dan ontstaat er in een koufront een actieve golfstoring. En dan neemt de kans op meer buien toe. Dus dat is een beetje het beeld voor de komende dagen.
17: Oké, okay, ja. Maar kan het er zo opklappen als het in Frankrijk gedaan heeft de afgelopen tijd? Nee, toch?
0: Tornado's dat was vrij extreem, hoor. Dat zat gigantische hoeveelheid energie ook in de atmosfeer. Het zeewater daar speelt een belangrijke rol. Middellandse Zee, you name it, allemaal. Dat soort factoren. Maar zoals het er nu eruit ziet, kan er wel nog een behoorlijk groot onweerscomplex ontstaan. Maar dat lijkt vooral over het oosten van het land te zullen trekken in de nacht naar vrijdag.
17: Oké, okay, nou ja, laten we daar dan op hopen dat we niet al te veel...

0: Sting met All This Time.
1: Ja. Ontbijttafel.
2: Dingen, dingen, dingen met Dario.
3: Dingen met Dario.
0: Het is precies helemaal net aan 19:15 geweest. Hoog tijd voor Dario. De Amsterdamse zanger gaat op cryptische wijze iets voor jou omschrijven. En als je denkt te weten wat hij bedoelt of waar hij het over heeft, dan pak je de telefoon en draai je dat nummer 088-850-51-52... om zo kans te maken op kaarten voor een rondvaart door Amsterdam met Stroma voor maar liefst 2 personen. En dit is de vraag van vandaag.
4: Als je hier te lang in blijft zitten, ga je rimpelen.
0: Als je hier te lang in blijft zitten, ga je helemaal rimpelen. 088-850-51-52, jouw kans op die kaarten voor de rondvaart door Amsterdam.
4: Als je hier te lang in blijft zitten, ga je rimpelen.
0: Als je hier te lang in blijft zitten, dan ga je rimpelen. 088-850-51-52, het is jouw kans op die kaarten voor de rondvaart door Amsterdam.
4: Als je hier te lang in blijft zitten, ga je rimpelen.
0: Als je hier te lang in blijft zitten, dan ga je rimpelen. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
5: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
5: Met Diana.
0: Hi Diana.
5: Ja. Ja, het was een beetje gok nu weer.
0: Ik ben benieuwd.
5: Maar ik gok op het bad.
0: Het bad. Even kijken of je gelijk hebt met het bad. Nee, is niet goed.
5: Nee. Oh, dan die andere.
0: Volgende keer beter, Diana.
5: Dank je. Doei.
0: Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
6: Goedemorgen met Annelies.
0: Annelies, vertel, wat denk je dat het antwoord is?
6: Ik dacht een sauna.
0: Een sauna? Eens even kijken. Nee, is ook niet goed. Nee, verdik me. Volgende keer beter, Annelies. Jij ook. Doei, doei.
4: Als je hier te lang in blijft zitten, ga je rimpelen.
0: Niet het bad, niet de sauna, maar wat is het wel? 088-850-51-52, waar heeft onze Dario het over?
4: Als je hier te lang in blijft zitten, ga je rimpelen.
0: Ja, pak die telefoon en draai dat nummer 088-850-51-52. En voor de duidelijkheid, even niet bellen via WhatsApp, want dat kan ik niet opnemen zonder van jou en mijn moeite.
4: Als je hier te lang in blijft zitten, ga je rimpelen.
0: Als je hier te lang in blijft zitten, dan ga je rimpelen. 088-850-51-52. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
7: Hey, met René, goedemorgen.
0: René, goedemorgen.
7: Jacuzzi.
0: Je zegt niet jacuzzi, René. Je bent enthousiast. Even kijken.
4: Jacuzzi.
0: Hey, René, dat is helemaal goed. Jacuzzi is het juiste antwoord, René.
7: Zeker.
0: Oh, je wist het gewoon al, hè? Ongelooflijk.
7: Absoluut.
0: Het betekent dat je 2 kaarten hebt gewonnen voor de rondvaart door Amsterdam.
7: Heel fijn, dankjewel.
0: Weet je wel wie je mee gaat nemen?
7: Ik weet het niet. Ik ga eerst de koersje en dan ga ik de rondvaart op.
0: Ja,
7: dus,
0: je hebt helemaal gelijk. Veel plezier weer ermee. Fijne dag.
7: Jo. Hoi.

0: Sister Sledge met We Are Family.
1: De ontbijttafel.
2: Op locatie.
0: Ja, met onze eigen Sjoerd. Sjoerd, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen Pieter. Ken jij het programma De Stoel nog?
0: Rick Verderhof? Ja, die met een stoel op het dak van een auto aan het rijden was. En dan ging je erop zitten of zo. Wat was het ook alweer?
3: Ja, dat was een programma volgens mij van 20 jaar geleden. En dan ontmoetten die markante mensen, bijzondere mensen. En dan ging hij inderdaad met een stoel op een auto of op een, op een boot. Ging hij eigenlijk op pad op zoek naar mensen die een mooi verhaal hebben.
0: Ja.
3: En nou ja, ik ga naar iemand toe. Ik denk dat deze persoon prima in dat programma had gepast.
0: Oh ja?
3: Ja, dit is fantastisch hoor. Hij heeft een dierenspeciaalzaak in Amsterdam-West. Al meer dan 40 jaar. Hij is inmiddels ook een soort buurthuis geworden. Iedereen die klopt daar maar aan, komt koffie drinken en weet ik het allemaal.
0: En naar dieren kijken of zo dan ook? Of,
3: uiteraard,
0: hoe gaat
3: het? Ja. Het is natuurlijk een dierenwinkel. En hij verkoopt zijn spulletjes op een hele bijzondere manier. Nou, dat ga je straks horen.
0: Verkoopt ze spulletjes op een hele... Ik zit even... Mag ik raden of is dat niet leuk?
3: Tuurlijk mag jij raden.
0: Verkoopt ze spulletjes op een hele... Oh.
3: Nee.
0: Nee, niet goed.
3: Ja, nee, kom maar, kom maar.
0: Hij doet dat doordat hij een soort veilingmeester is of zo.
3: Nee.
0: Nee?
3: Oh. Nee.
0: Nou, prima. We gaan het zo meteen meemaken. Dan
3: okay,
0: hoort het straks wel. Tot zo, Sjoerd.
3: Hoi.
1: De ontbijttafel.

0: tegen een high heating.
1: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
2: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
1: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
2: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
1: Bestel op budgetbroodjes.nl.
2: Nu ook in Purmerend.
3: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! De hele maand augustus varkensbraadworsten 7,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
4: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
5: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
6: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
7: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
8: Dus het maken van staal wordt schoner.
9: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
10: Maar moet dat dan in Nederland?
11: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
12: En wat levert dat dan op?
9: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
13: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
14: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
15: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
16: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een verbod op houtstoken als het mistig of windstil is. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
17: Ik ben Floris en ik kom uit Alkmaar.
18: Ik ben Jonathan en ik kom uit Diemen.
19: Ik ben Gloria en ik kom uit Amsterdam.
20: Ik ben Romy en ik kom uit Heerhugowaard.
21: Ik ben Chiara en ik kom uit Zaanstad.
22: Ik ben Jonas en ik kom uit Amsterdam.
23: Thuis in heel Noord-Holland.
24: Het is 8:00. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Suus Boslo. Suus, goedemorgen.
25: Goedemorgen. Wetenschappers uit Amsterdam presenteren vandaag plannen voor een nieuw post-covid-centrum. Ze krijgen geen geld meer van de overheid, maar willen doorgaan met uitzoeken waarom 500.000 mensen in ons land klachten bleef houden nadat ze corona hebben gehad. En dus regelen de wetenschappers het zelf. Het sproeiverbod is opgeheven in het waterschap Gooi, Amstel en Vecht. Met oppervlaktewater mag het weer. Sproeien met grondwater is vanaf vrijdag weer toegestaan. De maatregelen werden 2 weken geleden ingesteld vanwege de extreme droogte. In Heemstede is een plek gekozen voor een asielopvang, waarmee in 1 keer aan de gemeentelijke opdracht wordt voldaan. In een weiland bij de Krukiusbrug komt plek voor 160 mensen. Helemaal zeker is het nog niet. Er moet nog een ontheffing worden geregeld bij de provincie. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
26: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In 5 jaar tijd zijn bij de rechter zeker 12 zaken behandeld waarin sprake was van kindermarteling, blijkt uit onderzoek van de NOS. Bij kindermishandeling gaat het vaak om verwaarlozing, maar bij kindermarteling is opzet in het spel. En haalt de dader plezier uit het wreed behandelen van een kind. Binnenlandredacteur Milo Hornstra vertelt over wat voor situaties het gaat.
27: Vaak is het schoppen en slaan, maar ook veel opsluiting in garage, in een kelder. Het pleegmeisje uit Vlaardingen was het in een kooi met stroom erop. Ze krijgen geen eten soms. Ik heb best wel wat gelezen hierover. Ja, soms duizelt je echt wat voor mishandeling er allemaal voorbij komt.
26: Volgens deskundigen zijn er waarschijnlijk veel meer slachtoffers van kindermishandeling. Kindermarteling, excuus. Opnieuw is een opslag van de Russische webwinkel Wildberries aangevallen door Oekraïne. Dit keer eentje ten zuidoosten van Moskou. Rusland zegt dat er 16 drones betrokken waren bij de aanval. Er ontstond een grote brand, maar er raakte niemand gewond. Oekraïne kiest de laatste tijd vaker magazijnen van grote webwinkels als doelwit. Het Amerikaanse leger heeft in de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. Feyenoord-fans zijn volgende week mogelijk niet welkom in het stadion van NEC. Burgemeester Bruls van Nijmegen zei in Goedenavond Nederland dat het uitvak leeg blijft als er niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur.
0: Kijk, het eerste wat je moet doen, ze hebben dat ook afgesproken, is daders pakken. Als dat lukt, dat is natuurlijk het beste. Hè? De persoonsgerichte aanpak is het beste. Maar als dat niet lukt, moet dat je ook durven zeggen dat uitsupporters volgende keren niet welkom zijn. Nou.
26: Zondag gooide Feyenoord aanhangers vuurwerk naar supporters van Cambuur. Daarbij raakten 7 mensen gewond. Het weer bewolkt met in de loop van de ochtend lokaal kans op onweer. Vanmiddag geregeld zon, maar ook dan kans op onweer en regen. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
2: 2 files, eentje op de A4 van Den Haag richting Amsterdam, tussen knooppunt Burgerveen en Hoofddorp, net iets meer dan 5 minuten. En ook file op de A9 van Alkmaar richting Amstelveen, tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen Stadshart, 5 minuten vertraging.
3: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
6: Je vermindert eczeemklachten met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
12: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
28: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
29: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
30: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
28: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
30: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
31: De ontbijttafel.
32: Met Pieter Kok.

0: Genesis met Invisible Touch. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, die grootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 8 minuutjes over 8 op die vroege woensdagochtend, die lekker zonnig begint en ook helemaal niet frisjes is hoor. Doet een beetje zomers aan vandaag. Het is 26 augustus en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Suus erbij voor het nieuws. Goedemorgen Suus.
2: Hey, goedemorgen.
0: Fijn dat je er ook weer bent. Jongens, ja, het is toch de dag nadat we gehoord hebben gisteravond dan, aan het eind van de dag, dat Dolly Parton is overleden.
1: Mm-hmm.
0: Ja, echt een verdrietig moment. En Anne, dat is inmiddels ook wel duidelijk hier bij de ontbijttafel. Jij bent echt een groot fan, hè?
1: Ja, ik wist dat eigenlijk niet zo.
0: Jij wist dat niet tot ik hier kwam werken, want hier is dat nooit een geheim geweest, hoor.
1: Nee, dat klopt. Ja, ik ben niet van heel veel mensen fan eigenlijk.
0: Nee.
1: Maar van Dolly wel, ja.
0: En hoe kwam dat dan? Waarom specifiek Dolly? Wat vond je er zo gaaf aan? Was het de muziek? Was het ook het karakter, de verschijning, haar songwriting? Ja.
1: Dat allemaal. En ik vind het altijd zo lastig, want ik ken haar niet.
0: Nee.
1: Ik heb haar nooit gezien. Dus ik heb eigenlijk, ik weet eigenlijk niet zo goed wat het is. Behalve dat ze altijd heel positief is en heel lief voor iedereen.
0: Ja.
1: En ik vind het heel fijn dat de wereld mensen heeft als Dolly Parton die een beetje lief zijn voor de wereld.
0: Moet ik zeggen dat er heel veel mensen die haar dus wel gekend hebben ook zeggen van ja, een wereld zonder Dolly Parton voelt ook niet zo goed. Want we hebben mensen als Dolly nodig.
1: Ja, ik vond het wel fijn dat zij er was.
0: Ja.
1: Eigenlijk.
0: Ja. Een klein traantje gisteravond.
1: Ja, vanochtend ook.
0: En dan, hoe gebeurt dat dan? 'S Ochtends in de auto dan?
1: Ja, ik dacht, ik ga gewoon even muziek opzetten.
0: Oh, dat wel.
1: Ik ga gewoon
0: wel
1: even luisteren.
0: Ja.
1: Dacht ik. Heb je dat gisteren al gedaan?
0: Nee, want er kwam genoeg langs in mijn tijdlijn.
1: Oh ja.
0: Iedereen had opeens iets met Dolly Parton.
1: Oh ja.
0: Ja, dat hoort er dan ook bij natuurlijk. Mm-hmm. Dat is tegenwoordig zo. Mensen gaan ook helemaal in archieven lopen graven of ze nog een fotootje met haar hebben.
1: Oh ja.
0: Maar er zijn ook mensen die muziek met haar gemaakt hebben. Mm-hmm. Zoals bijvoorbeeld Waylon.
1: Ja.
0: En die mogen we volgend uur eventjes bellen om te kijken hoe het met hem is. Want ja, die zal er wel flink aangedaan zijn, kan ik me zomaar voorstellen.
1: Het, ja.
0: En dan gaan we natuurlijk ook muziek van Dolly draaien. En daar heb ik iets voor in mijn hoofd, maar dat kan nog helemaal veranderen als ze Waylon opeens roet in het eten gooit. dus daar verheug ik me eigenlijk stiekem ook wel op. Want die heeft toch een hoop prachtige muziek gemaakt, die vrouw. Hè? Dat is echt indrukwekkend.
1: Niet normaal, hè?
0: Wat die aan liedjes geschreven heeft alleen al. Dat
1: zijn honderden volgens mij.
0: Ja, ze was ook heel productief gewoon.
1: Ja. Ik vind dat cool.
0: Bijzonder mens. Zometeen bellen we met Waylon. Duurt wel nog eventjes hoor, volgend uur. Want eerder moet je zo'n man niet wakker maken, toch?

0: Mooie Al Stewart met The Year of the Cat.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Het is zo'n bericht wat je een paar keer per jaar wel weer tegenkomt en waar ik elke keer bij denk van ja, hoe zit dit nou precies? Door de extreme droogte gaat het namelijk, hou je vast, slecht met de aardappels en misschien wel het slechtst met de friet, want daar heb je een grote aardappel voor nodig. En de enige die ik dat natuurlijk echt kan vragen is aardappelboer Marco Zoetelief op Texel. Marco, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ben je allemaal aan het doen? Ben je hard aan het werk?
3: Nou, ik ben een tuintje aan het opknappen.
0: Oh, van jezelf? Of,
3: Nee. Bekennissen die hebben een perceel land gekocht. En,
0: ja.
3: Ja, er stonden bomen en die moeten weg.
0: Oké, en je zegt een tuintje. Maar hoe groot is het tuintje?
3: Half hectare.
0: Oh ja, precies. Nee, oké, dus wel even een klusje inderdaad. Ik hoor ook volgens mij grote materieel achteruit rijden en zo, of niet?
3: Ja, klopt.
0: Ja, precies.
3: Ja.
0: Marco, ik had een vraag. Het gaat over aardappels en dan weet ik dat ik bij jou moet zijn, want jij hebt daar veel verstand van. We hebben natuurlijk te maken met de droogte en nu is er consternatie in de kranten en in nieuwsberichten. Het gaat niet goed met de aardappel door de droogte. Hoe zit dat bij jou op Texel?
3: Dat is helemaal... Dat is het juiste woord. Het gaat niet goed met de aardappel.
0: Nee, merk je dat dus ook bij jou bedankt?
3: Extreem droog. Ja, is extreem droog. Dus de opbrengsten zijn erg laag. En de kwaliteit is ook matig. We hebben gelukkig vorige week een buitje gehad. En daar profiteren we nog van. Maar het is nog steeds erg droog.
0: Ja, het is te weinig. Is de aardappel dus ook inderdaad kleiner? Is dat, klopt dat, wat we daarover horen?
3: Ja, dat klopt. Ja. Ze zijn iets kleiner. Maar ik teel pootgoed, dus dat is op zich niet zo heel erg. Wij moeten gewoon heel veel stuks hebben.
0: Ja.
3: Ze hoeven niet zo heel groot. Maar de consumptieaardappel moet groot zijn. Want we moeten een grote patat hebben natuurlijk.
0: Ja, want voor de mensen die het niet weten, wat is pootgoed ook alweer?
3: Dat is dat plant een consumptieteler volgend jaar op.
0: Ja, precies. Dus jij plant eigenlijk de aardappelen waar aardappelen uitkomen die andere mensen kunnen planten. Heb ik dan goed?
3: Juist, ja.
0: Blijft een ingewikkeld systeem. Maar,
3: ja, klopt.
0: Maar jij, je hebt het over de opbrengst en dergelijke, dat het allemaal lager gaat zijn. Vorig jaar hebben we elkaar ook wel eens gesproken. En daarin was het probleem juist dat er extreem goede opbrengst was. En dat daardoor de aardappelprijs weer heel erg laag was.
3: Ja, klopt.
0: Het is wel een beetje een achtbaan jouw baan aan het worden, volgens mij.
3: Ja, dat is boeren, zeg maar.
0: Ja.
3: Je kan het niet van tevoren plannen.
0: Nee, en als je dan van tijd tot tijd nog een paar bomen ergens uit kunt halen bij iemand om een zakcentje erbij te verdienen.
3: Ja,
0: dan doe je dat toch?
3: Ja. Daar draaien we ons wel niet voor om.
0: Nee, dat kan ik me goed voorstellen. Marco, ik had nog een vraag. We gaan met het hele team van de ontbijttafel. Zijn we niet aankomend weekend, maar het weekend erop zijn we eventjes op Texel. Voor een lekker weekendje. Nou, gezelligheid.
3: Ja.
0: Vind je het gezellig als we even langskomen bij je ook? Mag dat?
3: Ja, natuurlijk.
0: Ik wil het bedrijf een keertje zien zo langzamerhand.
3: Ja.
0: Ik heb je zo vaak aan de lijn gehad.
3: Ja.
0: Bij deze afgesproken. Ik ga jou niet lang van je werk houden, want volgens mij moet er een hoop gebeuren voordat al die bomen daar de grond uit zijn. En ik hou me gewoon vast, ik klamp me vast aan die patatprijs, want dat zal wel flink de lucht inschieten de komende tijd, hè?
3: Nou, dat is ook weer niet zo.
0: Oh, hoezo niet dan?
3: Die contracten die zijn eind vorig jaar zijn die allemaal weer opnieuw afgesloten met boeren.
0: Ja.
3: En zoals je weet zijn er vorig jaar natuurlijk heel veel aardappels gegroeid. We hebben ze zelfs gewoon weg moeten gooien.
0: Ja.
3: En de fabrieken zeiden van, die prijs die moet omlaag, want er zijn veel te veel aardappels. Dus die hebben de contractprijzen naar de boeren toe flink naar beneden gedaan.
0: Ja.
3: En nu komen er minder aardappels, maar dat is het probleem van de boer. Want die heeft een afspraak met de fabriek, die levert tonnen aardappels per hectare.
0: Oké. Okay.
3: Nou, als die minder aardappels levert dan hij heeft afgesproken, dan hoef ik jou niet uit te leggen wat er met een contract gebeurt.
0: Ja.
3: Die boer die moet dus ergens anders misschien aardappels bijkopen.
0: Oh, die moet ze dan gaan inkopen om ze dan weer te kunnen... Hij moet zich aan zijn contract houden. Hij moet de aardappels leveren die hij heeft afgesproken.
3: Jazeker, ja.
0: Jeetje, dus, wat een risico.
3: Dus eigenlijk moet de patatprijs, die moet van het jaar, moet die gewoon best wel een eentje naar beneden.
0: Wow, dat is dan weer positief voor als ik een patatje mayo bij de kraam sta te halen, in principe.
3: Ja, moet je gewoon zeggen van die prijs die moet naar beneden, want die contracten die snackbar met Avico of weet ik veel wat heb, die zijn vorig jaar flink naar beneden gegaan.
0: Ja, oké. Okay. Dus en we lopen een jaar achter eigenlijk.
3: Ja, maar ze staat natuurlijk overal groot in de krant dat het zo droog is, dat de boeren een probleem hebben, en dat is het zo.
0: Ja.
3: Maar die frietfabrieken, die hebben echt geen probleem. Want die hebben vorig jaar gewoon alle aardappels die over waren, die ze gratis bij een boer op kon halen. Dus even goed een heerlijk patatje van gebakken, hoor.
0: En daar hebben ze gewoon in de vriezer gegooid en dan blijven we even goed?
3: Ja hoor, ja hoor. Oh. En nu begint die handel weer goed te lopen. Dus ja. Die vriezers die gaan weer leeg.
0: Ja.
3: Dus ze moeten weer heel veel aardappels hebben.
0: Nou, het is, de handel in de aardappel heeft heel wat meer voeten in de aarde dan ik gedacht had.
3: Ja.
0: Fijn dat we even mochten bellen. Marco Zoetelieve, aardappelteler op Texel. En nou werkt ze dan nog even daar vandaag, hè?
3: Helemaal goed.
0: Mazzel en tot over anderhalve week. Doei.
3: Doei.
1: De ontbijttafel.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
2: Hey Raymond!
3: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
4: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
2: Hey,
3: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Leren mediteren. Zen.nl.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Ik ben Frank en kom uit Amsterdam Watergas.

0: Het is 8:30 in Ankeveen, is het 17 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Suus Boslo. Suus, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Wetenschappers uit onder meer Amsterdam presenteren vandaag plannen voor een nieuw post-COVID-onderzoekscentrum. Staat in de Volkskrant. Ze doen al jaren onderzoek naar hoe het kan dat 500.000 mensen in ons land ziek blijven nadat ze corona hebben gehad. Maar het geld van de overheid daarvoor is bijna op. Een van de onderzoekers zegt dat zijn onderzoek nu neerkomt op vrijdagmiddag-experimenten. Dat zijn interessante ideeën waar geen budget voor is en die ze alleen kunnen doen door zelf geld bij elkaar te schrapen. Dat gaan ze nu groter aanpakken via een stichting die structureel voor geld zorgt. Er mag weer worden gesproeid met oppervlaktewater in het waterschap Amstelgooi en Vecht. Sinds 6:00 vanochtend is het verbod daarop opgeheven. Het waterschap stelde het 2 weken geleden in vanwege de extreme droogte. Inmiddels is er meerdere keren flink wat regen gevallen en ook de komende dagen wordt neerslag verwacht. Het sproeiverbod voor grondwater wordt vrijdag opgeheven. Het waterschap roept wel op om zuinig met water om te blijven gaan. Ze benadrukken dat hoewel de waterpeilen stabiliseren, het nog steeds zorgwekkend droog is. Maatregelen die zijn genomen om verzilting tegen te gaan blijven nog wel van kracht. Bij de Krukiusbrug in Heemstede komt een asielopvang voor 160 mensen. Het college van BMW heeft die plek gisteren als voorkeurslocatie gekozen. Het is nu nog een weiland, maar het is de bedoeling dat er minstens 5 jaar lang een opvang komt. De keuze voor het weiland naast de Krukiusbrug is geen verrassing. De gemeenteraad van Heemstede had al gevraagd om te kijken of het op die plek kan. En er zijn ook al bijeenkomsten voor omwonenden geweest. De voorkeur gaat uit naar die plek omdat de hele opvang waar Heemstede aan moet voldoen dan op 1 plek kan. En die grond al van de gemeente is. Maar helemaal zeker is het nog niet. Het weiland ligt in beschermd landschap en daarom is er nog een ontheffing van de provincie nodig. Zomerfestival Kwakkoe moet immaterieel erfgoed worden. De organisatie, kraamhouders en prominenten uit de gemeenschap van Amsterdam-Zuidoost hebben een clubje gevormd om dat plan aan te jagen. In het Parool vertelt onder meer Jurgen Rijman dat ze bezig zijn met een aanvraag bij UNESCO. Kwakkoe begon eind jaren 70 als voetbaltoernooi voor kinderen uit de Bijlmer die niet op vakantie konden en groeide uit tot een professioneel festival met artiesten en eetkraampjes. Maar een paar weken geleden kwam het bericht dat Kwakkoe niet in de huidige vorm door kan. En dus maakt Rijman zich zorgen. Hij noemt Kwakkoe een initiatief waar de Surinaamse gemeenschap heel trots op mag zijn. En noemt het ook belangrijk om dat door te geven aan volgende generaties. En daar zou een UNESCO-onderscheiding aan bij kunnen dragen. En dan nog een berichtje in de categorie foutje bedankt. In Hoofddorp is vanochtend een taxi stil komen te staan op een trap. De chauffeur was verkeerd gereden en probeerde het kennelijk toch en kwam vervolgens schuin op de trap te staan op een soort plateau voor een bedrijf. Hij kon niet meer verder. De taxi wordt door een bergingsbedrijf er weer van afgetakeld.
2: Ja, is dit niet ook dat je het ziet en dat je denkt, ik denk dat het wel kan eigenlijk. Dat heb ik.
1: Ja, het is niet een hele hoge trap.
2: Nee, ik heb het ook best wel vaak bij trappen specifiek dat ik denk, ja, volgens mij kan die auto dat wel aan.
1: Ja, doe eens gewoon.
2: Of dat je. Ja, maar dan heb je ook.
1: Ik trouwens niet met mijn auto, maar ik heb zo'n heel klein koekblikje.
2: Ja, maar ik voel de aanvechting gewoon ook wel eens. Dat je, het gebeurt ook vaak in films. Je ziet dat het vaak beter lukt als je een beetje vaart houdt. Ook.
1: Ja, dat als je het gaat doen, wil ik wel mee.
2: Ja, dat snap ik. Ja,
1: dat wil ik dan wel. Ja,
2: van buiten de auto om te kijken, neem ik aan.
1: Even
2: in de auto?
1: Ja hoor.
2: Oké, moeten wij een keer met de auto van de trap afrijden?
1: Leuk.
2: Goed idee.
1: Volgens mij moeten jullie gewoon een keer op een
3: heel slecht
1: een
3: idee.
1: Soort hoe noem je dat? Stuntmannencursus.
2: Stuntmannencursus? Nou ja, gewoon stuntrijachtig iets.
1: Ja.
2: Lijkt me enig.
1: Een soort skatepark.
2: Maar ik wil wel dan met de auto van de trap afrijden. Dat lijkt me echt heel gaaf.
3: Ja, dat is goed. Met je eigen auto gewoon. We gaan niet met die van mij.
2: Nee.
3: We gaan wel niet met jou.
1: Ik heb trouwens een keer voor mijn verjaardag een slipcursus gekregen. Heb ik nog steeds niet gedaan.
2: Oh, misschien wordt het een keer tijd dan.
1: Ja.
3: Misschien mag je dan ook wel van de trap slippen.
1: Ja. Oh, dat.
2: Dat zou echt leuk zijn.
1: Dat is wel vet. Oké, meer nieuws vind je in de app of op nhnieuws.nl.
2: Dankjewel, Suus. Gaan we naar het weer met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Pieter.
2: Nou, er valt weinig te slippen ook de afgelopen tijd, want het is zo droog, hè, Jan?
4: Ja, nog steeds, hè?
2: Ja.
4: Ja.
2: Blijft dat nog even zo, vandaag in ieder geval?
4: Ja, vandaag wel. Ja. We zien een zwak front dat langzaam over Nederland naar het noorden trekt, maar in activiteit afneemt. Er is vanochtend plaatselijk wat regen gevallen in Zeeland, Brabant. Het valt hier en daar nog wat lichte regen. Stelt heel weinig voor. Er zit een wat actievere bui boven België. Maar het hele gebied, daar komt de onweer voor trouwens, trekt langzaam naar het noorden en neemt in activiteit af. En bij ons wat wolkenvelden, maar op veel plaatsen, zeker vanochtend, behoorlijk wat zon. Ook vanmiddagperiode met zon. En dan blijft het toch wel overal droog. En de temperatuur die loopt op naar rond de 25 graden. 24 tot 25 graden. bij een oostenwind, later oost tot zuidoost, en die is matig, bij Texel af en toe vrij krachtig. Vanavond en de komende nacht zijn er brede opklaringen, dus er is weinig aan de hand. Temperatuur daalt naar een graad of 15 tot 16, toch een wat warmere nacht dus, niet overdreven. En het waait meest zwak tot matig uit het oosten. Ondertussen ontstaat ten noordwesten van Spanje een actieve depressie. Die komt vrijdag naar de Noordzee. En het koufront daarvan komt morgen over Frankrijk dichterbij. Betekent dat we eigenlijk in eerste instantie morgen nog prima weer hebben. Het is wat bewolkt, maar de zon laat zich ook zien. Wel neemt de luchtvochtigheid toe. Maar nog geen buien. Maar morgenmiddag dan is er kans op een enkele regen- of onweersbui. Dat kan een flinke bui zijn. Ondertussen hebben we dan wel al een temperatuur van rond de 26 tot 27 graden. De wind draait naar het zuidwesten in de loop van de middag van zuidoost naar zuidwest en is matig van sterkte. En dan zijn er morgenavond eerst nog opnieuw perioden met zon, want de buien trekken naar het noorden weg. Maar laat in de avond en in de nacht naar vrijdag, dan komt de storing langs het koufront opzetten en neemt de kans op forse buien toe. En ook vrijdag overdag kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen. Temperaturen zijn wat lager en ook in het weekend toch geregeld regent, zeker in onze provincie met de warme Noordzee voor de deur. Toch geregeld regen of buien onder invloed van het lage drukgebied. En er worden nieuwe storingen aangetrokken als het ware vanaf de Noordzee richting vanaf de oceaan richting de Noordzee. Temperatuur blijft nog wel boven de 20 graden uitkomen. Dus echt cool, dat is het nog niet.
2: Nee, dat mag je zeggen inderdaad, Jan. Ja, ik zit eventjes te kijken en naar jou te luisteren tegelijkertijd. Ik heb morgen televisieopnames in Blokker. In de middag. Maar daar kan best wel even een buitje vallen, zie ik. Hè?
4: Daar kan wel een bui vallen, ja.
2: Nou, dan gaan we de opnames naar binnen verplaatsen, denk ik. Ja, het is dan maar zo. Goed, we gaan er rekening mee houden. Flink wat water de komende tijd. Of in ieder geval echt nog niet genoeg om ervoor te zorgen dat die hele droogte in één keer opgelost is, hè? Als ik je zo hoor.
4: Nee, zeker niet. Nee, daar is veel meer voor nodig. Dan moet je echt een hele, gedurende een aantal weken toch optocht van storingen krijgen.
2: Precies, moet het gestaag blijven regenen. Ja. We gaan het meemaken. Dank Jan en tot later.
4: Tot later.
2: Je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
3: 1 file en die staat op de A4 van Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer sta je 10 minuten vast.

0: Alex Warren met Passenger.
1: NH. De ontbijttafel.
2: Op locatie.
0: Nou, ik ben benieuwd hoor. Sjoerd, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Ik hoorde gezellig.
3: Ja, ik zit daar midden in het centrum. Amsterdam. De Bilderdijkstraat. Een leuke, gezellige stratenstad. En ik kijk nu naar een dierenspeciaalzaak. En er staat erachter hondenkapsalon. En er staat eronder bezorgservice, een telefoonnummer en een hondenverkoop. En dan kijk ik in de vitrines. Ja, dan zie ik eigenlijk weinig raam. Ik zie alleen maar spullen die voor het raam staan. Kattenpaal, hondenbak, voederbakjes en dat soort zaken allemaal. Want ik ben onderweg naar Danny. En even kijken, hier gaan de winkel in. Hey, goedemorgen Danny. Hey, Danny Zwart. Ik zei een uurtje geleden, zei ik al. Vroeger had je het programma De Stoel van Rick Velderhof. Daar had jij prima op gekund.
4: Nou, dat denk ik ook wel, ja. Want ik hoor de hele dag door, hoor.
3: Ja, hè?
4: Echt.
3: Ik kwam net aan en jij stond toch met de buren.
4: Ja, maar dat is ook de gezelligheid van de buurt natuurlijk. Dit is nog echt een buurtwinkel. En men kent men hier.
3: Ja.
4: Echt, alle buren komen... Althans, alle... Veel buren komen even langs, even een praatje maken van hoe het is en of ik nog wat weet uit de buurt.
3: Ja.
4: Ja, dat hoort gewoon bij ons.
3: Hoe lang werk jij hier nu?
4: Ik werk hier nu 38 jaar.
3: Ja.
4: En we bestaan 40 jaar.
3: Ja.
4: Mijn zus is het begonnen.
3: Ja.
4: En toen ben ik bij haar gaan werken, omdat ik dit leuker vond als de horeca.
3: Ja.
4: Toen ik 18 was. En hier is het altijd gezellig. Hier maak je altijd wat mee.
3: Want ze komen hier ook gewoon alleen gewoon voor een bakkie.
4: Ja.
3: En komen gewoon mensen binnen die helemaal geen dieren hebben.
4: Ja,
3: die denken van, dan komen gewoon even bij Danny langs.
4: Eventjes gezellig, ja. Eventjes even buurten dan, zeg maar.
3: Ja.
4: Dan. Ja, daar staan we bekend ook. Gewoon om de gezelligheid. En mensen komen langs en die nemen koekjes mee.
3: Je bent ook zo'n plaatselijke Sinterklaas bijna. Iedereen zit zwaait naar je. Ik ben hier al 10 minuutjes, maar het is ongelooflijk.
4: Ja, dat kun je wel stellen. Ja. Ook met Sinterklaas had ik een meid er altijd op. Ja. Met Pasen doe ik een Pasen oren op. Ik ben altijd zo gek.
3: Ga je zo in de winkel staan?
4: Ja. En die mensen die moeten altijd lachen. En
3: jij wordt ook de zingende verkoper genoemd?
4: Ja.
3: Stel, ik pak nu... ik pak hier even een zakje met lekkere hondenbrokjes. En ik ga naar de kassa toe. Wat doe jij dan?
4: En dan zeg ik altijd zingend van... dat is €23,95. Ja, en ook als ik bezorg ook... dan ga ik fluitend en zingend de kattenbaksteentjes naar boven brengen. Bij de mensen thuis.
3: Jij brengt ook nog de spullen?
4: Ja, we brengen gewoon de spullen thuis dan, zeg maar. Soms dezelfde avond, soms een dag daarna of de dag wanneer ze kunnen. Ja, dat is ons...
3: Gebeurt dat nog?
4: Ja, hier gewoon bij Salty. Dat is wij...
3: Salty, hè?
4: Salty eten we, ja.
3: Ja.
4: En dat is namens onze hond vroeger. We hadden een hond en daar hebben we hem naar vernoemd. Ja, een bobtail was dat. Ja, die hadden we vroeger ook op het raam.
3: Ja.
4: Maar sinds dat... aantal keren proberen in te breken dan, zeg maar, in het raam eruit. Dus dat hebben we maar niet meer gedaan.
3: Ik had vroeger ook een hond, nu niet meer, maar we praten nu over 20 jaar geleden. We hadden een golden retriever.
4: Oh.
3: En dan gingen we ook af en toe naar de dierenspeciaalzaak. Daar werd ik in getrokken, hoor, door dat beest.
4: Ja.
3: Heb je dat hier ook?
4: Ja, want ik verpest ze echt tot het leven.
3: Achter die hond achterin gaan. Ja.
4: Soms zie je alleen de hond binnenkomen dan, en de baas komt erachteraan. Ja. En dan heb ik zo weer een paar snoepjes. Ja, dat is, ik noem het geen tactiek, maar het is gewoon zoals we zijn, gewoon gegeven. Ja. En als de hond er niet bij is, geven we een snoep.

0: je mee voor thuis dan, zeg maar.
1: Ja.
0: Dat ze niet beledigd zijn, dat ze niet mee mochten.
1: Nee.
0: Maar toevallig heb ik ook een cold retriever en een flat coat retriever.
2: Oh ja, en dan loopt hier een kat er rond ook. Ja. Is ook gezellig.
0: Dat is Katootje, die woont hier 12 jaar.
2: Wie is dat?
0: Dat is Katootje.
2: Oh, Katootje, ja.
0: Ja, die ligt bijna altijd in mijn armen te slapen.
1: Ja?
0: Ja. Dus ja, we geven echt heel veel om beesten. Dus meer om beesten dan om mensen.
2: Hey, wat heb je allemaal? Want ja, natuurlijk, ja, de traditionele brokjes, de speelgoed, de lijntjes, de dingetjes. Maar even kijken hoor, dit zijn kipstangen. Ik heb geen idee, ik ben er even uit.
0: Ja, nee, we hebben echt, ik denk het grootste assortiment aan snoepjes trouwens voor de hond, zeg maar, van Amsterdam. Ja.
1: Ja,
0: dat probeer ik wel altijd. Al het nieuwste van het nieuwste.
2: En wat vindt een hond nou lekker tegenwoordig?
0: Hond, heel veel, ja, die kipstaven. Wat
2: kipstaven,
0: je toevallig,
2: ja.
0: Kipsnoepjes.
2: Is dat hetzelfde als een kipkorn?
0: Nee, het lijkt me wel goed voor ons dan, zeg maar. Alleen dan is het niet zo vet. En het is goed voor de tanden.
2: Beetje mayo erop dan natuurlijk.
0: Oh ja, daar zijn we ook gek op trouwens.
2: Ja,
0: want ze komen ook wel eens frikandellen speciaal brengen naam, hoor.
2: En waar is de balie? Want ik heb geen idee. Jij staat helemaal volgebouwd gewoon. Is er een balie überhaupt? Is er ergens een... Oh, hier.
0: Die staat hier, maar er staan nu spullen op die ik nog in het vak moet doen.
2: Ik heb zelden gezien dat er ergens in een winkel een stukje niet onbenut is gelaten,
0: nee,
2: zeg maar.
0: Nee, dat is onze kracht ook, hè? Dat we proberen alles te hebben. Ja. En mochten we het niet hebben, dat we het binnen een dag regelen voor die klanten. Dat is, ja.
2: Wat noemen ze iets geks dan? Wat wil een klant dan? Dat je zegt van, nou, maar dat heb ik niet. Maar...
0: Dat is een zak eendenvoer bijvoorbeeld of zoiets in Amsterdam. Ja.
2: Oh, ja.
0: Het komt wel eens voor. Dat regelen we. Ja, het is van alles. Van paardenvoer tot van alles. Echt. Je kan het zo gek niet opnoemen. Of een apart merkvoer proberen we ook te krijgen. We kunnen niet alles krijgen, maar de meeste kunnen we echt krijgen.
2: Ja. Ja. Heb je nou bijvoorbeeld in coronatijd juist nou goede tijd gehad of slechte tijden?
0: Ja, in coronatijd was heel goed voor ons, want mensen bleven thuis. Dus die waren meer bij hun hond of kat. En de snoepjes, die zijn met 300% omhoog gegaan.
2: Ja.
0: Omdat ze dan veel meer snoepjes...
2: Ook serieus, ja, echt waar. Dus waar heel veel het zwaar hadden jij gewoon echt...
0: Ja, hadden wij het goed. Wij mochten natuurlijk ook open zijn. Dus dat was ook nog onze dinges.
2: Dus
0: we waren echt heel druk. Maar dat was ook heel gezellig, want iedereen kwam ook even voor een praatje, want bijna niks was open.
2: Nee.
0: Dus kwamen ook even een bakje koffie. Even
2: kijken we nog even buiten, gezellig. Want het is natuurlijk, je zit midden in de Wilde Dijkstraat. Nou, dat is natuurlijk echt in gewoon midden in het centrum. Hey, en hoe laag ben je open normaal?
0: 9:00.
2: Oh,
0: we open dan, zeg maar.
2: Staan ze dan al gelijk voor de deur?
0: Sommigen dan, zeg maar. Voor een bakje koffie en wat worstjes halen dan voor de hond.
2: Oh ja.
0: En s'avonds of... S'avonds breng ik dus de spullen nog naar huis.
2: Ja.
0: Dus meestal ben ik pas een uurtje of 7:15, 8 thuis. En dan 's ochtends vroeg om, meestal rond een uur of 7:30, 8 uur weg.
2: Ja.
0: Dus het zijn lange dagen, maar wel heel leuk.
2: Ik vind je een markante man. Je een leuke, gezellige vent.
0: Ja, dat is sowieso. Er is altijd lachen en dolle.
2: Mag ik dat zeggen?
0: Kieren. Ja, absoluut. Dat mag je zeker zeggen. Maar we zijn altijd bezig ook om nieuwe producten te krijgen dan voor mensen.
2: Ja.
0: Zelf te innoveren ook.
2: Piet, jij hebt toch twee van die... wat zijn het? Het zijn soort waterpuffels, zijn het toch? Die zijn gigantisch, toch? Wat zijn het voor honden?
3: Ik heb twee Noord-Finse polhonden.
2: Noord-Finse polhonden?
0: Zo, dat zijn wel aardige jongens.
2: We hebben eigenlijk een kleine winkel.
0: Zo, halleluja. Echt. Maar we hebben wel genoeg voer voor hem, hoor.
2: Ja, nog een leuk botje voor die Noord-Finse polhonden van hem.
0: Zeker.
2: Ik zou ze ook even wat meenemen voor je, Piet.
3: Dat is aardig, Sjoerd.
2: Ja, dat is wel aardig.
3: Ik krijg nog een appje, Sjoerd, van Wim.
0: Een zakje met de kip. Kluiven dan voor die honden. En dit zijn grote kluiven.
2: Kijk eens ernaar, is het weg.
0: Ik vertwijfel het, hoor.
2: Ja, ik neem een paar kipstangen voor die honden van je leven. Is dat leuk?
3: Dankjewel, Sjoerd. Dat is lief van je. Ik kreeg nog een appje van Wim. Die zegt, ik heb een kattenbak nog bij hem gekocht. Aardige gast.
2: Wim heeft de kattenbak nog bij je gekocht. Aardige gast.
0: Kijk, zie je. Heel goed bezig. Echt vaker langskomen. Ik heb ook kattenvoer, hè.
3: Dankjewel, Sjoerd.

0: Queen met Somebody to Love. Oh, ik moet even een paar dingen ophelderen. Okay. Ik heb mijn honden Noord-Finse poolhonden genoemd.
1: Ja.
0: Maar dat is omdat het eigenlijk Russische poolhonden zijn. Maar dat vind ik niet leuk meer klinken tegenwoordig. Dus ik noem ze Noord-Fins. Nu denken mensen dat ik daadwerkelijk Noord-Finse honden heb.
1: Heb jij hondennamenschaamte? Dat is wel nieuw voor mij.
0: Het is niet hondennaam. Het hondenrasschaamte heb ik een beetje, ja. Ja, omdat het Russische poolhonden zijn. Het is een mix van Samoyed en Yakutian Laika. En een klein beetje Karelische berenhond. Zoek het zelf maar op.
1: Geen idee wat je net hebt gezegd.
0: Nee, snap ik. Iemand heeft een Zweedse herder, wordt er nog gestuurd.
1: Dat is makkelijk.
0: Pieter, heb jij een Finse lappenhond? Nee. nou ja, goed. Dat even uit de weg is.
1: Ja, zeg gewoon even hoe je honden echt heet.
0: Pip en Daisy, het zijn twee schatjes. Goed jongens, van de ene Songfestival knijter gaan we naar de andere. Want zometeen mogen we bellen met Waylon over zijn kennismaking met Dolly Parton. Maar eerst Marleen. Ja, hiermee deed ze mee, hè. One Good Reason bij de ontbijttafel.

0: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
1: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
4: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
3: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
4: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
3: Bestel op budgetbroodjes.nl.
4: Nu ook in Purmerend.
5: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
6: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
7: Ik ben Marjan uit Mokum.
8: Ik ben Jelle uit de stad waar Nederland begint.
9: Ik ben Helderder.
10: Cora Broeren en ik kom uit Lemuiden. Een heel gezellig klein dorpje aan heel veel water.
11: Thuis in heel
12: Het is 9 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Suus Boslo. Suus, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Hilversum grijpt in bij een beruchte rotonde. Als proef wordt die versmald naar één rijstrook. Er gebeuren te vaak ongelukken of bijna ongelukken. De proef duurt tot eind november. Als het bevalt, wordt de rotonde daarna definitief kleiner. Wetenschappers uit Amsterdam presenteren vandaag plannen voor een nieuw post-covid-centrum. Ze krijgen geen geld meer van de overheid, maar willen wel doorgaan met het uitzoeken waarom 500.000 mensen in ons land klachten bleef houden nadat ze corona hebben gehad. En dus regelen ze het nu zelf. En een belangrijke wedstrijd voor de vrouwen van Ajax vanavond. Om een plekje in de Champions League nemen ze het op tegen Real Madrid. Best wel spannend. Je hoort straks coach Anouk Bruil. En dan ook nog meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
14: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In 5 jaar tijd zijn bij de rechter zeker 12 zaken behandeld waarin sprake was van kindermarteling, blijkt uit onderzoek van de NOS. Bij kindermishandeling gaat het vaak om verwaarlozing, maar bij kindermarteling is opzet in het spel en haalt de dader plezier uit het wreed behandelen van een kind. Middellandredacteur Milo Hornstra vertelt over wat voor situaties het gaat.
15: Vaak is het schoppen en slaan, maar ook veel opsluiting in garage, in een kelder. Het pleegmeisje uit Vlaardingen was het in een kooi met stroom erop. Ze krijgen geen eten soms. Ik heb best wel wat gelezen hierover. Ja, soms duizelt je echt wat voor mishandeling er allemaal voorbij komt.
14: Volgens deskundigen zijn er waarschijnlijk veel meer slachtoffers van kindermishandeling. Kindermarteling, excuus. Opnieuw is een opslag van de Russische webwinkel Wildberries aangevallen door Oekraïne. Dit keer eentje ten zuidoosten van Moskou. Rusland zegt dat er 16 drones betrokken waren bij de aanval. Er ontstond een grote brand, maar er raakte niemand gewond. Oekraïne kiest de laatste tijd vaker magazijnen van grote webwinkels als doelwit. Het Amerikaanse leger heeft in de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. Feyenoord-fans zijn volgende week mogelijk niet welkom in het stadion van NEC. Burgemeester Bruls van Nijmegen zei in Goedenavond Nederland dat het uitvak leeg blijft als er niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur.
16: Kijk, het eerste wat je moet doen, zo hebben we dat ook afgesproken, is daders pakken. Als dat lukt, dat is natuurlijk het beste. Hè? De persoonsgerichte aanpak is het beste. Maar als dat niet lukt, moet dat je ook durven zeggen dat uitsupporters een volgende keer of volgende keren niet welkom zijn. Ja.
14: Zondag gooide Feyenoord aanhangers vuurwerk naar supporters van Cambuur. Daarbij raakten 7 mensen gewond. Het weer bewolkt met in de loop van de ochtend lokaal kans op onweer. Vanmiddag geregeld zon, maar ook dan kans op onweer en regen. Het wordt 23 tot 7.
12: 27 graden. Dit was het NOS Journaal. Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
9: 1 file op de A7, best een lange, van Horen richting Zaanstad. Daar sta je vast tussen Purmerend Zuid en knooppunt Zaandam. Half uur vertraging, komt door een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij.
11: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
17: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
18: Leren mediteren? Zen.nl.
19: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
20: Leren mediteren? Zen.nl.
21: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
22: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
23: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
21: Nee, Attents met ds.nl.
24: De ontbijttafel.
25: Met Pieter Kok.

0: met Gekke Arnaert, Zoutelanden. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, de grootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Inmiddels 10 minuten over 9 op deze, nou best wel heel erg redelijke woensdagochtend. Iets meer bewolking dan gisteren, maar nog steeds lekker droog. Het is 26 augustus. En het is ergens ook gewoon een beetje een verdrietige dag. Want we hebben gisteravond met z'n allen natuurlijk gehoord dat Dolly Parton is overleden.
1: Ja, gadver.
0: Ja, potverdorie. Jij bent er een beetje kapot van, Anne. Kan ik me best wel voorstellen.
1: Ja, ik ben echt een beetje ondersteboven van.
0: Ja. Suus is erbij voor het nieuws overigens. Daar ook veel over voorbij heeft horen komen natuurlijk. En al was het maar, als je ook maar iets op sociale media doet, dat je iedereen in je tijdlijn had die iets over Dolly Parton aan het zeggen was.
1: Ja. Ja.
0: Toch?
1: Ja, dat heb ik ook wel. Ik doe dat nooit eigenlijk.
0: Nee, ik doe dat ook heel bewust niet. Maar je hebt ook mensen die doen een soort tegenbeweging. Die gaan dan zeggen, oh, nu zijn er allemaal mensen die dingen met Dolly Parton mogen zijn.
1: Ja. Ja, maar dat vind ik stom.
0: Dat vind ik ook stom. Dat is
1: onaardig.
0: Laat
1: iedereen lekker fan zijn. En als je maar één lied leuk vindt, is het toch ook goed?
0: Is dat? Oh, nul is ook prima.
1: Nul is ook
0: prima. Als jij er gewoon aardig mensen
2: vindt. Ik heb bijvoorbeeld ook best veel Amerikaanse vrienden.
0: Ja.
2: En die volgen dan op Instagram en zo. En voor hun is het misschien niet per se een soort kwestie van fan zijn. Als wel dat het gewoon een soort oercultuur is.
0: Ja, het is gewoon een nationale held.
1: Ja.
0: Ja, absoluut.
2: Dus dan plaats je daar iets over.
0: Ja, ja, dat hoort er dan bij, bedoel je.
2: Ja, niet per se dat ze nou allemaal vooraan stonden bij de concerten of zo. Maar gewoon wel een soort nationale oma die er niet meer is.
0: Ja, het is een beetje alsof Willeke Alberti er niet meer zou zijn, bijvoorbeeld. Ja, dat is... Nee, die is er nog, jongens, rustig aan.
2: Ja, maar nou is het eigenlijk wel jouw schuld, wil ik even.
0: Nee, helemaal niet, onzin. Maar nee, dat is het ding. Dolly was natuurlijk van iedereen in Amerika. Ja. Ontzettend mooi mens en prachtige muziek natuurlijk. Laten we dat even niet vergeten wat hij allemaal gedaan heeft. En dientengevolge mogen we zo meteen eventjes bellen met Waylon. Ja, eigenlijk de enige zanger die ik ken die voor haar neus een liedje heeft mogen spelen, die ik ook nog eens een keer op kan bellen.
1: Oh ja?
0: Ja, ken je er nog veel meer? Ik niet hoor.
1: Nee, nou, ik ken precies eigenlijk niemand.
0: Dus we gaan zo meteen eens eventjes bellen, kijken of we hem te pakken krijgen. Of die, ja, het is wel een beetje een country rockster, of die al wakker is.
1: Dus
0: als die nou voor 9 wordt, een beetje een spannend telefoontje. Gaan we zo

0: Me. Ja, met haar hoge blonde haar, acrylnagers en natuurlijk hits als Jolene, I Will Always Love You en 9 to 5 was ze de Queen of Country. Dolly Parton, daar heb ik het over. Gisteren werd bekend dat ze overleed op 80-jarige leeftijd. Een onwijs gemis, mogen we wel zeggen. En ik kan vanochtend daarom niemand anders bellen dan Mr. Country uit ons land, Waylon. Waylon, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Fijn dat we even mogen bellen. Veel mensen
1: ja, helaas
0: hebben het
1: wel.
0: Ja, helaas. Laten we ook een keer bellen als we wat leuks hebben samen.
1: Ja, echt.
0: Ja. Veel mensen hebben natuurlijk gereageerd op haar overlijden. De kranten staan er vol mee. Hoe hoorde jij dat nieuws gisteren?
1: Ik zat op de bank. En ik hoorde beeps binnenkomen. En die had iemand aan de telefoon. En ik hoorde alleen maar roepen... Nee, niet. En nou ja, goed, het is gewoon binnenlopen. Ja. En toen zei ik, wat is er aan de hand? Toen zei ze, Dolly is dood. Dus ja, dat was wel even zo van, hè?
0: Ja.
1: Zij heeft toch een soort van eeuwige jeugd over zich heen hangen. En ja, het was toch even gek om dat bericht te horen. Ik wist wel dat het al wat minder met haar ging... en dat de gezondheid niet altijd even goed was. Maar deze kwam dan toch wel weer even een beetje onverwacht.
0: Ja, het was eigenlijk de bedoeling dat zij gewoon voor altijd zou blijven leven of zo. Hè? Dat gevoel had je bij Dolly.
1: Ja, dat gevoel heb je... Ja, maar dat heb je wel eens bij meer van die grootheden. Dat je denkt, ja, die zijn onsterfelijk, maar... Ja, je ziet ook wel hoe ongelooflijk veel harten ze geraakt hebben. Als je dan vandaag kijkt naar Instagram of gisteravond natuurlijk al. En alle Facebooks en socials en de kranten inderdaad. Dan zie je gewoon hoeveel mensen zij heeft geraakt. En dat is wel echt heel bijzonder. Daar werd ik eigenlijk nog meer emotioneel van. Dan van het bericht zelf.
0: Ja, ik kan het me wel voorstellen.
1: Ja. Mooi, hè? Amerika een week lang de vlaggenhalstok. Nou, dan heb je wel wat betekend. Weet je? Dat is, ik denk dat zij ook voor de Amerikaan zelf, voor de Native American, zeg maar. Althans niet als in de Indianen, maar de Amerikanen. Is zij denk ik ook belangrijker geweest dan, of groter geweest dan bijvoorbeeld de Michael Jackson.
0: Ja, omdat het ook zo heel dicht bij de cultuur van die Amerikaan zit, hè?
1: Ja, en het is 70 jaar carrière. Zij begon natuurlijk al heel jong op de radio. Ja. Toen ze een jaar of 10 of 11 was, begon zij al met optreden op de radio. En nou ja, dat ging vanaf daar verder naar televisie enzovoort.
0: Maar het gaat ook wel veel over haar persoonlijkheid, hè? Het was ook wel een bijzonder mens, volgens mij.
1: Ja, ik denk dat Dolly de kunst heeft verheven misschien wel. Of tot een kunst verheven heeft om van iets heel gewoons iets heel bijzonders te maken. En ze kwam natuurlijk echt wel uit armoede en uit ellende. En zij heeft dat zo om weten te draaien en zo haar kracht van weten te maken.
0: Ja.
1: En dat is iets moois. Dat is iets waar we allemaal iets van kunnen leren.
0: En ze nam zichzelf ook niet overdreven serieus, volgens mij. Ze kon ook wel een geintje over zichzelf maken, toch?
1: Juist. Weet je wel. En ik zat toevallig gisteren in een interview met haar te kijken. En vooral in een tijd als deze is ze natuurlijk allemaal heel erg gevoelig. En alle woke en alle, noem het maar over de MeToo-dingen die ze had. En wat ik mooi vond is dat zij op een gegeven moment in het interview zegt... en dat is een vrij recent interview... van, joh, ik heb met zoveel geweldige mannen samengewerkt. Mannen zijn niet slecht. Weet je, er zijn net zoveel slechte mannen als dat er ook verkeerde vrouwen zijn. Weet je. En dat vond ik... zij heeft zoveel simpele wijsheid droeg ze met zich mee. En een boerenverstand, ja. Om het maar zo te zeggen. Ja. Dat vond ik ook mooi dat zij in het statement... wat officieel vanuit haar is uitgegaan... Daar werd ook nog in benadrukt, Dolly was een farmer. Dolly was een boerin.
0: Was een boerin, ja.
1: Ja, en de reden waarom ze dat gezegd hebben in dat statement... dat kan niet anders dan dat ze daar een statement mee heeft willen maken.
0: Ja, want heeft ze natuurlijk zelf georchestreerd, hè, haar een beetje kennende.
1: 100%. Ja, 100%. Ja. Ga daar maar vanuit. Ja.
0: Wat heeft haar muziek nou met jou gedaan?
1: Oh jeetje, dat is een hele moeilijke vraag. Dat is het is een van de basiselementen die ik nodig heb gehad om de muziek te maken die ik nu maak. En om de artiest te zijn die je bent. Weet je wel? Zij is zo'n fundament. Zij is in alles. In stardom, maar ook in songwriting, in zang. Zij heeft wel het hele pakket, zeg maar.
0: En jij hebt iets bijzonders meegemaakt. Alsof je tegenover Paul McCartney met je gitaar gaat zitten... en een nummer van de Beatles gaat zitten spelen. Dacht jij, ik ga een liedje zingen als ik de kans krijg. En ik zit tegenover, in dit geval Emmylou Harris... en Ja, Dolly Parton.
1: Ja, dat klopt.
0: Jeetje, hoe is dat geweest?
1: Ja, dat was bizar. Ik werd gevraagd door RTL Late Night om hun te interviewen. Naar aanleiding van hun album Trio. En dus ja, ik vloog samen met een cameraman naar Nashville. En nou ja, om weer terug te komen op alles wat zij doet, regisseert zij zelf. Wij kwamen daar in een hele grote studio. Niet een muziekstudio, maar gewoon een grote tv-studio. En daar stonden, ik denk, een stuk of 7, 8 verschillende sets opgebouwd. Een huiskamer, een soort buiten, een tuintje met een barbecue en weet ik veel wat allemaal. Een studio, een wow, huiskamer.
0: Allemaal nep dus, gewoon allemaal televisiestudio.
1: Allemaal nep. En als je op de achterkant keek, stond overal haar logo op. Op alles, op de lampen, op het decor. Alles is van die vrouw. Zij regisseert en bepaalt alles. En ja, ik bedoel, dat is iets. Daar kunnen wij ons helemaal niet voorstellen. De grootte van zo'n carrière. Nee.
0: En maar, toen dacht jij, daar durf ik wel een liedje voor te spelen. Als ik er nou toch ben, pak ik mijn gitaar.
1: Ja, nou ja, goed. Ik ben natuurlijk een zanger in eerste instantie. En niet per se een interviewer. Dus ik zat daar helemaal niet lekker op mijn plek. Dus ik denk, ik neem die gitaar maar mee. Dan kan ik in ieder geval een liedje voor ze zingen. Of voor ze zingen. Want dat was voor mij wel een full circle moment. Want het eerste liedje wat ik ooit op het podium deed was Precious Memories. Een liedje wat ik hoorde van Emmylou Harris.
0: Ach, geweldig. Ik heb er even een fragmentje van gepakt. Je hoort dan Dolly, want volgens mij, dan ga ik je zo meteen vragen. Maar je hoort haar in de verte heel zachtjes meezingen. En ze geeft je ook nog een complimentje op het eind. Oh.

0: Thank you so much. I love you.
1: You sing good. I couldn't even sing.
2: You sing good, roept ze. Wat een compliment is dat. En ze zegt, in het begin kon ik nog niet eens meezingen... omdat ik naar jou zat te luisteren.
3: Ja, dat was bizar. Ik had de gitaar bij me. En ik dacht, ja, ik wil dit gewoon een full circle moment... wat ik al zei, voor mezelf maken. En er kwam een beveiliger binnen, althans een bodyguard kwam binnen. En die zei, waarom heb je de gitaar bij je? En toen zei ik, nou ja, zo. En toen zei hij, we gaan geen gitaar spelen. Dus ik denk, nou, dan berg ik die gitaar maar weer op. Want ja,
2: dan niet.
3: Het is wat het is. En toen kwamen zij binnenlopen met z'n tweeën. En dan verandert de sfeer in de kamer, zeg maar. Die verandert. Iedereen gaat rechts staan. Iedereen die in één keer billetjes bij elkaar. Want ja, daar komt de koningin binnen.
2: Ja.
3: En zij is werkelijk 1,50 meter. Echt een heel klein vrouwtje. En zij komt binnenlopen. En het eerste wat zij tegen mij zegt... What's the guitar for?
2: Oh, geweldig.
3: En dus ik vertel dat. Ik leg dat uit. Van ja, goh, dus en zo. En toen zei ze... Well, play me a song.
2: Ach.
3: En toen keek ik alleen maar naar die grote gast. En toen dacht ik, ja, wat ga je nu zeggen dan? Hè?
2: Ja, kom dan.
3: Ja, precies. Ja.
2: Oh, wat geweldig.
3: Dus toestemming van God zelf.
2: Nou, dat is dus ook het ding. Want het was ook niet de bedoeling dat jullie daar een duet... of met z'n drie iets zouden zingen. Maar ja, zij kunnen het ook niet laten om mee te zingen. Dat zie je gebeuren in dat filmpje. Dat vind ik zo mooi.
3: Nou ja, je vindt elkaar daar in iets wat ook voor hun heel diep ligt.
2: Ja, die muziek, ja.
3: Dat moeten we nooit vergeten, waarom deze mensen zo groot zijn geworden. En dat is puur en alleen door die muziek. En dan vind je elkaar, zeker als dat oprecht is, als dat echt is.
2: Prachtig. We gaan natuurlijk ook even muziek van haar draaien. Ik heb er natuurlijk drie klaarstaan waarvan ik denk... daar moeten we in ieder geval eentje van draaien. Uiteraard I Will Always Love You. Ik heb Jolene klaarstaan, ik heb 9 to 5 klaarstaan. Maar jij wil ook een bepaald nummer graag van horen.
3: Ik heb met Dolly en ik kan het niet droog houden als ik dat liedje hoor. Daarom zet ik hem eigenlijk nooit op. Code of Many Colors. En dat liedje dat gaat erover dat ze opgroeit in een arm gezin waar niet zoveel is. En dat haar moeder voor haar een jas maakt met allerlei verschillende kleuren stof die ze heeft kunnen verzamelen. En ze zingen samen terwijl ze dat maken. En mama vertelt verhalen uit de Bijbel. En zij is zo trots op die jas. Ook al wordt ze gepest, ze is toch heel trots op die jas.
2: Het is eigenlijk een jas die gemaakt werd omdat er geen geld was voor een nieuwe jas natuurlijk. En dat er met oude stofjes gedaan moest worden.
3: Ja, en er is tegenwoordig nog zoveel armoede. En dit soort liedjes die geven daar een beeld van, maar ook hoop en ook iets moois en ook kracht. En ik groeide op in een gezin waar het ook niet al te breed was, zeg maar. Waar we niet te breed hadden. En ik kan me nog herinneren dat mijn moeder ook achter de naaimachine zat en voor ons spijkerbroekjes maakte. En dan vroeg ze aan familie of vrienden of dat we het labeltje van Levi's achter van een broek konden tornen. Zodat ze die bij ons erop kon zetten. Ja. Zodat het toch leek dat wij een merkbroek hadden. Goed, wel met een volwassen maat, maar dat zag niet.
2: Precies, ik kan me voorstellen dat het raakt. Die ga ik draaien. Daarna gaan we de reclame in en dergelijke. Maar dan draai ik er daarna zeker nog eentje. Luisteraar, daar laat ik dat dan over. Wat wil je horen? Via 088-850-51-52. En Waylon, om deze kan ik helemaal niet meer heen natuurlijk. Dolly Parton met de Code of Melly Colors. Mag ik je danken en heel veel sterkte de komende tijd.
3: Dank jullie wel.

0: schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere uitstootvrije zone voor bestel- en vrachtauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
3: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
6: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Ik ben Fee en ik woon in de Watergasmeer.
11: Ik ben Cor, ik kom uit Limmen.
12: Ik ben Merel uit Opperdoes.
13: Ik ben Jimmy en ik kom uit Amsterdam.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Ruim 9:30, laat nog even weten welke plaat van Dolly je het liefst wil horen via 088-850-5152. Dan draai ik die nog eventjes na het nieuws, want daar gaan we mee beginnen. In petto is de 18 graden en het nieuws uit Noord-Holland krijg je van Suus Boslo. Suus, goedemorgen.
16: Goedemorgen. Zomerfestival Kwakkoe moet immaterieel erfgoed worden. De organisatie, kraamhouders en prominenten uit de gemeenschap van Amsterdam-Zuidoost hebben een club gevormd om dat plan aan te jagen. In het Parool vertelt onder meer Jurgen Rijman dat ze bezig zijn met een aanvraag bij UNESCO. Kwakkoe begon eind jaren 70 als voetbaltoernooi voor kinderen uit de Bijlmer die niet op vakantie konden en groeide uit tot een professioneel festival met artiesten en eetkraampjes. Maar een paar weken geleden kwam het bericht dat Kwakkoe niet in de huidige vorm door kan. En dus maakt Rijman zich zorgen. Hij noemt Kwakkoe een initiatief waar de Surinaamse gemeenschap heel trots op mag zijn en noemt het belangrijk om door te geven aan volgende generaties. Daar zou een UNESCO-onderscheiding aan bij kunnen dragen. Hilversum grijpt in bij een beruchte rotonde na een reeks ongelukken. De rotonde op de kruising tussen het Oosterreind en de Soestdijkerstraatweg wordt tijdelijk versmald van 2 naar 1 rijstrook. Omwonenden waarschuwen al langer voor de verkeerssituatie.
17: Ik heb het zelf ook een keer gehad, toen kwam ik vanuit die kant aanrijden. Dat is die dode hoek, omdat je hier 2 stroken hebt. En als er eentje naast je zit, kan je niet zien wat er van links komt. Dus dan zie je de fietsers niet aankomen.
18: Ik probeer altijd extra oogcontact maken met de bestuurder in de auto. En ik heb inderdaad ook een paar keer gehad dat de auto gewoon doorreed omdat hij mij niet zag.
19: Ik fietste dus hier op het fietspad. En er kwam hier een auto aan. Die stopte keurig netjes voor mij. En daarachter reed nog een auto. Die dacht waarschijnlijk, er is niemand, er komt geen fietser aan. Dus die gaf gas.
16: Eind deze week wordt de rotonde tijdelijk aangepast. De gemeente Hilversum hoopt zo het aantal gevaarlijke situaties terug te dringen. Tijdens de proef kijken ze of dat lukt en of het verkeer nog wel goed doorrijdt. Duurt tot eind november. Daarna wordt besloten of de aanpassing definitief wordt. Een belangrijke wedstrijd voor Ajax vanavond. In de laatste ronde van de play-offs voor de Women's Champions League neemt de ploeg het op tegen Real Madrid. De wedstrijd bepalen wie zich dit jaar mag gaan meten met de grootste clubs in Europa. Ajax-coach Anouk Breil heeft een plan, maar weet ook dat Real Madrid een pittige kluif kan worden, vertelt ze aan ESPN.
20: We zien natuurlijk kansen,
12: Ook tegen Real. Maar we weten wel op papier dat zij natuurlijk een veel betere tegenstander zijn. Maar we gaan het als team proberen goed weg te zetten, zodat we kans hebben. Ik denk als je kijkt naar het begin van de wedstrijd, er staat natuurlijk heel veel stress op en heel veel druk. Dus je hebt de opkomst, Tune natuurlijk, dan gebeurt er wat. Het is uitverkocht hier. Dus we hebben een plan even voor de eerste paar minuten, dat we in de wedstrijd kunnen groeien. En daarna hoop ik gewoon dat we gaan spelen zoals Ajax altijd wil spelen. Maar ja, dat heeft ook te maken met wat gaat de tegenstander doen. En doen ze hetzelfde wat we geanalyseerd hebben.
16: De wedstrijd is vanavond om 19:30 in Amsterdam en volgende week is de return in Madrid. De meeste jongeren die uit huis gaan en in een universiteitsstad gaan wonen, gaan op kamers in Amsterdam. Vorig jaar gingen er daar meer dan 5300 jongeren van tussen de 17 en 22 voor het eerst op zichzelf wonen. In totaal gingen meer dan 30.000 studenten uit huis. De afgelopen jaren blijven steeds meer jongeren thuis wonen tijdens hun studie. Maar sinds de basisbeurs opnieuw is ingevoerd, gaat het wel weer een beetje omhoog. En 1 op de 3 van de jongeren die in Amsterdam op kamers ging, woonde al in die stad voor ze uit huis gingen. En ook jongeren die van buiten de stad komen, komen vaak wel uit de omgeving.
20: Oh, hè?
16: Ja, het is dat dus niet per se zo dat er uit het hele land...
20: Nee, precies. Of sterker nog, je hoort ook wel verhalen vanuit het buitenland bijvoorbeeld.
16: Dat ja, wel... die wel ook, ja.
20: Ja.
16: Ik weet eigenlijk niet hoe het daarmee zit qua in deze cijfers.
20: Of dat die wel meegenomen zijn.
16: Ja.
20: Dat is wel een goeie om te zeggen. Maar
16: dus we zagen dus wel bijvoorbeeld dat studenten in Groningen vooral uit Noord-Nederland komen.
20: Ja.
16: Studenten in Enschede vooral uit Oost-Nederland komen. Nou, dat geldt voor Amsterdam dus ook.
20: Ik kan me wel voorstellen dat als je in de buurt van Amsterdam woont en je gaat studeren, dat je denkt, ja, we lachen om gewoon lekker die grote stad in te duiken, toch?
16: Zeker.
20: Ja, hartstikke verstandig.
16: Ik wilde het niet, maar...
20: Nee, 5300 jongeren die een kamer hebben weten te vinden. Ja, we krijgen altijd horen dat het echt niet te doen is. Dat het totaal onmogelijk is of in ieder geval heel duur.
16: Het is in ieder geval voor 5300 jongeren gelukt.
20: Dat is toch fijn.
16: Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
20: Dankjewel, Suus. Gaan we naar het weer met Jan Visser.
21: Vanochtend is het tamelijk zonnig in de provincie. Vanmiddag komt er iets meer bewolking, maar het blijft wel droog. En ook dan nog trouwens geregeld zon. De temperatuur loopt op naar 24 tot 25 graden en de wind is meest matig uit het oosten, later uit het oosten tot zuidoosten. Bij Texel kan de wind af en toe vrij krachtig zijn. Morgen geregeld zon, maar ook bewolking en in de middag neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Het is dan wat drukkend warm en het wordt 26, 27 graden bij een matige wind, draaiend van zuidoost naar, later op de dag, zuidwest.
20: Jan, dankjewel. Gaan we naar de verkeersinformatie, wilde ik zeggen. Maar die heb je helemaal niet, hè?
22: Nee, nul files. Ook wel eens een keer lekker.
20: Lekker doorrijden. Ja, en dan is er toch tijd voor, hoor. Het kan maar 1 geworden zijn. Ja, hier had je ook wel een beetje op kunnen gokken, denk ik.

Gisteren werd bekend dat ze overleden is op 80-jarige leeftijd. Dolly Parton en degene die het meest is aangevraagd. Ja, dan kan er eigenlijk ook maar eentje zijn. Hè. I Will Always Love You in haar eigen originele versie.

0: Eerst hielden we met z'n allen van elkaar bij Dolly Parton. En daarna gingen ze weer uit elkaar bij Acta en de Munnik.
1: Kan gebeuren.
0: Kan snel lopen.
2: Hij is gaaf. De ontbijttafel kaasschaaf.
0: Och, jongens, het loopt helemaal uit die klauwen met die kaasschaaf, hè?
1: Mm-hmm.
0: Jeetje, zeg, mensen doen de gekste dingen ervoor inmiddels. Maar
1: nou,
0: dat hoeft helemaal
1: inderdaad.
0: Niet. Inderdaad. Ja, hè?
1: Gisteren werd ik even gebeld. En jij werd ook even ter verantwoording geroepen.
0: De studio ingeroepen, inderdaad. Wil je de beelden zien? Kijk dan eventjes op Instagram bij Pieter Kok. Of staat ook bij NH Radio. Mm-hmm. Of bij Bastiaan natuurlijk.
1: Bij Bassie.
0: Ja. Eens even kijken, hoor. Want ja, het gaat allemaal om die kaasschaaf. Die kun je winnen hier bij de ontbijttafel. En het winnen daarvan is helemaal niet zo moeilijk. Je hoeft alleen maar een appje te sturen naar 088-850-5152... met het woord kaasschaaf erin. Als je dat doet, zet je jezelf op de lijst. Ik bel straks iemand op van de lijst. En dan is de bedoeling dat die persoon de telefoon opneemt en 3 keer achter elkaar het woord kaasschaaf zegt. Als je dat doet, niks aan de hand, dan win je de ontbijttafel kaasschaaf. Maar doe je iets anders dan dat, dan win je helemaal niks.
1: Nada.
0: Noppes. Helaas, pindakaas. Ja, ik kan me voorstellen dat je hem graag wil hebben. En ja, misschien heb je het ook wel gehoord, maar de kaasschaaf is ook eindig. Dit stopt. Dit gaat nog een aantal weken door, maar dan is het toch echt wel klaar.
1: Ja.
0: Dus ik kan me voorstellen dat de paniek jou ten deel valt.
1: En terecht.
0: Alleen maar even appen. 088-850-5152. En dan, dan kun je dat ding toch wel winnen. Het is allemaal niet zo moeilijk. Jij hebt het woord kaasschaaf. Ik bel je op. Jij zegt 3 keer achter elkaar het woord kaasschaaf. Op redelijk vlot tempo. Kaasschaaf, kaasschaaf, kaasschaaf. En er is er niks aan de hand, dan is hij helemaal voor jou. Niet eerst je naam zeggen. Niet eerst goedemorgen zeggen. Niet van dat soort fatsoenlijkheden. Daar is geen ruimte voor. Heel veel succes.

0: The Eagles met One of These Nights.
1: Hij is gaaf.
2: Gaaf.
1: De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Misschien wel One of These Days. Dat je hem wint, de ontbijttafel kaasgaaf. En misschien wel Today.
3: Yes.
0: Misschien wel vandaag. Is die dag dat je telefoon gaat en jij op de juiste manier opneemt. Maar goed, ik kan alleen maar bellen. Jij kunt alleen maar op de juiste manier opnemen. We gaan ervoor. We gaan het proberen.
1: Okido.
0: Dit begint goed.
4: Kaasschaap.
0: Jawel! Is helemaal goed, met wie spreek ik?
4: Met Noël.
0: Noël, ik ga je feliciteren. Hij is voor jou, de ontbijttafel kaasschaap.
4: Geweldig, geweldig. Ik ben er hartstikke blij mee.
0: Mooi zo, had je wel vaak meegedaan of was het de eerste keer dat je hebt?
4: Nou, ik was wel een beetje aan het wanhopen eigenlijk.
0: Het is goed gekomen, hij komt jouw kant op. Grote vraag is, waar komt hij bij jou te liggen, Noël?
4: Bij zijn vriendje.
0: Bij zijn vriendje. Oh, bij zijn vriendje kaasgaaf. Gezellig. Ik wens je er veel plezier mee en een fijne dag.

0: Origineel natuurlijk van Steve Warner, maar dit was Incognito met Don't You Worry About A Thing. Tegenover mij niemand minder dan Bart Slim. Bart, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Toch ook een beetje ontdaan van het feit dat Dolly overleden is, neem ik aan, toch?
1: Wel, ja. Ja. Ik had mijn hele uitzending lekker voorbereid en dan gooi je toch het draaiboek weg. Toch?
0: Ja, heb je dat gedaan?
1: Ja, toch wel even een beetje de bol omgegooid.
0: Ja, kan ik me wel voorstellen.
1: Ja, en tot later ook nog allemaal mooie dingen zitten kijken van een bijzondere dame, hoor.
0: Echt?
1: Niet normaal, hè?
0: Ja, ja, zeker weten.
1: Dus daar ga ik bij stilstaan, ook in het bakkie. Ik dacht, nou ja, als je nou zit te luisteren en je hebt een hele mooie herinnering aan een liedje of een optreden of wat dan ook, of een Dolly Parton, dan laat het even weten. Ik heb allemaal instartjes geknipt, die ga ik allemaal laten horen, denk ik. Leuke dingen van Dolly in de doorjaren heen.
0: Ja, en dat zijn nogal wat jaren geweest namelijk.
1: Er zijn er een hoop. Nou ja, 80 is nog niet eens zo heel erg oud.
0: Natuurlijk nee, wel
1: heel
0: maar ze is op de 10e begonnen, dus je had 70 jaar materiaal in principe.
1: Nee, maar mooie optredens bij de Muppet Show onder andere. Zoals ooit bij Johnny Carson, daar had ze een paar uur van tevoren even heel snel een liedje voor hem geschreven.
0: Ja.
1: 3000 liedjes gemaakt, dat is toch niet te geloven?
0: Ongelooflijk.
1: Ja, wat een body of work. Verder ook nog muziek van Captain Antoniel en Bruno Mars. Kortom, genoeg te beleven.
0: Lekker blijven luisteren. Zometeen Bart Slim en zijn goedemorgen na Shakin' Stevens.

0: stuw. Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
1: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
2: Dus het maken van staal wordt schoner?
3: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
4: Maar moet dat dan in Nederland?
5: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
0: En wat levert dat dan op?
3: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
0: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
6: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
9: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
10: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
9: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
10: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
9: Bestel op budgetbroodjes.nl.
10: Nu ook in Purmerend.
11: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
12: Ik ben Lisa en ik kom uit Horen.
13: Hallo, ik ben Jan uit de Haarlemse Molenwijk.
14: Ik ben Sandra en ik kom uit de Wieringermeer.
15: Mijn naam is Kelsey Verbrugge. En ik kom uit het allermooiste hoofddorp.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: 1 minuut over 10 is het. Suus Boslo is hier met het belangrijkste nieuws uit onze regio. Suus, goedemorgen.
18: Goedemorgen. 60-plussers worden belaagd met nep-erfenisbrieven. Staat in dat ze aanspraak maken op een erfenis, maar er wordt gevraagd om persoonlijke gegevens en een betaling. De brieven lijken van echte advocatenkantoren te komen, maar trap er niet in, zegt de fraudehelpdesk. In Heemstede komt een asielopvang in een weiland bij de Krukiusbrug. De gemeenteraad had al gevraagd of dat kon op die plek. Er moeten 160 mensen opgevangen worden, waarmee Heemstede in één keer aan hun opdracht voldoet. En wetenschappers uit Amsterdam presenteren vandaag plannen voor een nieuw post-covid-centrum. Daarmee moet er via een stichting structureel geld zijn voor onderzoek naar post-covid. De ziekte die 500.000 mensen in ons land overhielden nadat ze corona hadden gehad. Het geld van de overheid is namelijk bijna op. En straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
19: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Door de hoge gasprijzen is de Nederlandse gasvoorraad kleiner dan andere jaren. De opslagen zijn op dit moment voor 45% gevuld. Vorig jaar was het 63% en een paar jaar geleden zaten ze al bijna vol. Het kan problemen opleveren bij storingen of als het een koude winter wordt. Maar de Gasunie is niet bang dat er een tekort komt aan gas. De politie in Zeeland doet de komende uren onderzoek op de N-weg, waar in juni 4 mensen om het leven kwamen. 3 kinderen en de directeur van de basisschool. De slachtoffers uit Aksel werden op de fiets naar een schoolkamp geschept door een auto. De bestuurder werd na het ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen aangehouden. Hij had te hard gereden. De politie wil nu onder meer controleren hoe hard hij reed. De man werd op de dag van het ongeluk meerdere keren geflitst. Vanwege het politieonderzoek is de weg afgesloten tot vanmiddag 1 uur. Ook vandaag zijn de rijen waarschijnlijk langer op Schiphol, omdat beveiligers weer korte werkonderbrekingen houden. Dat doen ze vandaag 5 keer. De werkonderbreking duurt steeds ongeveer een kwartier. De beveiligers willen minder werkdruk, pauzes en makkelijker verlof. De problemen zijn volgens de beveiligers de afgelopen maanden groter geworden, omdat er op Schiphol een tekort aan personeel is. Reddingsdienst KNRM heeft vannacht bij de boulevard van Vlissingen 2 mensen uit een lichtboei gehaald. Daar waren ze opgeklommen, maar door het opkomende water konden ze niet meer terug en hun telefoon was leeg. Mensen op de Vlissingse boulevard waarschuwden de hulpdiensten. Op de kant werd het tweetal opgewacht door de politie.
16: Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden eerst meer bewolking. Het wordt 21 tot 26 graden. Morgen zon en broeierig warm. 23 tot 29 graden. In de avond regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: Leveringvuurwerken.nl.
1: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Dvorak's 9e symfonie door het wereldberoemde Pittsburgh Symphony Orchestra en Manfred Honeck. Topviolist Augustin Hadelig soleert in Barber's Vioolconcert. Op 7 september. Bestel op concertgebouw.nl.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien
3: uit.
2: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
3: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Hey, wat is dat?
5: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
4: Doe maar duur.
5: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave. Greenwave.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
8: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
7: Oké, we gaan.
9: Ik betaalde €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
10: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
11: Goedemorgen.
12: Met Bart Slim.
13: Hey, goedemorgen Bart.
14: Goedemorgen.
15: Goedemorgen.
14: Goedemorgen.
16: Goedemorgen Bart.

0: Weer zo'n pareltje van Bruno Mars om je vingers bij af te likken. On My Soul, hoor je. Ja. Maar een hele goede morgen, Noord-Holland. Fijn dat je erbij bent. Het is die midden van de week-editie. En voor mij de eerste van deze week. Nou, afgelopen weekend ook even een uitstapje gemaakt naar een ander medium. Ja, ik was dus op Zandvoort voor de Grand Prix. 3 dagen. En dat was toch wel bijzonder om mee te mogen maken. Druk, hectisch, chaotisch ook af en toe. Maar ook wel heel tof om mee te maken. Met zo'n heel team. Hè, dan werken aan zo'n tv-uitzending. En dan rond naar hervliegen daar in Zandvoort. Mensen interviewen en presentatieteksten opnemen. Ja, het was wel een onvergetelijk weekend. Het kost ook wel behoorlijk wat energie. Dus gisteren en eergisteren mocht ik even bijtanken. En dat was ook weer fijn. En nu ben ik gewoon weer hier op mijn oude vertrouwde radioplekkie. En ga ik er een lekkere show van maken met de fijnste muziek. Er valt weer meer dan genoeg te genieten de komende 2 uur. En word je ook nog helemaal bijgepraat over het laatste nieuws uit Noord-Holland door niemand minder dan Suus Posloos. Suus, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Gebeurt er nog wat in onze regio?
1: Altijd. Nou, van alles. Kijk,
0: nou, ik ben heel benieuwd. Allemaal straks, hè? Zo rond.
1: Ik wou zeggen, wil je het nu al weten?
0: Of nee, nog niet elf. Alles weggeven, hoor. Nee, zeker niet. 10:30 dus, dan horen we Suus, krijgen we ook van Jan het uitgebreide weer. En ook ik wil in Goedemorgen natuurlijk even stilstaan bij het overlijden van Dolly Parton. Ja, dat nieuws, dat kwam gisteravond naar buiten. En toen ben ik als een gek alle media, sociale media gaan langslopen. Er kwamen echt zulke prachtige dingen voorbij. Dus ik heb gewoon even het draaiboek opzij gelegd. En ik doe het een beetje anders vandaag. Stel nou, jij hebt een bijzondere herinnering aan Dolly Parton. Misschien heb je er wel eens live gezien of wat dan ook. Of wil je gewoon even iets delen. Wees welkom. Dat kan dan via de app of de telefoon 088-850-5152. Er kwam al een mooi appje binnen van Jos. Onder andere over Islands in the Stream. Nou, gaan we het er zo even over hebben. En ik heb dus allemaal instartjes klaar die ik even wil laten horen. Bijzondere fragmenten uit het leven van Dolly Parton. Maar natuurlijk nog veel meer muziek, hè? Tussen nu en 12 uur. De radio's komen eraan met Chico's Nana. Eerst Eamon Corner met If Paradise Is Half As Nice. En net als voor de boomvalken in Hoofddorp die jongen hebben gekregen in nesten in bomen die een jaar geleden nog met kap werden bedreigd, is dit een buitengewoon.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.

0: Het is iets na tienen. Tijd voor een bakkie met Bart.
1: Hey everyone, my name is Brian Siever, son of Cassie Parton. And I'm representing the Parton and Owens family today, announcing the passing of my Aunt Dolly Rebecca Parton D. Sister, sis, Aunt Granny to one generation and Gigi to the next.
2: Ja, zo kwam het nieuws van het overlijden van Dolly Parton gisteren naar buiten via een familielid op de Instagram-account van Dolly. Ja, je kan de populariteit van een artiest altijd een beetje afmeten aan de hoeveelheid aandacht zo iemand krijgt in de media. En met name op social media, Instagram, was het gisteren ongelooflijk hoeveel mensen stilstonden bij het overlijden van Dolly Parton. Van Barack Obama tot Elton John, van Eminem, die nog een prachtige brief liet zien die Dolly Parton ooit aan hem schreef, tot, nou ja, noem maar op, Julia Roberts, Jane Fonda. En allemaal roemden ze haar talent als zangeres en liedjeschrijver. Ja, ze schreef meer dan 3000 liedjes, moet je nagaan. Ook haar werk als weldoener werd veel genoemd. Ja, ze droeg bij aan de ontwikkeling van een vaccin naar COVID. Hè. Het Moderna-vaccin is er mede dankzij Dolly gekomen. Ze gaf werkelijk honderden mensen die ooit getroffen werden door een bosbrand een jaar lang elke maand $2000, zodat ze door konden. Ook haar boekenproject werd veel genoemd, waarmee ze miljoenen kinderen in Amerika aanspoorde toch vooral veel te lezen en je te ontwikkelen. En die gaf ze elke maand gratis een boek. Nou ja, dat wordt allemaal veel gememoreerd. Jullie reageren ook al met jullie persoonlijke bespiegelingen. Gina zegt bijvoorbeeld niet te geloven dat Dolly er niet meer is. En gelukkig hebben we nog wel de prachtige muziek van deze prachtige vrouw. En Jos Blomquist, die stuurde nog een appje. Samen met een voormalige vriendin konden we helemaal wegzwijmelen bij Islands in the Stream van Dolly met Kenny Rogers. En Herbert die zegt, ja, ik was nogal onder de indruk van de documentaire waarin ze vertelde over het ontstaan van haar liedje Coat of Many Colors. Ja, dat is ook een prachtig verhaal. De jas die haar moeder van allerlei afdankertjes aan elkaar naaide en waar ze vaak om werd uitgelachen, maar die voor haar veel betekenis had. Ja, de Coat of Many Colors, ook een prachtig liedje. Nou, even een paar bijzondere dingen die ik gisteren zag. Bijvoorbeeld over het liedje I Will Always Love You. Dat schreef ze dus op dezelfde dag als Jolene. De manager van Elvis Presley, Colonel Parker, die benaderde haar ooit en zei, nou, Elvis wil dit liedje ook wel uitbrengen, maar dan wil hij wel de helft van de opbrengst. En toen zei Dolly, nou, de groeten, dat gaan we dus niet doen. Nou, daar krijg je dan spijt van, zei Colonel Parker. Nou, mooi niet, want I Will Always Love You werd natuurlijk een enorm succes voor haar en later ook voor Whitney Houston. En ook daar werd Dolly dan weer rijk van, want die royalties die gingen natuurlijk naar haar, omdat zij het liedje had geschreven. Maar wat deed Dolly? Die gebruikte een deel van dat geld om een woonproject in Alabama financieel te ondersteunen. En daar woonden veel arme zwarte gezinnen dankzij Dolly Parton. Daarvan zei ze ook altijd, this is the house that Whitney built. In het begin van haar carrière was ze een aantal keren te gast bij de talkshow van Johnny Carson. Dat was destijds het populairste tv-programma in Amerika. En dat leverde haar toen nog meer bekendheid op. En als dank daarvoor schreef ze eigenlijk in een paar minuten een liedje speciaal voor Johnny Carson.
3: I went from Palm Beach to diamonds, from car coats to fur, from Kmart to Gucci's, from here no telling where, from hillbilly heaven to a penthouse on the coast, but I never really made it till the Johnny Carson show.
2: Ja, ze was ook een graag geziene gast in de Muppet Show. Hier zingt ze samen met Kermit een geweldig nummer van Sly Stone.

ook bijzonder, hè? Kermit en Dolly die een liedje van Sly Stone zingen. Everyday People. Tot slot dan nog een mooie anekdote die voorbij kwam van een voormalig roadie. Ooit aan het begin van een tour riep Dolly Parton iedereen die achter de schermen werkte bij elkaar. Dus de roadies en dergelijke, de podiumbouwers. En die wenste ze succes en ze gaf ze een compliment en echt zo'n pep talk. En toen helemaal aan het eind knoopte ze haar blouse los. Liet ze haar uit de kluiten gewassen boezem aan de hele crew zien. En zei ze, nou, dit zijn ze. Nu hebben jullie ze allemaal gezien. En nu aan de slag met z'n allen.

0: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
7: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
6: Of,
8: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
6: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
8: Hé, hey, wat is dat?
9: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
8: Doe maar duur.
9: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave. Greenwave.
10: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
11: Ik betaalde 100 euro online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
12: Ik ben Edith en kom uit Halfweg.
13: Hallo Noord-Holland, ik ben Hans en ik kom uit Amsterdam.
14: Ik ben Willy en kom uit Bennebroek.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Het is 1:01. In Naarden is het 20 graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Suus Boslo. Suus, goedemorgen.
17: Goedemorgen. De beveiligers van Schiphol hebben net voor het eerst vandaag hun werk neergelegd. Doen ze in totaal 5 keer vandaag. Achter de staking zit vooral frustratie over de hoge werkdruk, de roosters en de werkomstandigheden.
18: Vorig jaar hebben we nog actie gevoerd om klimaatbeheersing en dat speelt gewoon nog steeds. Het lijkt erop dat Schiphol en de beveiligingsbedrijven zich niet realiseren dat er elk jaar weer een zomer eraan komt en dat de beveiligers in enorme hitte moeten werken en 's winters ook weer in de kou. De beveiligers zijn gewoon klaar met loze beloftes en ze zeggen tot hier en niet verder.
17: En de beveiligers die willen meer collega's, langere pauzes en een betere werkomgeving. Gisteren staakten ze ook al. Vandaag dus 5 keer. Ook om 12, 2, 4 en 7 uur stoppen ze nog een keer een kwartier met werken. Dat kan voor vertraging zorgen. 60-plussers worden belaagd met nep-erfenisbrieven, staat in de Telegraaf. Het is een soort phishing, maar dan ouderwets offline. Ze krijgen brieven via de post met meerdere postzegels en soms zelfs een lakzegel erop, met een nagemaakte stempelafdruk van bestaande advocatenkantoren in Engeland of Canada. De brief gaat vervolgens om een overleden persoon met dezelfde achternaam als de ontvanger en een advocatenkantoor dat de erfenis zegt af te handelen. Je moet contact opnemen, een kopie van je paspoort opsturen en, jawel, geld betalen. Is dus allemaal nep. Niet intrappen dus. Seniorenvereniging ANBO PCOB maakt zich zorgen. Zij zien ook overeenkomsten met babbeltrucs. Wetenschappers uit onder meer Amsterdam presenteren vandaag plannen voor een nieuw post-COVID-onderzoekscentrum. Staat in de Volkskrant. Ze doen al jaren onderzoek naar hoe het kan dat 500.000 mensen in ons land ziek blijven nadat ze corona hebben gehad. Maar het geld van de overheid daarvoor is bijna op. Een van de onderzoekers zegt dat zijn onderzoek nu neerkomt op een soort vrijdagmiddag-experiment. Het zijn interessante ideeën, maar er is geen budget voor. En dus kunnen ze het alleen doen door zelf geld bij elkaar te schrapen. Nou, dat gaan ze nu groter aanpakken via een stichting die structureel voor geld zorgt. En veel verdriet wereldwijd over het overlijden van Dolly Parton. Ook bij Waylon. Collega Pieter Kok belde hem vanochtend in de ontbijttafel. De zanger vertelde dat hij Dolly een keer ontmoette voor een televisieinterview, waarvoor hij voor de zekerheid ook zijn gitaar maar had meegenomen.
19: Iedereen gaat recht staan. Iedereen die in één keer billig is bij elkaar. Want ja, daar komt de koningin binnen.
20: Ja.
19: En zij is werkelijk 1,50 meter. Echt een heel klein vrouwtje. En zij komt binnenlopen. En het eerste wat zij tegen mij zegt: what's the guitar for?
20: Oh, geweldig.
19: En toen zei ze: well, play me a song.
17: Ja, en dan zing je ineens een liedje van Dolly voor haar neus.
20: Ah, oh, wat mooi.
17: Prachtig, hè?
16: Ja, wat een eer ook voor Wales.
17: Een hele eer. Nou, hij was er ook zichtbaar van ontdaan.
16: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, je zag ook heel veel Nederlandse artiesten reageren. Hè? Tim Knol onder andere en Whalen. En Ilse de Lange kan ik me zo voorstellen. Leo Blokhuis. Die zag in al die Instagram-posts veel reacties inderdaad. Dat is wel een wereldwijd fenomeen. Ik zag nog gisteren ook een prachtige anekdote. Haar overkwam hetzelfde wat Elvis ook ooit is overkomen. Namelijk meedoen aan een lookalike-wedstrijd.
17: Oh, ja.
16: En dan niet winnen. Hè? En Dolly werd tweede. En die verloor van een drag queen. Dat vond ik ook wel heel erg mooi. Ja. Dat ze daar dan ook gewoon zo... ze nam zichzelf ook niet zo heel serieus. Nee. Hè?
17: Ja, ik ken haar dus vooral van Hannah Montana.
16: Ja.
17: Dat is een beetje mijn generatie.
16: En dat is haar petekind, toch?
17: Ja, Miley Cyrus is haar petekind. En ze speelde dus in die serie ook de tante.
16: Ja.
17: Oud-tante, ik weet het een beetje onduidelijk. Maar dat was ook... ook daarin nam ze zichzelf helemaal niet serieus. Het was altijd een beetje sarcastische grappen in de scènes en dat soort dingen. Waarvan je bijna dacht, zouden ze dat nou zelf bedacht hebben?
16: Laat
17: ze zich nou zo voor gek zetten?
16: Een onwaarschijnlijk gevoel voor humor, ook wel over zichzelf. Ja. En ondertussen ook heel business savvy. Hè. Ze had alles perfect geregeld en dan, groot weldoener. Het is echt een hele bijzondere artiest is ons ontvallen.
17: Zeker weten. Ja. En meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
16: Dankjewel, Suus. Nou, en ik denk als ik aan Jan Visser vraag wat hij van Dolly Parton vindt... dat hij ook alleen maar louter positieve dingen te zeggen heeft, toch?
20: Ja, Bart, zeker, absoluut. Het is echt een queen of country. Ja. Zulke mooie liedjes gemaakt.
16: Prachtig,
20: En ook met Porter Wagoner, natuurlijk.
16: Dat is zo mooi.
20: Het is geweldig. En ook wat ze allemaal voor mensen betekend heeft. Ja, ook voor de queer gemeenschap, maar ook voor het onderwijs en zo in de eigen omgeving. Nou, dat is echt groot.
16: Ja, goed, mensen. Heb je er wel eens live gezien toevallig, of niet?
20: Nee, live heb ik het niet gezien.
16: Nee. Dat knaagt toch een beetje aan, merk ik. Je denkt dan af van, als ze ooit weer eens komt... en voor mijn part playback ze anderhalf uur... maar dan heb je dat toch gezien. Maar dat gaan we niet meer meemaken, Jan.
20: Maar je kan muziek nog.
16: Ja, daarom. Je kan uren op YouTube rondspeuren... en je komt de meest fantastische dingen tegen.
20: Ja,
16: Een artiest en wat een vrouw. Dus laten we haar gedenken. Goed, Jan, het weer.
20: Ja, het weer. Nou, dat is zonnig vandaag. Er zit wat meer bewolking boven het midden en zuiden van het land. Dat hangt samen met een zwak front dat langzaam naar het noorden trekt... maar verder in betekenis afneemt. Het is niet overal droog trouwens in het zuiden. Met name in het zuiden van Limburg. Daar hebben ze te maken met een onweerscomplex dat vanuit... althans, er zit niet heel veel onweer op... maar een buiencomplex vanuit België is binnengeschoven. Maar bij ons blijft het droog, zonnig ook wel. Misschien later op dag af en toe een beetje bewolking. En de temperatuur loopt op naar een aangename 24 tot 25 graden. En de lucht is, net als de laatste dagen, ook vandaag nog droog. Dus niet alleen aangenaam, het is ook aangenaam. En de wind is matig tot langs de kust en op het IJsselmeer... af en toe vrij krachtig uit het oosten, later uit het oosten tot zuidoosten. Nou, morgen, dan wordt de lucht, dan wordt het wat drukkender allemaal. We hebben te maken met aanvoer van subtropische, vochtige subtropische lucht. En de temperatuur gaat weliswaar omhoog naar 26 tot 27 graden... maar het doet warmer aan, klammer aan eigenlijk... vanwege de hogere luchtvochtigheid. Verder in de ochtend nog droog, met bewolking ook wat zon. Maar in de middag neemt de kans op een onweersbui toe... mogelijk ook met windstoten. En morgenavond trekken de buien dan weer weg. En dan draait de wind, eerst nog zuidoost, later zuidwest... en is zwak tot matig. Maar belangrijker is dat in dat front, dat overtrekt, er ontstaat een storing. En die trekt in de nacht van vrijdag over Nederland, of langs Nederland. Maar in ieder geval, dan neemt de kans op flinke regen en onweersbuien toe. De accent lijkt te liggen op het oostelijk deel van het land. Daar zou wel eens een grootschalig onweerscomplex kunnen ontstaan. Maar helemaal zeker is dat nog niet. En ook qua, het kan nog wat schuiven naar andere delen van het land. Maar sowieso is er dus een reële kans op flinke regen en onweersbuien. Waarbij ze mogelijk lokaal 30 mm valt of meer.
16: Okay.
20: En in het oosten, als het over het oosten trekt, nog meer regen. Maar ja, het is allemaal hard nodig, dus laat maar gieten. En dan vrijdag ook dan weer buien, dan trekt een depressie. Die dat front over Nederland stuurt, die trekt naar de Noordzee via Noord-Engeland. En daaromheen zitten storingen met flinke regen en onweersbuien. Temperatuur blijft boven de 20 graden nog, ook in het weekend. En in het weekend trekken volgende lage drukgebieden vanaf de oceaan naar de Noordzee. Dus ook dan onbestendig weer. En dat gaat begin volgende week nog even door. Dus de laatste fase van augustus verloopt zeker niet koel, maar wel tamelijk buiig.
16: Ja, belde nog een mevrouw en die vroeg of jij misschien iets meer wist van een app die het KNMI heeft ontwikkeld. Toen werd ik ook zelf even gaan zoeken. Maar dat was nieuws van eerder deze week. Dat ze nu ook kunnen waarschuwen voor lokale zware onweersbuien. Is dat een app waar jij eventueel gebruik van maakt? Of vertrouw jij op je eigen expertise?
20: Ja, kijk wel naar heel veel producten van het KNMI. Maar ik heb die app zelf nog niet gezien, moet ik eerlijk zeggen. En dat is eigenlijk een app voor het laatste moment. Hè?
16: Want
20: lokale onweersbuien, die kun je niet 24 uur van tevoren goed aangeven.
16: Nee.
20: Maar die app die gaat er inderdaad wel komen, ja.
16: Ja, dus als er dan een zware bui binnen een kwartier op de locatie van de gebruiker wordt verwacht, dan krijg je dus een melding van een belletje van let op, snel naar binnen en niet onder een boom gaan staan.
20: Nee, dat is al waarschijnlijk ook wel weer, heb ik zo al een klein beetje bespeurd, wel wat wrevel weer ontstaan. Dat is al eerder gebeurd tussen de commerciële bedrijven en het KNMI over dit soort zaken.
16: Nou ja, dat is
20: dat hou je ook, hè?
16: Ja. Onvermijdelijk tegenwoordig. Ja. Nou, dan vraagt Christian zich nog af of het weer op Texel doet, maar dat volgt een beetje de rest van Nederland, denk
20: dat
16: ik.
20: Dat lijkt me wel, ja.
16: Oké, nou dan weten wij weer even helemaal genoeg voor nu. En over een uur dan spreken we elkaar weer, Jan.
20: Gaan we doen, Bart.
16: Tot zo.
20: Dag.
16: Verkeersinformatie dan nog even snel van de ANWB. Een melding zag ik. Ja, de N235 Purmerend, Amsterdam. Tussen industrieterrein De Gors en Ilpendam. Daar duurde er 6 minuten langer over.

Hamilton hoorde je met Baby I Love Your Way. En dit waren nog de Turtles. Zeker, met Happy Together. Ja, er is er laatst eentje geboren in Blijdorp. Dat is zeg maar de Rotterdamse Artis. Heel klein, zeldzaam schildpadje van maar een paar centimeter. Net iets groter dan een paperclip, maar zo moet je hem niet gebruiken. Want dan is het snel gedaan met die bedreigde diersoort. Nou, hopelijk komt er snel eentje bij. Nog een turtle. En dan zijn ze lekker happy together, toch, met z'n tweeën. Straks de meest ontspannen zanger die er is. Man die zich absoluut nooit druk maakt. Hoor je ook een beetje terug in zijn liedjes, hè? Allemaal van die niks aan de hand plaatjes. Jack Johnson, vastgeklonken aan zijn hangmat. Good People komt eraan op NH Eerst. De band van een vrouw die ooit getrouwd was met de zanger van de Simple Minds, Jim Kerr. En die was op zijn beurt weer getrouwd met een vrouw die later met een van de gebroeders Gallagher getrouwd was en een relatie had met Ray Davis van de Kinks. Ja, dat noemen ze dan een soort inner circle. Hè? Al die sterren die het allemaal met elkaar doen. We kunnen ook een voorbeeld nemen aan Dolly Parton trouwens. Hè? Gewoon de hele leven bij de eigen echtgenoot gebleven. Dat komt dan nog eens om vandaag de dag. Ik las gisteren ook in die enorme, oneindige lijst anekdotes over Dolly ook. Dat zij nog wel eens zonder pruik en zonder make-up gewoon naar een restaurant ging. En als

niemand dat zij het was. Want wij zouden haar niet herkennen, denk ik. Hè? Als al die opspurken, die make-up en noem allemaal maar op. Dus pruik af, gewoon haar eigen haar. En dan anoniem uit eten. En dan gewoon een beetje om zich heen kijken. En dan denk ik, niemand weet dat ik Dolly Parton heet. Thuis in heel Noord-Holland. Maar ik had het dus over deze band. Chrissy Hynde is de naam van de zangeres. Dit zijn de Pretenders en Back on the Chain Gang.

0: Ja, lekker de zon in de zee zien zakken met Jack Johnson. Hij woont volgens mij op Hawaii, hè? Volgens mij ook zo'n surf dude. Je kent dat soort types wel. Good People hoorde je dus. Nou, en voor we naar het nieuws van 11 uur gaan. En de headlines, toch nog één leuke anekdote die ik las op het Facebook-account van collega-radiomaker Mark Stakenburg. Ook over Dolly Parton. Hij is een groot bewonderaar van de Americana-muziek en de country en western. En dus ook Dolly. De eerste keer dat Dolly Parton een plaat mocht opnemen, was natuurlijk wel een ding, hè. Dan mocht ze naar Nashville toe. Dan heb je dan zo'n hele beroemde studio waar veel country en western liedjes werden opgenomen. Zij daarheen met de auto. Maar van de weeromstuit en de zenuwen komt ze eraan. En in plaats van dat ze remt om haar auto te parkeren, geeft ze per ongeluk gas. En parkeert ze haar auto, haar aftandse Cadillac, stel ik me zo voor, tegen een muur van die studio. En toen zei ze tegen haar man die naast haar zat, well, that was my first hit. En er volgden er nog vele. Goed, nu op dat nieuws van 11 uur.
1: Donderdagavond, Over de Top met Maarten en Jelmer.
2: Katja Schuurman en Babette van Veen organiseren opnieuw het allerleukste feestje van het jaar in de AFAS Live. Kaartverkoop van het Ademnood Discobal is weer gestart, maar wij geven in Over de Top de kaarsjes gewoon weg.
3: Ja, en niet alleen spreken we Katja Schuurman, ook dompelen we ons in Over de Top helemaal onder in de wereld van de disco. Met natuurlijk deze klassieker.

0: tot 9. Hier, bij NH.
1: Wat een glitter.
2: Enkel hebben.
3: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020-670-6067. Smitje met DT.
4: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
5: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals genoeg laadpunten voor elektrische auto's in heel Amsterdam. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
6: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06 2726 0222.
7: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
8: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis 06 272 60222.
9: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
10: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
9: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
10: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
9: Bestel op budgetbroodjes.nl.
10: Nu ook in Purmerend.
11: Hallo, ik ben Juri en ik kom uit Hoofddorp.
12: Ik ben Alexandra uit Den Helder.
13: Ik ben Jan, ik kom uit Sint Maarten.
14: Ik ben Ursula, ik woon hier in de Belmer.
15: Ik ben Sverre uit Medemblik.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Klokslag 11 uur, het belangrijkste nieuws uit onze regio, krijg je van Suus Boslo. Suus, goedemorgen.
18: Goedemorgen. In Hoogwoud zijn gisteren 2 overleden mensen gevonden in een huis. Uit onderzoek van de politie blijkt dat 1 van hen is omgebracht door haar partner. Die bracht daarna ook zichzelf om het leven. Heb je zelf negatieve gedachten of denk je aan zelfmoord? Bel dan 113 of kijk op 113.nl. Een vlucht van KLM die gisteravond net vertrokken was, is binnen een kwartier teruggekeerd naar Schiphol. Het vliegtuig was onderweg naar de Schotse stad Glasgow, maar na het opstijgen ontdekte de bemanning een technisch mankement. Wat er precies aan de hand was, is niet bekend. En de meeste jongeren die uit huis gaan en in een universiteitsstad gaan wonen, gaan in Amsterdam wonen. Vorig jaar vonden ruim 5300 studenten daar voor het eerst een kamer. En 1 op de 3 van hen woonde met hun ouders ook al in Amsterdam. En ook jongeren van buiten de stad komen vaak wel uit de omgeving. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
19: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Zweden is een tweede verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij de dodelijke zwaardaanval op een middelbare school. Afgelopen weekend deed de politie een inval in de buurt van Stockholm, meldt de Zweedse krant Aftonbladet. Daarbij werd de tweede verdachte gearresteerd. Hij wordt verdacht van poging tot moord en medeplichtigheid aan moord. Hoe hij de 18-jarige hoofdverdachte zou hebben geholpen is niet bekendgemaakt. Bij de zwaardaanval afgelopen vrijdag kwam een meisje van 17 om het leven. 3 jongens raakten gewond. Door de hoge gasprijzen is de Nederlandse gasvoorraad kleiner dan andere jaren. De opslagen zijn op dit moment voor 45% gevuld. Vorig jaar was het 63% en een paar jaar geleden zaten ze eind augustus al bijna vol. Dat kan problemen opleveren bij storingen of als het een koude winter wordt. Maar de GasUnie is niet bang dat er een tekort komt aan gas. Vandaag zijn er op Schiphol opnieuw werkonderbrekingen. De veiligingspersoneel legt op 5 momenten korte tijd het werk neer om betere arbeidsomstandigheden af te dwingen. Gisteren leidden de acties tot lange rijen op Schiphol. 2 maanden na de verwoestende aardbevingen in Venezuela gaat het vliegveld van Caracas weer open voor commerciële vluchten. De schade is voor een groot deel hersteld. De aardbevingen kosten aan ruim 6.500 mensen het leven. In Londen wordt binnenkort een schilderij van Piet Mondriaan geveild. Het werk, Compositie 3, werd geschilderd in 1920. In die tijd begon Mondriaan met zijn abstracte werken met felle kleuren en zwarte lijnen. Veilinghuis Christie's rekent op een recordopbrengst. Het veilingrecord voor een Mondriaan staat nu op 43 miljoen euro. Dat bedrag werd 4 jaar geleden neergelegd voor zijn werk Compositie 2. En het weer, zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden eerst meer bewolking en het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
2: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
20: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Om maar altijd dichtbij met Vodafone.
21: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
22: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
2: Nee, Attents met ds.nl.
21: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
23: Vodafone. Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
24: Ik mag graag tuinieren.
25: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
26: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
27: Ik niet.
23: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
28: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
29: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
23: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
30: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
31: Goedemorgen.
32: Met Bart Slim.

0: lekker liedje is dit, zeg. Bull Calm hoorde je met Your Love Was Made of Stone. Jazeker, het is 11:12.
1: Ciao tutti.
0: Hallo daar.
1: Zeker.
0: Uurtje 2 van Goedemorgen dat we begonnen met Toontje Lager. Nou, dan zeggen ze dat mensen tegenwoordig zo druk zijn. Die Erik Meesi van Toontje Lager, die zat toen al bijna tegen een burn-out aan. Hè? Zoveel had hij te doen. Onlangs nog te gast, hè, hier bij mijn collega Nick, Erik Meesi van Toontje Lager. Hey, we zijn weer wat dichter bij het kantelpuntje van de week. Straks heb ik jouw hulp weer nodig bij het bepalen van de weekbreker van de week. Want jij, jullie en niemand anders bepalen wie dat wordt, welke plaat ik straks als laatste van dit uurtje draai. En het lijkt me natuurlijk volstrekt logisch en voor de hand liggend dat je vandaag kan kiezen uit 2 liedjes van Dolly Parton. Ja. Het minste wat we kunnen doen, toch? Op de day after, the day before. Het is een beetje wat ons bezighoudt, of zeker op de radio. Ik zag gisteren ook een berichtje dat toen het nieuws bekend werd, zo rond 19:30... dat heel veel radiostations in Nederland onmiddellijk besloten om de eerste plaat na 20:00... een Dolly Parton liedje te laten zijn. Ja, zo gaat dat dan, hè? Goed, dat ga ik verder nog doen, komende uur. Toeterplaat komt ook voorbij. Je wordt bijgepraat over het laatste nieuws uit Noord-Holland. Je krijgt een weerupdate van Jan Visser. Dat allemaal op deze woensdag. Het is 26 augustus op nhnieuws.nl. Het verhaal van Mirjam van Westen. Ze komt helemaal uit Zeeland. Ze stapte in de auto en reed ruim 300 kilometer naar Hoorn om daar 1800 handtekeningen over te dragen aan wethouder Niek Heijnen. En daarmee wil Mirjam voorkomen dat 8 Oekraïense gezinnen geen huisdieren mee mogen nemen in hun nieuwe onderkomen.
2: Deze mensen zijn oorlogsslachtoffers. Die zijn alles kwijtgeraakt. Die hebben moeten vluchten. Die zijn ontzettend blij dat ze nog hun huisdier hebben kunnen redden. En dan komen ze hier, waar ze eigenlijk al een paar jaar ook in onzekerheid zitten, want ze hebben nog geen vaste woning.
3: Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Bart.

0: Wat?
1: Wat?
0: Wat moet er?
2: Wat moet er op de toeter?
0: De toeter.
1: Ja, die vraag die stel ik elke maandag. Nee, dinsdag, woensdag, donderdag. Maandag en vrijdag ziet het er ietsje anders uit hier in Goedemorgen. Maar op dinsdag, woensdag en donderdag draait het allemaal om een liedje en een toeter. En het weten van welk woord er op een toeter moet. Want er belde zojuist dus toch iemand die zei, ik heb een toeter gehoord. Ja, maar daar red je het dus niet mee. Je moet weten welk woord er weggetoeterd is. En dat hadden een hoop mensen goed. Saïda, bij hoge uitzondering niet. En dat geldt ook voor Christian. Die schrijft with your, denk ik hoor. Maar dat kan ik niet goed rekenen. Jos heeft het bij het rechte eind. En dat geldt ook voor... Eens even kijken. Nou, een aantal andere mensen. Willy bijvoorbeeld. Sylvia, Monique had die het ook. Ja, die had het ook bij het rechte eind. Belde ook nog wat mensen. Rinette belde, Marjan belde. Nee, Marjan had het ook niet goed. En Rimi had het ook wel goed. Ik ga het dus aan Monica vragen. Monica, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Waar bel je vandaan?
3: Ik bel uit Koog aan de Zaan.
1: Oh, Koog aan de Zaan. En hoe ligt Koog erbij vandaag?
3: Nou, zonnig.
1: Ja, dat is volgens mij
3: heerlijk. De
1: laatste echt mooie dag, hè, volgens Jan. Ja. Dus vanaf morgen wordt het allemaal minder. Nou, geniet daar optimaal van, Monica. Misschien kan ik die mooie zonnige dag nog wat opvrolijken. Door jou te belonen met een klein maar fijn prijsje. Welk woord was er weggetoeterd in Rhinestone Cowboy van Glenn Campbell?
3: Romeo.
1: Ja,
3: Romeo.
1: Klopt als een bus. Je hebt helemaal gelijk. Dus jij bent de winnaar van vandaag. Van harte gefeliciteerd, Monica.
3: Dankjewel.
1: Vrijdag gaat er een hele stapel enveloppen de deur uit. En op één van die enveloppen staat jouw naam en adres. Dus geniet ervan. Dank voor het meedoen. Fijne dag.
3: Helemaal goed. Dankjewel.
1: Groetjes. Doeg. En inderdaad, rodeo. Dat
0: moet er op
2: dat
0: de toeter.
2: Moet er op de toeter.
0: NH.
1: Straks de opgave, tenminste de keuzes in de weekbreker van deze week. Welk liedje van Dolly Parton? Want het zijn twee liedjes van Dolly Parton waar je uit kan kiezen. Gaat het worden? Leg ik je straks voor. Tot die tijd eerst René Vroger in Goedemorgen. Just say... hoe heet die Noord-Hollandse plaats ook weer? Oh ja, Heilo.

0: weekbreker van de week. De weekbreker van de week.
1: Ja, ga mij eens als de sodomieter helpen met het bepalen van de weekbreker van deze week. Ja, en dat kan maar één artiest zijn waar ik twee liedjes van ga laten horen. Want ja, alles staat een beetje in het teken van de grote Dolly Parton die ons ontvallen is. Dus kan je vandaag kiezen uit twee liedjes van Dolly Parton. Dit is keuze A. You are.
2: You are what makes me happy. You are my everything.
1: Wil je die als laatste horen, dan heb je A, of You Are, of Dolly. Maar dat is verwarrend. Die andere is ook van Dolly, dat is namelijk deze.

0: Dus wil je Here You Come Again van Dolly horen, dan heb je B of Here You Come Again. Ja, dat zijn de liedjes waar je uit kan kiezen. En dat kunnen er dus maar van één artiest zijn. Dolly Parton met You Are is keuze A. En Here You Come, ook van Dolly Parton, is keuze B. Dus kom maar door met het liedje van jouw keuze. Wat wordt de weekbreker van deze week? Het nummer dat je daarvan mag gebruiken is 088-850-51-52. Komt u maar!
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Hey, wat is dat?
3: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
2: Doe maar duur.
3: Nee joh, deze Jackery kost nog geen €800. Bij Greenwave. Greenwave.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Ik betaalde €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
10: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
11: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
12: Ik ben Ronald uit Spiedijk.
13: Ik ben Kees uit de kaasstad van Noord-Holland.
14: Ik ben Sylvia uit Noordschewoude.
15: En ik ben Ellen uit Stompetoren.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 11:30. In Oudeschild is het 21 graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Suus Boslo. Suus, goedemorgen.
17: Goedemorgen. In Hoogwoud zijn gisteren 2 overleden mensen gevonden in een huis. Ze werden gevonden nadat een voorbijganger een van hen in het huis zag en een gaslucht rook. Uit onderzoek van de politie blijkt nu dat het om een vrouw gaat die door haar partner is omgebracht. Die bracht daarna ook zichzelf om het leven. Heb je zelf negatieve gedachten of denk je aan zelfmoord? Bel dan 113 of kijk op 113.nl. Een vlucht van KLM die gisteravond net vertrokken was, is binnen een kwartier teruggekeerd naar Schiphol. Het vliegtuig ging even na 22:30 onderweg naar de Schotse stad Glasgow. Maar na het opstijgen ontdekte de bemanning een technisch mankement. Wat er precies aan de hand was, is niet bekend. De ruim 100 passagiers zijn omgeboekt naar andere vluchten. De meeste jongeren die uit huis gaan en in een universiteitsstad gaan wonen, gaan op kamers in Amsterdam. Vorig jaar gingen daar meer dan 5300 jongeren van tussen de 17 en 22 voor het eerst op zichzelf wonen. In totaal gingen er meer dan 30.000 studenten uit huis. De afgelopen jaren blijven steeds meer jongeren thuis wonen tijdens hun studie. Maar sinds de basisbeurs opnieuw is ingevoerd, gaat het wel weer een beetje omhoog. Een op de drie jongeren die in Amsterdam op kamers ging, woonde al in die stad voordat ze uit huis gingen. En ook jongeren die van buiten de stad komen, komen vaak wel uit de omgeving. Hilversum grijpt in bij een beruchte rotonde na een reeks ongelukken. De rotonde op de kruising tussen het Oostereind en de Soestdijkerstraatweg wordt tijdelijk versmald van 2 naar 1 rijstrook. Omwonenden waarschuwen al langer voor de verkeerssituatie.
18: Ik heb zelf ook een keer gehad, toen kwam ik vanuit die kant aanrijden. Dat is die dode hoek, omdat je hier 2 stroken hebt. En als er eentje naast je zit, kan je niet zien wat er van links komt. Dus dan zie je de fietsers niet aankomen.
19: Ik probeer altijd extra oogcontact maken met de bestuurder in de auto. En ik heb inderdaad ook een paar keer gehad dat de auto gewoon doorreed omdat hij mij niet zag.
20: Ik fietste dus hier op het fietspad. En er kwam hier een auto aan. Die stopte keurig netjes voor mij. En daarachter reed nog een auto. Die dacht waarschijnlijk, er is niemand, er komt geen fietser aan. Dus die gaf gas.
17: Eind deze week wordt de rotonde dus tijdelijk aangepast. De gemeente Hilversum hoopt zo het aantal gevaarlijke situaties terug te dringen. Tijdens de proef kijken ze of dat lukt en of het verkeer nog wel goed doorrijdt. Dat duurt allemaal tot eind november. Daarna wordt besloten of de aanpassing definitief wordt.
4: Ja, het is altijd lastig, hè? Verkeerspleinen en rotondes. Op een of andere manier leveren dat hele... Ik weet, ik heb een tijdje bij het Hoofddorpplein gewoond in Amsterdam. Daar had je ook een verkeersplein. Nou, ik geloof dat in die 7 jaar dat ik daar woonde... is dat geloof ik 3 keer volledig op de schop gegaan. En toen gingen ze proberen ze het nog weer veiliger te maken.
17: En ze proberen het dan met van die rotondes natuurlijk. Maar dat is dan weer met zo'n snelpad. En dan weer een korte bocht. En weet ik veel. Allemaal heb je allemaal verschillende rijstroken. Proberen ze het allemaal makkelijker te maken. Ja, maar dus daardoor wordt het zeker ook voor fietsers vaak eigenlijk onoverzichtelijker.
4: Ja, ja, terwijl je denkt van het is hoe simpel wil je het hebben? Het is een cirkel. Maar dat is toch voorrang geven en weet ik het allemaal.
17: Allemaal dat soort dingen.
4: Gewoon overal verkeersregelaars.
17: En hoe kunnen we zorgen dat iedereen snapt wat de bedoeling is?
4: Ja. Lastig.
17: Nou, en meer nieuws. Vind je in de app of op NH Nieuws? Oh, jij had nog een suggestie.
4: Nou, ik dacht, als je nou slim bent, dan zorg je dat je expertise wordt. Dus
17: mijn broertje heeft dit dus.
4: Oh, echt?
17: Ja.
4: Die is het. Rotonde specialist?
17: Ruimtelijke ordening.
4: Echt?
17: Doet hij.
4: Die is ruimtelijke ordening.
17: Ja, ik weet niet wat je dan bent.
4: Als je ruimtelijke ordening googelt, krijg je een foto van hem.
17: Wat is dat je
4: planoloog?
17: Hij zit. Nee, ja, dat is. Weet ik niet. Misschien.
4: Zit hij van de hele dag op de kantoorcirkels te tekenen.
17: Zoiets.
4: Goed.
17: Okay. Ik weet dus niet precies wat hij uitspookt elke dag op zijn werk. Maar iets met dit. Nou goed. Okay. En meer nieuws vind je dus in de app of op nanieuws.nl.
4: Kan ook zorgen dat je heel veel verstand van het weer hebt. Jan Visser.
21: In grote lijnen blijft het vandaag zonnig weer en de temperatuur komt op de meeste plaatsen uit op maximaal zo'n 24 tot 25 graden. De wind waait uit het oosten en is over het algemeen meest matig. Aan de kust en op het IJsselmeer af en toe nog vrij krachtig. De wind draait later trouwens naar oost tot zuidoost. Morgen is er meer bewolking, maar ook zon. En in de ochtend blijft het waarschijnlijk nog op de meeste plaatsen droog. Maar in de middag neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Mogelijk met flinke windstoten. In de avond zijn er vervolgens weer wat opklaringen. Maar in de nacht naar vrijdag neemt de kans op flinke regen- en onweersbuien toe. Temperatuur morgen maximaal 26 tot 27 graden. En het doet wat klam aan. De wind draait van zuidoost in de middag naar zuidwest en is zwak tot matig.

Sweet. Ja, ja, sweet, sweet music. The Beach Boys hoorde je in Goeiemorgen om bijna 11:15. En daarvoor nog French Kissing van Debbie Harry. Komt een appje binnen van Sylvia Monique. En die overkwam hetzelfde wat mij ook overkwam. Ik zat het liedje te luisteren en toen dacht ik, hé, dat wow, wat erin zit. Pat Benatar. Weet je wel, Love is a Battlefield. Nou, viel haar dus ook op. Dat gezegd hebbende, Pat Benatar. Ik zag gisteren ook een filmpje voorbij komen van, nou ja, de onvermijdelijke Dolly Parton. Die dus Jolene zong met werkelijk een combinatie van stemmen. Nog nooit eerder gezien.

You Are van Dolly. Die kan zomaar eens de weekbreker van deze week zijn. Wil je die als laatste horen, dan heb je A of You Are. Doe maar geen Dolly, want de tweede is ook Dolly. Hè? Dan wordt het allemaal verwarrend. Dus dit is keuze A, You Are van Dolly Parton. Dit is keuze B. Here You Come Again. Here You Come Again.

Come Again. Ook een beeldschoon liedje van de grote Dolly Parton. Wil je die als laatste horen, dan heb je B of Here You Come Again. Dat zijn de keuzes dus. You Are van Dolly Parton of Here You Come Again van Dolly Parton. Het nummer dat je daarvoor mag gebruiken is het nummer 088-850-5152. En je weet hoe het werkt, hè? Meeste stemmen gelden, dus jouw stem kan beslissend zijn.

0: showbusiness.
1: Dat is het toch? Dit liedje van Jim Croce. En denk je wel eens, oh, oh, oh, dat geeft niet, want het is maar show. Bad Leroy Brown was dat. Mag ook.
2: Goed geslapen?
3: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
3: Wat ga je doen?
1: Wat ga je doen?
3: Ga ik nog even zien.
1: Wat ga je doen?
2: Is het jouw nieuwe carrière dat je gewoon een zingen gooit?
1: Misschien moet ik dat maar niet doen. Nee, ik moest ineens denken, het lijkt wel heel erg op de showbiz quiz destijds.
2: Ja, precies.
1: Met,
2: ja, maar ik vond dat je het best aardig deed.
1: Oh ja. Oefen ook wel een beetje in de auto.
2: Onder de douche als niemand het hoort.
1: Precies, lekker met Dolly meezingen. Heerlijk.
2: Misschien is Celine Cairo ook zo begonnen. En zij is singer-songwriter. Ze, ja, echt wat dat betreft een mooi nieuw album. Veel optredens, onder andere in onze provincie. Maar ook in het buitenland, ook in Londen en ook in Hamburg. En dan denk ik, wauw. Nou, zij komt straks langs.
1: Leuk.
2: Dus dat is heel mooi. We zijn bezig met de laatste hand te leggen aan de actuele vragen voor Pim Pam Pet.
1: Ah.
2: En uiteraard gaat er ook iets over Dolly Parton. Dat kan niet missen.
1: Je ontkomt er niet aan.
2: Wat verschrikkelijk, hè?
1: Ja, heel verdrietig.
2: En dan opeens ook gewoon.
1: Ja, heel kort ziek geweest. En vorig jaar werd ze
2: natuurlijk... Had ook iedereen door?
1: Nee, precies. Nou ja, vorig jaar werd ze al doodverklaard en toen was er geen sprake van.
2: Nee.
1: Nou ja, god, ik had. Ik heb het ook al in deze uitzending gezegd. Ik heb het nooit live gezien. Of dat knaagt toch een beetje aan je.
2: Ja, ze had bij mij gemiste kans, hè?
1: Ja, die had best nog wel anderhalf uur kunnen playbacken en dan had ik nog met open mond zitten kijken.
2: Ja.
1: Nou ja.
2: Ja.
1: Laten we haar
2: Oké,
1: nou,
2: dat zit er niet in. Maar dit zijn de belangrijkste dingen die we gaan doen.
1: Ja, nou, de weekbreker van de week kon je ook uit twee liedjes kiezen van Dolly Parton. Ja, vond ik wel.
2: Kan niet missen.
1: Ja, dat moest. En dat was een nek-aan-nek race, mag ik wel zeggen.
2: Is het Jolene en You Are?
1: Nee, You Are en Here You Come Again.
2: Oh.
1: Het was een nek-aan-nek race.
4: De weekbreker van de week. De weekbreker van de week.
1: Ik kan er altijd bij eentje winnen. De meeste stemmen gelden en ik kan me daar heel erg in vinden. Dus ik laat het intro ook voor wat het is. Ga ik niet doorheen lullen. Ga alleen zeggen dat de laatste van dit eerste deel van de week is van Dolly Parton. En die heet You Are. Dank voor het stemmen. Veel plezier bij June. Toedeloe.

0: 1981.
1: 1974.
2: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: Muziekmiddag.
0: Met William van der Locht.
2: Zondag van 2 tot 5 bij NH.
3: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
4: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op!
5: De hele maand augustus varkensbraadworsten 7,99 per kilo.
4: Kijk op kemavlees.nl.
6: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
7: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
8: Dus het maken van staal wordt schoner?
9: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
10: Maar moet dat dan in Nederland?
11: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
6: En wat levert dat dan op?
9: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
6: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
12: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.
13: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
14: Oh Amsterdam, wat ben je mooi. Nico uit Amsterdam.
15: Ik ben Yvonne en ik woon in het historische Alkmaar.
16: Hoi, ik ben Constance en ik kom uit Zeelandwaard.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
18: 12 uur precies, de belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van... daar is ze weer, Barbara Mulder. Goedemiddag.
19: Goedemiddag. In Hoogwoud is een vrouw door haar partner om het leven gebracht. De partner heeft daarna zelfmoord gepleegd. Over de achtergrond van de gebeurtenis is nog weinig bekend. Een vlucht van KLM die gisteravond net vertrokken was... is binnen een kwartier teruggekeerd naar Schiphol. Het vliegtuig was onderweg naar Glasgow. Maar na het opstijgen ontdekte de bemanning een technisch mankement. Wat er precies aan de hand was, is niet bekend. En de meeste jongeren die uit huis gaan en in een universiteitsstad gaan wonen... gaan naar Amsterdam. Vorig jaar vonden ruim 5300 studenten daar voor het eerst een kamer. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
20: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden in de Eredivisie geen eigen supporters mee. De clubleiding heeft dat besloten vanwege het incident van zondag in het stadion van Cambuur. Feyenoord-fans staken toen vuurwerk af dat belandde in een vak met supporters van Cambuur. 7 mensen raakten gewond. De Feyenoord-leiding spreekt van een volslagen onacceptabel incident. Door de maatregel speelt over anderhalve week tegen NEC... en een week later tegen PEC Zwolle speelt Feyenoord zonder eigen supporters. Bij het verhoor door de coronacommissie heeft Fleur Agema gezegd... dat de Tweede Kamer in coronatijd steeds te laat werd geïnformeerd... over kabinetsbesluiten. Toenmalig PVV-kamerlid zei dat er soms pas een debat was... nadat nieuwe maatregelen al waren afgekondigd. Er was dan geen ruimte meer om bij te sturen. Agema vindt ook dat de Tweede Kamer... de belangen van mensen niet heeft kunnen behartigen. Ze noemde daarbij de sluiting van scholen... en de manier waarop er met mensen in verpleeghuizen is omgegaan. Voor onderzoek naar long-covid wordt een landelijk onderzoeksprogramma opgezet. Dat moet voorkomen dat kennis over corona en aanverwante besmettingen verloren gaat. Het overheidsgeld dat beschikbaar was gesteld voor onderzoek is op. Naar schatting 500.000 mensen in Nederland hebben long-covid. In Apeldoorn worden zo'n 100 woningen ontruimd... vanwege de ontdekking van een mogelijk drugslab in een flat. De politie stuitte daar vannacht op. Vanwege de ontmanteling van de gevonden chemische stoffen... werd vanochtend besloten dat veel bewoners hun huis uit moeten. Onderzocht wordt of het inderdaad in Apeldoorn om een drugslab gaat. Het weer, zon en wolken. Het is 21 tot 26 graden. Morgen zon en broeierig warm, 23 tot 29 graden. In de avond regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
17: Ik mag graag tuinieren.
21: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
22: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
23: Ik niet.
0: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
24: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
0: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
25: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
26: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
27: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
25: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
27: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
28: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
29: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
30: June tot 2.

0: Welkom bij het programma June tot 2 op deze prachtige woensdag. Barbara is weer terug van weg geweest, terug uit het verre Spanje, waar je jouw zoon bewonderd hebt op het voetbalveld.
1: Zo is het.
0: Gefeliciteerd met de eerste punt. Nou, niet de eerste punt, maar gelijkspel 1 punt. Heel mooi, knap gedaan.
1: Dank je.
0: Ik wil even met jullie terug in de tijd. Heeft te maken met het volgende onderwerp. Ik kwam vanochtend boven mijn bureau. Daar lag omgekeerd voor mij iets klaar. Ik had het meisje gisteren ontmoet. Het is een dochter van een collega. Ze heet Isabella en het is de dochter van Thomas Brood. Zo'n leuk meisje die ik gewoon als jong kind al hier over de vloer zag komen. En nu inderdaad je haar ziet opgroeien. Maar ze is nog steeds ongelooflijk lief en beleefd. Wat een plaatje. Ze had een tekening van mij gemaakt. Ga ik even laten zien voor de mensen die meekijken op televisie. Kijk, het begon al met deze tekening. Voor June. De liefste vrouw in de wereld.
1: Oh, wat schattig.
2: Hoeveel euro heb je hiervoor gegeven?
1: Ach, wat lief.
0: Oh, daar maakt mijn hart een sprongetje. Dan denk ik, oh, lieve Isabella. Dat was tekening 1. Maar toen kwam tekening 2 erachteraan. En daar heeft ze uren aan gewerkt. Moet je kijken. Wat een prachtige bos bloemen.
2: Wauw. Heel mooi.
0: Mijn collega Minke moest er nog bij vertellen dat dit een hommel is. Niet te verwarren met de bij hier rechtsboven. En in ieder geval voor de mensen die niet meekijken op televisie. Het is een vaas met bloemen. Waarbij ze met stift de contouren heeft aangegeven. En ze heeft alles fantastisch ingekleurd.
2: Ja.
0: Mijn complimenten. Echt. En zo'n meisje wil iedereen. Ik vind haar zo leuk. En toen dacht ik, ik ken de vader wel. Vind ik trouwens ook heel lief. Af en toe ook een boefje. Maar de moeder ken ik niet, maar die zal vast ook heel lief zijn. En toen dacht ik, hoe lief waren wij zelf als kind? Op de leeftijd van Isabella, bijvoorbeeld.
1: Hoe oud is ze?
0: Ja, dat is een gewetensvraag.
1: Ongeveer?
0: Ja, 8, 9 jaar oud, denk ik. Isabella, oh, straks klopt het niet. Maar ik denk een beetje die leeftijd. Hoe was jij, Maarten, kind? Was je ook zo lief en zo ongelooflijk beleefd?
2: Zeg je dat over jezelf? Ik was wel beleefd. Maar ik heb heel veel ruzie gemaakt met mijn zus. Dat had ik wel heel veel. Heel veel ruzie had ik met mijn zus. En dan ging we altijd een beetje vechten en zo. Dus ik heb daar heel veel leren discussiëren.
0: Maar was dat ook toen je 8 was?
2: Ja, van zo'n jongste vader. Maar dan zijn we allebei heel blij nu. Nu zijn we echt dikke maten. Is het allemaal goed gekomen. Ja. Maar daardoor kunnen wij goed discussiëren en voor onszelf opkomen.
0: Oké, dus jij discussiëren heb jij geleerd in die tijd dat je 8 was?
2: Ja.
0: Oké. Dus je had lieve momenten, maar je had ook hele pittige momenten.
2: Ja, ik was wel een beetje een zachtaardig kind, ja. Ze dachten ook altijd dat ik een meisje was. Omdat ik zo lief was. Zo oppig.
0: Nog steeds, hè? Ik wilde wat zeggen, maar ik zeg niks.
2: Dat was ook voor het eerst.
0: Ik vind hem nog steeds heel erg lief, trouwens. Barbara, hoe was jij als kind van een jaar of 8?
1: Ja, als ik op foto's zie, dan zie ik zo'n ook een lief meisje met zo'n schuifspeldje in het haar en een jurkje aan. Maar denk ook dubbel, want wat Maarten zegt herken ik ook wel. Ik was ook altijd aan het strijden met mijn iets jongere zus.
0: Ja.
1: Dus of ik puur alleen maar lief was, nee, dat niet. Nee.
0: Nee.
1: Die onschuld die je beschrijft ook bij zo'n Isabella en ja, dat herken ik wel een beetje.
0: Echt, ze is 10 trouwens. Ik krijg van de vader krijgt nu een appje, ze is 10. Oké, correcties bij deze. Die stem van haar zal ik een andere keer laten horen. Want het is echt een heel lief stemmetje. Hoe was ik zelf als kind? Lief, denk ik. Maar zoals jij zegt, Maarten, ik had toch wel veel strijd met mijn broer.
2: Ja, dat hoort erbij.
0: Niet te geloven dat ik soms ook wel eens dacht van jeetje, ga jij eens even lekker 3 weken vakantie, want dan heb ik even 3 weken rust.
2: Ja, nou 3 maanden.
0: 3 jaar. Nee, dus dat vind ik heel mooi. Dus ik wil eigenlijk gewoon vragen bij deze, hoe was jij als kind van 10?
2: Ja.
0: Kun jij jezelf beschrijven als kind van 10? En ik denk dat de mensen 10 jaar, dat weet je wel.
2: Ja, zeker.
0: Ja, toch? Volgens mij had ik 2 staartjes en dan zo'n elastiekje erin met zo'n balletje eraan.
2: Oh, zo'n leuk knipje.
0: Ja, zo'n knipje. Goed. 088 850 51 52. Hoe was jij als kind van 10? Nou, ik denk dat er niemand zo lief kan zijn als deze Isabella Brood. 10 jaar. Echt fantastisch. Isabella, ik weet niet of je me ziet. Dankjewel, hè. Ik bewaar hem altijd, die tekening.

0: Huey Lewis en de News. If this is it. Ja, we hebben het even over hoe was jij als kind van 10. Nou, ik denk, als ieder kind zo lief is als deze Isabella Brood, nou, dan hebben we gewoon vrede op aarde. Want dan is er gewoon nooit strijd. Ze heeft deze prachtige tekening gemaakt. En ook nog daarvoor de tekening voor June, de liefste vrouw in de wereld. Nou, ik denk dat ik die bovenop ga hangen, Maarten. Want dan weet iedereen dat ik de liefste vrouw ben. Maar ja. Vooral die vaas met die bloemen. Ik vind het zo knap. Echt heel leuk.
1: Heel mooi.
0: Ja, en af en toe spreekt ze wel wat in. Nee, het is echt een geweldig kind. We gaan even kijken hoe Ellie was als kind. Dag Ellie, goedemiddag.
2: Nou, het begin even bij 2 jaar. Ik werd altijd gefotografeerd.
0: Ja, maar wacht even. Oh, je werd gefotografeerd.
2: Nee, ik ga verder hoor. Ja? Ik werd in de oorlog geboren. En ja. De buren, ik was zo'n schattig babytje. Van 2 jaar. En toen zei ik tegen mijn moeder, als ik zo'n kind later krijg, dan moet het op mij lijken. Maar toen ging ik naar de grote school. Ook altijd heel lief. En toen was ik 10 jaar. Ja. En dan kreeg ik een meester. Ja. En die meester die altijd naar mij, hij zegt, ik ga gaan trouwen. Zou je misschien op mijn bruiloft willen komen, het hapjes rondbrengen? Want ja. Je bent zo'n schatje. Nou, en ik was zo helemaal emotioneel ervan, want ik was een heel lief kind.
0: Ja, maar Ellie, ben je altijd zo lief gebleven? Of waren er toch ook nog wat andere momenten in jouw jonge leven?
2: Nee. Mijn moeder zei altijd, mijn broer was altijd heel anders. Die was 9 jaar ouder toen ik kwam.
0: Ja.
2: Die was heel anders. Mijn moeder zegt, jij bent zo'n makkelijk kind. Nou, ook in je puberteit.
0: Oh.
2: Altijd geweest. En nu ben ik nog heel lief.
0: Nou, hartstikke goed. Hou vol. Dankjewel.
2: Ja, echt leuk, hè?
0: Goed zo. Heel leuk. Dag.
2: Fijne uitzending, lieve.
0: Dag. Nou, dag. Deze Isabella, die moet toch ook altijd lief blijven. Dat kan bijna niet anders. We gaan naar Gerrit. Dag Gerrit, goedemiddag.
3: Dag June, goedemiddag.
0: Hallo.
3: Nou, ik denk dat ik het volledige tegenovergestelde was van degene die net aan de lijn waren. Ik was een heel vervelend en wispelturig kind. Ik kon spreekwoordelijk het bloed van mijn ouders onder de nagels vandaan halen.
0: Och, nee.
3: Ja, en tevens was ik ook heel dominant naar mijn jongere broer toe. En zelfs zo dat hij op latere leeftijd, nu moet je denken aan puber, dat hij ook echt psychische klachten aan opgehouden heeft.
0: Jeetje, wat heftig.
3: Ja, daar is ook in een therapie geweest. Nou, dat heb ik echt wel eens in dat gewoon niet kon. Ik heb er ook enorm spijt van betuigd en ik ben ook helemaal bijgedraaid. Ik ben nu gewoon echt een hele lieve jongen.
0: Hey, maar wacht even, Gerrit. Als ik jou goed begrijp, was jij zo ingewikkeld en heb jij het leven van jouw broer zo zuur gemaakt dat je broer in therapie moest toen hij in de puberteit zat.
3: Ja, nou, hij is er wel.
0: Wat heb je gedaan dan? Noem eens een voorbeeld. Wat deed ze?
3: Nou, als wij bijvoorbeeld als jonge kinderen aan het spelen waren, dan pakte ik altijd het speelgoed dat hij net wilde pakken, pakte ik van hem af. Nee, hij zegt dat wil ik mee spelen. Nou, en dat deed ik dan gewoon eigenlijk continu.
0: Oh, ja, dat is niet
3: dus
0: echt aardig.
3: Ik heb best wel eigenlijk de aarde ingedrukt. Nou ja, goed. Uiteindelijk is de relatie tussen mij en mijn jongere broer tot op het laatste moment van zijn leven is gewoon stabiel en redelijk gezond gebleven.
0: Ja. Is hij er nog?
3: Nee, is er niet meer. Een paar jaar geleden is hij bij een auto-ongeluk om het leven gekomen.
0: Oh, heftig.
3: Ja, dat heeft bij mij ook wel ingehakt, hoor.
0: Ja, dus nu heb jij therapie nodig?
3: Daar heb ik de muziek voor. En jullie.
0: Oké, gelukkig. Nou, dan maken wij weer een therapeutisch programma vandaag.
3: Is goed.
0: Dankjewel. Goed zo. Dag. Ja, dat kan dus ook, hè. Dat het er zo heftig aan toe gaat.
1: Ja.
0: Dat er gewoon klachten ontstaan tijdens de puberteit.
1: Ik vind dit wel ook enorm eerlijk. Ik bedoel, daar heb je ook wel weer ballen voor nodig om dit zo eerlijk te vertellen, toch?
0: Ja. Ja, nee, vind ik ook echt mijn complimenten. Want dan ging ik best een beetje met de billen bloot.
1: Ja, absoluut. Ja. Je wilde appjes weten, denk ik.
0: Ja, zeker.
1: Ria was een meisje met enorm veel fantasie en speelde veel met poppen. Harry dan, samen met mijn broertje enorm veel kattenkwaad uitgehaald. Dus misschien een beetje à la Gerrit. Truusje dan stuurt een foto van zichzelf en ze schrijft erbij, toen was ik nog lief. Nou, daar geloof ik niks van. Volgens mij is ze nog steeds hartstikke lief. Marijn zegt, je kan me vergelijken met een straatkat. Ik was altijd buiten. En Gerard, die noemt zijn passie voor muziek, was toen al enorm. Op iedere verjaardag moest iedereen naar mijn gezang luisteren.
0: Ach, wat grappig. Weet je, en er schiet me nu een verhaal te binnen. Dat is te lang voor nu. Maar het heeft te maken met een kinderpartijtje.
1: Ja.
0: Een legendarisch moment op een kinderpartijtje.
1: Kunnen we de samenvatting krijgen?
0: Nee.
1: Oh,
0: dat doen we morgen.
1: Ja, oh ja. Dat ken ik.
0: Nee, dat ken je.
1: Dat is een soort cliffhanger wat jij nu doet.
0: Zeker.
1: Oh, ja. Dat houdt de mensen gekluisterd aan de radio.
0: Zeker. Dus morgen, maar weet je...
1: Maar jij zegt wel vaker, morgen komt het en dan komt het niet.
0: Jawel, dat komt zeker. Nee. Ja. Nooit de presentator afvallen, Maarten of Abba.
1: Nee, dat is ook weer zo.
0: Maar dan geef ik nu mensen de gelegenheid om ook even na te denken over een legendarisch moment op een kinderpartijtje vroeger.
1: Oké. Okay. Ja, ik ben benieuwd of we morgen er wat van gaan horen.
0: Ik weet het wel zeker. Ik zet een soort reminder in mijn telefoon.
1: Ja.
0: Morgen dus persoonlijk moment over een kinderpartijtje.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we het alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
3: Nee, Attens met ds.nl.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
7: Ik ben Theo uit Oudorp.
8: Thuis in heel Noord-Holland.
9: Half 1 precies, in Oost-Zaan is het 21 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
10: Goedemiddag. De pleziervaart kan in Noord-Holland overal weer gewoon door de sluizen heen. Vanwege de langdurige droogte waren er steeds beperkingen bij 12 sluizen. Nu wordt er weer meer regen verwacht. Vandaag worden trouwens wel preventieve maatregelen genomen bij de dijk langs de Broekemeer-Ringsloot. Dat is bij Broek in Waterland. In die dijk zijn scheuren ontdekt en er zijn signalen die wijzen op beginnende instabiliteit. De situatie is onder controle, maar wel kwetsbaar. Er is meer bekend geworden over de twee mensen die gisteren dood werden gevonden in een huis in Hoogwoud. De twee werden aangetroffen door een voorbijganger die een gaslucht rook. Uit onderzoek van de politie blijkt nu dat de vrouw door haar partner is omgebracht. De partner, een man, pleegde daarna zelfmoord. Buren reageren geschokt. Over de achtergrond van de dramatische gebeurtenis niets bekendgemaakt. Een vlucht van KLM die gisteravond net vertrokken was, is binnen een kwartier weer teruggekeerd naar Schiphol. Het vliegtuig ging even na 10:30 onderweg naar Glasgow. Maar na het opstijgen ontdekte de bemanning een technisch mankement. Wat er precies aan de hand was, dat is niet bekend. Ruim 100 passagiers zijn omgeboekt naar andere vluchten. De meeste jongeren die uit huis gaan en in een universiteitsstad gaan wonen, gaan op kamers in Amsterdam. Vorig jaar gingen daar meer dan 5300 jongeren voor het eerst op zichzelf wonen. In totaal gingen meer dan 30.000 studenten uit huis. De afgelopen jaren blijven steeds meer jongeren thuis wonen tijdens hun studie. Dat heeft allemaal te maken met de woningnood. Laatste berichtje, veel verdriet wereldwijd natuurlijk over het overlijden van Dolly Parton. Ook bij Whalen. Onze eigen Pieter Kok belde hem vanochtend in de ontbijttafel. Whalen vertelde dat hij Dolly een keer ontmoette voor een televisieinterview, waarvoor hij voor de zekerheid ook zijn gitaar had meegenomen.
11: Iedereen gaat recht staan. Iedereen die in één keer billies bij elkaar. Want ja, daar komt de koningin binnen.
12: Ja.
11: En zij is werkelijk 1,50 meter. Echt een heel klein vrouwtje. En zij komt binnenlopen. En het eerste wat zij tegen mij zegt, what's the guitar for?
12: Oh, geweldig.
11: En toen zei ze, well, play me a song.
10: Ja, een mooie anekdote
9: ja,
10: van
9: mooi.
10: Whalen.
9: Hij is ook echt van slag, hè?
10: Ja.
9: Ja, hij is echt verdrietig, Whalen.
10: Ja, maar heel veel mensen, toch? Want ja, zulke mooie muziek gemaakt.
9: Ja, en dan dus in één keer is ze overleden.
10: Ja.
9: En wel een kort ziekbed, maar ja, 80 jaar is eigenlijk ook gewoon veel te jong.
10: Ja, het is gewoon maar wel mooi dat we altijd aan haar zullen blijven denken.
9: Zeker.
10: Omdat we nog meer naar de muziek luisteren. Wellicht.
9: Absoluut.
10: Nou, meer nieuws en Noord-Hollandse verhalen, die vind je in de app en op nanieuws.nl.
9: Helemaal goed, Barbara, dankjewel. Dan gaan we naar het weerbericht met Jan Visser. Dag Jan, goedemiddag.
13: Dag Jon, goedemiddag.
9: Dag, volgens mij is het een heerlijke dag vandaag.
1: Dat kun je wel stellen, ja. De zon schijnt volop en dat blijft vanmiddag zo. Elders in het land zwerven hier en daar nog wat wolkenveldjes rond van een zwak front dat een oplossing onderhevig is. Het regende ook wat in het zuiden van Limburg. Maar dat zal bij ons vanmiddag niet gebeuren. Zonnig, temperatuur nu 22 tot 23 graden. En het wordt maximaal zo rond de 25 graden. En de wind is matig uit het oosten tot zuidoosten. Met Texel af en toe vrij krachtig. Mooi weer dus nog, maar dat gaat de komende dagen duidelijk veranderen. Want de storing die nu boven onze omgeving aankomt, ja, die lost op. Maar dat gebeurt niet bij het volgende front. Van een actieve depressie die boven de golf van Biscayen en ten zuidwesten van Engeland verder zich aan het ontplooien is. En de komende 24 uur richting Engeland trekt en op vrijdag boven de Noordzee wordt verwacht. Vanmorgen betekent dat in ieder geval in de ochtend nog wel trouwens droog weer. Wat bewolking, maar ook zon. De lucht wordt wel wat vochtiger. En dan in de middag, eerst loopt de temperatuur nog op naar zomerse waarden. 25, 26, op een enkele plaats 26 tot 27 graden. Doet wat drukkend aan. En er komt meer bewolking en de kans op een onweersbui neemt toe. Daarbij zijn ook windstoten mogelijk. In de avond trekken de buien weg. Dan is de wind al intussen gedraaid van zuidoost naar zuidwest. Maar in de loop van donderdagavond en in de nacht naar vrijdag, dan komt er langs dat front dat gepasseerd is een storing tot ontwikkeling. En die trekt met forse regen- en onweersbuien over ons land. Zwaarste buien zoals het er nu naar uitziet over het oosten. Maar dat kan nog wat veranderen allemaal qua ruimte en tijd, zeg maar. Maar dus behoorlijk grote kans op buien dan. En ook vrijdag overdag vallen er frequent buien, met name in de loop van de dag, ook met onweer. En in het weekende zal dat eigenlijk niet veel anders zijn, want dan trekken meer storingen vanaf de oceaan naar de Noordzee. En de temperatuur die blijft nog wel redelijk, boven de 20 graden, zeker op vrijdag nog 22, 23 graden. In het weekend 21 tot 22 graden. En de grootste hoeveelheden neerslag worden dit weekend in de kustprovincies verwacht, dus ook bij ons. En daar speelt het zeewater een belangrijke rol bij.
9: Dat snap ik. En is het dan alleen in het weekend? Want dan hoor je wel de temperaturen noemen van na het weekend. Maar gaat het na het weekend ook nog regenen?
1: Nee, na het weekend heb ik nog niets over gezegd. Hij zegt in het weekend is het echt zoals 22 graden. Na het weekend zakt de temperatuur wel iets. Maar blijft het de eerste dagen waarschijnlijk nog wel wat onstandvastig.
9: Oké. Okay.
1: Dus verderop in de tijd moeten we nog even afwachten.
9: Ja, dat is hartstikke ver. Mooi, dan doen we nog even de luchtdruk en de weerspreuk.
1: 2016 tot 2017 vliegt de vleermuis 's avonds rond. Ze brengt mooi weer in de morgenstond.
9: In de morgenstond. Mooi woord is dat, hè? Morgenstond. Ja, hartstikke goed. Oké, dankjewel Jan. Fijne dag. Ja, tot over een uur. Hoi.

0: Lionel Richie, zo heet hij zijn plaats. Moeilijk, hè, Maarten? Lionel Richie.
1: Lionel Richie.
0: Ja, met My Destiny.
1: Ja.
2: NH.
3: NH.
2: June tot 2.
4: Speel de pin.
2: Bam. June tot 2. June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: Ik weet wel, Barbara en ik hebben allebei moeite met het woord My Jewelry.
1: Ja.
0: My Jewelry.
1: Ja.
0: En dan is Lionel Richie is ook zoiets. Barbara, lukt jou dat? Lionel Richie?
5: Lionel Richie.
0: Oké. Okay.
5: Jij zegt Lionel al. Ja. Maar ja, dat snap ik wel.
0: Lionel.
1: Zeg gewoon Lionel.
0: Lionel. Lionel Richie. Goed. We gaan Pim Pam Pet spelen. En we halen altijd de vragen uit de actualiteit. We kunnen er niet omheen. Hartstikke verdrietig nieuws. Dolly Parton is overleden op 80-jarige leeftijd. Nou, we hebben uitgebreid een ontbijttafel. Maar ook bij Bart Slim hebben we daar natuurlijk allemaal indrukwekkende verhalen en interviews over gehoord.
1: Ja.
0: De selectievraag bij ons is vandaag: waar denk je aan bij Dolly Parton? Dus waar denk je aan bij Dolly Parton? Kan te maken hebben met haar zangtalent. Met de vele albums die ze heeft uitgebracht. Met de singles, met haar uiterlijk. Het is de Z van Zacharias.
1: Nou, dat is niet moeilijk.
0: 088 850 51 52. Waar denk je aan bij Dolly Parton?

0: China Eastern en The Morning Train.
1: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: Voorzitter van de jury, wij gaan beginnen met Pim Pam Pet.
2: Ja, zeker.
0: We hebben de vraag gesteld, waar denk je aan bij Dolly Parton? Met de Z van zangeres. Ja,
2: precies, zangeres. En zingen kwam heel veel voorbij. Maar ook zakelijk, zorgzaam, zachtaardig en het zonnetje in huis.
0: Ja, volgens mij was het een hele leuke vrouw.
2: Zeker.
0: We gaan spelen met Truus. Dag Truus, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Dag, dag. En dag Jos, goedemiddag. Hallo daar. Truus, wat was jouw antwoord?
3: Ik had er 2, zingen en zangeres.
0: Hartstikke goed. Allebei uitstekend. Jos, wat was jouw antwoord?
4: Zingen, zakelijk en zorgzaam.
0: Alsof het helemaal niks is. Gewoon ongeveer alle antwoorden heb jij genoemd. Ja. Oké, hartstikke goed. We gaan beginnen. Zijn jullie er klaar voor?
3: Helemaal.
0: Hoe staat het met de voorzitter van de jury?
2: Ik ben er klaar voor, ik heb er zin in.
0: Eerste vraag is voor jou.
2: Ja, fans van BNB Vol Liefde die moeten hun avondplanning komende maandag iets aanpassen. Het programma begint dan niet om 8:55, maar om 8:30. Dus iets eerder, een half uurtje eerder.
0: Oké, mooi.
2: Nog wel steeds op RTL 4. Waar denk je aan bij BNB Vol Liefde?
0: Ja, kijk jij dat, Jos?
4: Nee, nog nooit gezien.
0: Nog nooit gezien. Nou, dan verzin je maar wat. En jij, Truus?
3: Ik wel.
0: Ah, oké. Nou, misschien heb je een voorsprongetje. Je weet het niet. Waar denk je aan bij BNB voor Liefde? Het is de H van Hendrik.
4: Houden van.
2: Houden van. Dat gebeurt niet zo vaak. Er zijn weinig matches.
0: Truus, wat had jij? Hallo, Truus.
3: Ik zat nog na te denken.
2: Truus had niks. Nou, dat vind ik houden van wel goed, hoor. Want dat is uiteindelijk wel het doel. Ja. Dat je van elkaar gaat houden.
0: Dat willen ze wel.
2: Ja.
0: Oké, dan gaan we even kijken naar onze middelste prinses. Want prinses Alexia, die krijgt een flinke dosis Britse bewondering. Want er is namelijk een tijdschrift daar in Engeland. En die denkt dat eigenlijk dat Alexia de meest stijlvolle prinses is die wij hebben wereldwijd. Waar denk je aan bij het Koningshuis? Dat is vraag nummer 2. Waar denk je aan bij het Koningshuis? Wordt het de A van Alexia, Amalia of Adriana voor de titel anders? Het wordt de G van Gerard.
4: Geld.
3: Gedrag.
2: Geld hebben ze. En dat was eerder dan gedrag.
3: Oké.
2: Ja, dat hebben ze toch wel, dus ik moet het goedkeuren.
0: Ik denk wel dat ze het ook een beetje... Nee, ze hebben het helemaal niet moeilijk.
2: Zij hebben het moeilijk. Nou, ik denk als je met ergens in Nederland je geen zorgen hoeft te maken, dan zijn het die mensen.
0: Zouden ze boodschappen doen met de Lidl of zo, denk je?
2: Ik denk dat ze überhaupt geen boodschappen doen.
0: Bij de Netorama of de Aldi of... Ja, dat denk ik ook. Ik denk niet dat onze eigen Maxima met een boodschappenmandje ergens loopt, denk je wel?
2: Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Waar je ook geen medelijden mee hoeft te hebben, is de volgende man. Een man die al 25 jaar in dienst was van een groothandel in vlees. Die werd dit jaar ontslagen, want hij zou meerdere keren hamburgers mee hebben genomen. Dat is een hele rechtszaak geworden. En nu is bekend geworden dat dat ontslag onterecht was. En daarom moet dat bedrijf hem tienduizenden euro's overmaken.
0: Zo.
2: Ja. Wat kan er op de hamburger?
0: Oh, ik denk, we gaan...

0: gaan we de rechtbank in met deze vraag. Oké, dus wat kan er op een hamburger? Voor Truus en voor Jos met de L van Leo?
1: Limoen.
2: Een limoen, dat vind ik wel heel creatief.
0: Dat lijkt me zo vies.
2: Ja.
1: Is het niet nog zo?
0: Ja.
2: Ik ga het
1: Lofsla.
2: Lofsla. Dat kan wel. Dat is op zich niet zo heel gek. Ja.
0: Nee, dat snap ik.
2: Dat doen we wel. Dat is een punt opnieuw voor Jos.
0: Hey, Truus.
3: Ja?
0: Wakker worden. Voor vraag nummer 4. Maarten van der Weijden, die kennen we allemaal natuurlijk van het lange afstandszwemmen en vooral dus in natuurwater, in de openlucht. Die heeft een cheque van ruim 7 ton overhandigd aan het Prinses Maxima Centrum voor de Kinderoncologie in Utrecht. De vraag is als volgt. Wat zie je op of in het zwembad? Wat zie je op of in het zwembad? Heeft trouwens moeten stoppen, moeten staken, want hij was hartstikke ziek. Op of in het zwembad met de O van Otto?
1: Onder water. Maar ja, dat is niks.
0: Nee, dat is eigenlijk niks.
2: Dat zie je niet. Wel creatief.
0: Ik ben blij dat je zelf zegt dat het niks is, Jos.
1: maar wel ondergoed, dat zie je wel.
2: Ondergoed, ja, zeker in de kluisjes bijvoorbeeld, ja, als de zwembroek aan moet. Punt voor Jos opnieuw. Dan de laatste vraag.
0: Ja, laatste vraag ja.
2: De Pig Story is verkozen tot het grootste liegebeest van 2026. Dat is natuurlijk van Wakker Dier, die heeft dit PR-platform genomineerd. Zij zouden namelijk te veel de varkenssector een beetje te rooskleurig neerzetten. Daarom is de vraag, waarover kan je liegen?
0: Vind ik een leuke vraag.
2: Ja.
0: Waarover kun je liegen voor Truus en Jos? Het is de T van Tinus.
3: Treiteren.
2: Treiteren, dat je dat dus niet gedaan hebt.
3: Ja.
2: Ja, nou daar kan je over liegen. Ja. Dat is een punt voor Truus, maar het mocht niet baten, want Jos heeft toch echt gewonnen.
4: Ja, dat had ik al door. Gefeliciteerd.
0: Heeft niks, Jos. Met vlag en wimpel heb jij gewonnen. Gefeliciteerd. Truus, fijne dag. Dankjewel voor het meespelen.
4: Bedankt, doei doei.
0: Goed zo, dag. En Jos, nou ja, zoek maar wat moois uit. Hè. We hebben echt allerlei verschillende prijzen. Een waardebon natuurlijk, boeken hebben we. Schorten, spelletje pimpampet. En je krijgt alles behalve de tekening die ik gekregen heb van Isabel. Blijf in de lijn.
1: Ik blijf in de lijn.
0: Oké. Okay.

0: donderdagavond Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Katja Schuurman en Babette van Veen organiseren opnieuw het allerleukste feestje van het jaar in de AFAS Live. Kaartverkoop van het Ademnood Discobal is weer gestart, maar wij geven in Over de Top de kaarsjes gewoon weg.
2: Ja, en niet alleen spreken we Katja Schuurman, ook dompelen we ons in Over de Top helemaal onder in de wereld van de disco. Met natuurlijk deze klassieker.
1: Oh, maar ook dit is disco.
2: Ja, de voetjes gaan van de vloer.
0: Donderdagavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
1: Wat een glitter.
2: Enkel hebben.
3: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
4: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Belt Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
5: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670-6067. Smitje met DT.
6: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
7: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere milieuzone voor dieselpersonen en bestelauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
8: Ik ben Ronnie en ik woon in Westzaan.
9: Ik ben Arnes en ik kom uit Hilversum.
10: Ik ben Eden uit Egmond.
11: Ik ben Annabel en ik kom uit Amsterdam.
12: Ik ben Ingrid en ik kom uit Amsterdam-West.
13: Ik ben Leonele en ik kom uit Naarden.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Eén minuut over één. Het laatste nieuws uit Amsterdam met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
16: Goedemiddag. De douane op Schiphol heeft 30 kilo cocaïne gevonden. Het zat verstopt in een graafmachineonderdeel. In een dijk bij de polder Broekemeer zijn scheuren aangetroffen. De Hoogheemraadschap neemt maatregelen, want de dijk is nu kwetsbaar. En er is meer bekend geworden over de twee mensen die gisteren dood werden gevonden in een huis in Hoogwoud. De vrouw van het stel blijkt door haar eigen man te zijn omgebracht. De man beëindigde daarna zijn eigen leven. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij zware overstromingen in Nepal zijn zeker 17 mensen om het leven gekomen. Verder worden 384 toeristen vermist, onder wie bijna 300 buitenlanders. Eén van hen is een Nederlander, zegt het Bureau voor Toerisme. De ravage in het getroffen gebied is enorm. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is de overstroming waarschijnlijk veroorzaakt door een aardbeving in het gebied die lawines veroorzaakte. In Nederland is iemand overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. De patiënt was in Nederland besmet geraakt en lag in een ziekenhuis in de provincie Utrecht. Het West-Nijl-virus wordt overgebracht door muggen en veroorzaakt griepachtige klachten. Maar ouderen en mensen met weinig weerstand kunnen eraan overlijden, zegt het RIVM. In Apeldoorn is een flat met 100 woningen ontruimd na de vondst van chemicaliën. Vermoedelijk zat in de flat een drugslab, maar de politie wil dat niet bevestigen. Er zijn ook wapens en vuurwerk gevonden. Eén bewoner van de flat in Apeldoorn is aangehouden. In coronatijd had de Tweede Kamer een informatieachterstand. Kamerleden werden te laat geïnformeerd over maatregelen als het kabinet al besluiten had genomen. Oud-PVV-Kamerlid Agema zei dat bij de parlementaire enquêtecommissie. Agema zei ook dat de Kamer in die periode de belangen van mensen niet goed behartigde. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden geen supporters mee, heeft de club besloten na het vuurwerkincident bij Cambuur. Afgelopen zondag raakten 7 mensen gewond toen Feyenoord-aanhangers vuurwerk afstaken in het supportersvak van Cambuur. Dat in het supportersvak van Cambuur terechtkwam. De clubleiding noemt dat volstrekt onacceptabel. En het weer, zon en wolken, het is 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Leren mediteren? Zen.nl.
18: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
19: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
18: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
20: Leren mediteren? Zen.nl.
21: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
22: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remel waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remelwaterontharders.nl.
23: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar 1 euro.
24: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
25: Hey,
22: ontdek de voordelen van zacht water op remelwaterontharders.nl.
26: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
27: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
28: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
29: Wow,
28: kost je maar 3 minuten.
29: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
28: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
30: June tot 2.
31: Met June of

0: 10 minuten over 1. Een hele goede middag. We hebben een bijzondere gast. De Amsterdamse singer-songwriter Celine Cairo is hier bij ons te gast. Dat is niet zomaar, want onlangs bracht zij een nieuw album uit met de titel Panacea. Goedemiddag, Celine.
1: Hi. Hallo.
0: Hi. Ja, voor de mensen die jou niet kennen, je hebt een hele bijzondere stem. Je maakt platen die ons aanzetten tot nadenken. Maar je draait ook al heel lang mee in het circuit eigenlijk.
1: Ja.
0: Optredens in binnen- en buitenland, kom ik zo meteen even op terug. Hoe zou je je nieuwe album willen omschrijven?
1: Qua muziek, qua sound?
0: Ja, ja.
1: Ik denk dromerig, hoopvol, emotioneel, filmisch en ook wel stevig.
0: En ook wel stevig. Oh, ja. Dat is ongeveer alles wat we moeten hebben in muziek.
1: Ja, dat hoop ik, ja.
0: Ja, dat is echt heel leuk. Hey, Panacea heeft ook een bijzondere titel, hè? Wat betekent dat, de vertaling van Panacea?
1: Het is eigenlijk een ander woord voor wondermiddel. Een soort de oplossing voor alle kwalen. Maar het is ook de godin van de geneeskunde.
0: Ja, en waarom deze titel dan?
1: Ja, ik heb eigenlijk de afgelopen jaren, denk samen met heel veel generatiegenoten, in een soort fase gezeten van het zoeken naar soort oplossingen voor ons lijden. Er is denk ik heel veel, ja, er zijn denk ik heel veel mensen bezig met mentale gezondheid.
0: Ja.
1: En er is een enorme industrie ontstaan rondom mentale gezondheid en healing en al, nou ja, die hele spirituele wereld. En ik denk eigenlijk dat dit album voor mij heel erg gaat over in het hier en nu zijn en over het omarmen van het leven zoals het komt met alle mooie en ook moeilijke dingen. En dat er dus eigenlijk geen panacea bestaat. Er is niet een oplossing. Er is niet één therapie of één truffelceremonie of één yoga methode waarmee je van al je lijden verlost gaat worden.
0: En dit klinkt allemaal heel zwaar, dus dit moet ergens vandaan komen.
1: Dit
0: is een stukje biografisch.
1: Dat sowieso. Maar om eerlijk te zijn, ik ervaar het dus niet zozeer als iets heel zwaars, omdat het voor mij echt gaat over juist die overgave, wat juist voor mij veel lichter is. Dus dat je, als je het leven neemt zoals het komt, dan, nou goed. Maar ja, nee, tuurlijk. Ja. Ik ben ontzettend zelf ook op onderzoek geweest. Ik heb heel veel geworsteld met allerlei gevoelens. Zeker toen ik in de 20 was, maar ook de laatste jaren ook zeker nog.
0: Ja.
1: En toen ik aan dit album begon, kwam ik terug van een reis uit Azië. En ik voelde me zo ongelooflijk veel lichter. En eigenlijk vanuit die hele positiviteit ben ik aan dit album begonnen. En eigenlijk, okay, ja, het gaat veel meer over de simpele dingen.
0: Ja, wat noem jij simpele dingen?
1: Voor mij is dat eigenlijk de natuur. De mensen om me heen waarvan ik hou. Ik denk het plezier gewoon in alledaagse dingen. Mijn hondje, mijn liefde voor muziek.
0: Ja.
1: Muziek dat wat een soort cadeau is voor ons allemaal. Wat er gewoon is. En daar eigenlijk meer levenslust uithalen.
0: Ja. En nou heb je bijzondere optredens. Er komt er eentje aan in onze provincie, 16 oktober in het Patronaat,
1: ja,
0: in Haarlem. Maar dan, ik zag je speellijst. Ik denk van verdorie, ze staat er ook gewoon in Londen, in Hamburg. Hoe krijg je dat allemaal voor elkaar?
1: Ja,
0: nou dat is wel echt heel knap, hoor. Ik bedoel, Patronaat is een hele andere tak van sport.
1: Dankjewel. Ja, nee, het is ook een eerste keer dat ik echt maar helemaal als headliner mijn eigen shows ga doen in het buitenland. Het leuke van deze tijd is natuurlijk dat streaming en social media natuurlijk over de grenzen gaan. En ik communiceer ook bijna alles in het Engels, ook omdat ik veel luisteraars heb in het buitenland. En we gaan een eerste rondje doen om eens te kijken hoe dat gaat.
0: Ja. En wat voor reacties krijg je dan vanuit het buitenland?
1: Nou, tot nu toe is het echt wel heel fijn dat we hebben hele mooie recensies gehad in zowel in Duitsland als in de UK. Dus er is heel mooi op mijn album gereageerd. En ik zie ook je kan op Spotify ook zo zien waar mensen luisteren en zo. Dat er best wel veel mensen mijn liedjes aan het ontdekken zijn.
0: Daar. Ja, ik vind het echt heel spannend. Je bent opgegroeid in Amsterdam en je begon als tiener met het schrijven van allerlei liedjes. En heel vroeg ontdekte je eigenlijk dat de wereld redelijk ingewikkeld in elkaar stak.
1: Ja.
0: En daar ben je dus mee aan de slag gegaan.
1: Ja, ja. Nou, ik denk een kleine persoonlijke toevoeging is dat ik vooral mijn wereld heel ingewikkeld in elkaar vond steken. Als kind van gescheiden ouders en allerlei complexe relaties in die hele familie. Maar ik heb daar toch wel, denk ik, denk dat ik muziek ben gaan maken daar wel mee te maken heeft. Dat ik daar echt een uitlaatklep in vond die ik echt nodig had.
0: Ja. Ja, mooi zoals je erover vertelt. Ik draai even een hele andere plaats van Mark Koon tussendoor. En dan pak ik jouw muziek erbij en dan praten we zo meteen verder. Ze hier te gast, Céline Cairo. En haar nieuwe album is onlangs uitgebracht. Een week of 6 geleden en het heet Panacea. Even Mark Koon met Walking in Memphis. En dan praten we verder met Céline Cairo.

0: Mark Cohn en Walking in Memphis. En dan praten we verder met Celine Cairo. Zij is hier bij mij te gast. Ze komt uit Amsterdam, singer-songwriter. Treedt op 16 oktober in de Patronaat in Haarlem. Maar ook dus in Hamburg en Londen. En zo kwam ik nog een aantal andere steden tegen. Een nieuw album uitgebracht eerder, een week of 6 geleden. Ja, in de Melkweg doe je dat dan, hè? Het album Passé. Dat is natuurlijk wel een grandioze plek om te staan, Celine.
1: Ja, het was wel echt helemaal te gek. Ja.
0: Hoe ging dat?
1: Heel goed uiteindelijk. Ik vond het heel spannend. Ik had best wel lang niet met de hele band gespeeld. Dus het was echt alsof ik een beetje uit mijn uit een soort rustfase opeens op dat podium stond. Maar we hebben heel veel gerepeteerd. En toen ik er stond, ja, het is ook mijn thuisstad. Ik ben geboren en getogen Amsterdammer. Dus heel veel vrienden en familie waren er ook. Ja. En al mijn superfans. Dus het was echt een magische avond.
0: Ja, echt een prachtige plek om te gaan staan. En dan ga je dan aan de slag met zo'n nieuw album, waar we zometeen even dan een van de singles van gaan draaien.
1: Ja.
0: Heb je dan een bepaalde droom voor ogen, behalve dan de tour? Is er nog iets anders dat je denkt, zo'n stemmetje in je achterhoofd, denk ik, oké, Celine, ik heb nu een nieuw album, maar hou rekening met dit of ik wil naar dat?
1: Nou, ik voel vooral dat ik gewoon meer live wil spelen. Dus die tour is een heel, heel goed begin. We hebben inderdaad 5 zalen doen dit najaar. Mijn droom is wel om op enig moment, ik weet niet of dat met dit album is of het volgende, whatever, maar om op een gegeven moment Grote Zaal Paradiso te spelen.
0: Oh.
1: Dat is toch wel voor mij, ik ben zo opgegroeid in Paradiso. En dat lijkt me gewoon echt waanzinnig. Het is weer een stap groter dan de Melkweg.
0: Hoe pak je dat aan?
1: Uiteindelijk ergens geloof ik ook wel dat een beetje bij de mensen ligt. Hè? Dat de mensen die mijn muziek ontdekken, dat die dat weer doorvertellen. En ik zie dat ook gebeuren, dat mijn fanbase groeit. Dat er nog steeds mensen mijn muziek ontdekken. Dus ik denk dat het een beetje organisch moet gaan. En ja, het helpt natuurlijk als er dan een liedje heel veel gedraaid wordt.
0: Ja.
1: Of onder een reclame staat. Of
0: hè,
1: dat soort dingen kunnen dan natuurlijk gewoon een handje helpen.
0: Ja. Hoe ben je terechtgekomen in Hamburg en Londen straks met die concert? Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
1: Ja, ik werk sinds een jaar met een management wat vanuit Londen werkt. En ik heb eigenlijk met hun een hele soort internationale campagne opgezet. Dus we hebben PR in Duitsland en in de UK gedaan. En als een beetje een logisch gevolg daarvan, ook met agenten die lokaal werken, deze zalen uitgekozen. En ook ja, eigenlijk voor iedereen een soort spannend. Hè? Je weet nooit helemaal wat erop afkomt. Maar, ja.
0: Is dat makkelijker of moeilijker dan spelen in eigen land?
1: Moeilijker. Ja, sowieso moeilijker. Ik heb in Nederland natuurlijk zoveel opgebouwd. En doordat je elke paar jaar terugkomt naar plekken, leren mensen je kennen. En nu is het echt, moet het echt online gebeuren. Moeten mensen je vinden. En vanuit daar een kaartje gaan kopen. Ja,
0: ja, wauw. Goed, alles is te vinden op jouw eigen pagina, Celine Cairo. Als we even kijken naar jouw creatieve pad. Hè, het maken van de muziek. Dat is ook op een of andere manier gekomen, volgens mij, door een hele krachtige samenwerking met andere muzikanten of mensen op de achtergrond.
1: Ja, dat klopt. Ik denk dat voor mij wat echt een rode draad is in mijn muziek, is dat ik heel erg bewust en nauw samenwerk met mijn band. En daarin mijn bassist Mart bijvoorbeeld, daar speel ik al samen mee sinds we 18 waren. Toen we elkaar kennen. En we zijn toen samen naar bij de Wereld Draait Door voor het eerst geweest en naar New York. En ja, dat is allemaal, ja, dat is nu 15 jaar geleden. Nee, langer. Dat is heel erg langlopend. We zijn ook goede vrienden. En eigenlijk iedereen in mijn band, daar speel ik al heel veel jaar mee.
0: Is dat het geheim?
1: Nou ja, ik denk daar zit wel iets heel moois in. Dat je elkaar dus, dat je muzikaal samen kan groeien. En dat je elkaars smaak begrijpt. En dat je dat samen ontwikkelt. Dat is toch anders dan dat je telkens voor elke tour een losse groep muzikanten bij elkaar brengt.
0: Ja.
1: Het is echt,
0: ja, het schept ook natuurlijk vertrouwen en veiligheid, denk ik.
1: Zeker, ja. En ook bijvoorbeeld op het nieuwe album heb ik de helft van de song samengeschreven met Sander, mijn pianist. Werk ik ook al heel veel jaar mee. En we kennen elkaar gewoon heel goed. Dus voor mij was ook het schrijven, was ook omdat we elkaar goed kennen, is het dan toch intiemer en durf je toch dingen wat opener, sneller te zeggen dan als je misschien met nieuwe mensen in een ruimte zit.
0: Ja.
1: Dus ja, ik heb voor dit album heel specifiek echt nog meer die intimiteit opgezocht en dat groepje gewoon heel klein gehouden.
0: Ja, wie zie je als jouw grote voorbeelden?
1: Dat vind ik dus altijd best wel moeilijk, omdat
0: maar die heb je toch, denk ik, dan?
1: Ja, ik heb wel. Als ik zeg maar terugkijk naar mijn jeugd, dan denk ik wel, er zijn een paar hele echt momenten geweest dat ik dacht, oh, dit wil ik ook. Ik ben heel erg opgegroeid met de muziek van bijvoorbeeld Tracy Chapman.
0: Ja, ja.
1: Maar ik weet nog qua live dat ik toen ik 15 was, denk ik, dat ik Joss Stone zag in de grote zaal.
0: Stone.
1: Ja, om heel eerlijk te zijn, als ik daar nu naar luister, ben ik daar niet de grootste fan meer van.
0: Nee, dat ben je ontgroeid, denk ik. Ja,
1: ja, als tiener vond... Ik weet nog dat ik haar zag op dat podium en dat ik dacht... zij is ook jong en gepassioneerd over muziek. En oh mijn god, dit bestaat, dit kan, weet je wel.
0: Ja.
1: En het was ook een tijd dat vrouwen misschien nog minder zichtbaar waren. Ook dan
0: ja, maar dat is wel veranderd.
1: Er is heel veel veranderd,
0: ja.
1: Zeker.
0: Wat dat betreft is dat gewoon heel mooi. Jouw nieuwe album is uitgekomen in eind juni. We gaan zo meteen even een van de singles daarvan draaien. Je hebt ook ongelooflijk veel streams, hè? Je wordt zo vaak gedownload. Echt, dat gaat echt in de miljoenen.
1: Ja, ja.
0: Hoe gelukkig maakt jou dat?
1: Nou, best wel heel gelukkig. Dat is wel echt een van de... Ja, het is echt een heel erg groot goed. Dat, het is ook grappig omdat natuurlijk heel veel mensen hebben heel veel kritiek op Spotify. En ik denk ook om allerlei goede redenen. Maar het is wel, ja, dat ik ben independent, dus ik heb geen groot label. Dus het feit dat ik als independent artiest zo'n publiek heb kunnen bereiken en opbouwen. Ja,
0: dat is echt knap, hoor.
1: Ja, daar ben ik heel, heel, heel dankbaar voor. Ja.
0: Wat denk je 's morgens als je in de spiegel kijkt?
1: Oeh, in het algemeen?
0: Ja, in het algemeen.
1: Oh, jeetje, wat een moeilijke vraag. Ja, dat is heel verschillend. Dat is maar net hoe ik wakker word.
0: Wat dacht je vanochtend?
1: Vanochtend zag ik een beetje op tegen hoe druk deze week is. Dus dacht ik, oh, ik moet weer. Want ik ben net op vakantie geweest. Dus ik ben nog een beetje aan het wennen weer aan dat er van alles moet gebeuren.
0: Ja.
1: Dus als ik heel eerlijk ben, dacht ik vanochtend even... Oh jeetje, ik heb gisteren een hele dag studio. Morgen ook weer een hele dag studio.
0: En dan moest je ook nog hier naartoe tussendoor.
1: Ja, dat vind ik wel heel leuk. Dit is ook licht. Dit is licht.
0: Maar dat ik met gewoon, hele moeilijke vragen.
1: Nee, maar ik ben over het algemeen wel echt een tevreden mens, hoor. Maar ik kan soms wel dat ik dan denk... Oh, dat is wel, het is ook wel heavy en onvoorspelbaar. Mijn vak is natuurlijk gewoon... chaotisch en er zit gewoon weinig routine in. Dus dat vliegt me soms wel eens aan.
0: Oké, maar val terug op je nieuwe album. We gaan draaien The Great Divide.
1: Yay.
0: Divide, moet ik zeggen. En wat dat betreft 16 oktober, Patronaat in Haarlem. En nog een 4 andere zalen in ons eigen land. Dus wat dat betreft ben je overal te vinden. Céline Cairo, heel veel succes. Wil je hem zelf aankondigen?
1: Ja, dat is goed. Nou, dit is The Great Divide. De grote liefdes break-up / liefdessong op het nieuwe album Panacea. Dit is The Great Divide.

0: Leren mediteren? Zen.nl.
1: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
2: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
1: Of,
3: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
1: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
6: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
10: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op VitaPro.nl.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Dus, heb jij VitaPro al besteld op VitaPro.nl?
11: Ik ben Loes Scheen en ik kom uit Egmond aan de Zee.
12: Ik ben Willy, ik kom uit Koedijk, daar ben ik geboren en getogen.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Twee minuten over half twee in Weidewormer is het 21 graden. Nieuws uit Noord-Holland met onze eigen Barbie. Goedemiddag, Barbie.
15: Goedemiddag. Ja, reizigers die moeten ook vandaag rekening houden met langere wachttijden bij de security op Schiphol. Beveiligers voeren namelijk opnieuw actie voor verbeteringen op de werkvloer. In totaal houden ze 5 werkonderbrekingen van elk een kwartier. Morgen gaan Schiphol en de vakbonden in gesprek over de werkdruk waar de beveiligers mee te maken hebben. Er is meer bekend geworden over de 2 mensen die gisteren dood werden gevonden in een huis in Hoogwoud. De 2 werden aangetroffen door een voorbijganger die een gaslucht rook. Uit onderzoek van de politie blijkt nu dat de vrouw door haar eigen partner is omgebracht. De man pleegde daarna zelfmoord. Buren reageren geschokt. Over de achtergrond van de dramatische gebeurtenis is niets bekendgemaakt. De pleziervaart kan in Noord-Holland overal weer gewoon door de sluizen heen. Vanwege de langdurige droogte waren er beperkingen bij 12 sluizen. En nu wordt er meer regen verwacht. Andere problemen zijn er wel. Vandaag worden preventieve maatregelen genomen bij de dijk langs de Broekermeerringsloot. Dat is bij Broek in Waterland. In die dijk zijn namelijk scheuren ontdekt. En er zijn signalen die wijzen op beginnende instabiliteit. De situatie is weliswaar onder controle, maar wel kwetsbaar. Voetballer Ernest Pocu maakt op huurbasis de overstap van Bayer Leverkusen naar de Turkse topclub Beşiktaş. Pocu doorliep de jeugdopleiding van AZ en speelde bijna 80 officiële wedstrijden voor het eerste elftal van de Alkmaarders. Slechts een jaar geleden verruilde hij AZ voor Bayer Leverkusen. Koezen, moet ik zeggen. En nu wordt hij dus verhuurd aan Turkije.
14: Ja, Leverkusen. Ik denk, wat ga jij doen?
15: Ja, wat jij vond het moeilijk. Welk woord vond jou weer moeilijk?
14: Ja, nee,
15: Lionel Richie.
14: Is... Ja,
15: en nu weet ik Bayer Leverkusen.
14: Ja, maar we zijn maar gewone mensen.
15: Zo is dat. Laatste bericht. Het zweet breekt me uit. De meeste jongeren die uit huis gaan en in een universiteitsstad gaan wonen, en die gaan op kamers in Amsterdam.
14: Dat is makkelijker, hè? Amsterdam. In plaats van Bayer Leverkusen.
15: Absoluut. Vorig jaar gingen daar meer dan 5300 jongeren van tussen de 17 en 22 jaar voor het eerst op zichzelf wonen. In totaal gingen meer dan 30.000 studenten uit huis. Afgelopen jaren blijven trouwens steeds meer jongeren thuis wonen tijdens hun studie vanwege de woningnood.
14: Ja.
15: Ja. Nou ja, dat moet ik niet hebben, dat mijn kind, ik hoop niet dat ze luistert, tot haar 25e thuis woont.
14: Dat gaat jou gebeuren. Je houdt heel veel van haar.
15: Zo is dat. Meer nieuws in de app en op nanieuws.nl. Give me some space.
14: Anders neem ik Puk wel in huis. We gaan naar het weerbericht met Jan Visser.
16: Vanmiddag is en blijft het zonnig met een temperatuur die uitkomt op veel plaatsen rond 25 graden. De oostenwind is matig, bij Texel af en toe vrij krachtig. Vanavond en de komende nacht blijft het waarschijnlijk meest helder en droog. Temperatuur zakt naar een graad of 14. en de wind waait uit het oosten tot zuidoosten. Morgen in de ochtend wat meer bewolking, maar ook zon en droog. In de middag echter neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Veel meer buien komen er pas later op donderdagavond en in de nacht naar vrijdag, waarschijnlijk ook met onweer. De temperatuur stijgt morgen naar 26 tot 27 graden. De wind waait eerst uit het zuidoosten, later uit het zuidwesten en is overwegend matig van sterkte.

0: Joan Armatrading en deze plaat heette Rosie. Ik moest opeens even denken aan morgenavond over de top, want dan gaat het weer gebeuren, jongens.
1: Ja.
0: Alsof er niks is, kosten nog moeite wordt gespaard door onze eigen Maarten Faber en Jelmer Vlot.
1: Nou, kosten worden bespaard, daarom zit ik er.
0: Nee, want jullie krijgen heel dik betaald. Wat is het thema van morgen?
1: Nou, het is heel leuk, het is heel simpel. Het is simpel. Disco, want...
0: Leuk, disco.
1: Ja, Katja Schuurman gaan we mee bellen. Dat is het Ademnood Discobal.
0: Oh ja, samen met Babette van Veen.
1: Inderdaad. En wij dachten, discobal, disco, we gaan lekker disco draaien.
0: Nou, dat vind ik heel leuk. Zit Gloria Gaynor zit hier ertussen.
1: I Will Survive.
0: Tavares.
1: Ja, Heaven
0: Must Be Missing an Angel. Zit hier ertussen? Ja, ja, oh, wat geweldig. Noem nog eens wat.
1: Chic Le Freak.
0: Oh, Le Freak.
1: September, Daddy Cool. Maar ook Get Lucky van Daft Punk. Want disco is niet
0: ook een
1: dood.
0: Een beetje hippe disco.
1: Precies.
0: Oh, okay. En met wie hebben jullie een interview?
1: Met Katja Schuurman.
0: Ah, oké, alsof het niks is.
1: Inderdaad.
0: Leuk, wat doe je aan? Disco kleding?
1: Ik doe denk ik een glitterbal aan.
0: Goed, nou dan gaan we daar naar kijken.
2: Is er nog iets te doen?
0: Wordt nu tijd om even te schakelen met Sjoerd Hilaris. Maar goed, morgen over de top tussen 7 en 9. En het thema is disco. Oh, daar zullen ze ook wel gaan dansen, de jongens in de studio. Je kunt meekijken, je kunt ze ook zien trouwens. Want het is ook allemaal live op televisie. Maar nu Sjoerd.
3: Ja, een hele goede middag vanuit Broek op Lange Dijk.
0: Okay.
3: Ja, echt werkelijk waar. Ik vind het nog steeds een van de mooiere musea in onze provincie. Toch, ben jij mee eens toch, Wouter?
4: Ben ik heel erg.
0: Ja. Ik ook.
3: Ja, toch? Goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag.
3: Het Broeker Veiling Museum. Het is vandaag een bijzondere dag.
4: Zeker, het is een hele bijzondere dag.
3: Want ik ben er. Het gaat niet op mij. Nee,
4: het is bijzonder omdat het vandaag natuurlijk Internationale Hondendag is.
3: Ja.
4: Ja, dat is toch bijzonder?
3: Ja, ja.
4: Dat vonden wij ook. Dus we dachten, daar gaan we wat mee doen in het museum.
3: De honden zijn welkom vandaag.
4: De honden zijn welkom.
3: Is
4: meer
3: dat
4: dan
3: bijzonder
4: welkom.
3: Of niet?
4: Nou, ik moet eerlijk zeggen, ja, het is heel bijzonder. Maar ze zijn altijd welkom.
3: Ja.
4: Maar kijk,
3: de eerste hond komt al binnen. Kijk, even, wie is dit, mevrouw? Wie is dit?
5: Dit is Bailey.
3: Bailey? Ja. Hey Bailey, jij mag ook het museum in. Dat is leuk, hè? Bent u daarom speciaal hier?
5: Ja, daarom zijn we hier.
3: Ja?
5: Ja.
3: Want Bailey gaat anders nooit...
5: Nee, mee.
3: Nee, ja, Rijksmuseum is niet te doen natuurlijk.
5: Nee.
3: En dit wel.
5: Ja, nou, voor het eerst.
3: En Bailey heeft er heel veel zin in. Zie je dat? Kijk, Bailey, dit is Wouter. Dat is de baas van het museum. Ja. Ga jij nu ook iedere hond zo begroeten?
4: Nee, ik denk het niet. Nee, maar ik doe mijn best.
3: Heb je nou wel, als ze nou per ongeluk ergens poepen of plassen, wat dan?
4: Ja, dan moet volgens mij het baasje het gewoon zelf opruimen, zoals overal.
3: Je hebt hier niet hondenpoepzakjes even
4: neergehangen. Nee, maar je ziet dat het baasje zelf ook hondenpoepzakjes... Dus we hebben wel waterbakjes, ze krijgen straks wat lekkers. Ze kunnen naar de veiling leuke productjes veilen.
3: Ja.
4: We hebben een samenwerking met Tons Dierenboutique. Dat is de dierenwinkelzaak hier in het winkelcentrum.
3: Ja.
4: En die zeiden, wat een leuk idee. Wij sponsoren gewoon allerlei leuke goodies.
3: Oh.
4: En lekker eten voor de honden. Dus dat krijgen ze allemaal.
3: Dus dan kunnen ze een leuk hondenriem of een leuke balletje.
4: Een speeltje. Ja, dat soort dingen.
3: Ja. Ja. Is het dan ook, hoe gaat zoiets dan? Dan zitten jullie in een vergadering met z'n allen. Dan zeg je, nou, de hondendag, laten we gewoon de honden uitnodigen. Gaat dat zo?
4: Ja, zoiets. Ja. Echt waar? Ja. Ja? Ja. We zien dan. Nou, je hebt heel veel speciale dagen natuurlijk in het jaar.
3: Ja.
4: En dan komt dit zo voorbij. En ja, dat is toch leuk?
3: Ja.
4: Wij kunnen hier gewoon makkelijk heel veel honden hebben.
3: Ik ben niet bang dat er af en toe een hond boos wordt op een ander. Want je weet hoe dit gaat, hè?
4: Ja, dat klopt. Maar we hopen dat de baasjes de honden een beetje in de gaten houden.
3: Maar ze mogen mee op de rondvaartboot en dat soort dingen.
4: Rondvaartboot en in de veiling.
3: Ja.
4: Ja, als ze maar netjes zijn.
3: Ja, laten we nog heel eventjes buiten kijken. Het is vandaag stralend weer. Het is geen hondenweer.
4: Hè? Nee, gelukkig niet.
3: Dat is het niet. Misschien morgen wel.
4: Zou zomaar kunnen.
3: Dan kan het wel hondenweer zijn. En is er dan nog... Kijk, je hebt hier natuurlijk ook een fantastisch grasveld. Je kunt dus ook even lekker liggen. Om misschien even tot rust te komen.
4: Ja, ja. Dat kan zeker.
3: En overal op de hoekje heb je een hondenbak neergezet.
4: We hebben echt heel veel waterbakjes neergezet.
3: Ja.
4: Ja, is wel nodig natuurlijk.
3: Moet je betalen voor de hond?
4: Nee, voor de hond niet. Maar voor jezelf, voor
3: uiteraard,
4: het baasje wel.
3: Ja.
4: Dus maar met museumkaart en VIP, de vriendenkaart, mag je natuurlijk gratis
3: nemen. Ja, oké. Okay. Dus als ik 16 honden meeneem, is er niks aan de hand?
4: Nee. Geen probleem. Nee, dus
0: heb
4: ik ben benieuwd of er straks een hondenuitlaatservice ook langskomt.
3: June, ik weet dat jij ook een hond hebt.
0: Ja.
3: Nou ja, ik zou zeggen, kom even langs bij Wouter, toch?
4: Zeker. Je bent welkom, June.
0: Oké, nou
3: June,
0: dankjewel.
3: June, bij jou.
0: Ja, oké, hartstikke goed. En Sjoerd, wel als jij dan meegaat, hè, met mijn hond. Oh, we kunnen al Maarten. Jij kan ook mee met je honden naar het museum.
6: Lijkt me hartstikke leuk, ja. Wat een leuk
0: en dan ook al die honden met elkaar.
6: Precies.
0: Gekkenhuis. Lijkt me leuk. Maar we hebben muziek. Dat is belangrijk. Neil Diamond.

0: be with you. Ik vind het altijd een feestje om to be with you te zijn. Oftewel, Maarten, ik ben graag bij je.
1: Vice versa.
0: Ja, zal ik met je mee naar huis? Dat gewoon thuis nog even thee drinken?
1: Je bent welkom, altijd.
0: Ja, moeten we dan gelijk met de honden lopen?
1: Dat wel, ja.
0: Oh, oké. Okay. Moet ik dan ook weer eten koken?
1: Weer?
0: Ja, nee, het weer sloeg nergens op. Niet zo scherp, hè? Want je hebt er 2 uur op zitten bij mij.
1: Ja, inderdaad, voelt als 10.
0: Oké, tot zover. Maarten is morgen een dagje vrij. Maar boven de top is die er zeker. Nee hoor, morgen is Maarten hier. Met welke gast?
1: Met Sophie Zeestraat heeft het boek geschreven... Therapie in je eentje, relatietherapie.
0: Oh,
1: ja, de oplossing ligt bij jezelf.

0: donderdagavond Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Katja Schuurman en Babette van Veen organiseren opnieuw het allerleukste feestje van het jaar in de Avans Live. Kaartverkoop van het Ademnood Discobal is weer gestart, maar wij geven in Over de Top de kaarsjes gewoon weg.
2: Ja, en niet alleen spreken we Katja Schuurman, ook dompelen we ons in Over de Top helemaal onder in de wereld van de disco. Met natuurlijk deze klas.

0: van 7 tot 9, hier bij NH.
1: Wat een glitter.
2: En glamour.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
5: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
6: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
7: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
8: Hallo, ik ben Marijke uit het prachtige Haarlem.
9: Hilco uit het zonnige Annapolona.
10: Ik ben Joke en ik kom uit het mooie Amsterdam.
11: Ik ben Petra en ik kom uit Marken.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is 2 uur, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
14: Goedemiddag. Opnieuw langere wachtrijen op Schiphol door actievoerende beveiligers. Morgen dan praten de vakbonden met de directie van de luchthaven over de werkdruk bij de beveiligers. In een dijk bij de polder Broekermeer zijn scheuren aangetroffen. Het Hoogheemraadschap neemt maatregelen, want de dijk is nu kwetsbaar. En er is meer bekend geworden over de twee mensen die gisteren dood werden gevonden in een huis in Hoogwoud. De vrouw van het stel blijkt door haar eigen man te zijn omgebracht. De man beëindigde daarna zijn eigen leven. Wat de achtergrond is van deze gebeurtenis is niet bekend. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
15: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Buitenlandse Zaken in Den Haag roept Nederlanders in Nepal op om contact te zoeken met het thuisfront. In de Himalaya worden honderden toeristen vermist na hevige overstromingen. Onder de vermisten is zeker 1 Nederlander. Door die overstromingen zijn in Nepal hele dorpen weggevaagd. Het dodental staat op 17. Van de ruim 200 mensen die in Apeldoorn hun huis uit moesten vanwege een mogelijk drugslab, kan een deel weer terug naar huis. In een flat in het westen van Apeldoorn ontdekte de politie vannacht chemicaliën, vuurwerk en wapens. Gespecialiseerde teams doen onderzoek in de flat. De bewoner is aangehouden. De patiënt die in Nederland is overleden aan het West-Nijl-virus was boven de 80 en had een zwakke gezondheid, zegt het RIVM. De patiënt liep het virus op in Nederland en lag in het ziekenhuis. Er is nog zeker 1 andere patiënt die het West-Nijl-virus heeft. Feyenoord neemt de komende 2 uitwedstrijden in de Eredivisie geen eigen supporters mee. De clubleiding heeft dat besloten vanwege het incident van afgelopen zondag in het stadion van Cambuur. Feyenoord-fans staken vuurwerk af dat belandde in een vak met supporters van Cambuur. 7 mensen raakten gewond. De Feyenoord-leiding spreekt van een volslagen onacceptabel incident. Door de maatregel speelt Feyenoord over 1,5 week tegen NEC... en 1 week later tegen PEC Zwolle zonder eigen supporters. Dan nog het weer. Het is overal droog. Er is veel zon. Het is 23 tot 26 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het droog. Morgenochtend wat meer bewolking en plaatselijk kans op een onweersbui. In de middag schijnt de zon weer. En het is morgen met 25 tot 30 graden iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
3: Ik mag graag tuinieren.
4: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
5: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
6: Ik niet.
2: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
7: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
2: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
7: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.

0: Dat is de titel van Teddy Swims bijna. Mr. Know-it-all.
1: Goedemiddag.
2: Nick Velderman.
0: Hey, wat grappig. Het is in dit geval niet Nick Velderman. Nee, het is Francis Broekhuizen. Nick is lekker op vakantie. Heerlijk aan het genieten. En Bart Slim heeft deze week al vakkundig vanochtend doormidden gebroken. Natuurlijk was het net 2 uur lang gezelligheid met June en Maarten. En ik ga samen met jou heel veel fijne muziek verder richting de tweede helft van deze week. Nou, ik weet niet wat met jou is. Maar met al die hitte van de afgelopen tijd en de komende dagen nog een klein beetje warm en dan heel veel regen. Ja, ik geniet juist van dat late zomerse gevoel. Niet te warm, lekker zonnetje, dun jasje aan, geur van de herfst in de verte. Zo heerlijk, heerlijk gevoel dat je... Ik noem het een beetje een Indian summer. Hè? Dat gevoel van, ja, alles kan nog. De herfst die komt al langzaam aan. Dat gevoel dat we hier lekker naar binnen mogen. Maar nu nog heel even buiten. Straks gaat het regenen. Nu is het hartstikke mooi weer. Dus ik dacht, samen op zoek naar een lekker nummer over het mooie weer. Zo simpel is het om het samen te vatten. Dat gevoel van samen zijn met die zon. En dan die herfst die langzaam aankomt. Denk aan bijvoorbeeld zomer, zon, summer, feeling, sun... warmte, ik weet het niet. Jij weet het wel. 088-850-51-52. Een fijn nummer om dat heerlijke zomerse gevoel vast te houden. Mag vrolijk, mag melancholisch, mag opgewekt. Kun je me laten weten via een berichtje. 088-850-51-52. Neem ik je nu mee naar het Italië van de jaren 80. Over zomers en melancholisch gesproken. Beetje schuifelen op de dansvloer. Ruizen van de branding, in de verte die ondergaande zon. En dan dit nummer over de boksen. Waarbij ondanks de titel geen enkel stukje klassieke muziek zit hoor, maar hij zingt er wel over. I like Chopin. Je hoort Gazebo nu bijna.

0: is toch een zalig nummer dit? En ze gebruikte heel slim het nummer van soulzangeres Barbara Eklund uit 1968. Alleen was het voor deze Barbara toen geen grote hit. De instrumentale versie onder de naam Soulful Strut werd dat wel. En pas 25 jaar later, in 1992, werd de gezongen versie een hele grote hit. Alleen dan wel voor Swing Out Sister. En die heb ik net voor jou opgezet. Hier bijna, Am I the Same Girl?
1: Goedemiddag. Goedemiddag.
2: De dag van vandaag.
0: Ja, ik ben samen met jou op zoek naar een liedje naar aanleiding van het onderwerp wat ik net aanhaalde. Namelijk dat die late zomer zo heerlijk is. Dat zonnetje, dat frisse briesje, die net aangename temperatuur. Heerlijk. En dan in de verte ruik je die herfst komen. Ik geniet daarvan. Dus ik zocht met jou naar een nummer om dat gevoel een beetje te beschrijven op muzikale wijze. Zo kun je het wel noemen. Je kon reageren via 088-850-5152. Dankjewel voor al die fijne berichten. Want John die dacht aan Summer Breeze van Seals and Crofts. Hele fijne, John. Christian. Jemig, Christian. Jij zegt, bij de Action op Texel hebben ze al kerstspullen. Nou, zo vroeg? Jazeker. Dat is wel heel erg vooruitkijken naar de winter al. Maar goed, René die belde. En ik heb hem nu eindelijk wel goed opgeschreven. Die dacht, Don't Worry Be Happy van Bobby McFerrin. René, hartstikke goed. Walter die zegt, Summer in the City van een Loving Spoonful. Gerrit kwam met twee hele mooie, maar oh zo bizarre. Summer is a Magic van Playa Hitty. Hij moest het zelfs zomaar spellen. En Rio met R-E-O was dat dan. En Miss Sunshine, nou, ik ga ze nog eens even goed beluisteren. Jolijn schreef via de app Francis, wat dacht je van Summer Holiday van Cliff Richard? Ook goed gevonden, Jolijn. En Willemijn die zei, ik vind het wel erg hoor als die zomer afloopt. Helemaal als het gelijk herfst wordt. En dat je dan in de regen al die ellende, moet je weer een jaar wachten op de warmte en het licht. Dus zij zei, wat dacht je van Don Henley's Boys of Summer has left. Willemijn, lekker. Maar goed, ik ben je heel dankbaar, want er werd heel erg aan zonnige muziek gedacht. En wat dacht je dus van deze? Want die kwam overweldigend binnen. Woehoe. De man uit Cuba, onder leiding van Ry Cooder. De Buena Vista Social Club. En Chan Chan. En je hoort ze nu met dank aan jou bij je naam.

0: Billy Ocean bij NH en Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Nou, razendsnel naar het nieuws van 2:30 met Barbara Mulder. En heb ik zo een zalig, lekker zonnig plaatje voor je. Van Bob Marley.
1: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
2: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Allemaal in het Concertgebouw. Beleef de allerbeste pianisten ter wereld. Van aanstormend talent in de kleine zaal tot gevestigde namen als de broers Jussen en Grigori Sokolov in de grote zaal. Bestel op concertgebouw.nl/piano.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Ik kom uit Amsterdam.
9: Ik ben Peter uit Enkhuizen.
10: Ik ben Ineke en ik woon in Zwanenburg bij het mooie Schiphol. Thuis in heel Noord-Holland.
11: Het is ruim 2:30 en boven Karspel is het 22 graden. En dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
12: Goedemiddag. Reizigers moeten ook vandaag rekening houden met langere wachttijden bij de security op Schiphol. Beveiligers voeren namelijk opnieuw actie voor verbeteringen op de werkvloer. Ze houden totaal vandaag 5 werkonderbrekingen van elk een kwartier. En Schiphol en de vakbonden gaan morgen in gesprek over de werkomstandigheden van de beveiligers. Ze zeggen dat de werkdruk te hoog is. Er is meer bekend geworden over de 2 mensen die gisteren dood werden gevonden in een huis in Hoogwoud. De 2 werden aangetroffen door een voorbijganger die een gaslucht rook. Uit onderzoek van de politie blijkt nu dat de vrouw door haar eigen man is omgebracht. De man pleegde daarna zelfmoord. Buren reageren geschokt. Over de achtergrond van de dramatische gebeurtenis is niets bekendgemaakt. Dan iets heel anders. Jonge militairen leggen vanmiddag in Haarlem hun eed of belofte af op de Grote Markt in Haarlem. Voorafgaand is er een militaire optocht door de binnenstad. En ik contact nu met onze verslaggever Rob Weteweerde. Die is erbij. Rob, hoe is het daar?
13: Hey Barbara, goedemiddag. Ja,
12: goedemiddag.
13: Het is een hele aparte bijeenkomst hier op de Grote Markt. Op dit moment is het een beetje rustig, want iedereen legt die eed of belofte af waar je het net over had. Die klinkt zo: ik zweer trouw aan de koning, gehoorzaamheid aan de wetten en onderwerping aan het tuchtrecht of het militaire tucht. Vlak daarvoor, een uurtje geleden ongeveer, kwam er een hele lange, 100 meter lange militaire optocht vanaf de Dreef in Haarlem richting deze Grote Markt. Burgemeester Wiene heeft een uitgebreid praatje gehouden zojuist. En daarin legde hij uit waarom dit onderdeel van het leger, de huzaren van Boreel, hier in Haarlem die openbare beëdiging doen. Dat zit zo, die huzaren van Boreel, dat is niet een nieuw clubje. Dat is een regiment dat eigenlijk al in de oorlog, de 80-jarige oorlog tegen de Spanjaarden actief was. Zij kwamen als eerste hier in Haarlem aan om tegen de Spanjaarden te vechten. Helaas hebben ze dat niet gewonnen. Maar in recentere jaren onder meer uitgezonden naar Oeruzgan, Afghanistan. Onlangs nog in Litouwen actief geweest bij een NAVO-actie. En deze soldaten, dat zijn echte verkenners. Hun thema is, hun motto is zien zonder gezien te worden. Dat zijn de mannen en vrouwen die dus helemaal in camouflagekleding lopend of met zo'n soort jeepje die dan helemaal gecamoufleerd is, erop uittrekken om informatie over de vijand te verzamelen.
12: Ja, en wat komt er nu voorbij?
13: Een mevrouw met een rolkoffer.
12: Oh, het klonk een beetje als paarden, maar...
13: Nou, die waren er wel bij, ja? Barbara. Er staan nu op de Grote Markt 1, 2, 3, 4, 5 bereden militairen. En die hebben ook echt zo'n prachtig huzarenpak aan. Donkerblauw met een pet op met een soort... hoe moet ik het zeggen, een soort Swiffer bovenop. Dat is een beetje oneerbiedig. Maar het zijn echt van die prachtige gala-uniformen die ze aan hebben. Maar er zijn ook echte verkenners bij die in hun werktenue, in hun vechtenue hier op de Grote Markt staan. Er zijn er overigens wel honderden militairen hier. Dat zien we niet zo vaak op dit plein. Maar het aantal belangstellenden, Barbara, is volgens mij nog een stukje groter. Ja.
12: Nou, dank voor dit inkijkje. Later op de website wellicht ook foto's en een uitgebreid verslag. Dankjewel, Rob Weteweerde vanuit de Grote Markt in Haarlem. En sowieso, hè, meer nieuws bij ons in de app en op nanieuws.nl.
11: Dankjewel, Barbara. Ja, dat is geweldig. Ik was nog even helemaal sprakeloos te luisteren naar Rob en naar het beschrijven van al die militairen. Ik vond het schitterend.
12: Ja, mooi beschreven.
11: Ja, heel goed. Gaan we nu even naar het weer, naar Jan Visser.
14: Vanmiddag is en blijft het zonnig met een temperatuur die uitkomt op veel plaatsen rond 25 graden. De oostenwind is matig, bij Texel af en toe vrij krachtig. Vanavond en de komende nacht blijft het waarschijnlijk meest helder en droog. Temperatuur zakt naar een graad of 14. En de wind waait uit het oosten tot zuidoosten. Morgen in de ochtend wat meer bewolking, maar ook zon en droog. In de middag echter neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Veel meer buien komen er pas later op donderdagavond en in de nacht naar vrijdag, waarschijnlijk ook met onweer. De temperatuur stijgt morgen naar 26 tot 27 graden. De wind waait eerst uit het zuidoosten, later uit het zuidwesten en is overwegend matig van sterkte.
11: Jan, dankjewel. Kijk ik voor jou nog even naar de toestand op de weg in Noord-Holland. Met dank aan de ANWB, de A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Amstel. Bij Amsterdam over Amstel zijn er veiligheidsmaatregelen. De afrit is daar dicht. Nou, sterkt als je vaststaat of moet omrijden. Ik houd lekker cool voor je, lekker chill met Mr. Bob Marley en zijn Wailers.

0: moet je voorstellen, bijna hadden we dit nummer dus nooit gehoord. Maar per toeval hoorde iemand van de Amerikaanse platenmaatschappij bandlid Jonas Berggren het nummer zingen op een bus in Stockholm en besefte toen meteen, dit moet een single worden. En al dus geschieden. En je kunt wel zeggen dat het een teken was. Ace of Base bij NH en The Sign.
1: NH. Goedemiddag.
2: Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
0: Ja, ook al is Nick op vakantie, toch is hier nog steeds het vertrouwde recept bij Goedemiddag. Het moment om mee te stemmen in het rondje van het huis. Nou, ik ben even over het gebouw heen gelopen en ik heb uit die muzikale tuin twee liedjes geplukt. En aan jou de vraag, welke wil je graag horen? Keuze A of keuze B kan je doorgeven. 088 850 51 52. Ik heb twee hele mooie platen uit het bedje uit 1990 getrokken. Ik heb namelijk voor keuze A Suzanne Vega en Tom's Diner. Zing maar mee. Keuze A. Ja, geweldig toch? I'm sitting in the morning at the diner on the corner. I'm waiting at the counter for the man to pour the coffee. And he fills it only halfway. And before I even argue, he's looking at the window at somebody's coming in. Al dus Suzanne Vega, dat is dus keuze A samen met DNA Tom's Diner. Of heb je toch liever uit 1990? Keuze B, Eros Ramazzotti en Sebastiana Canzone.
3: Sebastiana Mera Canzone.
0: You.
3: Per convincere gli altri.
0: Ja, ik heb zo'n trek in een pizza calzone. Eros Ramazzotti, keuze B. Ja, spannend. Duivelsdilemma. Jij moet kiezen. Een dame en een heer, buiten uit 1990. Waar heb je zin in? 088 850 51 52. Keuze A, Tom's Diner, Suzanne Vega. Of toch liever plaat B, Eros Ramazzotti, Sebastiano una canzone. Laat me maar weten. 088 850 51 52. Geef je twee platen de tijd om na te denken.

0: Ja, ze zijn een beetje de hofleverancier hier bij NH. Ze hadden in 2015 het nummer Feels en brachten heel slim in april van dit jaar het antwoord hierop uit. Somjeu hoorde je en Feels part 2.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Ja, en dankjewel voor het meestemmen voor het rondje van het huis. Ik had twee liedjes waar je uit mocht kiezen. Een duivels muzikaal dilemma tussen een dame en een heer, beide 1990. Keuze A was Suzanne Vega en DNA, dat is de DJ, en haar swingende versie van haar a cappella nummer Tom's Diner. Geweldig. Of had je toch liever keuze B, Eros Ramazzotti, Se Bastasia una canzone. Ik heb het even opgezocht, betekent als een liedje genoeg zou zijn. Uit het Italiaans, dan weet je dat.
2: Rondje van het huis.
3: Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Ja, het was echt heel spannend. Maar toch de meeste stemmen, 65%. Keuze A. Zie je er zitten? In het café. Aan die balie. Buiten regent het. En zij bestelt een kopje koffie.

0: zaterdagmiddag van 2 tot 5.
1: De duizend van deze.
0: Nummer 88. Nummer 102. Nummer 788.
1: Duizend van Driessen, het nhradio.nl. Leo en

0: van Driessen.
1: Zaterdag van 2 tot 5 bij NH.
2: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
3: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een verbod op houtstoken als het mistig of windstil is. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
4: Statensteel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
5: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
6: Dus het maken van staal wordt schoner?
7: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
8: Maar moet dat dan in Nederland?
9: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
4: En wat levert dat dan op?
7: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
4: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
10: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
11: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
12: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
13: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
14: Ik ben Guidon uit Ouderkerk aan de Amstel.
15: Ik ben Alexandra uit Den Helder.
16: Ik ben Hilma uit Oud-Loosdrecht.
17: Ik ben Rita en ik kom uit Amsterdam.
18: Thuis in heel
19: Het is 1:03. Belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
20: Goedemiddag. De inspectie heeft 3 luchtvaartmaatschappijen op de vingers getikt voor het gebruik van lawaaiige vliegtuigen tijdens de nacht op Schiphol. Doen ze het nog een keer, dan kunnen ze een stevige boete tegemoet zien. In een dijk bij de polder Broekemeer zijn scheuren gevonden. Het Hoogheemraadschap neemt maatregelen, want de dijk is nu kwetsbaar. En een groot deel van Nederland kan het donderdagavond, morgenavond dus, flink omweren. KNMI waarschuwt voor buien met kans op hagel, windstoten en dan heel veel regen in korte tijd. Straks meer nieuws uit onze regio. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
21: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal slachtoffers door hevige overstromingen in Nepal loopt op. Er zijn zeker 31 doden geborgen, meldt de politie. Volgens het Nepalese Bureau voor Toerisme worden 384 toeristen vermist, onder wie bijna 300 buitenlanders. Er zou ook een Nederlander bij zijn, maar Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat niet. Het ministerie roept Nederlandse reizigers in het rampgebied in Nepal op contact te zoeken met vrienden of familie. Alle bewoners van de ontruimde flat in Apeldoorn kunnen terug naar huis. Volgens de politie is het er weer veilig. 200 mensen in het westen van Apeldoorn moesten vanmorgen hun huis uit na de vondst van chemicaliën, vuurwerk en wapens in een van de woningen. Onderzocht wordt of daar een drugslab zat. Er zijn spullen in beslag genomen en de bewoner is aangehouden. De man die vastzit vanwege de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot wordt ook verdacht van een tweede sterfgeval. Het OM heeft dat bekendgemaakt. De verdachte is een 26-jarige medewerker van het woonzorgcentrum. Hij werd dit weekend aangehouden omdat hij betrokken zou zijn geweest bij de dood van een hoogbejaarde bewoner. In het onderzoek kwam een tweede sterfgeval in het woonzorgcentrum naar voren, eveneens een oudere man. De verdachte man uit Oorschot blijft zeker 2 weken vastzitten. Tijdens een familiediner in de Amerikaanse staat Montana heeft een man 8 familieleden doodgeschoten. Het waren zijn ouders, een grootmoeder, een jongere zus en haar 4 kinderen. En daarna stak de 44-jarige man het huis in brand. De dader heeft ook zichzelf doodgeschoten.
0: Het weer overal droog, veel zon, 23 tot 26 graden. Morgenochtend wat meer bewolking, misschien een onweersbui en 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
22: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
23: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
24: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
22: Nee, Attent met ds.nl.
23: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
25: Doen, het Forte Investing Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
26: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
27: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
26: Of,
28: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
27: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
26: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
29: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.

0: Zara Larsson bij NH en Lush Live. Nou, daarover gesproken.
1: Goedemiddag.
2: Francis Broekhuizen.
0: Want dat gevoel van Lush Live houden we lekker samen vast. Goedemiddag, Noord-Holland. Francis hier. Het is jouw woensdagmiddag bijna. Nick geniet van een welverdiende vakantie. Tweede uur van Goedemiddag. Het recept is gewoon hetzelfde hoor. Heerlijk werken, klussen in huis, boodschappen doen of waar je mee bezig bent. En genieten van de lekkerste muziek die ik voor je heb met je radio aan. Straks neem ik je mee naar 19 doen, maar nu eerst.
1: Goedemiddag, de verjaardagskalender.
0: Ja, dankjewel voor het doorgeven van je verjaardag voor die NH-verjaardagskalender. Het is 26 augustus vandaag. We zitten al ruim in sterrenbeeld maagd en jarig vandaag. En ik doe alvast mijn fluitje van een cent van Wart in mijn mond. Is Rachel, Rachel is het, 42 jaar. Inderdaad, uit Amsterdam, Gerard Pauw, geboren in 1941. Dus de respectabele leeftijd van 85 jaar. En ook voor jou. En Gerard en Rachel delen hun verjaardag met de zoon van de zanger van Boudewijn de Groot. Die schreef ooit het nummer voor hem. Het is Jimmy. Jimmy de Groot, gefeliciteerd. En zo is het.
1: Goedemiddag, de verjaardagskalender.
0: Ja, zet jezelf nou ook op die verjaardagskalender. Hè? Doe dat via 088-850-51-52 of even mailen naar goedemiddag@nhradio.nl. En ik zeg nog één keer, gefeliciteerd! Van harte. Dankjewel. Alsjeblieft.
1: Van harte.
0: Neem ruim.
1: Van harte gefeliciteerd.
0: En zo is het. En speciaal voor al die jarigen. The Golden Earring. Ga je een beetje vies van kijken terwijl je taart aan het eten bent. Het is lekker en vies tegelijk. Twilight Zone.

0: Zo'n lief liedje dit, hè? Well, that seems ze schreef het voor de nieuwste animatiefilm Toy Story 5. Beetje country. En dat klopt ook mooi. Want die film gaat daarover, die cowgirl pop Jessie. I knew it. Taylor Swift bij Anna.
1: 19 toen. 19 toen.
0: En ik ga even mee terugnemen naar het jaar 1987. Want op 1 januari 1987 werd het in Nederland wettelijk verplicht om fietsen uit te rusten met wielreflectie. Nou ja, dat was vroeger echt een ding hoor. Zwarte bandjes en dan geen reflectie aan de zijkant. Super gevaarlijk, want wel licht aan de voor- en de achterkant. Maar ja, er werd nu bedacht, we moeten ook die fietsen aan de zijkant aanlichten. Maar hoe doe je dat? Fietsreflectoren, zo simpel is het. Je kon het in je band laten zetten, maar eerst, nou ja, dat moest allemaal nog geproduceerd worden. Eerst kan me nog herinneren, had je van die halve cirkels die je door je spaken heen moest bewegen. Nou ja, het werd heel erg belangrijk gevonden, ook door automobilisten in die tijd.
2: Wat is uw ervaring met de wielrijders, reflectoren, ja of nee?
3: Er is nog heel wat aan te doen, want het zijn inderdaad fietsers die helemaal nog geen verlichting hebben. Dus laat staan de reflectoren, dat is echt nog wel nodig. En ik heb zelf dus wel verlichting en van die ronde reflectoren vind ik op zich ook goed. Want dan heb je ook een zijreflectie.
0: Ja, en zo is het. Inmiddels zijn die wielreflectoren gewoon opgenomen in het dagelijks verkeer. En dan denken we er niet meer over na. Maar het is altijd wel veilig om je lampjes goed aan te doen en die reflectoren gewoon lekker zijn werk te laten doen. Via de lampen van de automobilist. Goed, mocht je net de radio hebben aangezet, ik nam je even mee naar 1987. En luister je toen op deze datum in dat jaar 87 naar de radio, was dit dus een hele grote hit. Gaat over een man die zijn buurvrouw verleidde en nu vol schuldgevoel door de muur luistert naar hoe haar huwelijk instort. De Robert Cray Band, Right Next Door. I can hear

0: Oh, die laatste toon ook, hè? Robert Cray en zijn Ride Next Door uit 1987. Het is ondertussen bijna 3:30. Zometeen het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder en het weer van Jan Visser. En hoor je dat allemaal samen met een klapzoen van His Royal Badness.
1: Lekker.
2: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv.

0: Koen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysse. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysse.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysse.
5: Hallo, ik ben Nora en ik kom uit Hilversum.
6: Ik ben Willy, geboren in Koedijk. Thuis in heel
7: Noord-Holland. Het is 4:30 in Limmen, is het 22 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
8: Goedemiddag. Ook vandaag voeren beveiligers op Schiphol actie voor verbeteringen op de werkvloer. Door de 5 werkonderbrekingen van ieder een kwartier staan er wel langere wachttijden weer bij de security op Schiphol. Schiphol en de vakbonden gaan morgen in gesprek over de werkomstandigheden van beveiligers. Ze zeggen dat de werkdruk te hoog is. Ja, voor reizigers is het natuurlijk extra vervelend om nog langer te wachten. Maar ook zijn er passagiers die wel begrip hebben voor de actie van vandaag.
9: In recentere.
8: Oh, dat is niet de goede, excuses.
10: We laten hem over ons heen komen. Kunnen we toch niks anders.
11: Schrikt u van de rij?
10: Nou, best wel.
11: Ja, en ik denk dat het heel moeilijk is om gehoord te worden in deze tijd. En dat er heel veel dingen veranderen. Dus ik vind het eigenlijk wel fijn. Goed dat ze het doen, ja.
8: Dat was een passagier op Schiphol die wel begrip had voor de actie. Maar dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Dan in een groot deel van Nederland kan het morgenavond en morgennacht flink onweren. Het KNMI waarschuwt voor buien met kans op hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Ook is er lokaal wateroverlast mogelijk. In het hele land geldt dan code geel. Voetballer Daley Blind mist morgen het thuisduel van Ajax met FC Sion in de play-offs voor een plek in het hoofdtoernooi van de Conference League. De verdediger is nog niet hersteld van de blessure die hij opliep in het uitduel met Shelbourne. Sindsdien heeft hij niet meer kunnen trainen en het is niet bekend wanneer hij weer terugkeert. Dan is er meer bekend geworden over de twee mensen die gisteren dood werden gevonden in een huis in Hoogwoud. De twee werden aangetroffen door een voorbijganger die een gaslucht rook. Uit onderzoek van de politie is nu gebleken dat de vrouw door haar eigen man is omgebracht. De man pleegde vervolgens zelfmoord. Nou, buren reageren geschokt. Over de achtergrond van de dramatische gebeurtenis is niets bekendgemaakt. En eens even kijken. Nog één berichtje. Jonge militairen, ja, die leggen vanmiddag in Haarlem de eed of belofte af. Dat doen ze op de Grote Markt in Haarlem. Ja, ze verbinden zich daarmee aan dit onderdeel van de koninklijke landmacht. Burgemeester Wiene die opende de ceremonie. Ook was er een militaire parade. En verslaggever Rob Weteweer vertelt wat voor missies de soldaten zoal krijgen en kregen.
12: In recentere jaren onder meer uitgezonden naar Oeruzgan, Afghanistan. Onlangs nog in Litouwen actief geweest bij een NAVO-actie. En deze soldaten, dat zijn echte verkenners. Hun motto is zien zonder gezien te worden. Het zijn de mannen en vrouwen die dus helemaal in camouflagekleding lopend of met zo'n soort jeepje die dan helemaal gecamoufleerd is, erop uittrekken om informatie over de vijand te verzamelen.
8: Zo, dat was een hele mond vol, maar mooi beschreven. En later zie je op onze website en aan nieuws.nl ook foto's van die militaire parade en ook het afleggen van die eed of belofte.
7: Ik vind het zo mooi dat ze nu even in vol ornaat er staan. Dan zie je ze. Ja. Maar zijn ze in het veld, dan zien ze niet.
8: Ja, dat is mooi.
7: Dat is goed gedaan, toch?
8: Ja, absoluut.
7: En het is wel een erebaan, hè? Dat vergis je niet. Want onze vrijheid die hebben we te danken aan deze fantastische mannen en vrouwen. Dus laten ze vooral steunen en dat vooral.
8: Zij stellen een leven in de
7: dat is wel echt zo. En dat is niet alleen, het zijn niet alleen de huzaren, maar dat is ook de 11e luchtmobiel in Arnhem en zo. Dus we worden goed geholpen. Dus ik vind het mooi dat het even zo'n momentje van trots is daar midden in Haarlem.
8: Absoluut, heel gepast.
7: Toch.
8: Nou, meer nieuws dus en Noord-Hollands verhalen in de app en op nanieuws.nl.
7: Barbara, dankjewel. Gaan we voor het weer naar Jan Visser. Jan, hoe wordt het weer vanmiddag?
9: Vanmiddag is en blijft het zonnig met een temperatuur die uitkomt op veel plaatsen rond 25 graden. De oostenwind is matig, bij Texel af en toe vrij krachtig. Vanavond en de komende nacht blijft het waarschijnlijk meest helder en droog. Temperatuur zakt naar een graad of 14. En de wind waait uit het oosten tot zuidoosten. Morgen in de ochtend wat meer bewolking, maar ook zon en droog. In de middag echter neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Veel meer buien komen er pas later op donderdagavond en in de nacht naar vrijdag. Waarschijnlijk ook met onweer. De temperatuur stijgt morgen naar 26 tot 27 graden. De wind waait eerst uit het zuidoosten, later uit het zuidwesten en is overwegend matig van sterkte.

0: Deze heel graag voor jou gedraaid. Eva uit Schagen, want je kon wel even een steuntje in de rug gebruiken na het verbreken van jouw relatie. En daarom vroeg je deze ook aan. Sterkte trouwens. Zij schreef het nummer vanuit pure woede na een pijnlijke breuk. Adele hoorde je hier bijna en Rolling in the Deep. Nou, wil je ook mee bepalen wat ik zo voor je ga draaien?
1: NH.
2: NH.
3: Goedemiddag.
4: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Ja, het is nog steeds het vertrouwde recept hier, hè, bij Goedemiddag. Het moment om mee te stemmen in het Rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Ik ging even om het gebouw heen. Keuze A, keuze B. Twee prachtige liedjes. En ik zou het gezellig vinden als je meestemt. En dat kan door een berichtje te sturen. Gewoon de letter A of de letter B. Via 088-850-51-52. Ja, sorry Eva uit Schagen. Ik heb twee liefdesliedjes meegenomen. Nou ja, goed, je moet altijd moed blijven houden. Hè? Toch altijd vooruit blijven denken. Ik heb voor jou keuze A, Rod Stewart. En tonight.

vrolijk voorwaarts in de liefde. Rod Stewart. Dat is keuze A. Of denk je toch liever keuze B? Ja, dat is ook een hele fijne. Een liefdesliedje. Gallagher and Lyle. En I Wanna Stay With You. Ook mooi. Ja, ja, ja, ja, ja. Het enige wat jij hoeft te doen is dus te appen. Een A of een B naar 088-850-5152. Keuze A, Rod Stewart en Tonight I'm Yours. Of zeg je toch, nee, keuze B, Gallagher and Lyle. I Wanna Stay With You. Laat het maar weten, hoor. Een berichtje via 088-850-5152. Ik zie al mensen binnenkomen. Er wordt ook al gebeld. Het kan allemaal. Dan ondertussen luisteren naar The Cure. En Close to Me. Ook een liefdesliedje. Nou, nou, nou, nou, nou. En dat allemaal hier bij NH. Goedemiddag.

0: Ik ben een beetje buiten adem.
1: Nee, dat komt omdat ik namelijk heel erg even staan swingen net. Het was het internationale nummer waar een heel zwaar Noord-Holland steentje aan zit. Ze komen namelijk uit Amsterdam. Another featuring 54 Ultra en Talk to You.
2: NH.
3: NH.
2: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
1: En is het tijd om jouw stem te laten horen? Nou, ik had net allemaal hele gezellige gesprekken. Onwijs bedankt. En ook bedankt hè, voor het meestemmen voor het rondje van het huis. Twee liedjes heb ik voor je uitgekozen. Twee liefdesliedjes. Keuze A was Rod Stewart en Tonight I'm Yours. Nou, Gerrit ging erop los. Die zei, ja, nee, maar dat is echt een fantastische rocker. Maar ik kies toch liever voor keuze B, Gallagher en Lyle. En I Wanna Stay With You. Ja, het is gewoon geweldig. Al die fijne berichten. Loes die kwam binnen. Wil kwam binnen. Ik zie Christian kwam binnen. Nou, het is een en al groot feest. Dus, met overweldigende hoeveelheid stemmen.
2: Rondje van het huis.
3: Alle stemmen. Alle stemmen. Zijn geteld.
1: En ik ben heel blij dat ik niet hoefde te stemmen dat de computer dat doet. Want deze kwam eruit. Keuze B. Heerlijk. Melancholisch. Want die liefde is natuurlijk iets om te vieren. Maar ook om een beetje terug te kijken en samen vooruit met Gallagher en Lyle en I Wanna Stay With You.

Ja, ook al die A-stemmers voor Ross Stewart. Ja, nee, ik weet zeker dat je toch blij bent met Gallagher en Lyle. En I wanna stay with you. Zometeen, na het nieuws van 4 uur. Tijd voor Vandaag de Dag. Met de immer fijne Dennis Obé en onze eigen held, Jelmer Vlot. Oh, love that guy. En Barbara is erbij voor het nieuws. En spreken elkaar morgen weer om 2 uur. Vind ik gezellig. Wens ik een hele fijne dag.

0: zaterdag.
1: Helemaal
2: NH. Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
3: Artiesten uit Noord-Holland.
4: Uit Noord-Holland.
2: Helemaal NH. Nick Velderman.
3: Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal NH. Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.

0: Helemaal NH.
1: Zaterdag.
2: Van 5 tot 7.
1: Op de radio bij NH.
3: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714-352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
4: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
5: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
6: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
7: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
8: Ik ben Trudy en ik kom uit Boven-Kaspel.
9: Ik ben Roelof en ik kom uit Amsterdam.
10: Ik ben Laurens en ik kom uit Aalsmeer.
11: Ik ben Patty uit Amsterdam-Noord.
12: Ik ben Bert en ik kom uit Hippolytushoef.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 4:00, dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Met Barbara Mulder, goedemiddag.
15: Goedemiddag. In Amsterdam-Osdorp is een 7e verdachte aangehouden in een onderzoek naar grootschalige witwasconstructie. De man zou minstens 1,7 miljoen euro hebben weggesluist. De inspectie heeft 3 luchtvaartmaatschappijen op de vingers getikt voor het gebruik van lawaaiige vliegtuigen tijdens de nacht op Schiphol. Doen ze dat nog een keer, dan kunnen ze een stevige boete tegemoet zien. En in een dijk bij de polder Broekemeer zijn scheuren aangetroffen. Het Hoogheemraadschap neemt maatregelen, want de dijk is kwetsbaar. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
16: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal slachtoffers door hevige overstromingen in het noorden van Nepal loopt op. Er zijn zeker 95 doden geborgen, wordt gemeld. Volgens het Nepalese Bureau voor Toerisme worden 341 toeristen vermist. Voor het grootste deel buitenlanders. Er zou ook een Nederlander worden vermist, maar Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat niet. Het ministerie roept Nederlandse reizigers in het rampgebied op contact te zoeken met vrienden of familie. Twee uitzendkrachten van een zorginstelling in Alphen aan de Rijn zijn veroordeeld voor seksueel misbruik van meisjes in die instelling. De een krijgt 4 jaar cel voor verkrachting van een 15-jarige, de andere 6 maanden voor aanranding van een meisje van 14. Beide krijgen ook een jarenlang beroepsverbod. Het slachtoffer van 15 woont op een afdeling die specifiek is gericht op problematiek rondom seksuele afhankelijkheidsrelaties. Dat de verkrachting juist daar gebeurde, rekent de rechter de dader zwaar aan. Volgens de rechtbank heeft hij alleen aan zijn eigen seksuele behoefte gedacht. Het kabinet heeft de Tweede Kamer tijdens corona te lang met een speciale wet buitenspel gezet, vindt pro-Tweede Kamerlid Westerveld. De wet was in het begin nodig vanwege de snelheid waarmee maatregelen moesten worden genomen, erkent Westerveld. Maar dat de wet lang bleef gelden was niet goed voor het draagvlak in de samenleving. Verder zei Westerveld voor de enquêtecommissie dat het kabinet zich te veel verschool achter het Outbreak Management Team en deed alsof de adviezen van dat OMT bindend waren, terwijl dat niet zo was. Het weer nog, het is overal droog, er is veel zon, het is 23 tot 26 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het droog. Morgenochtend wat meer bewolking, plaatselijk kans op een onweersbui. In de middag schijnt de zon weer en is het met 25 tot 30 graden iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
14: Dames bij verkeersinformatie dan. Er zijn 9 vertragingen momenteel. Dit is de opvallendste. Die vind je op de N247 Amsterdam richting Horen, tussen Broek in Waterland Noord en Volendam. Daar doe je er 10 minuten langer over.
17: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
0: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
2: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
0: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
2: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
18: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
19: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
18: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
20: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
21: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
22: Vandaag de dag.
23: Met Dennis Hoebee.

0: Je knippert twee keer met je ogen, Jelmer, en het is weer woensdag. De week is alweer doormidden.
1: De week is doormidden. Ik heb een zaag meegenomen vandaag.
0: Ja, ik zie het. En ik heb het idee, als ik zo een beetje naar jou kijk... Dat je niet alleen de week doormidden gaat zagen.
1: Wat ga ik nog meer doormidden zagen?
0: Nou, ik weet het niet, maar je lijkt me nogal strijdbaar... om het maar zo te zeggen vandaag. Zie ik dat goed of niet?
1: Ben ik strijdbaar?
0: Je ziet er strijdbaar uit.
1: Oh, ik ben soms wel strijdbaar.
0: Vandaag is wel de dag, denk ik. Bar is ook terug. Die is een paar dagen even lekker in het buitenland geweest. Heb je je kind opgezocht?
2: Ook ja, die heb ik ook opgezocht. En ik heb gewoon lekker een beetje vakantie gehouden. Maar ja,
0: je hebt ook meteen weer een bruine kleur... Waar een ander een week voor moet sparen.
2: Is dat zo?
0: Ja, dat gaat hard bij jou.
2: Dank voor het compliment. Terwijl ik niet zoveel in de zon heb gezeten, want ik vond het bloody hot.
0: Ja, was het heet daar?
2: Best wel.
0: Ja?
2: Maar ook heel lekker, maar echt wel warm.
0: Helemaal tot rust gekomen.
2: Best wel, ja.
0: En lekker met frisse moed er weer tegenaan.
1: Je was alleen toch ook op vakantie?
2: Ja, ik was grotendeels alleen. Dat was kan ik iedereen lekker? Aanraden.
1: Ja? Oh.
0: Ja. Is dat een advies?
2: Nou, kijk, het ligt eraan. Als je natuurlijk 20 jaar lang voor kinderen hebt gezorgd... en veel rekening hebt gehouden met anderen...
0: Dan
2: ga je in één keer weer helemaal alleen.
0: Ja.
2: Dat is best leuk, ja.
0: Me-time.
2: Ja, weet je wel.
0: Gelukkig ben je vandaag hier.
2: Ik heb dus gewoon massages op het strand gedaan. Yoga, café, uit eten.
0: Oh, wat heerlijk.
2: Alleen maar
0: zeg.
2: Leuke dingen gedaan.
0: Dit klinkt wel als genieten met al met geen. Wat zeg
1: kinderen
0: jij?
1: Geniet je niet meer.
2: Wat zeg je?
1: Met kinderen geniet je niet meer.
2: Jawel.
0: Je krijgt er zoveel
2: anders.
0: Van terug, toch?
1: 20 jaar lang.
2: Ja, nu klonk je het wel heel dramatisch. Ga verder.
0: Nou, het is 26 augustus. Het is de dag dat in 1970 Feyenoord de Wereldcup wint. Het is niet per se in onze provincie, maar ja, natuurlijk wel waanzinnig. Laten we eerlijk zijn. Dat zijn prestaties waar we een puntje aan kunnen zuigen. Over wereldkampioenen gesproken. Jan Raas die werd het in het wielrennen. Een paar jaar later, 1979, vandaag deze dag. En het is de geboortedag, jammer, van moeder Teresa. Dat was in 1910.
1: Dat is mijn evenbeeld.
0: Ja, moeder Teresa is jouw evenbeeld.
1: Zeker.
0: Ja, absoluut.
1: Veel met haar gemeen.
0: Nou, dat is inderdaad... Ik hoop dat ook nog een keer te zien wat je dan precies met haar gemeen hebt. Ze overleed overigens op 5 september 1997. Maar leeft nog altijd voort vanwege haar... goedheid en alle mooie dingen die ze heeft gedaan voor de wereld. Het is ook de dag dat de douane op Schiphol 30,6 kilo cocaïne gevonden heeft... in een opzetstuk van een graafmachine. Ja, ze worden creatiever, hè, natuurlijk, om te zorgen dat er uiteindelijk gesmokkeld kan worden.
1: Ik heb dit zelf geschreven. Ik zit nu even hard op na te denken. Wat doet een graafmachine dan op Schiphol?
0: Ja, die moet misschien geïmporteerd worden.
1: Oh ja. Dat is logisch.
0: Ja.
1: Daar is het antwoord.
0: Nou, wij openen vandaag het reisbureau, als we het toch over Schiphol hebben. Het Vandaag de Dag reisbureau. Mooie reislocaties. Barbara heeft al een klein voorzetje gegeven net. Maar ja, er zijn zulke mooie plekken op de wereld die misschien op ieders verlanglijstje staan. En waarvan we van denken, nou ja, dat is een goede tip om even met elkaar te delen. Waar kun je nou lekker naartoe gaan? Even wegdromen nu het seizoen weer begonnen is. Nu de scholen weer begonnen zijn. Iedereen aan het werk. Wegdromen naar de mooiste plekjes op aarde. Waar kun je nou heerlijk vertoeven? Daar willen we het met je over hebben. In het Vandaag de Dag reisbureau heb je zin om mee te praten. Je bent van harte uitgenodigd. 088 850 51 52.

0: Ja, bijna de hele zomer al op nummer 1 in Nederland in de hitlijsten. Shakira en dat stukje Netherlands erin, dat vind ik toch altijd bijzonder. Dan heb ik altijd echt een lekker gevoel als Shakira dat zingt. Nummer Die Die hoorde je hier bij NH. Wat vind jij ervan, jammer?
1: Nou, dan voel ik me gezien.
0: Ja, Noord-Korea. Die Die.
1: Netherlands.
0: Netherlands. Ja, geweldig. Heerlijk liedje.
2: Vandaag de dag.
3: Vandaag de dag.
0: Ja, gisteravond kwam ineens het nieuws naar buiten wat ons als muziekliefhebbers allemaal heeft doen schrikken. Want het leek alsof ze het eeuwige leven had. Het leek alsof ze altijd bij ons zou zijn met haar mooie blonde krullen en haar geweldige stem. Dolly Parton, zij is overleden. Je hebt het vandaag ongetwijfeld meegekregen. Het gaat eigenlijk op heel veel plekken sinds gisteravond over niks anders meer. 80 jaar is ze geworden. En ze wordt gemist door haar fans, maar ook door heel veel collega-muzikanten. En een van die collega-muzikanten is onze eigen Wilma Roos, beter bekend als Country Wilma. En die hebben we even gebeld. Country Wilma, goedemiddag.
4: Nou, goedemiddag lieve allemaal.
0: Wat een slecht nieuws, hè?
4: Nou, dat was een shock. Echt, ik zweer het je.
0: Ja, hoe was dat voor jou? Want wist jij bijvoorbeeld dat zij ziek was?
4: Nee, want 2 weken geleden of zo had ze op Instagram nog een filmpje gemaakt. En daarin zei ze, ja, ik ben wel een beetje ziek, maar het gaat helemaal goed komen. En de concerten gaan ook allemaal door later.
0: Ja.
4: Dus we dachten, ja, maar ja, kijk, het was natuurlijk een hele intellectuele tante. Die dacht, als ik eruit ga, dan ga ik er met een enorme klap uit.
0: Nou, dus dat is gelukt. Dat is gelukt. Ja, wat ze zei inderdaad, van in dat berichtje, ik heb dat ook gezien. Ze zei van, joh, ik heb de laatste jaren een beetje mezelf te veel weggecijferd. Ik heb voor muzieke man, die inmiddels is overleden, heb ik moeten zorgen. En, en wat jij ook zegt, ja, de concerten die op stapel staan, die gaan gewoon door. Ik ben me terug aan het vechten, het komt helemaal goed. Ja. Maar vandaag kwam dus het nieuws naar buiten, na dus gisteravond het bericht van haar overlijden, dat ze eigenlijk al best wel een tijdje kanker had. En dat ze in een soort hospice lag ook, hè?
4: Ja, klap in je gezicht, hè, zo nou, in één keer. Ja.
0: Wat heeft Dolly Parton betekend voor de muziek?
4: Nou, heel veel. Heel veel. En zeker voor de zangeressen. Want dat was altijd een beetje, zeker in de countrywereld, ook in Amerika, dat het een, we hadden natuurlijk Emmy Lou Harris en zo. Maar de mannen, dat was toch een beetje de hoofdmoot. En daar zijn er toch wel voor gezorgd ook dat het dat er meer vrouwen kwamen in die business. En dat de vrouwen dus ook meer voor hunzelf gingen zorgen qua financiën uit de business. Dus zij heeft echt wel de best gedaan, hoor.
0: Ja, zij, zij staat natuurlijk een beetje bekend. En dat heeft ze zelf ook echt enorm gecultiveerd door haar hele carrière heen. Als het zogenaamde domme blondje, die het allemaal niet precies wist. Maar uiteindelijk, zij had het zakelijk allemaal perfect voor elkaar, hè?
4: Ja, joh, en haar eigen pretpark ook, hè?
0: Ja,
4: en voor kindertjes zorgen en zo, weet je wel. Heel veel geld heeft ze naar goede doelen gedaan en zo. Het was echt een gevoelsmens. En je kan niet anders zeggen dat, ja, zo eentje komt er nooit meer.
0: Nee, maar ze was ook wel, en dat hoor je ook wel, die verhalen. Dat hoorde je al bij Leven en Welzijn, maar nu af en toe komt het ook wel erboven. Het was ook gewoon een harde tante die als ze onderhandeltafel zat, echt niet met zich liet spelen. Die liet zich niet wegzetten als, nou ga jij maar even leuk zingen, Mamalou, want we horen het wel. Nee, zij wist voor zichzelf op te komen.
4: Ja, want je weet toch wel, I Will Always Love You, waar dat vandaan komt, dat nummer?
0: Ik weet er iets van, maar vertel jij het even, want ik vind het leuker als jij het vertelt.
4: Ja, dat is wel leuk. Ze had natuurlijk een manager toen de tijd dat ze jong was, een jaar of 17, 18. En die nam haar mee naar de tv-shows en zo. En die zou alles voor haar gaan regelen, alles voor haar doen. En hij zei ook, ja, ik heb jou groot gemaakt. En toen zei ze op een gegeven moment, ik ga mijn eigen pad op.
0: Ja.
4: Nou, dat kon hij moeilijk behappen. Ik weet niet meer hoe hij heette, ik weet het niet.
0: We geven hem ook geen eer. We geven alleen haar eer vandaag.
4: Nee, geen eer. Ja, nee. Precies. Ja. Dus ze heeft echt de stoute schoenen aangetrokken en hakjes aangetrokken en gezegd, ik ga mijn eigen pad en ik neem ontslag bij jou.
0: Ja.
4: En toen heeft ze gezegd van, oké, ik ga weg en je zal er wel het verdriet van hebben. But I will always love you. Ja. Dat heeft ze toen voor hem geschreven.
0: Nou, prachtig. En Whitney Houston die heeft het op een waanzinnige manier gecoverd. Die ook haar
4: toch,
0: goedkeuring kon wegdragen.
4: Ja, toch klinkt het veel harder, I will always love you, van Whitney Houston, als dat zij het doet.
0: Ja.
4: Als je bij Dolly, ik denk dat het een one-liner is geweest voor in te zingen. Ze heeft het met zoveel gevoel ingezongen.
0: Ja. Het is geweldig. En ze heeft natuurlijk ook die bijzondere stem. Waanzinnige liedjes. En als zij begon te zingen... Kijk, het is ook mooi om te zien. Het is vaak zo als iemand overlijdt, een grote artiest... Dan vond iedereen het te gek, zeggen ze dan. En iedereen heeft er... Oh, ik heb een keer ontmoet, het was zo te gek. En dat was allemaal. Ja. Maar bij Dolly is het echt zo. Er is niemand, volgens mij, op deze aarde... die zegt, nou ja, maar die Dolly Parton vond ik eigenlijk niks.
4: Nee, echt niet. Nee. En dat is, het was een gevoelsmens, want ja, je moet wel spreken van was.
0: Ja.
4: Maar ze had zoveel in de lijf, joh, en in haar stem. En je wist gewoon dat ze het meende.
1: Ja, je wist dat ze het meende, maar we noemen jou dus ook wel Country Wilma. Is dat ook wat Dolly Parton bij je heeft aangeboord? Of is dat, hoe is dat eigenlijk ontstaan? Ja. Hoe heb jij haar ontdekt dan?
4: Ja, zeker. Want ik heb heel lang in een kerkkoor gezongen in Bergen bij de Beatmis. Mm-hmm. En toen vond ik dat heel erg leuk. En toen was... ik hield al van country muziek. En ja, het is natuurlijk Gerard Joling geweest die zei van... Jij vindt country leuk en we noemen je Country Wilma. Toen dacht ik, Nou ja, dan ga je wat muziek luisteren. Je gaat er meer in verdiepen. En toen dacht ik, god, die meid zeggen, het is natuurlijk qua kleding, qua performance, was dat gewoon een persoonlijkheid.
0: Ja.
4: En ik ga mezelf echt niet vergelijken met Dolly Parton, hoor. Echt niet.
0: Maar ze heeft je wel geïnspireerd. En ze heeft wel...
4: Zeker weten.
0: Eigenlijk zoals ze voor veel mensen... Want ook jij noemde net hoe ze bij de manager is weggegaan. Maar ze heeft bijvoorbeeld voor jou de weg bereid om de pad te kiezen. Maar ook Tina Turner bijvoorbeeld. Hè, dat zijn allemaal mensen die dankzij Dolly Parton hebben gezegd... Hé, maar wacht eens eventjes. Ik ga dat ook gewoon even lekker voor mezelf even goed regelen.
4: Ja, precies.
0: Nou, en dat heb jij ook gedaan. Jij hebt er ooit, tot slot, want we kunnen natuurlijk wel echt... we kunnen tot 7 uur vanavond hierover doorpraten. Ja. En dat zouden we eigenlijk moeten doen. Maar je hebt ook een keer bijna ontmoet, toch?
4: Ja, bijna. We zouden naar Amerika gaan, Willem en ik. Maar ja, COVID kwam natuurlijk, hè. De COVID-periode. Dus dat ging allemaal niet door, de reis naar Amerika. En dan hadden we echt gepland... om dus haar te gaan bezoeken.
0: Ja, en dat is...
4: ik had alles op alles gezet om naar Dollywood te gaan... en noem maar op, en te kijken van hoe kom ik een beetje dichtbij. Dus.
0: Ja.
4: Ze hebben één keer een foto van mij gekregen, een artiestenfoto... door de tante die kwam bij Arnold Muren in Volendam in de studio...
0: Ja.
4: Waar ik bezig was. Toen zei ze, oh, wat leuk, ze komt bij mij altijd in de schoonheidssalon. Ik doe haar vaak. En ik zei, neem die foto maar mee.
0: Ja.
4: I will always love you, natuurlijk. With love from Country Wilma from the Netherlands. Ja.
0: Nou, ze wisten in ieder geval wie je was. En dat is mooi. En dat is een mooie gedachte ook. En ik hoop, Country Wilma, dat jij haar liedjes ook gewoon lekker blijft zingen.
4: Oh ja, ik zing niet meer, hè.
0: Nee, maar toch af en toe wel een keertje zo hier en daar.
1: Onder de douche.
0: Onder de douche, hier en daar gewoon op een verjaardag een keertje. Gewoon even leuk.
4: Ja, hartstikke leuk, jongen. Hè? Mijn tijd zit erop, dat weet ik niet.
0: Nou goed, we gaan er in ieder geval in leven houden, muzikaal gezien. En ik wil ook even een liedje van haar draaien. En dat is denk ik het liedje wat de meeste mensen wel kennen van haar. Ik bedoel, I Will Always Love You is natuurlijk haar nummer, daar gaat het om. Maar je hebt natuurlijk nog You Are en je hebt nog een heleboel mooie liedjes. Maar Jolene is denk ik wel het liedje waar iedereen ongeveer op aanslaat. En die wil ik dan ook even draaien. Country Wilma, dankjewel voor even deze herinneringen ophalen. Dit eerbetoon dat we voor Dolly Parton, die helaas op 80-jarige leeftijd is overleden, vandaag hebben neergezet. En we gaan met extra aandacht en extra liefde naar de prachtige stem van Dolly Parton luisteren. Country Wilma, dankjewel, hè.
4: Jullie bedankt. Veel plezier. Doei, doei.

0: Dolly Parton, 80 jaar geworden. Mooi eerbetoon met haar meest bekende liedje, denk ik, Jolene. Intussen gaan wij ook gewoon weer door met de dag van vandaag, in Vandaag de Dag. Want we zijn bezig om ons reisbureau te openen. En we zijn op zoek naar leuke locaties om even lekker weg te dromen. Om even in het vliegtuig of in de auto te stappen of misschien wel op de fiets. En daar naartoe te gaan en heerlijk even alles achter je te laten. En te genieten van de mooiste locaties op aarde. Wat zijn die plekken? Wat zijn die plekken waarvan jij zegt, nou, als je dan toch even lekker weg wilt, dan moet je daar zijn. Dat is de mooiste plek. Daar kun je het meest mooi wandelen, fietsen, sporten.
1: Azuurblauw zeetje.
0: Nou, dat begint al wel. Wit strand.
1: Wit strandje.
0: Parelwitte stranden. Palmboompjes.
1: Een leuke klif.
0: Heerlijk, een leuke klif ook. Ja. Nou ja, goed. Denk erover na, denk erover mee. En tip vooral de plekken waarvan jij zegt, daar moet je een keer geweest zijn in je leven. 088-850-5152.
2: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
3: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
5: Leren mediteren. Zen.nl.
6: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Hey Remol!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Ik ben Ron en ik kom uit het prachtige Mokum.
2: Wij zijn Hans en Thea uit Diemencentrum.
3: Ik ben Vince en ik kom uit Assendelft.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 4:30 geweest. In Alkmaar is het momenteel 22 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. Ook vandaag voeren beveiligers op Schiphol actie voor verbeteringen op de werkvloer. Door de 5 werkonderbrekingen van ieder een kwartier staan er langere wachtrijen bij de security. Schiphol en de vakbonden gaan morgen dan in gesprek over de werkomstandigheden van beveiligers. Zelf zeggen ze dat de werkdruk te hoog is. Nou, voor reizigers is het natuurlijk vervelend om lang te moeten wachten terwijl je op vakantie wil. Maar toch hebben sommige passagiers ook wel begrip.
7: We laten maar over ons heen komen. Kunnen we toch niks anders.
8: Strikt u van de rij?
7: Nou, best wel.
8: Ja, en ik denk dat het heel moeilijk is om gehoord te worden in deze tijd. En dat er heel veel dingen veranderen. Dus ik vind het eigenlijk wel fijn. Goed dat ze het doen, ja.
6: Nou, een van de passagiers met begrip op de luchthaven, dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Eerder dit jaar ging de luchthaven van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. En sindsdien is de werkdruk heel erg toegenomen, zeggen betrokkenen. In een groot deel van Nederland kan het morgenavond en morgennacht flink omweren. KNMI waarschuwt dan voor buien met kans op hagel, windstoten en heel veel regen in korte tijd. Ook is er dus veel wateroverlast mogelijk. In het hele land geldt dan in de loop van donderdagavond code geel. Voetballer Daley Blind mist morgen het thuisduel van Ajax met FC Sion in de play-offs voor een plek in het hoofdtoernooi van de Conference League. De verdediger is nog niet hersteld van de blessure die hij opliep in het uitduel met Shelbourne. Sindsdien heeft hij niet meer kunnen trainen. Wanneer hij terugkeert op het veld, dat is nog niet bekend. En dan is er meer bekend geworden over de 2 mensen die gisteren dood werden gevonden in een huis in Hoogwoud. Ja, de 2 zijn gevonden door een buurman die een gaslucht rook. En uit onderzoek van de politie blijkt nu dat de vrouw door haar partner is omgebracht. De partner, ja, die pleegde daarna zelfmoord. Het gaat om 2 mensen die als heel vriendelijk bekend staan in de buurt, die al diep in de 70 zijn. Buren zijn dan ook geschokt. En buurman Hans, die vond de mensen en is behoorlijk aangeslagen.
9: We konden inderdaad door een van de kieren in het huis konden we de buurman in ieder geval zien zitten, levenloos. En toen hebben we natuurlijk de hulpdiensten gewaarschuwd.
10: Ik kan me voorstellen dat het wel inslaat als een bom in zo'n dorp.
9: Nou, dat is zeker, want ik bedoel, dat merk je ook aan de reacties van de mensen om je heen. Wat is er aan de hand? En mensen rijden langzaam langs. En ja.
6: Ja, veel ontzetting dus daar in Hoogwoud, want de mensen wonen in een klein buurtschap. Straks om 6:10 dan horen we er meer over van onze verslaggever. En sowieso meer Noord-Hollandse verhalen in de app en op nanieuws.nl.
5: Dankjewel Bar, en meer nieuws voor jou natuurlijk vlak voor 5. Gaan we naar het weer met Jan Visser.
11: Vanmiddag is en blijft het zonnig met een temperatuur die uitkomt op veel plaatsen rond 25 graden. De oostenwind is matig, bij Texel af en toe vrij krachtig. Vanavond en de komende nacht blijft het waarschijnlijk meest helder en droog. Temperatuur zakt naar een graad of 14. En de wind waait uit het oosten tot zuidoosten. Morgen in de ochtend wat meer bewolking, maar ook zon en droog. In de middag echter neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Veel meer buien komen er pas later op donderdagavond en in de nacht naar vrijdag, waarschijnlijk ook met onweer. De temperatuur stijgt morgen naar 26 tot 27 graden. De wind waait eerst uit het zuidoosten, later uit het zuidwesten en is overwegend matig van sterkte.
5: Ja, dan de ANWB verkeersinformatie. Op dit moment zijn er 12 vertragingen. Dit zijn de 4 opvallendste. De A7 Zaanstad richting Hoorn tussen de afrit Zaandijk en Purmerend Zuid. Daar is een ongeluk gebeurd. Weg is inmiddels wel weer vrij, maar je doet er nog steeds 20 minuten langer over. A7 Zaanstad Hoorn tussen Purmerend en Avenhoorn door bergingswerkzaamheden ook nog 33 minuten. En de A9 Amstelveen Alkmaar tussen Velsen en Akersloot 20 minuten. De laatste, dat is de N201 Hoofddorp richting Uithoorn tussen Schiphol Rijk en Schiphol Oost. Door technische problemen daar een vertraging van 10 minuten. Heel veel sterkte als je vaststaat.

0: En Joanna, ik zie Jelmer een lekker hapje wegslikken. Het hoeft allemaal niet zo op, met heel veel stress en haast, hoor. Je hebt nog even de tijd. Rustig aan. Het komt allemaal goed.
1: Ik denk dan elke keer, oh, we zijn er alweer. En dan zal ik heel even zo lekker... Oh.
0: Maar er moet ook even wat gegeten worden af en toe.
1: Nou ja, weet je wat wel zo is met deze tijden? Je valt op een gegeven moment echt van je graad.
0: Ja, dat is wel wat het is een beetje.
2: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: Ik heb ook wat dingen klaar liggen. Ik ben er ook nog niet aan toegekomen, maar het gaat goed komen. Hey, we hebben vandaag voor het eerst iets nieuws. We hebben het NH Vandaag de Dag reisbureau. Omdat we het allemaal zo leuk vinden. Wij doen dat ook onderling wel vaak. We praten over leuke locaties waar je even naartoe kan gaan. Even lekker reizen, even lekker weg. Ben jij eigenlijk een reislustig type?
1: Nee, eigenlijk niet heel erg. Maar ik vind het wel heel erg leuk. Maar ik heb wel gewoon genoeg aan één keer per jaar ergens naartoe.
0: Ja.
1: En ik hoef ook... absoluut niet met een backpack op mijn rug door bepaalde bergen of groot van hostel naar hostel te hobbelen.
0: Nee, maar het mooie van reizen is natuurlijk, je kan het doen op je eigen manier. Hè. Je hebt mensen die gaan inderdaad graag met een backpack op pad. Je hebt mensen die gaan van hotel naar hotel.
1: Ja.
0: Lekker gewoon een Airbnb'tje huren ergens. Op één locatie blijven zitten 3 weken en naar de bomen kijken. Dat kan ook. Ja, reizen kun je helemaal op je eigen manier doen. En dat is wel het leuke eraan.
1: Ja.
0: Het mooie is, en dat hebben we allemaal met elkaar gemeen, als reislustige types, je kan wel even gewoon alles achter je laten. Even de boel
1: Zeker.
0: Laten, even gewoon wegdromen en nieuwe plannen
1: en
0: maken.
1: En dingen zien, dat vind ik wel altijd heel erg leuk. Gewoon even uit je omgeving.
0: Ja, nou, op een gegeven moment dan zie je natuurlijk ook... dat vind ik ook altijd wel het leuke van reizen. Als je terugkomt dan weer in Nederland, dan denk je altijd wel... dat hebben we het hier goed eigenlijk, hè?
1: Ja, wat hebben we het hier goed.
0: Dat ziet er mooi uit, hè?
1: Wat ik hier altijd wel mis, is bijzondere dieren...
0: Ja, en die daar kan je natuurlijk voor naar een dierentuin. Maar je kan beter gewoon die dieren gewoon echt in hun eigen habitat zien.
1: En snorkelen. Kijk, snorkelen, als je me ergens neerzet waar ik kan snorkelen... dan is deze water al de hele dag vertrokken.
0: Ja, dan ben jij blij.
1: Ik wil alleen maar vissen zien.
0: Nou, je kunt erover meepraten. Gewoon eigenlijk heel simpel antwoord geven op de vraag... wat is nou de beste locatie om naartoe te gaan? Waar moet je eens in je leven een keer geweest zijn? Wat is een lekkere plek om naartoe te reizen? 088 850 51 52. Er zijn al wat mensen die gereageerd hebben via de app ook. Hè? Wat zie jij zo al binnenkomen?
1: Sophie, nou, die houdt het lekker dicht bij huis. Die zegt, iedereen moet naar Texel. Martijn, die zegt, ik zeg New York. Gewoon een paar dagen rondlopen en je verbazen over hoe gigantisch alles daar is. Daan, die roept op, iedereen moet naar Japan. De cultuur, het eten, de steden. En Marieke, die sluit zich dan weer aan. Bij Sophie, die heeft genoeg bij de Waddeneilanden.
0: Nou, en in Nederland kan je ook prima reizen. Je hoeft ook alleen, weet je wel, je kan als je 10 minuten hier vandaan gaat van je huis, dan ben je ook al op een plek dat je even thuis is ook al reizen.
1: Ja.
0: Hey, iemand die wij regelmatig spreken als verslaggever rondom Schiphol is natuurlijk Eline Boshuis. Dus zij weet alles van wat daar gebeurt. Maar ze is daar zelf ook graag om lekker even op reis te gaan. En in die hoedanigheid spreken we er vandaag. Eline, goedemiddag.
3: Goedemiddag, ja, helemaal waar.
0: Ja, wij wisten natuurlijk dat jij veel van Schiphol wist... maar dat je er ook zo graag komt, was voor mij in ieder geval nieuw. Jij bent echt een reislustig type, hè?
3: Ja, enorm. Ja, ja. Weet je, ik kan niet vaak genoeg weggaan, hoor, per jaar.
0: Nee, hoe vaak...
3: Het is dat ik vakantiedagen heb.
0: Ja, dat is natuurlijk het nadeel. En daar lopen veel mensen tegenaan. Als je in dienst bent ergens, dan zit je vaak op 4, 25 vakantiedagen per jaar. Nou, als je dat een beetje handig doet... dan kun je daar wat meer van maken met feestdagen en weekenden en zo. Maar uiteindelijk is het natuurlijk toch wel een keuze maken dan. Toch lukt het jou om regelmatig op reis te gaan. Hoe vaak ga jij?
3: Nou, ik ben dit jaar New York geweest, naar Rome en deze zomer dan in Frankrijk. En over een paar weken ga ik naar San Francisco, naar een vriendin van mij die er woont. En in oktober ga ik dan nog naar Kaapstad, dus ik mag niet echt
1: maar wacht
3: klagen.
1: Heel even, verdien jij 6-dubbel van wat wij hier doen?
3: Nee, dat denk ik niet. Nee, ja, een beetje slim plannen ook. Ja,
0: ja en dan wat is nou... Het. Want dat is ook een beetje de vraag die vandaag centraal staat in ons NH Vandaag de Dag reisbureau. Wat is nou de mooiste locatie om naartoe te gaan? Wat is nou jouw favoriete locatie ooit?
3: Nou, weet je, dat is ook wel een beetje gebonden aan de fase van mijn leven waar ik toen was. Maar ik heb een tijdje ook voor een reistijdschrift geschreven en ook voor een opinietijdschrift. En toen ging ik naar Suriname. En Suriname is echt een ondergewaardeerd land, vind ik. Ik vond het zo geweldig. Ik heb toen ook een interview gedaan met een volksstam dat echt in het midden van de jungle woont. Daarvoor ben ik urenlang, heb ik op een bootje gezeten, ging ik de rivier af. En ik had ook bewust een beetje zo'n Jane Goodall... bloesje, grijs bloesje aangedaan, omdat ik me helemaal zo voelde. Ja. En dan kwam je langs de vellen, de huiden van anacondas die daar lagen. En je bent zo'n in een zo'n andere wereld. Ja, dat was echt, echt bizar.
1: Anacondas?
3: Ja,
1: die
3: zeker.
1: Die beesten zijn gigantisch enorm. Ja. Wat ben je
3: en dan slaap je. Dan slaap je dus vervolgens in een hutje. Een paar planken. En erbovenin zitten dan gigantische vleermuizen. Dat is niet een vleermuisje dat hier rondvliegt. Dat is gewoon zo groot als een hoofd van een volwassen man. En die zit dan boven in jouw hutje lekker te nestelen. En dan slaap je wel onder een... ik moet zeggen, toen dacht ik ook wel niet heel veel keus. Dus dat vond ik wel spannend, ja.
0: Ja, het klinkt wel als een enorm avontuur. Voordat we er verder op ingaan, en ben ik ook wel even benieuwd. Dit was dan echt een bijzondere locatie. Is er ook een locatie waarvan je zegt, nou ja, daar was iedereen zo druk over, daar moest je geweest zijn, ik er naartoe, bleek geen bal aan te zijn?
3: Dit is eigenlijk niet eentje die me nou meteen te binnen schiet.
0: Nee.
3: Ja, weet je wat ik wel vind? Kijk, je hebt plekken zoals Bali en Thailand. Weet je, dat zijn natuurlijk heel toeristische plekken. En iedereen komt dan naar een plek om dezelfde foto te maken. En ik vind dat vaak zo zonde. En weet je, ik ga dan ook wel vaak ook naar die plek omdat ik dan toch benieuwd ben. En het is natuurlijk niet voor niets dan een mooie, hè? Iedereen gaat er naartoe met een reden. Maar vaak is het wel een beetje overrated. Als je naar een andere tempel gaat, is het vaak net zo mooi. En mensen kijken vaak ook niet verder dan hun neus lang is. Iedereen wil dat Instagram-plaatje hebben.
0: Ja.
3: Dus ja, dat wel.
0: Nou, ik heb dat zelf gehad in... jij hebt het nu over San Francisco. Ik ben ook regelmatig in Californië geweest. En op een gegeven moment wilde ik dus naar Yosemite Park. En ik reed daar rond. En ik dacht, ik moet hier natuurlijk even die foto maken. Die ene foto. En daar hadden ze ook echt zo'n plekje ingedeeld waar je dan even met de auto kon stoppen. Kon je precies dat ene fotootje maken.
1: Waar,
0: ja. Maar je wilt toch die foto hebben. Maar ja, dat was voor mij wel een plek waarvan ik dacht... aan de ene kant heel leuk. Aan de andere kant toch jammer dat het zo gaat. En dat is
1: natuurlijk... Hoe is het nu om die foto te hebben?
0: Ja, toch wel leuk.
1: Oh, toch wel leuk.
0: Ja, want je kijkt er dan toch op terug. En toch toe kijken daar met de berg op de achtergrond.
1: Ja, vet. Ja. Staat er ook nog iets op jouw wishlist, Eline, wat je echt nog wil zien?
3: Nou, ik hoorde net al Japan voorbij komen. Oh, ja. Dat lijkt me ook echt geweldig. Maar Nieuw-Zeeland, daar ben ik wel al geweest. Ik heb er een glimp van opgevangen. Want voor het reisprogramma dat ik ooit voor NH maakte. Want ik heb ooit een reisprogramma gemaakt waarbij ik inspirerende Noord-Hollanders volgde voor NH.
1: Wat een goed idee.
3: Toen ben ik met... het is echt geweldig. Ja, andere tijden. Toen was ik dus in Nieuw-Zeeland om een groep gehandicapte sporters te volgen. Verstandelijk beperkt zijn die. Die deden daarmee in het WK. Taekwondo. Fantastisch. Maar ja, dan zie je natuurlijk zo'n land niet echt. Ik zou wel heel graag maanden daar rond willen reizen. En willen hiken. En wel met zo'n rugzak op dan. Maar misschien dan een iets grotere camper dan toen ik in Chili had. Want toen hadden we een heel klein campertje. Hadden we nog niet zoveel geld, weet je wel. Nou, dat is wel af en toe...

0: En als het dan wat krijgt, nou hebben we gehad. Dan komt er zo'n dokter. Die kon je dan voor 25 euro laten komen. En die mengt dan even zo'n mengseltje voor je. En dan denk je, gaat dit goed? Is dit oké?
1: Nee.
0: Ja, maar op Bali is dat dus oké. Maar ja, weet je, als je dus heel erg diep de rimboe in gaat, dan hebben ze dat niet. Dus wij wilden dat wel echt heel graag. Maar ik kijk er heel erg naar uit om met die meiden ook bijvoorbeeld zo'n reis te maken als wij hebben gemaakt Chili. Dat je dan echt heel lang gaat reizen met een campertje door de natuur.
2: Ja.
0: Ja, ik hoop dat we ze dat mee kunnen geven.
2: Nou ja, ze worden in ieder geval op die manier opgevoed. Dus
1: het begin is goed.
2: Ja. En je maakt natuurlijk wel andere keuze met kinderen, denk ik.
0: Ja, dat is helemaal waar, ja. Ja. Nou ja, we gaan dus binnenkort naar Kaapstad. Dat is ook echt zo'n bestemming waarbij het... Nou ja, het is trouwens wel onveilig in Kaapstad. Dus dat is wel even iets waar je over na moet denken.
2: Ja, alles gebeurt
0: daar
2: toch binnen bepaalde afgezette gebieden en zo waar je voor beweegt.
0: Dus je moet inderdaad bepaalde wijken moet je niet inrijden. Dat is gewoon gevaarlijk. En er staan borden langs de kant van niet stoppen hier. En als je 's avonds laat aankomt op de luchthaven, raden ze je eigenlijk aan om gewoon op de luchthaven te slapen of een shuttle te regelen. Dus ja, dat vind ik dan toch nog best ook wel spannend met kinderen. Maar nou woont er een goede vriendin van ons daar. Dus weet je, die begeleidt het allemaal een beetje. En die vertelt dan wat kan en wat niet kan. Ja. En je moet in ieder geval niet de Tafelberg nu op gaan klimmen. Nou, ga ik ook sowieso niet doen met die kinderen.
2: Nee.
0: Maar wat ze dus hebben daar, nou, daar kijk ik al helemaal naar uit. Wijngaarden, en van die wijnhuizen.
2: Prachtig.
0: En tegenwoordig hebben ze daar voor die kinderen allemaal lekker speeltuintjes erbij.
2: Oh ja?
0: Dus mama gaat lekker
1: wijn. Je moet de wijntram doen. Ik heb er ooit het geluk gehad dat ik er ben geweest. En je hebt er een wijntram en dan ga je met het trammetje langs al die prachtige wijngaarden. Beentjes omhoog. Kinderen het grasveld opsturen en genieten maar. Heerlijk.
0: Nou, die ken ik nog niet. Goeie.
1: Check het.
2: Nou, de tips worden uitgewisseld. Jij bent natuurlijk toch wel ervaringsdeskundige, Eline. Wij zijn dat slechts een klein beetje in jouw schaduw. Maar als je nou echt een goede tip zou willen geven voor de beginnende reiziger. Degene die nu zegt van ja, ik heb dat te weinig gedaan in mijn leven. Ik ben nu met pensioen of ik heb wat meer tijd. Wat meer geld te besteden misschien. Wat is nou de eerste locatie waar je mensen naartoe zou sturen?
0: Poeh. Ja, weet je, het is best wel persoonlijk, hè? Laat ik dat wel even zeggen. Want
2: tuurlijk.
0: Ik ben wel echt een natuurliefhebber. Dus vooral kijk even naar je hart. Wat vind je het belangrijkst? Cultuur, natuur. Stel je van natuur houdt, ga naar Madeira. Dat is echt geweldig. Daar heb je, dat is eigenlijk een soort Hawaii van Europa.
2: Oh.
0: Ja, dat vind ik, dat is wel echt, echt mijn tip. Daar kan je heerlijk wandelen. Voor de wat oudere mensen zijn er ook gewoon wandelingen die lekker gelijk vloer zijn, zeg maar.
2: Kijk.
0: En je hebt er alles, van natuur tot cultuur en heerlijk eten.
2: Madeira zetten we boven aan het lijstje. Eline, dank je wel voor nu. En de volgende keer dat we jou spreken gaat het waarschijnlijk weer over onrustige situaties op onze luchthaven. Maar kan jij eigenlijk nog tot slot nog op de luchthaven komen om zelf op reis te gaan zonder te denken, oh ja, dit was er aan de hand, hier moet ik nog een verslag over doen, hier heb ik een artikel over schrijven. Kan jij nog met een beetje rust daar op die luchthaven rondlopen eigenlijk?
0: Nou, ik moet zeggen, als ik er ben inderdaad, dan gebeurt er altijd wel iets waar ik dan even een fotootje van moet maken en dat even doorstuur naar de chef, weet je wel. Dus dat is wel eerlijk waar, ja.
2: Het werk gaat mee op vakantie.
0: Altijd, ja.
2: Nou, toch wens ik je een hele mooie volgende reis en we spreken hier binnenkort weer waarschijnlijk over de situaties die daar natuurlijk ook allemaal druk bezig zijn met stakingen en werkonderbrekingen en dat soort dingen. Maar het moet ook een mooie plek zijn om gewoon even een escape te hebben en even weg te gaan van de dagelijkse sleur. En nou ja, jij bent een goed voorbeeld voor ons daarin, want je hebt veel mooie reizen gemaakt en er komen er nog veel meer aan. Eline Boshuizen, dankjewel voor nu.
0: Dankjewel.
2: Ja, jij kan ook nog even meepraten. Wat is een mooie locatie om naartoe te gaan? 088 850 51 52.

0: Met Duffy hoorde je en Mercy.
1: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: Nou, de appjes die vliegen ons werkelijk om de oren. Zoveel als er binnenkomt via 088-850-51-52. Wat zie jij binnenkomen? Even snel een paar.
2: Patrick die zegt, ik wil heel graag naar Istanbul. En Sander die roept iedereen op om naar Lapland te gaan natuurlijk voor het Noorderlicht. En Iris tot slot, die houdt het bij Curaçao. Zon, zee en lekker eten.
0: Ja, nou, Lapland werd al genoemd. En dan denk je ook gelijk aan Antarctica. En Anjo die is daar geweest, hè Anjo?
3: Ja, ik ben er geweest.
0: We hebben niet heel weinig tijd, maar we vonden het zo'n bijzondere locatie dat we dachten, we moeten toch even van Anjo horen. Ja, wat is er zo bijzonder aan Antarctica, behalve dat het daar koud is en leeg?
3: Nou, juist die leegte. Je komt daar aanvaren. Ik zat op de vroege ochtend voor op het schip. En dan kom je aanvaren en dan is het er doodstil.
0: Wauw.
3: En die wijsheid. Het is overweldigend. Ik heb toen ik terugkwam gezegd, ik kan jullie mooie foto's laten zien, maar het gevoel kan ik je niet geven.
0: Beetje alsof je op de maan bent geweest.
3: Ja, misschien wel. Ja.
0: Waarom was je daar eigenlijk aan jou?
3: Omdat ik dat al heel lang op mijn verlanglijstje had staan.
0: Dus je bent er echt als toerist naartoe gegaan? Het is niet zo dat je daarvoor werk of voor onderzoek moest zijn?
3: Nee, ik ben er puur als toerist naartoe gegaan. En daar moet je er wat voor over hebben. 13 uur vliegen naar Argentinië en dan nog eens 3 uur binnen Argentinië. En dan anderhalve dag varen voordat je bij Antarctica, bij de eilanden van Antarctica bent. Maar het is zo onbeschrijfelijk mooi.
2: IJsbeer gezien?
3: Die zitten op Spitsbergen. Die heb ik wel gezien, maar die zitten bij Spitsbergen.
0: Ja.
3: Dat is de andere kant. Nee, er zitten alleen maar walvissen en pinguïns en allerlei vogels natuurlijk en dat soort dingen.
2: Geweldig.
0: Ja, en je hoort vaak als mensen naar dit soort locaties gaan, ik ben er zelf helaas nooit geweest, maar dat als je dan die wijsheid ziet daar en dat je eigenlijk al die ruimte voor je ziet opduiken, dat je ineens heel klein gaat voelen. Had jij dat gevoel ook?
3: Ja, je voelt je inderdaad nietig. Maar dat had ik. Vorig jaar ben ik het pakijs boven Spitsbergen geweest. Want ik heb de smaak te pakken gekregen.
0: Ja, en, dat snap ik, ja.
3: Daar heb je diezelfde enorme ruimte. Het is niet uit te drukken. Dat is zo'n wijsheid.
0: Nou, ik zou er graag een keertje wat uitgebreider over met je door willen praten, Anjo. Want dit zijn wel allebei locaties waarvan heel veel mensen denken, oh, dat zou ik best graag een keertje willen. Maar we hebben vaak of het lef niet, of de tijd er niet voor, of het komt allemaal net even niet uit. Jij hebt het wel gedaan.
3: Of het geld, hè?
0: Of het geld, ja, precies. Het kost ook een paar duiten. Maar laten we er binnenkort een keertje over doorpraten. In ieder geval fijn dat je dit even met ons wilde delen. Daarmee gaan wij nu dit reisbureau voor vandaag sluiten. Maar we gaan zeker de deur nog een keer opengooien. Dus binnenkort meer over reizen. En dit programma duurt nog tot 7 uur vanavond. Dus we hebben nog veel moois voor je onderweg. Hou de radio lekker aan.
4: Donderdagavond Over de Top met Maarten en Jelmer.
2: Katja Schuurman en Babette van Veen organiseren opnieuw het allerleukste feestje van het jaar in de Avans Live. Kaartverkoop van het Ademnood Discobal is weer gestart. Maar wij geven in Over de Top de kaarsjes gewoon weg.
5: Ja, en niet alleen spreken we Katja Schuurman, ook dompelen we ons in Over de Top helemaal onder in de wereld van de disco. Met natuurlijk deze klassieker.
2: Oh, maar ook dit is disco.
5: Ja, de voetjes gaan van de vloer.
4: Donderdagavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
2: Wat een glitter.
5: En glamour.
6: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
7: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
8: Dus het maken van staal wordt schoner?
9: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
10: Maar moet dat dan in Nederland?
11: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
6: En wat levert dat dan op?
9: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
6: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
12: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
13: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06 27 26 0222.
14: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere uitstootvrije zone voor bestel- en vrachtauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
15: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
16: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
17: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
18: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! De hele maand augustus varkensbraadworsten 7,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
19: Ik ben Jos en ik kom uit Hilversum.
20: Ik ben Leone en ik kom uit Alsmeer.
21: Ik ben Bradley en ik kom uit Amsterdam.
22: Ik ben Sterre en ik kom uit Haarlem.
23: Ik ben Esra en ik kom uit Volendam.
24: Ik ben Julie en ik kom uit Alkmaar.
25: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 5:00 geweest. Dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Met Barbara Mulder. Goedemiddag.
26: Goedemiddag. In Amsterdam-Osdorp is een 7e verdachte aangehouden in een onderzoek naar grootschalige witwasconstructie. De man zou 1,7 miljoen euro hebben weggesluist. De inspectie heeft 3 luchtvaartmaatschappijen op de vingers getikt voor het gebruik van lawaaiige vliegtuigen tijdens de nacht op Schiphol. Als ze het nog een keer doen, krijgen ze stevige boete. En geschokte reacties in Hoogwoud, waar een ouder echtpaar is overleden. Het onderzoek van de politie blijkt dat de man de vrouw heeft omgebracht en daarna heeft hij zijn eigen leven beëindigd. Over het motief van de man is niets bekendgemaakt. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
27: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt dat het enkele telefoontjes heeft ontvangen van mensen die niet meteen contact hebben kunnen krijgen met hun naasten in Nepal. Het noorden van dat land werd vanochtend getroffen door een enorme overstroming. Zeker 95 mensen kwamen om het leven en honderden mensen worden vermist, onder wie veel toeristen. Volgens de BBC komen ze uit 26 landen. Eerder vanmiddag werd in Nepal melding gemaakt van een vermiste Nederlander. Maar dat kan het ministerie nog niet bevestigen. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met 29 Amerikaanse staten over zijn sociale media platformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt ruim $16 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was aangeklaagd omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. En ook zou het de risico's daarop bewust verborgen hebben gehouden voor ouders en autoriteiten. Door de schikking is de rechtszaak voorbij. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist in de kinderpornozaak tegen de voormalige bassist van de punkband Heideroosjes. De 52-jarige Fred H. wordt verdacht van het verwerven, bezitten en verspreiden van kinderporno tussen 2018 en 2025. De politie kwam hem op het spoor tijdens een onderzoek naar kinderpornografie en kindersekstoerisme. Volgens Fred H. heeft hij nog nooit een kind gemisbruikt, maar hij geeft wel toe dat hij deelnam aan chats waarin onder meer werd gesproken over het verminken van kinderen. De Europese voetbalbond UEFA staat op het punt om de boycotplannen tegen Wereldvoetbalbond FIFA in te trekken, meldt persbureau Reuters. De UEFA wil de FIFA-toernooien boycotten na de aankondiging van een aandelenplan rond het WK door FIFA-voorzitter Infantino. Nu expliciet is beloofd dat er niet meer zulke plannen zullen volgen, ziet de Europese voetbalbond volgens Reuters af van een boycot. En dat zal morgen in Monaco bekend worden gemaakt. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. Morgen eerst bewolking en een plaatselijke bui. In de middag schijnt de zon weer en dan is het met 25 tot 30 graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: ANWB Verkeersinformatie dan. 8 vertragingen worden er gemeld. Dit zijn de 2 opvallendste. De A7 Zaanstad richting Horen. Tussen Zaandam en de afrit Avenhoren. Daar is de linkerrijstrook dicht. Ligt de brandstof op de weg. En de vertraging is daar meer dan een uur. 67 minuten om precies te zijn. En de A9 Amstelveen-Alkmaar. Tussen knooppunt Velsen en Akersloot. Daar doe je er 16 minuten langer over. Heel veel sterkte.
1: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
2: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
5: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
8: Vandaag de dag
10: met Dennis Hoebee.

0: langzaam maar zeker is het er weer het seizoen voor. Nog even niet, want het is nog even warm weer. Maar over een paar maanden zitten we toch wel weer aan de hot chocolate, hoor. Ja, is toch heerlijk?
1: Ik vind dat wel lekker.
0: Ik vind het ook wel lekker. En ben je eigenlijk iemand die ook wel van de winter houdt, of niet?
1: Ik hou heel erg van seizoenen.
0: Ja.
1: Gewoon dat we van seizoen naar seizoen gaan, dat vind ik heerlijk. Het is nu een beetje een uitgerekte herfst geworden, maar verder vind ik het enig. En ik hou heel erg van de kerst.
0: Ja, nou, ik hou ook wel van de seizoenen. Je hoort ook vaak, we hadden het er net even met Eline ook over, Californië. Dat is wel een lange plek geweest waar ik graag naartoe ging. Maar daar hoor je dus mensen echt klagen van, ja, het is wel leuk, maar je mist de seizoenen zo op een gegeven moment.
1: Ja.
0: Het is alleen maar mooi weer, het is altijd zomer.
1: Ja, maar
0: altijd
1: dat gaat
0: zomer.
1: Ja, dat wil je niet.
0: Nee, dat wil je ook
1: dan
0: niet.
1: Dan voelt het niet meer als een tractatie.
0: Het lijkt net alsof wij nog steeds het reisbureau open hebben, maar inmiddels hebben we de deuren gestoten. En binnenkort gaan we het Vandaag de Dag reisbureau weer openen. Dan gaan we verder praten over reizen.
2: NH met Vandaag de Dag.
0: Ja, eerst wat anders, want we hebben nog veel te doen. We zijn er tot 7 uur vanavond. Wat staat er eigenlijk allemaal nog op het programma?
1: We krijgen het laatste sportnieuws. Het gaat over FC Volendam. En je zei net al, we hebben het reisbureau gesloten. Nou, dat is niet helemaal waar. Want ik heb ondertussen een reisje geboekt.
0: Oh.
1: Dat is heel erg leuk. Heb ik eventjes gedaan in onze eigen reisbureau. Dus we gaan op reis.
0: Oh.
1: Waar wil je heen?
0: Nou, ik ben wel benieuwd. Heb je iets in gedachten waar we naartoe kunnen?
1: Ja, maar noem eens 3. Wat zou je leuk vinden?
0: Ik zou heel graag een keertje naar Zweden willen. Of naar Denemarken of zo. Met die nachttrein, met die nieuwe nachttrein.
1: Och, nou, je gaat horen of jij geluk hebt.
0: Ik ben benieuwd. Eerst wat anders. Het is een topjaar voor roofvogels en uilen. Er worden opvallend veel bijzondere waarnemingen gedaan. Ook in onze provincie. Zo zijn er velduilen gezien in Assen-Delft. Er werd er afgelopen week in Wormerveer zelfs een broedpaar boomvalken ontdekt. Gaan we over praten met Rijn Beetjes van de werkgroep Roofvogels en Uilen. Rijn, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, een topjaar hè, voor roofvogels. Hoe komt dat?
3: Het is ongekend en dat komt omdat er ongelooflijk veel muizen zijn dit jaar.
0: Oh.
3: Hoe meer muizen er zijn, hoe meer eieren er worden gelegd. Dus hoe meer jongen er ook komen.
1: Oh, maar dit is voor ons niet per se goed nieuws. Spreek ik even voor mezelf. Mijn huis zit onder de muizen. Waar gaan we ze allemaal vinden, deze roofvogels? Waar kunnen we naartoe om ze te spotten?
3: In wezen door de hele Zaanstreek heen. Ik spreek dan met name voor het gebied Assen-Delft en Krommenie, waar ik met mijn 3 kornuiten de werkzaamheden verricht. Maar in wezen, als je op de fiets door het polderlandschap rijdt en je kijkt omhoog, dan zie je bijna op dit moment overal vogels vliegen.
1: En het komt dus door die muizenexplosie. Hoe komt die muizenexplosie eigenlijk?
3: Nou, dat is de oorzaak dat het een heel droog voorjaar geweest is. Droog en warm. En als muizen zeg maar goed in een holletje kunnen blijven zitten, dan reproduceren ze natuurlijk om de paar weken een nest nieuwe jongen. En dat is ongelooflijk aangejongd dit jaar. Het is zelfs zo als je door de weilanden loopt, dat ze tussen je benen doorlopen.
1: Echt?
0: Ja, en dat nieuws dat verspreidt zich dus blijkbaar snel, want die roofvogels die weten ervan. En die zijn lekker op jacht.
3: Ja, het is zo dat met name zeg maar, waar ik over praat, dat zijn de kerkuilen en de torenvalken die monitoren wij. Daar hebben we kasten voor in de hele Zaanstreek hangen.
0: Ja.
3: En die hebben een productie die verdubbeld is ten opzichte van vorig jaar en vervijfvoudigd ten opzichte van het jaar ervoor.
0: Is dat eigenlijk goed nieuws?
3: Ik vind van wel. Ik ben met name uilenliefhebber en ook de torenvalk is een soort die op de rode lijst staat. En die heeft dit jaar bovenmatig gescoord. Die heeft zelfs 5 keer zoveel geproduceerd als vorig jaar.
0: Zo, dat zijn indrukwekkende getallen.
3: Ja, met zelfs nog het unieke feit dat de torenvalk 3 maal in ons gebied een tweede broedsel heeft gereproduceerd.
0: Wauw.
3: En dus nadat hun eerste nest klaar was, hebben ze weer opnieuw eieren gelegd.
0: En meteen weer door.
3: Ja, dat is in de 10 jaar dat ik het doe nu nooit voorgekomen.
0: Nee, nou is het zo hè, dat veel mensen, we verstedelijken langzaam maar zeker. En veel mensen die eigenlijk altijd in steden leven, die zien steeds minder van de natuur. En
3: ja.
0: Hoe is het nou, want dat ik moet eerlijk zeggen, ik maak me daar zelf ook wel een klein beetje schuldig aan. Ik hou wel van de natuur, ik hou van wandelen. Maar om nou te zeggen dat ik wekelijks een roofvogel in het echt heb gezien, dat kan ik niet zeggen. Dat is toch altijd, je hoort mensen daar altijd over praten, dat super indrukwekkend is als je zo'n beestje, ja, van wat dichterbij wat beter kunt bekijken, hè?
3: Ja, dat klopt. Daarom heeft die hobby mij ook gepakt. Een jaar of 20, 25 geleden. Als je eenmaal zo'n beest in je handen gehad hebt, dan ben je verkocht.
0: En hoe voelt dat dan? Wat gebeurt er met je?
3: Ja, ik weet niet wat dat is. Er is een soort gek die ontstaat. En een passie die ontstaat. Met name mijn favoriete vogel is de kerkuil.
0: Ja.
3: En nou zien maar 1% van de bevolking misschien ooit een kerkuil, omdat ze altijd 's nachts vliegen. Maar als je dan bij zo'n hobby betrokken wordt en je hebt en pilletjes en volwassen kerkuil in je handen, dan kun je pas zien hoe fascinerend de natuur in elkaar zit.
0: Ja, het is natuurlijk echt heel erg indrukwekkend. Betekent dat ook dat je daar veel voor moet doen, dat je dus 's nachts op pad gaat? Of?
3: Nee, het is meestal toch overdag, want dan zitten ze lekker in hun kastje.
0: Ja.
3: En dan kunnen we ze benaderen. We proberen ook zoveel mogelijk natuurlijk de beesten met rust te laten. Verstoring, dat staat bij ons heel laag op de lijst. En als prioriteit is rust en veiligheid voor de beesten natuurlijk een eerste vereiste. Maar wij doen altijd ons werk overdag of in de avonduren.
1: Ja, en nu heb je al wat soorten genoemd. Boomvalken, kerkuilen. Is het ook misschien mogelijk dat er soorten deze kant op komen die we nu nog niet voor mogelijk houden? Of is dat dan niet zo?
3: Ja, ik denk dat inderdaad zo is. Met roofvogels zien we dat eigenlijk nog niet zo sterk. Maar met name de zangvogeltjes, die komen vanuit het zuiden steeds meer deze kant op.
1: En over welke soorten hebben we het dan?
3: Oeh, dan moet ik even heel goed diep in mijn geheugen graven, hoor. Maar er zijn heel veel exotische soorten. Ik kan op dit moment niet op een naam komen, maar dat komt omdat mijn leeftijd een beetje gaat meespelen. Ja. Maar je merkt inderdaad dat de opwarming van de aarde, dus de betere condities, met name door de temperatuur, dat die tot gevolg heeft dat heel veel soorten en vogels vanuit het zuiden gaan opschuiven.
0: Ja, daarom vroeg ik net ook aan jou, is het goed nieuws dat we die populatie zien groeien? In sommige gevallen is dat dus zeker het geval, maar ja, je kan je ook voorstellen dat de opwarming van de aarde ervoor zorgt dat we meer in een zuidelijk klimaat terechtkomen. Het middenklimaat, dat schuift een beetje op, zoals dat heet. En dan ga je je toch afvragen van de wolf, die zien we steeds vaker opduiken. Je ziet andere beesten deze kant uitkomen. Moeten we er rekening mee gaan houden dat het echt veranderd is en dat we gewoon andere dieren hier gaan zien?
3: Ik denk van wel. Ik denk dat we de opwarming van de aarde sowieso niet tegenhouden. Als je bepaalde wereldleiders hoort, dan ontkennen ze zelfs dat er opwarming is.
0: Ja.
3: Maar als je ziet wat er in Frankrijk de afgelopen weekend gebeurd is, dan denk ik dat we er toch de ogen voor open moeten houden. En ik denk dat de diersoorten zich niet laten tegenhouden. Die schuiven gewoon op. En wij zijn maar een armetierige soort, hoor, in de natuur.
0: Ja, Klein Orkest zong er al over in de jaren 80. Hè? Alleen de vogels vliegen van Oost naar West-Berlijn.
4: Tja.
0: Ja, en dat is ook wel weer het mooie van de natuur. Jij zit daar bovenop, jij blijft dat volgen. En ik vond het fijn dat je ons even bij hebt gepraat over de mooie en opvallende roofvogels die we tegenwoordig in onze provincie kunnen zien. Rijn Beetjes van de werkgroep Roofvogels en Uilen. Dankjewel en kom nog eens terug.
3: Heel graag gedaan, dankjewel.

0: Langley en Just in Texas. Overal ter wereld een grote hit. Bijna geflopt in Nederland. Het was bijna niet gelukt. Maar er zijn wat mensen achter de schermen. Die hebben aan wat touwtjes getrokken. En uiteindelijk lijkt het toch weer een hit te gaan worden.
1: Hier en wat in voor Nederland. Touwtjes dan?
0: Nou ja, mensen die zich daar hard voor maken. En die dan vervolgens wat radiostations bellen. En zeggen, joh, moeten jullie die plaat niet gewoon wat vaker gaan draaien? En nou ja, uiteindelijk wordt het dan toch nog een hit. Ja, zo werkt dat.
1: Nou,
0: zo werkt dat.
1: Ik ook wat aan wat touwtjes trekken.
0: En terecht, want dit is natuurlijk wel gewoon een hartstikke leuk liedje. Ella Langley. En ook zij is schatplichtig aan Dolly Parton natuurlijk. Mm-hmm. Waar we vandaag een beetje extra bij stilstaan, overleden op 80-jarige leeftijd. Ja, we zullen er missen. Tijd voor iets heel anders. We gaan straks nog wel even over muziek hebben en over vakantie en over dagplaten en zo. Maar eerst tijd voor de sport.
2: Vandaag de dag.
0: Ja, en die sport die krijg je vandaag van Milton Pus. Milton, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag Dennis.
0: Jij wil het over FC Volendam hebben, hè?
3: Ja, dat klopt. Ik was vanochtend bij de training van FC Volendam. Die was weer open voor publiek en ook voor pers. Opvallend vond ik nog dat Arnold Muren langs de kant stond. Nou, dat is voor de luisteraars wel een bekende natuurlijk. Die heeft 2 Europa Cups met Ajax gewonnen. Nog een wereldbeker met Ajax. En natuurlijk misschien wel zijn hoogtepunt, het EK in 1988 met het Nederlands elftal.
0: Ja.
3: Dus dat vond ik wel grappig dat hij daar gewoon als passant langs de kant stond. Maar laten we verder gaan met serieuzere zaken. Want ik was daar eigenlijk in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen FC Dordrecht van komende vrijdag. En de club die organiseerde daaromheen een persmoment.
0: Ja, wie heb je daar gesproken?
3: Reuven Niemeyer, dat is een voetballer van FC Volendam en ook de trainer Erwin van der Looy. Daar zal ik het zo meteen nog even over hebben, maar laten we het hebben over die Niemeyer. Want het seizoen is wisselvallig begonnen voor Volendam. Ze hebben maar 1 keer gewonnen in 3 wedstrijden. Maar wat mij wel opviel is dat er toch wel best wel wat ruimte was voor lachende gezichten op de training. Dus nou ja, ze gaan wel ontspannen richting die wedstrijd van vrijdag. En wat me vooral opviel was, er was een afsluitende afwerktraining, dus dat ze mochten schieten op het doel met de keepers. Dat was ze hadden dat als een soort spelletje van gemaakt. Dus de jonkies tegen de oudjes. Huh. Reuven Niemeyer die is 31 en die zat al bij de oudjes. Ja, ik heb het ook niet verzonnen, Dennis, maar dat was wel het geval. Maar hij verloor dus. En dat had nogal wat consequenties, want zijn team met de oudjes die moet morgen dus voor wat lekkers gaan zorgen voor de jonkies. Je hoort er niet meer daarover.
4: Niet waterijs of zo, geen idee. Ja, mogen ze maar uitzoeken.
5: Geen tosti's of pannenkoeken of zo?
4: Nee, dat is. Ik hoef die keuze niet te maken, dus geen idee wat ze gaan doen. Nee.
5: Is het wel goed voor de sfeer dat zo'n afwerkoefening de afsluiting is van zo'n training?
4: Ja, tuurlijk. Ik denk helemaal ook omdat na afgelopen weekend dat je wel de sfeer er goed in moet houden. En dat gewoon belangrijk is. Dus wat dat betreft is dat prima.
3: Ja, ik zou zelf niet meteen aan waterhuis hebben gedacht. Maar ik vond het wel heel grappig om dat mee te maken eigenlijk.
0: Ja, temperaturen gaan wel omhoog. Hè, dus misschien is het ook op zich wel een goed idee toch. Zo'n lekker waterijsje. Ik heb trouwens begrepen, vrijdag wordt er dus gespeeld in die wedstrijd. Dat wel een bijzondere wedstrijd is.
3: Ja, dat heeft ermee te maken dat de Volendammer kermis eraan komt. Dat is alweer volgende week. Dat is echt een hype in het dorp, maar ook eigenlijk in de rest wel van Nederland. En ook wel in onze provincie Noord-Holland. En de club FC Volendam speelt daar de laatste jaren ook goed op in. Want ze lanceren ieder jaar een kermisshirt en proberen ook al wat activiteiten daaromheen te organiseren. Nou, dat lanceren van dat kermisshirt, dat gebeurde vanmiddag. Ik sprak de perschef en die vertelde dat ze dat expres ook pas in de middag doen, omdat ze anders bang zijn dat er een run komt in de fanshop op die shirts, dus dat mensen het maar online moeten bestellen. En anders stonden ze met lege handen voor de deur van die fanshop. Nou ja, dat kermisshirt, daar spelen ze ook speciaal in de laatste wedstrijd voor de kermis. Dat is komend weekend dus. Nou, de trainer Erwin van der Looy, ik noemde hem net al, die komt uit het Gelderse Huissen, uit Huizen. En ik was eigenlijk benieuwd of de kermis daar een beetje te vergelijken is met die in Volendam.
6: Want ik ken de Volendammer kermis niet. Dus de Huissense kermis ken ik een beetje. Maar de Volendammer kermis niet. Maar ik denk het haast niet. Want hier heeft iedereen het erover. En in Huissen heeft niet iedereen het erover. Dus ik verwacht hier iets meer.
5: Ja, het enige jammer is dat jullie de volgende week, als de kermis echt is, uitspelen in Emmen. Maar dan kunnen jullie altijd daarna nog even de kermis opzien.
6: Ja, we gaan het zien. Ik ben er nog niet zoveel mee bezig als jij, als je het niet erg vindt. Ik focus me nog iets meer op Dordrecht dan op de kermis. Maar dat gaat goed komen.
3: Ja, jammer. Ik was in zijn ogen de trainer Erwin van der Looy iets te veel bezig met de kermis. Ja, kan verkeren, Dennis.
0: Ja. Nou ja, precies. Hey, wanneer kunnen we dit allemaal teruglezen en terugzien?
3: Ja, het artikel rondom de voorbeschouwing die komt straks rond de uur of 6 online. En ja, het live vlog dat is vrijdagavond weer te volgen bij ons op de site nasport.nl en in de app.
0: Nou, dankjewel Milton Pus. En voor meer sportnieuws kunnen we altijd bij je terecht. Tot snel weer. Wij gaan het zo meteen hebben, Jelmer, over een leuke vakantiebestemming. Ik zit nog steeds na te denken. Ik hoop dat het richting Scandinavië gaat.

0: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
1: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
2: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
5: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
6: Hey Remol!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
7: Ik ben Trix en ik kom uit Baren.
8: Ik ben Renate en ik kom uit de heerlijkheid Bergen.
9: Thuis in heel
10: Het is 6:30 geweest. In Enkhuizen is het momenteel 22 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. Ook vandaag voerden beveiligers op Schiphol actie voor verbetering op de werkvloer. Door de 5 werkonderbrekingen van een kwartier stonden er langere wachttijden bij de security op Schiphol. Ja, morgen gaan de vakbonden en de luchthaven met elkaar om tafel om te praten over de werkomstandigheden van de beveiligers. Eerder dit jaar ging de luchthaven van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. En de vakbonden stellen dat sindsdien de werkdruk heel erg hoog is. In een groot deel van Nederland kan het morgenavond en morgennacht flink gaan onweren. Het KNMI waarschuwt voor buien met kans op hagel, windstoten en dan heel veel regen in korte tijd. In het hele land zal dan code geel gelden. Voetballer Daley Blind mist morgen het thuisduel van Ajax met FC Sion in de play-offs voor een plek in het hoofdtoernooi van de Conference League. De verdediger is nog niet hersteld van de blessure die hij opliep in het uitduel met Shelbourne. Sindsdien heeft hij niet meer kunnen trainen. Het is niet bekend wanneer hij terugkeert. Jonge militairen hebben vanmiddag de eed of de belofte afgelegd op de Grote Markt in Haarlem. Daarmee verbinden ze zich aan het onderdeel van de Koninklijke Luchtmacht. De burgemeester opende de ceremonie met een toespraak. Ook was er voorafgaand een militaire parade door de stad. Onze verslaggever Rob Weteweerder was erbij en vertelt wat voor missies de soldaten zoal krijgen en kregen.
12: In recentere jaren onder meer uitgezonden naar Oeruzgan, Afghanistan. Onlangs nog in Litouwen actief geweest bij een NAVO-actie. En deze soldaten, dat zijn echte verkenners. Hun motto is zien zonder gezien te worden. Zijn de mannen en vrouwen die dus helemaal in camouflagekleding lopend of met zo'n soort jeepje die dan helemaal gecamoufleerd is, erop uittrekken om informatie over de vijand te verzamelen.
11: Ja, dat gaan ze dus doen en vanmiddag legden ze de eed of de belofte af. En de wereld, je hoorde het natuurlijk uitgebreid eerder al, de rouw om Dolly Parton. Gisteren kwam het verdrietige nieuws naar buiten dat ze op 80-jarige leeftijd is overleden. Bij familie en vrienden, muziekliefhebbers, iedereen rouwt om haar. En Country Wilma, zij is een van de mensen die door de jaren heen meerdere nummers zong van Dolly Parton. En we vroegen haar eerder in de uitzending van hoe groot is dit verlies van Dolly Parton?
13: Nou, heel veel. Heel veel. En zeker voor de zangeressen. Want dat was altijd een beetje, zeker in de countrywereld, ook in Amerika. We hadden natuurlijk Emmy Lou Harris en zo. Maar de mannen, dat was toch een beetje de hoofdmoot. En daar zijn er toch wel voor gezorgd ook dat er meer vrouwen kwamen in die business. En dat de vrouwen dus ook meer voor hunzelf gingen zorgen qua financiën uit de business. Dus zij heeft echt wel de best gedaan, hoor.
11: Ja, zo is het ook. Je hoorde Wilma Roos, oftewel Country Wilma.
10: Country Wilma, ja.
11: Over Dolly Parton. Ik heb ook steeds heel veel zin om naar muziek te luisteren van Dolly Parton.
10: Ik denk ook dat als we morgen de streamingcijfers zouden kunnen zien van bijvoorbeeld Spotify, ja, of Apple Music of Tidal of een van de andere streamingdiensten, dat echt die cijfers door het dak gaan. Echt, ja, dat iedereen op dit moment vandaag de dag wel even een liedje heeft gestreamd van Dolly Parton. En dat zal de komende dagen nog wel even doorgaan.
11: Ja, en terecht.
10: Ja.
11: Nou goed, meer nieuws vind je bij ons in de app of op nanieuws.nl.
10: Dankjewel, Bar. En meer nieuws van jou natuurlijk vlak voor zessen. We gaan naar Jan Visser voor het weer. Jan, goedemiddag.
9: Goedemiddag.
10: Ja, op dit moment best lekker en zonnig weer. Barbara had het er in het nieuws net al even over code geel morgen. Hè, vanwege veel regen dat er naar beneden gaat komen. Hoe zit dat precies?
9: Ja, nou ja, dat is morgen overdag waarschijnlijk nog niet echt aan de orde. Dus wat dat betreft kalm aan. We hebben in ieder geval kunnen we terugkijken op een prachtige dag vandaag. Volop, ja, zon. Temperatuur liep in vrijwel de hele provincie op naar zo'n 25 tot 26 graden. Op Texel 24. Nou, vanavond en de komende nacht blijft het tamelijk helder. Kan af en toe wel wat bewolking overdrijven, maar daar blijft het bij. Droog ook en de temperatuur in de nacht van zo rond de 14, 15 graden. En de wind waait uit het oosten. En dan morgenochtend is het ook nog droog, geregeld zon. De lucht wordt wel wat vochtiger, dus het wordt wat klammer allemaal. Temperatuur stijgt uiteindelijk in de middag voor een front uit naar zo'n 26 tot 27 graden. Maar in de middag neemt dan wel, waarschijnlijk aan het eind van de ochtend al, de bewolking toe en is er kans op een enkele bui, mogelijk met onweer en windstoten. Nou, in de avond in eerste instantie is het dan weer rustig, met ook weer geregeld zon. Voor zover de zon schijnt natuurlijk, want de zon gaat natuurlijk vrij snel onder. En dan later op de avond en in de nacht naar vrijdag, dan trekt een gebied met zwaardere buien over ons land. Dat zijn regen- en onweersbuien, mogelijk met windstoten en hagel. Het accent ligt wat meer op het oosten van het land. Dat kan nog verschuiven, maar dat is dus het beeld voor die nacht en laat op donderdagavond.
10: Ja, nou, dankjewel voor nu, Jan. En jij meldt je natuurlijk over een uur weer. Gaan we nog even naar de ANWB Verkeersinformatie. Op dit moment 10 vertragingen. Dit zijn de 4 opvallendste. De A7, Zaanstad richting Horen. Tussen knooppunt Zaandam en de afrit Avenhoren. Daar is de linker rijstrook dicht. Brandstof ligt er daar op de weg. En de vertraging is nog steeds 66 minuten. A9, Amstelveen-Alkmaar. Tussen knooppunt Vels en Akersloot. 25 minuten. En de ring van Amsterdam. De A10, Koenplein richting Amstel. Tussen de Baarsjes en Amsterdam Buitenveldert. Door een ongeluk met een vrachtwagen is daar de rechter rijstrook dicht. En doe je er 11 minuten lang over. De laatste, de N246, Beverwijk richting Westgrafdijk, tussen de aansluiting met de A8 en de Beatrixbrug. Daar is de vertraging momenteel een kwartier. Heel veel sterkte als je vaststaat.

0: Ja, het weekend is vroeg deze week, op woensdag al. The Weeknd hoorde je en Blinding Lights. En ik draaide ook nog Vanessa Paradis. Het eerste liedje dat ze ooit uitbracht, Je de Taxi. En ze was toen echt pas, ik geloof, 12 of 13. Uiteindelijk wist ze een mooie carrière op te bouwen. Had toch een grote hit met Be My Baby, geschreven door Lenny Kravitz. En ze is daarna natuurlijk vooral heel erg beroemd geworden als mevrouw Johnny Depp. Heeft ze jarenlang een relatie mee gehad. En een mooie dochter meegekregen. Die is tegenwoordig model.
1: 12 of 13?
0: Ja.
1: Ik kon net poepen toen ik 12 was.
0: Dan kun je nagaan.
1: Ja,
0: wat een enorm talent deze Vanessa Paradis is. Toch?
1: Ongelooflijk.
0: Ongelooflijk. We staan er stijl van achterover.
2: Ja. En vandaag de dag.
3: Vandaag de dag.
2: Het is zomer.
0: Ja, en dat betekent dat we op maandag en donderdag altijd wie ben ik, wat ben ik, waar ben ik doen. En op woensdag hebben we dan een leuke vakantieplaats. We gaan eigenlijk toch nog even virtuele vakantie. Jij hebt een mooie bestemming uitgezocht in ons eigen Vandaag de Dag reisbureau. Waar komen we uit vandaag?
1: Nou, jij hebt net dat al een beetje gezegd. Of je hebt in je glazen bol gekeken of in een draaiboek. Dat kan allebei. maar we gaan vandaag richting Zweden.
0: Oh, wat leuk. Gisteren kwam natuurlijk het grote nieuws dat er vanaf 2028 een nachttrein naar Denemarken en Zweden gaat.
1: Dat is zo.
0: Dat is toch heerlijk, zeg. Dat lijkt me. Dat staat meteen, toen ik dat nieuws hoorde, stond dat meteen bovenaan mijn verlanglijstje om dat een keertje te gaan meemaken.
1: Naar Melmo.
0: Ja, dat lijkt me fantastisch. Maar jij hebt even een beetje onderzoek gedaan ook. We gaan niet zomaar het vliegtuig uitstappen en of de trein. Ja. En maar een beetje rondkijken. Nee, er zijn allerlei hele toffe bezienswaardigheden in Zweden waarvan jij zegt de moeite waard van het benoemen.
1: Heel erg. Maar laten we even beginnen uit een persoonlijke tip. Mocht je nog een leuke Zweedse serie wil kijken die hier in Melmo afspeelt, hè, waar je dan naartoe kan gaan, The Bridge.
0: Ik heb jou echt nog nooit gehoord over The Bridge.
1: The Bridge.
0: Elke gelegenheid grijp jij weer aan om over die bridge te beginnen.
1: Oh, is het zo?
0: Ja, echt al 10 keer.
1: Oh, echt waar? Maar, oh, is onbewust.
0: The Bridge is een goede serie. Ja. Dus die gaan we binnenkort een keer kijken.
1: Sorry. Oh, excuses. De andere is, Zweden heeft meer dan 200.000 eilanden.
0: Dat wist ik dus helemaal niet.
1: Dat is mega veel.
0: Ik dacht massief land.
1: Nee.
0: Gewoon een vierkant blok en wat bezienswaardigheden erbovenop. Nee, 200.000 eilanden. Dat is echt wel bizar veel, toch?
1: Dat is best wel bizar veel. Mocht je nou denken, nou, ik weet niet zo goed waar ik wil gaan logeren. Zweden heeft ook het allereerste ijshotel ter wereld.
0: Oh, dat lijkt me heel bijzonder.
1: Dat lijkt me heel bijzonder. Vrienden van me die hebben er geslapen en die hebben filmpjes laten zien. En dat is echt een hotel van ijs. En je moet echt dik bepakt op een bed van ijs liggen. Het is gewoon echt alleen maar ijs, ijs, ijs, ijs, ijs.
0: Je moet er niet echt een hete nacht van willen maken. Dat zijn
1: nou, er werd inderdaad
0: geadviseerd.
1: Nee, ja, weinig gebroeid, zou ik het zo zeggen.
0: Ja, dat lijkt mij dus ook. Want anders smelt het hele hotel.
1: Dan smelt het hele hotel, dat mag allemaal niet.
0: Dat wil je natuurlijk niet.
1: Ik weet ook niet of je het mannelijk een beetje kent. Als het koud is, dan we gaan door. Ja. Mocht je denken dat ijshotel, nou, dat zie ik niet zitten. Dan heb je ook nog een hotelkamer 3 meter onder water.
0: Oh, dat lijkt me leuk.
1: Dat lijkt me ook leuk.
0: Dat lijkt me fantastisch. Hoe werkt dat dan?
1: Nou, er is een hotelkamer, die hebben ze dan onder water gebouwd met een raam. En dan kan je zo naar buiten kijken naar alles wat er voorbij zwemt.
0: Oh, dat lijkt me echt fantastisch. Daar wil ik naartoe.
1: Dat lijkt me ook leuk. Sowieso, kom je goed aan je trek als je van natuur houdt? Houden jullie er een beetje van?
0: Ik hou heel erg van natuur, ja.
1: 97% van Zweden bestaat uit natuur.
0: Oh.
1: Die overige 3%, nou, dat hebben wij weer verpest. Maar goed, we gaan eventjes richting de rode huisjes. Ken je ze, de beroemde rode huisjes?
0: Absoluut, alleen van de plaatjes, hè? Want ik ben daar dus nog nooit geweest.
1: Nou, als je er dan een keer naartoe gaat, dan vertel ik je alvast iets. Dat rode pigment, ja,

0: Doe dat.
1: Muzikaal gezien worden we al jaren getrakteerd op muziek uit Zweden. En een van de allergrootste bands daar vandaan is natuurlijk ABBA, Björn, Benny en Anfrida, Agneta. Dus ABBA.

0: Sarah Bareilles, I'm not gonna write you a love song. Zij heeft na dit liedje heeft ze een musical bedacht. En dat is een ding dat op Broadway terecht is gekomen. Volgens mij The Waitress. En daar heeft ze ook de muziek voor gedaan. En ja, daar is ze eigenlijk alleen nog maar mee bezig. Maar ja, deze hit, die nemen ze er ook sowieso niet meer af. Sarah Bareilles, not gonna write you a love song. En we draaien ook nog ABBA en Fernando vanwege het mooie virtuele tripje wat we hebben gemaakt naar Zweden. Zometeen, dan is er nog een uur van vandaag de dag. We gaan onder andere een dagplaat kiezen.
1: Ja.
0: En dat wordt wel even interessant, want hebben we eigenlijk al een onderwerp daarvoor.
1: Ja, maar dan moeten we eerst nog even aan het werk.
0: Oh, dan gaan we mee aan het werk. Nou, dat doen we dan zometeen. En voor de rest, wat zei je?
1: Snapt je hem niet?
0: Aan het werk. Oh, ja, inderdaad. Meestal zijn dat meestal heb jij dit soort momentjes, maar vandaag
1: dit
0: was
1: dit fijn. Oh, eindelijk heb ik een keer teruggepakt.
0: Heerlijk.
1: Wat heerlijk dit. Ja, nou, mijn dag ging een stuk.
0: Pak je momentje.
1: Oh.
0: Hey, en ook nog even wat serieus nieuws. Want we hebben het natuurlijk al vandaag veel over Hoogwoud gehad. Daar werden twee mensen gisteren doodgevonden. Hoe dat precies zit, ja, we gaan er zo meteen even uitgebreid over doorpraten. Dus blijf daar vooral voor luisteren. En het laatste nieuws met Barbara komt eraan.
2: Iedere zondag
3: het beste uit 60, 70 en 80.
2: De muziekmiddag.
3: Met Lilian van der Log. De muziekmiddag. 1968.
2: 1982.
3: 1976.
2: 1966. Muziekmiddag.
3: 1981.
2: 1974.
3: Het beste uit 60, 70 en 80.
2: Muziekmiddag.
3: Met Lilian van der Locht. Zondag van 2 tot 5 bij NH.
4: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
5: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
6: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
7: Dus het maken van staal wordt schoner.
8: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
9: Maar moet dat dan in Nederland?
10: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
5: En wat levert dat dan op?
8: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
5: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
11: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
12: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
13: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
14: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! De hele maand augustus varkensbraadworsten 7,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
15: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
16: Ik ben IJskommer Kees uit Callantsoog en ik maak hele lekkere ijsjes.
17: Hallo, ik ben Anja uit Amstelveen.
18: Hallo, ik ben Monika en ik kom uit Zaandam.
19: Ik ben Appie uit Amsterdam-Noord.
20: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 6 uur, dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedenavond.
21: Goedenavond. Ook vandaag voerden beveiligers op Schiphol actie voor verbeteringen op de werkvloer. Door 5 werkonderbrekingen stonden er langere rijen bij de security op Schiphol. In een dijk bij de polder Broekemeer zijn scheuren aangetroffen. De Hoogheemraadschap neemt maatregelen, want die dijk is kwetsbaar. En geschokte reacties in Hoogwoud, waar een ouder echtpaar is overleden. Uit onderzoek van de politie blijkt dat de man de vrouw heeft omgebracht en daarna zijn eigen leven heeft beëindigd. Over het motief van de man is niets bekendgemaakt. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen geëist van 120 uur... voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht.
1: Ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. Dat versperren van de snelweg gebeurde in april op twee plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. De zes demonstreerden tegen subsidies voor fossiele industrie. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt dat het enkele telefoontjes heeft ontvangen van mensen die niet meteen contact kunnen krijgen met hun naasten in Nepal. Het noorden van het land werd vanochtend getroffen door een enorme overstroming. Zeker 95 mensen kwamen om het leven en honderden mensen worden nog vermist, onder wie ook veel toeristen. Eerder vanmiddag werd in Nepal melding gemaakt van een vermiste Nederlander, maar dat kan het ministerie nog niet bevestigen. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met tientallen Amerikaanse staten over zijn sociale mediaplatformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt zo'n $18 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was door in totaal 47 van de 50 Amerikaanse staten aangeklaagd, omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. En ook zou het de risico's daarop bewust verborgen hebben gehouden voor ouders en autoriteiten. Door de schikking is de rechtszaak voorbij. Twee uitzendkrachten van een zorginstelling in Alphen aan den Rijn zijn veroordeeld voor seksueel misbruik van meisjes in die instelling. De een krijgt 4 jaar cel voor verkrachting van een 15-jarige, de ander 6 maanden voor aanranding van een meisje van 14. En beide krijgen ook een jarenlang beroepsverbod. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Morgen eerst wat bewolking en een plaatselijke bui. In de middag schijnt de zon weer en dan is het met 25 tot 30 graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Nou, bij verkeersinformatie dan op dit moment nog steeds 4 vertragingen. Dit zijn de 2 opvallendste. De A7 Zaanstad richting Horen. Tussen de afrit Zaandijk en Avenhoren door een ongeluk daar bijna 1 uur. En de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen knooppunt Velsen en Akersloot. Daar doe je er 16 minuten langer over.
22: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals genoeg laadpunten voor elektrische auto's in heel Amsterdam. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
23: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
24: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
25: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
26: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
27: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
28: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
27: Of,
29: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
28: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
27: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
26: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
30: Vandaag de dag.
31: Met Dennis Hoebee.

0: Ja, Iron Horse en My Sweet Louise. Je kent natuurlijk You Ain't Seen Nothing Yet van Beckman Turner Overdrive. Het is een beetje hetzelfde idee, hè? Met dat My Sweet Louise. En weet je wel, You Ain't Seen Nothing Yet. Een beetje stotteren erin.
1: Doe nog eens een keer.
0: Welke?
1: De
0: You Ain't Seen Nothing Yet?
1: Ja.
0: En of My Sweet Louise?
1: Leuk.
0: Ja, schijnig, hè? Ja, maar dat werkt dus wel in zo'n liedje. En het is ook een leuk liedje. Je hoort hem niet heel vaak, maar wij draaien hem met plezier voor je. My Sweet Louise, Iron Horse was dat.
2: Vandaag de dag.
3: Vandaag de dag.
2: De ogen en oren van Noord-Holland.
0: Ja, dat zijn onze verslaggevers. Zij zijn de ogen en oren van Noord-Holland. Ze volgen het laatste nieuws op de voet. En vandaag gaan we praten met Michiel Baas. Hij was vandaag in Hoogwoud. Daar werden gisteren twee mensen gevonden. En dat is toch wel een beetje het nieuws van de dag. Michiel, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Allereerst even voor iedereen die het een beetje zo half heeft meegekregen. Wat weten we eigenlijk? Wat is daar gebeurd?
4: Ja, nou wat je al zei, hè, groot drama in Hoogwoud. Gisteren aan het einde van de ochtend werd bekend dat er een overleden persoon was gevonden in een woning aan de Gouwe. De Gouwe is een buurtschap dat onderdeel uitmaakt van Hoogwoud. Er werd grootschalig onderzoek gedaan door brandweer, door politie. En later werd ook bekend dat er ook een tweede overleden persoon gevonden was in datzelfde huis. Dus dat is een groot drama. En ja. Eigenlijk werd vanochtend maakte de politie bekend dat de man zijn vrouw heeft omgebracht en daarna suicide heeft gepleegd.
0: Oh, dat is wel echt een heel heftig verhaal. Wat ook denk ik ontzettend veel impact heeft op de buurt daar.
4: Nou ja, zeker weten. Je kunt je voorstellen dat de Gouwe, wat ik zei, dat is een buurtschap dat telt 150 inwoners. Mensen kennen elkaar, daar is verbondenheid. Ja, dus de buurtapp die maakt al overuren gisteren en ook vanochtend. Dus dat maakt heel veel impact.
0: Ja, ja. Volgens mij was er een buurman, hè, die op een gegeven moment onraad rook.
4: Ja, klopt. Ik was vanochtend even ter plaatse en daar heb ik gesproken met een buurman die met zijn bedrijf naast de woning woont van dat echtpaar. Dat dus is gevonden. En hij trof de buurman gisterochtend aan. En daar kan hij over vertellen.
5: Ja, wij waren hier gewaarschuwd weliswaar door de bezorgster van de krant. En die meldde dat de brievenbus al een tijdje niet geleegd was. Ja, dan ga je toch kijken. En we konden inderdaad door een van de kieren in het huis konden we de buurman in ieder geval zien zitten, levenloos. En toen hebben we natuurlijk de hulpdiensten gewaarschuwd.
0: Ja, nou, dat lijkt me ook een terechte actie op zo'n moment. Even een vraag over, want er was wat onduidelijkheid over hier op de redactie. Die buurman, had hij nou iemand in het huis zien of in de auto zien zitten?
4: Ja, hij heeft zeg maar, zijn buurman heeft hij aangetroffen zittend in de auto.
0: Ja.
4: En die auto die stond in de garage. Ze konden door een key konden ze dat net zien. En die garage die sluit zeg maar aan op de woning.
0: Ah, op die manier, ja. Ja, lijkt me een schokkende ervaring ook voor deze buurman. Kon hij ook wat vertellen over de mensen?
4: Ja, zeker. Want deze man die woont eigenlijk al 50 jaar, zo'n 50 jaar naast deze mensen. En vertelde dat hij ook een goed contact had met deze buren. Het waren eigenlijk, ja, hij zei, doodnormale mensen. Hadden in principe niet veel nodig. Deden ook gewoon mee met de buurt. Kwamen op buurtbarbecues, et cetera. En hij vertelde ook dat hij maar moeilijk kan bevatten wat er is gebeurd.
5: Vooral niet omdat we de buurman al heel lang kennen. We hebben bijna dagelijks contact gehad. Heel veel jaren. Hij was absoluut niet gewelddadig. Dat heb ik nooit ervaren. Zelfs verbaal niet. Rustig. Normaal. Er moeten zich veel dingen binnenskamers afgespeeld hebben. Want anders gaat het niet op deze manier.
0: Nee, het blijft natuurlijk speculeren tot nu toe wat daar gebeurd moet zijn. We weten het ook niet helemaal. Kunnen we nog iets meer over die mensen vertellen? Want het waren volgens mij wel mensen op leeftijd, hè?
4: Ja, het waren mensen van in de 70 eigenlijk. Ja, van origine uit Amsterdam, maar woonden dus al, nou zeg, een jaar of 50 op dit stekkie in de Gouwen. Ja, verder, wat die buurman zei, eigenlijk doodnormale mensen. Niet heel teruggetrokken, deden lekker mee. Ze waren wel wat op leeftijd. De vrouw die had wat problemen met haar gezondheid. De man die liet heel vaak de hond uit, ook op het bedrijf van deze buurman. Dus daardoor spraken ze elkaar ook heel vaak. Die hond die is een paar maanden geleden is die komen te overlijden. Ja, eigenlijk wees niets op zo'n grote tragedie.
0: Als wat er daar inderdaad gisteren gebeurd is. Nu is het natuurlijk gewoon vragen en afvragen wat daar precies gebeurd is. Is het onderzoek nog volop gaande? Wat kan je daarover vertellen?
4: Nee, ja, gisteren was de komen en gaan van hulpdiensten. Hè, dus brandweer, politie, mensen in witte pakken die forensisch onderzoek deden ook. Sporen werden veiliggesteld. Nou, vandaag was er eigenlijk een soort van serene rust, zou je kunnen zeggen. Het politieonderzoek is ook afgesloten. En dat komt omdat eigenlijk beide personen zijn overleden. Ja. Dus er kan niemand meer berecht worden. Dus stopt ook het politieonderzoek.
0: Ja, dus,
4: wat er precies is gebeurd, dat zullen we waarschijnlijk nooit te weten komen.
0: Dat blijft een raadsel. Het zal in de buurt in ieder geval nog wel even natrillen, dit verhaal. Want het is een enorme schok. En voor iedereen die daarbij betrokken was, natuurlijk extra. Fijn dat jij er in ieder geval bovenop zit, Michiel. En mocht daar meer over bekend worden, dan is dat allemaal terug te lezen op onze website nanieuws.nl. Michiel Baas was dat. Dankjewel.
4: Dankjewel.

0: Ja, die Bruno Mars, die flikt het weer, hoor. Gewoon weer zo'n power ballad waarvan je weet, dit wordt er weer eentje. Die gaat weer maanden in de hitlijsten staan. Dit keer met Carol G. Het nummer heet Still. Je hoort hem hier zo bij NH.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: Het is tijd voor de dagplaat, Jomar. Het is 7:10 inmiddels. En meestal pakken we dan een nieuwsfeitje waarvan wij of de wenkbrauwen omhoog doen, of dat we zeggen, wat bijzonder verhaal dit. Wat heb je vandaag gevonden?
3: Nou, het is wel een bijzonder verhaal, kan ik je vertellen. Een man die is na 25 jaar dienst op staande voet ontslagen. Dan denk je, nou, wat moet je dan allemaal uitgespookt hebben? Hij had op zijn werk, zonder dat te overleggen, 4 hamburgertjes tijdens zijn pauze opgegeten.
0: Oh.
3: Of daarna, nou ja, zonder overleg meegenomen dus. En dus dachten ze, dat is jatten. Toen heeft de kantonrechter uiteindelijk bepaald dat zijn ontslag, want hij werd daarom ontslagen, toch onterecht was.
0: Dus hij krijgt geld mee?
3: Nou, hij krijgt inderdaad geld mee. Tienduizenden euro's moeten ze betalen. Ik weet niet of jij erg wiskundig bent ingesteld, maar ik denk dat 4 hamburgers niet gelijk staan aan tienduizenden euro's.
0: Nee, maar wel dat hij dus geen inkomsten meer heeft. En dat, ja, dat dat eigenlijk komt omdat zijn baas hem hebben ontslagen. Ja. Dus daar moet voor gecompenseerd worden.
3: Nou, ik denk dat ze beter die lieve man die 25 jaar daar al zijn best doet gewoon in dienst hadden kunnen laten.
0: Precies.
3: En 4 hamburgertjes hadden laten eten.
0: Heb jij wel eens iets meegenomen van je werk?
3: Van mijn werk?
0: Ja.
3: Ik heb wel veel meegenomen in mijn leven. Maar
0: nooit van je werk?
3: Nou, er is wel eens dat ik hierboven... als ze nu luisteren...
0: Ja, je moet geen zaken die nog strafbaar zijn. Het moet wel...
4: Het is nog niet gedateerd.
0: Het moet wel verjaard zijn allemaal.
4: Nee,
0: ja.
4: Verjaard bedoel ik?
3: Het is verjaard. Het is 10 jaar geleden werkte ik hier al. En toen heb ik...
4: Snel gegaan
0: begonnen ook.
3: Ik heb wel eens hier de koelkast opengetrokken en toen gedacht, nou, dat ziet eruit als een lekker flesje, maar die heb ik dan ook hier beneden opgedronken.
0: Oh ja, okay.
4: Ja, maar dit is van ons, die flessen.
3: Is dat van ons?
4: Ja,
3: dat
4: mag gewoon.
3: Mag dat?
4: Wacht even. Er zijn verschillende koelkasten. Er is 1 koelkast met een heel groot briefje erin. Dit is voor de directie.
0: Ja.
4: Dat mag niet.
0: Dat mag niet.
4: Maar er is nog een andere hele mooie wijnkoelkast.
3: Die.
4: Dat mag volgens mij
3: dat
4: gewoon.
3: Dat mag gewoon.
0: Oh, nou, niks aan de hand. Niks aan de hand.
3: Ik krijg hier een hoge hartslag. Dit is mijn laatste dag.
0: En jij, Bar, heb je wel eens iets meegenomen?
4: Nou, ik wou ook daarover beginnen. Op vrijdag hebben we soms een drankje bij een vrijdaguitzending.
0: Ja.
4: En dan blijft er bijvoorbeeld iets over van de wijn.
0: Ja.
4: En dan neemt dan 1 van ons mee naar huis.
3: Anders gooit het weer.
0: Dat is ook niet echt iets meenemen van je werk. Ik heb wel eens een keer wat meegenomen. Dat was in de COVID. En ik werkte bij, hier in Hilversum, niet heel erg hemelsbreed, hier ver vandaan, op de Bergweg. En ik realiseerde me dat ik laat thuis zou zijn en dat ik geen wc-papier meer thuis had.
4: Oh ja.
0: En ze hebben daar dus van die mega wc-rollen waar je echt maanden mee doet.
3: Wat heerlijk.
4: Dus dat gebeurt vaker, denk ik.
0: Ik heb zo'n rol mee naar huis genomen en die hangt nog.
4: Nee, maar die zit toch helemaal... Nee, maar ik heb dat laatst of een tijdje geleden ook een keer geprobeerd, omdat ik ook dacht, volgens mij heb ik weinig wc-papier.
0: Ja.
4: Maar dat zit dan helemaal beveiligd in zo'n houder.
0: Nou, daar dus niet. Maar je kan hem niet op je gewone houdertje hangen. Dat
4: nee,
0: werkt
4: dat niet.
0: Dat lukt niet.
3: Dus je moet er wel... Die zat gewoon uit de groeven.
0: Ja.
4: Maar dit is wel een leuk onderwerp.
3: Ja, dit soort dingen snap ik wel echt.
0: Ja, ik ook. We gaan dit een keertje bespreken tijdens de peiding.
3: Ja, dat vind ik een heel leuk
0: idee. Maar goed, voor nu, deze man die moet op zoek naar nieuw werk. En,
3: maar ja, misschien is hij ook wel 25 jaar in dienst.
0: Nee, maar die moet toch, toch
4: dan wel is het extra moeilijk om nieuw werk te vinden. Misschien.
0: Wij gaan hem helpen met nieuw werk. Liedjes over werk. We gaan liedjes over werk zoeken.
3: Oh, dat vind ik leuk.
0: Ja, jij had meteen een liedje waarvan je dacht, nou, dat weet ik het wel.
3: Ja, ik dacht aan Elliot.
0: Oh, Missy Elliot.
3: Ja.
0: Work It.
3: Ja. Come on, is it worth it? Let me work it. Put my thing down, flip it and reverse it. It's your permit if it's wet yet. It's your permit if it's wet yet. If you got a big, let me search it.
0: Ik begrijp het helemaal, jongen.
3: Ja, hoor. En jij?
0: Ik dacht deze van Britney.

0: Look at the work, bitch. Ja, work it, bitch. Britney Spears, ja, dit zijn slechts voorzetjes, hè. Het is nu aan jou als luisteraar van NH om een liedje te gaan zoeken waarmee deze man aan het werk kan. Waarmee hij de boel kan aanpakken.
1: Now get to work, bitch.
0: Laat maar weten wat jij denkt.
1: Heerlijk.
2: Working 9 to 5, dacht ik.
0: Working 9 to 5, nou, dat zou toepassen.
2: Die is achterwiel, hè?
0: Nou, Bar. Dit was wel een hele goeie. Probeer daar als luisteraar maar eens overheen te komen. Heb je een beter idee? 088

0: klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
1: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
2: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor 5 euro. En kinder onesies, 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom er dan.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met Financial Lease.
6: Ik ben Mary en ik kom uit Purmerend.
7: Ik ben Willy uit Koedijk en getrouwd met Walter uit Amsterdam. Dag, dag.
8: Thuis in heel Noord-Holland.
9: Het is bijna 6:30. In Andijk is het momenteel 22 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedenavond.
10: Goedenavond. De politie heeft in Amsterdam-Osdorp een 7e verdachte aangehouden in een onderzoek naar grootschalige witwaspraktijken. Het gaat om een 41-jarige Amsterdammer. Die wordt dus verdacht van witwassen, valsheid in geschriften en verduistering. Hij is in totaal 1,7 miljoen euro hebben weggesluist. In mei werden al 6 anderen aangehouden. In een groot deel van Nederland kan het morgenavond en morgennacht flink gaan onweren. Het KNMI waarschuwt voor buien met kans op hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. In het hele land geldt dan op donderdagavond code geel. Voetballer Daley Blind mist morgen het thuisduel van Ajax met FC Sion in de play-offs voor een plek in het hoofdtoernooi van de Conference League. De verdediger is nog niet hersteld van de blessure die hij heeft opgelopen in het uitduel met Shelbourne. Sindsdien heeft hij niet meer kunnen trainen. Wanneer hij terugkomt op het veld, dat is niet bekend. Je hoorde het eerder al uitgebreid. De wereld rouwt om Dolly Parton. Gisteren kwam het verdrietige nieuws naar buiten dat ze op 80-jarige leeftijd is overleden. Haar familie maakte het nieuws bekend in een videoboodschap. Ja, een van haar grote fans is Wilma Roos. Bij ons ook bekend natuurlijk als Country Wilma. Zij zong door de jaren heen meerdere nummers van Dolly Parton. En we vroegen haar hoe groot het verlies is.
11: Nou, heel veel. Heel veel. En zeker voor de zangeressen. Want dat was altijd een beetje, zeker in de countrywereld, ook in Amerika. We hadden natuurlijk Emmy Lou Harris en zo. Maar de mannen, dat was toch een beetje de hoofdmoot. En daar zijn er toch wel voor gezorgd ook dat dat er meer vrouwen kwamen in die business. En dat de vrouwen dus ook meer voor hunzelf gingen zorgen qua financiën uit de business. Dus zij heeft echt wel de best gedaan, hoor.
10: En dat zei Wilma Roos, Country Wilma. We vroegen haar dus hoe groot de betekenis is geweest van Dolly Parton. Tot slot, het is een uitstekend broedjaar voor muisetende roofvogels en uilen in Noord-Holland. Er zijn veel velduilen gezien in Assendelft en ook in Wormerveer. En Rijn Beetjes van werkgroep Roofvogels en Uilen vertelt waarom het nou zo'n topjaar is.
12: Het is ongekend en dat komt omdat er ongelooflijk veel muizen zijn dit jaar. Nou, dat is de oorzaak dat het een heel droog voorjaar geweest is. Droog en warm. En als muizen zeg maar goed in een holletje kunnen blijven zitten, dan reproduceren ze natuurlijk om de paar weken een nest nieuwe jongen. En dat is ongelooflijk aangejongd dit jaar. Het is zelfs zo als je door de weilanden loopt, dat ze tussen je benen doorlopen.
10: Oeh, dat vind ik wel een beetje spannend.
9: Ja,
10: toch?
9: Ja, dat vind jij maar ook.
10: Ja, ik vind muizen, nou goed, in Amsterdam muizen hebben in hun huis is niet fijn. Maar in de vrije natuur heb je ze.
13: Ik heb ze.
10: Oeh, ja, dat is moeilijk om vanaf te komen.
13: Nou, Zal ik een verhaaltje vertellen?
10: Van die plakstrip?
13: Nee, ik heb hem. Ik had wel iets neergelegd om ze, zeg maar, nou ja, vriendelijk de deur te wijzen. Ah. En het eentje heeft het niet gehaald. Maar toen ging ik achter mijn computer zitten en ik wist niet dat ik het niet gehaald had. Ik wist ook niet dat die onder mijn tafel lag. En toen ben ik per ongeluk op gaan staan.
10: Op die muis.
13: Op de muis.
9: Oh, je muis.
10: Was dat, ja, was schrikken voor jou en ook voor die muis.
13: Maar ja, die was dood. Ja, die was dood.
9: Die was dus dood.
13: Ja. Oh. Mijn hartslag ging echt naar 300. Ik ben van de tafel gespringd en ik zei tegen Mark: de tafel, de tafel. En Mark zegt: wat nou met de tafel? Ik zeg: kijk, onder de tafel. En toen heeft Mark hem snel voor me weggehaald. Ja, dat is echt heel erg.
10: Oh ja, ja. Ja, ik heb ook nog heel veel muizenverhalen, maar dat is een andere keer.
9: Gaan we ook een keer doen.
10: Ja. Ja, meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
9: Dankjewel, Bar. En fijne avond gewenst.
10: Voor jullie ook.
9: Lekker genieten en onderweg naar huis. En wat voor weer Barbara meekrijgt, dat horen we natuurlijk van Jan Visser.
14: Vanavond en de komende nacht is het op een beetje bewolking na helder. Morgenochtend komt er wat meer bewolking, maar de zon laat zich ook nog zien en het blijft droog. In de middag neemt de kans op een enkele onweersbui toe. Er is ook af en toe zon en in een vrij klamme atmosfeer loopt de temperatuur nog op naar 26 tot 27 graden. De wind is eerst zuidoost, later zuidwest en zwak tot matig. Morgenavond start met geregeld zon. Later op de avond komen er van het zuiden uit flinke regen- en onweersbuien. Daarvoor is code geel van kracht. Geel code geel is een waarschuwing, geen noodweer.
9: Dankjewel Jan, en goed dat je dat nog even verduidelijkte. Dan nog de ANWB verkeersinformatie. Twee vertragingen worden er gemeld. De A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Beverwijk en Akersloot. Daar doe je er 5 minuten langer over. En de N247 Amsterdam richting Horen tussen de aansluiting met de A10 en Broek in Waterland. Vertraging van 6 minuten. Heel veel sterkte als je vaststaat.

0: Soul to Soul bij Vandaag de Dag. You're the Keep on Moving.
1: Vandaag de Dag.
2: Dagplaat.
0: Ja, er is veel binnengekomen hoor. Mensen hebben allemaal flink meegedacht met de ontslagen medewerker. 25 jaar in dienst. En na het nuttigen van 4 hamburgers, waar hij uiteindelijk daar niet voor betaald had, kon hij zijn biezen pakken. Ja. En de kantonrechter die zei, geen grond voor ontslag. Helaas, jullie moeten de meneer gaan betalen. En er moet flink in de buidel getast worden. Duizenden euro's, tienduizenden euro's moeten er worden overgemaakt. Maar ja, hij moet wel op zoek naar een nieuwe baan, hè?
3: Dit is ook wel heel zuur, hoor, als baas, als je daarvoor iemand ontslaat.
0: Ja, waarschijnlijk een typisch gevalletje van een stok om mee te slaan zoeken. En dan denk je hiermee weg te komen. Nou ja, goed. In ieder geval moet hij op zoek naar een nieuwe baan. En wij helpen hem muzikaal gezien met liedjes over werk. En er is veel binnengekomen.
3: Zeker. Gerrit en Barbara die trappen af. Met een vrouw die natuurlijk niet mag missen in deze lijst vandaag. Dolly Parton, 9 to 5. Working 9 to 5. What a
0: way to make a living. Barely getting by. Met de
3: nagels, hè. Ja, geweldig.

0: Ja, van vinyl gehaald. Lekker, John Lennon. Working Class Hero.
1: Ja, maar we gaan voor een andere. Een heerlijke. Het is waanzinnig. Het is de keuze van Tim en Pepijn geworden. Michael Jackson met Working Day and Night.
2: Dagplaat.

0: Heerlijk, Shaboozey en de Bar Song. Eerste kennismaking met Shaboozey. En het is toch wel een fantastisch liedje nog steeds, hè? Laten we eerlijk zijn, of niet?
1: Het is enig.
0: Ja, of zeg jij van, nou ja, voor mij hoeft het allemaal niet.
1: Nee, ik vind het wel leuk. Vind het wel leuk.
0: Shaboozey is echt leuk.
1: Shaboozey is wel leuk.
2: Ja. Dit was Vandaag de Dag op NH.
0: Ja, nou, het is het einde alweer van deze uitzending van Vandaag de Dag. We hebben veel gedaan. We hebben veel om terug te kijken. Veel om naar uit te kijken ook. Want allemaal nieuwe plannen gemaakt natuurlijk met... Ja, heb je wel eens iets gestolen op je werk en zo? Dat soort dingen gaan we het allemaal binnenkort over hebben.
1: Dat is wel leuk.
0: Maar eerst terugkijken naar de dag van vandaag. Want 26 augustus, woensdag, wat was dit voor een dag? Nou, in ieder geval de dag dat Pieter in de ontbijttafel belde met Waylon na het overlijden van Dolly Parton gisteravond. Hij heeft haar ontmoet, mocht zelfs een stukje voor haar zingen. En dat mocht van de beveiliger eigenlijk...

0: is en zich heel soms ook wel eens een keer verspreekt.
1: Lionel Richie, zo heet deze plaats. Moeilijk, hè, Maarten? Lionel Richie. Ja, met My Destiny.
0: Ja.
1: Barbara, lukt jou dat? Lionel Richie?
2: Lionel Richie.
1: Oké.
2: Jij zegt Lionel al. Maar dat snap ik wel.
1: Lionel.
3: Lionel Richie.
0: Ja, dat is een beetje Bolognesi, maar ja.
3: Bolognesi. Ja, dit is Chippy Bolognesi.
0: Een Bolognesietje.
3: Oh, lekker hoor.
0: Hey, wij hadden het vandaag in ons reisbureau, die we voor het eerst hadden geopend, met luisteraar Anjo over zijn reis naar Antarctica. En dat maakte wel heel erg voor indruk.
4: Nou, juist die leegte, die leegte. Je komt daar aanvaren. Ik zat op de vroege ochtend voor op het schip. En dan kom je aanvaren en dan is het er doodstil. En die wijsheid. Het is overweldigend. Ik heb toen ik terugkwam gezegd, ik kan jullie mooie foto's laten zien, maar het gevoel kan ik je niet geven.
0: Nee, nou, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. We hebben met Anjo ook afgesproken. We hebben veel beloofd en veel dingen gedaan.
3: Beloofd.
0: We gaan met Anjo nog wel eens een keer verder praten. Want hij is meer van dit soort exotische locaties geweest. En sowieso is het reisbureau ook niet voor de laatste keer open gegaan in dit programma. Dus dat gaan we nog wel een keertje doen. Nou, verder kijken we ook even uit, vooruit eigenlijk naar de dag van morgen. Want in de ontbijttafel vanaf 6 uur... onder andere een voorbeschouwing van het jaarlijkse evenement in Langedijk. De beddenrace, waarbij deelnemers in teams 2,5 uur met een bed door het dorp rennen.
3: Wat?
0: En voor veel lange dijkers is dat echt het moment waar ze naar uitkijken.
5: Ja, het is toch wel het hoogtepunt van het jaar. Qua gezelligheid, de mensen in de straten waar de beddenrace doorheen gaat, die versieren hun tuin. Vriendengroepen komen bij elkaar en die staan gezellig met een biertje en een wijntje te kijken naar de deelnemers.
0: Ja, je kunt je voorstellen dat mensen daar hun bed voor uitkomen. Het is wel bijzonder. Jij zit mij aan te kijken nu.
3: Ja, maar wat zijn we toch gek? Wat zijn we toch een gek volkje eigenlijk?
0: Ja, we zijn er als mensheid, bedoel je?
3: Ja! Ja, maar aan de ene dag rennen we achter kazen aan van een of andere hoge berg. Vervolgens rennen we met een bed op onze rug door de toko. Wat doen we nog meer dan allemaal voor rare mensen? Rare dingen? Nou, we zijn gewoon rare mensen. Dat is de conclusie. Maar ik vind het ook leuk, hoor.
0: Ik vind het ook hartstikke leuk. En in Langedijk maken ze er ieder jaar een enorm evenement van. Dus veel succes daar gewenst in Langedijk. En morgen hoor je er meer over in de ontbijttafel. Jeetje, het zit er alweer bijna op, Jelber. Het zit er nu wel echt op dat je kan zeggen van nou, het programma is ook over. Ja. Zometeen vanaf 7 uur lekker non-stop de avond en de nacht in met de NH Muziekmix. En daarna dus de ontbijttafel. Morgen is Bart er weer, daarna June. Daarna is Francis er en wij zijn er morgenmiddag om 4 uur weer. Ga jij in die tussentijd nog iets leuks doen?
3: Ja, ik ga denk ik waarderen dat ik leef.
0: Oh, nou, dat is op zich natuurlijk altijd goed. Maar voor de rest weinig concrete plannen, hoor.
3: Ja, jij?
0: De plank hangen vanavond?
3: Ja, zoiets. Ga jij nog wat doen?
0: Nou ja, ik moet misschien nog wel even een klein beetje wat rommelen in huis. Want dat moet natuurlijk ook gewoon gebeuren.
3: Ik ben zo benieuwd naar jouw huis.
0: Ik heb een mooi huis, joh.
3: Ja, ik ben zo nieuwsgierig.
0: Normaal.
3: Maar ik mag nooit komen.
0: Jij mag best een keer komen.
3: Mag ik een keer komen?
0: Natuurlijk mag jij een keer komen.
3: Echt?
0: Ja, natuurlijk.
3: Oh, dan neem ik bloemen mee.
0: Nou, dat vind ik leuk.
3: Ja,
0: ik hou daarvan. Ja, stellig. Nou, maar dan kom ik ook een keer bij jou, hè?
3: Ja, dat is een deal.
0: Nou, wat leuk.
3: Dat is helemaal.
0: Nou, dat gewoon even gewoon te valreken.
3: Ik had nieuwe bloemen gekregen van mijn moeder. Nou, in 3 dagen. Hè, 3 dagen.
0: Echt, hingen ze.
3: Waanzinnige bloemen. Absolute treurwil.
0: Wat voor bloemen waren het?
3: Ja, het waren hele prachtige soort zonnehoeten. Zonnehoeden heten ze.
0: Oké.
3: Ja, nou.
0: Ja? Heb je ze wel genoeg water gegeven?
3: Absoluut.
0: Voeding?
3: Ja, het ligt niet aan ons.
0: Het ligt echt aan de bloemen.
3: Ja, of aan Amsterdam. Want ze komen uit Den Helder. Die denken, ja, die Silte zeelucht, die vond ik zo lekker. Maar zit ik nu in die Amsterdamse...
0: In het Amsterdamse pleur.
3: Ja, precies. Toen ze de uitlaatgassen. Ik heb geen zin meer om te leven.
0: Nee, dat moet je ook niet hebben. Nou goed, we gaan afsluiten. Dankjewel, Jammer, voor vanavond. En voor vandaag. Maak er een mooie avond van.
3: Jij ook. Hoi.
0: En we spreken elkaar morgen weer. Veel plezier. En tot aan het nieuws. Van 7 uur nog dit prachtige liedje van de Alan Parsons Project. Als iemand een vraag stelt, moet je ook het antwoord willen horen. Don't answer me, hoor je nu bij NH.

0: zaterdagavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Katja Schuurman en Babette van Veen organiseren opnieuw het allerleukste feestje van het jaar in de AFAS Live. Kaartverkoop van het Ademnood Discobal is weer gestart. Maar wij geven in Over de Top de kaarsjes gewoon weg.
2: Ja, en niet alleen spreken we Katja Schuurman, ook dompelen we ons in Over de Top helemaal onder in de wereld van de disco. Met natuurlijk deze klassieker.
1: Dit is disco.
2: Ja, de voetjes gaan van de vloer.
0: Donderdagavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
1: Wat een glitter.
2: En glamour.
3: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere milieuzone voor dieselpersonen en bestelauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
4: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! De hele maand augustus varkensbraadworsten 7,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
5: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
8: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
7: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
8: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
7: Bestel op budgetbroodjes.nl.
8: Nu ook in Purmerend.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
9: Ik ben IJsselman Kees uit Callantsoog en ik maak hele lekkere ijsjes.
10: Hallo, ik ben Anja uit Amstelveen.
11: Hallo, ik ben Monika en ik kom uit Zaandam.
12: Ik ben Appie uit Amsterdam-Noord.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 7 uur.
15: Clemens Peters met het NOS Journaal. Vanavond overleggen de fracties van de drie regeringspartijen over de begroting. Minister van Financiën Heijnen heeft die begroting bijna af, zegt hij. Maar binnen het kabinet is er nog discussie, zegt politiek verslaggever Ewout Kiefiet.
16: Wat er nu op tafel ligt, is een begroting waar eigenlijk voor iedereen wel iets in zit. Voor links en voor rechts. Maar vooral D66 en CDA, die willen heel graag een deal met de oppositie en dan het liefst met pro.
15: Maar daarmee komen D66 en CDA juist tegenover de VVD te staan, die liever niet met links wil samenwerken. De begroting moet op Prinsjesdag gepresenteerd worden. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rollen in de film The Rocky Horror Picture Show en de tv-serie It. En ook speelde hij in Home Alone 2 als hotelconcierge. In totaal speelde Curry in meer dan 100 films en series. Tim Curry had al langer gezondheidsproblemen. Sinds 2013 zat hij in een rolstoel na een beroerte. Hij was 80 jaar. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen van 120 uur geëist voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. En ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. Dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met tientallen Amerikaanse staten over zijn sociale mediaplatformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt zo'n $18 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was door in totaal 47 van de 50 Amerikaanse staten aangeklaagd, omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. Het weer vanavond en vannacht droog en dan koelt het uiteindelijk af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en hier en daar kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt morgen 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Non-stop muziek.
0: De NH Muziek.

0: Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Noord-Holland.
0: Bart Slim.
1: Ja, er staat weer een prachtige verzameling platen voor je klaar.
0: Goedemorgen, met een pakkie met Bart.
1: Hoe drink je je koffie?
2: Bart.
0: Wat moet er op de toeter?
1: Hoor je dat geluid en weet je welk woord er is weggetoeterd? Onmiddellijk die telefoon pakken.
0: Goedemorgen met Bart Slim. Elke werkdag van 10 tot 12.
1: Onder het genot van een lekker bakkie.
0: Hier.
1: Ja.
0: Bij NH.
1: Dat bedoel ik.

0: Ik ben Gabrielle en ik kom uit Laren.
1: Ik ben Nicky uit Amstelveen.
2: Ik ben Ingrid uit Assendelft.
3: Ik ben Michiel en ik kom uit Averhoorn.
4: Ik ben Bart en ik kom uit Hoogkaspel.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 8 uur.
7: Clemens Peters met het NOS Journaal. De overstromingen in Nepal zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog altijd gevaar. Het Rode Kruis is met helikopters onderweg naar het rampgebied. Het staat vast dat de plotselinge overstroming van vanochtend aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost. Maar gevreesd wordt voor nog veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, daaronder veel toeristen. De Amerikaanse regering heeft de aanvragen van visa tijdelijk stilgelegd, meldt de Wall Street Journal. Eerst worden er nieuwe richtlijnen ingevoerd. De regering Trump wil met de aanpassingen vooral de immigratie beperken. Het beleid werd de afgelopen tijd al strenger. Zo werden deze maand al meer dan 175.000 visa ingetrokken. En ook zijn strengere regels voorgesteld voor bepaalde werkvisa. Het Openbaar Ministerie eist werkstraffen van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ze staan terecht voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. Dat was bedoeld als demonstratie tegen de subsidies voor de fossiele industrie. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rollen in de film The Rocky Horror Picture Show en de horrorserie It, waarin hij de moorddadige clown Pennywise speelde.
8: Hiya, Georgie. Aren't you going to say hello?
9: Oh, come on, Marco. Don't you want a balloon?
7: Een andere bekende rol van Curry was die van gluiperige hotelconcierge in Home Alone 2. In totaal speelde Curry in meer dan 100 films en series. Tim Curry had al langer gezondheidsproblemen. Sinds 2013 zat hij in een rolstoel na een beroerte. Hij was 80 jaar. Het weer vanavond en vannacht droog en dan koelt het af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig en dan wordt het maximaal 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zaterdagavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Katja Schuurman en Babette van Veen organiseren opnieuw het allerleukste feestje van het jaar in de Avans Live. Kaartverkoop van het Ademnood Discobal is weer gestart. Maar wij geven in Over de Top de kaartjes gewoon weg.
2: Ja, en niet alleen spreken we Katja Schuurman, ook dompelen we ons in Over de Top helemaal onder in de wereld van de disco. Met natuurlijk deze klassieker.
1: Maar ook dit is disco.
2: Ja, de voetjes gaan van de vloer.
0: Donderdagavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
1: Wat een glitter.
2: Enkel emmer.

0: Mijn naam is Jan Kooijman, geboren in Alphen aan den Rijn en wonend in Zwaag.
1: Ik ben Francine uit Haarlem, de hoofdstad van Noord-Holland.
2: En ik ben Seb uit Alkmaar.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 9 uur.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. De overstromingen in Nepal zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog steeds gevaar. Het Rode Kruis is met helikopters onderweg naar het rampgebied. Het staat vast dat de plotselinge overstroming van vanochtend aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost. Maar gevreesd wordt voor veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, daaronder zijn ook veel toeristen. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over een enkele dagen echt duidelijk zullen zijn. In een huis in Neede, in de Achterhoek in Gelderland, is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg de melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. Bij de begrotingsgesprekken in Den Haag is nog altijd geen zicht op een akkoord. De coalitiepartijen D66 en CDA dringen aan op een samenwerking met de linkse oppositiepartij PRO. Maar coalitiegenoot VVD wil juist de rechtse oppositiepartijen als JA21 en SGP te vriend houden. Vanavond hebben de drie partijen van het minderheidskabinet overlegd, zegt verslaggever Marleen de Rooij.
6: Ja, in de kern gaat het natuurlijk over een vraag die al de hele tijd boven dit minderheidskabinet hangt. Hè? Kies je voor steun op links of kies je voor steun op rechts? Die vraag en het antwoord op die vraag, die blijven ze voor zich uitschuiven. Ook vandaag dus weer komt daar geen antwoord op.
5: Op Prinsjesdag moet de begroting worden gepresenteerd. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij was onder meer de horrorclown Pennywise in de serie It, op basis van een boek van Stephen King. Curry speelde in meer dan 100 series en films. Na een beroerte zat hij sinds 2013 in een rolstoel. Tim Curry was 80 jaar. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en dan koelt het af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend is er wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig bij 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek.

0: zaterdagmiddag van 2 tot 5.
1: De duizend van deze.
0: Nummer 88.
2: Nummer 102.
0: Nummer 788.
1: Duizend van Driessen, het nhradio.nl.
3: Leo en Nico behandelen de ingewikkelde

0: ben Annette uit Velsen Noord.
1: Ik ben Peter en ik kom uit Blokker.
2: Ik ben Henny en ik kom uit het mooie Egmond aan de Hoef.
3: Ik ben de oud-marinier Peet uit Amsterdam Noord. Thuis in heel
4: Het is 10:00.
5: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het aantal doden dat is geborgen na de overstroming in Nepal is inmiddels opgelopen tot bijna 160. Er wordt rekening gehouden met veel meer slachtoffers, aangezien honderden mensen nog worden vermist. Het Rode Kruis denkt dat het nog dagen kan duren voordat de gevolgen van de ramp pas echt duidelijk zijn. De Nepalese gemeenschap in Nederland is aan het kijken wat ze kunnen doen om te helpen.
6: Het liefst zou ik op dit moment gewoon daar zijn om die mensen te helpen. Maar dat gaat niet. Maar vanuit hier, wat wij kunnen doen, is eigenlijk fondsen werven, geld inzamelen.
5: In een huis in Neede in de Achterhoek in Gelderland is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg een melding rond 6:00. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd al eerder strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen van 120 uur geëist voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. En ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. En dat versperren van de snelweg gebeurde in april op twee plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. De zes demonstreerden tegen subsidies voor de fossiele industrie. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt uiteindelijk af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
7: De NH Muziekmix.
8: NH.

0: Ik ben Ronald en ik woon in Oudorp.
1: Ik ben Anja en ik kom uit Heerhugowaard.
2: Ik ben Jordi en ik kom uit Uithoorn.
3: Ik ben Annette en ik woon in de Koksdorp.
4: Ik ben Danny Vroger en ik kom uit Amsterdam.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 11 uur.
7: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal doden dat is geborgen na de overstroming in Nepal is inmiddels opgelopen tot bijna 160. Maar er wordt rekening gehouden met veel meer slachtoffers, aangezien honderden mensen nog worden vermist. Het Rode Kruis denkt dat het nog dagen kan duren voordat de gevolgen van de ramp pas echt duidelijk zijn. Rusland heeft de Duitse journalist Michael Martens op een internationale opsporingslijst gezet. Kremlin is woedend dat hij aan de Oekraïnse president Zelensky vroeg wat Europa kon doen om bij te dragen aan het doden van Russen. De krant van Martens, de Frankfurter Allgemeine, noemt het intimidatie en een aanval op de persvrijheid. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd eerder al strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. In een huis in Neede, in de Achterhoek in Gelderland, is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg de melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. Hij wordt verhoord. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense Keuge. De returns worden volgende week woensdag gespeeld. Het weer vannacht droog. Het koelt af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek.

0: zaterdag.
1: Helemaal
2: Den Haag. Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Artiesten uit Noord-Holland.
3: Uit Noord-Holland.
2: Helemaal Den Haag. Nick Velderman.
1: Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal Den Haag. Het grootste percentage.

0: Ik ben Tina en ik kom uit Veenhuizen in het mooie Noord-Holland.
1: Ik ben Gonny, ik kom uit de Watergraafsmeer. Geboren en getogen Amsterdam.
2: Ik ben Frans, ik woon in Purmerend, in de Purmer Noord.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 12 uur.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht zullen doorgaan. Justitie in Suriname heeft een foto gedeeld van een verdachte in de vermissingszaak rond Rodney Leisner. De Nederlandse filmproducent wordt al bijna 2 weken vermist. De politie houdt er rekening mee dat hij niet meer in leven is. Eerder werden in de zaak al 3 mensen opgepakt. Voor een 4e verdachte is nu een opsporingsbericht uitgevaardigd. Het gaat om een 42-jarige man uit Paramaribo. Hij wordt verdacht van meerdere strafbare feiten, waaronder moord, doodslag en deelname aan een criminele organisatie. De Surinaamse politie hoopt dat het verspreiden van zijn signalement leidt tot tips over zijn verblijfplaats. Rusland heeft een Duitse journalist op een internationale opsporingslijst gezet. Het is Michael Martens van de Frankfurter Tijd. Het Kremlin is woedend dat hij op een bijeenkomst aan de Oekraïnse president Zelensky vroeg wat Europa kon doen om bij te dragen aan het doden van Russen. Daarna zei hij dat hij Russische militairen bedoelde. De krant steunt de journalist. De vraag van Martens werd ongelukkig genoemd, maar het is volgens de krant een voorbeeld van intimidatie van de buitenlandse pers en een aanval op de persvrijheid. Het weer, vannacht droog en het koelt uiteindelijk af tot een graad of 16. Komende dag begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig en droog bij maximaal 30 graden. En in de avond kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek.

0: zaterdag. NH Sportcafé met Leo Driessen en wereldberoemde gasten als Frits Barend.
1: Na deze inleiding is voor mij de lol alweer.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
3: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
4: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
5: Allemaal vrienden aan tafel en Leo.
6: Zo. Ik heb een hele fijne tafel. Op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: Mijn naam is Tina en ik woon in het mooie Venhuizen in Heerhugowaard.
1: Ik ben Jaap Boesbal uit Marken.
2: Ik ben Loes Scheen en ik kom uit Egmond aan Zee.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 1 uur.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De overstromingen in Nepal en Tibet zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog altijd gevaar. Het staat vast dat de plotselinge overstromingen van gisteren aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost, maar gevreesd wordt voor veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, met onder wie heel veel toeristen. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over enkele dagen echt duidelijk zijn. Europa moet veel strenger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Dat adviseert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Europa moet niet bang zijn dat China met tegenmaatregelen komt, zegt de raad. Niets doen is op langere termijn risicovoller, omdat Europese sectoren dan zullen verdwijnen. Volgens de Raad moet Europa meer investeren in eigen innovatie en bijvoorbeeld importheffingen invoeren. Chinese producten zijn nu vaak goedkoper dan Europese producten, waardoor er sprake is van oneerlijke concurrentie. In een huis in Neede in de Achterhoek in Gelderland is een man doodgestoken. De politie kreeg een melding rond 6 uur afgelopen avond. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man opgepakt. Hij wordt verhoord. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense HB Keuge. De returns zijn volgende week woensdag. Het weer vannacht droog en het koelt af tot een graad of 16. Komende dag eerst bewolkt met lokaal kans op een bui. En 's avonds onweer.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek.

0: taking a hike to Tahiti.
1: Iedere zondag
2: het beste uit 60, 70 en 80.
1: De muziekmiddag
2: met Willian van der Log.
3: De muziekmiddag 1968.

0: ben Ilona en ik woon in Nieuwsloot.
1: Ik ben Bert en ik woon bij de mooie fruittuinen van West in Amsterdam-Osdorp.
2: En ik ben Antoinette van Pardo en ik woon mijn hele leven al in Zaandam.

0: Het is 2:00.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht doorgaan. Europa moet meer investeren in eigen innovatie en strenger optreden tegen China. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Om economisch sterk te blijven zou Europa bijvoorbeeld importheffingen op Chinese producten moeten invoeren. Anders zullen volgens de Raad steeds meer Europese sectoren verdwijnen. In Suriname is een opsporingsbericht verspreid voor een verdachte in de vermissingszaak rond een Nederlandse filmproducent. Ryan T. wordt gezien als vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder meer moord en deelname aan een criminele organisatie. In de vermissingszaak rond Leisner werden eerder al 3 mensen opgepakt. De filmproducent verdween bijna 2 weken geleden. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd eerder al strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. Het weer droog en het koelt nog verder af tot een graad of 16. De ochtend begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig bij 30 graden. En 's avonds stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Non-stop muziek.
3: De NH Muziek.